Is Abe van Jetske, de pieper Utien. Arre Jetske die golde, hij kwam nooit weer thuis. Heel vier vat in Texas.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij. Hij brengt hem op de
0: deze. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: Het is hartstikke. In oren naar de 103e zondagste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de Tuesday jongens van 6 en 7. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.

Jochtij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jochtij een Maserati, dat wie dij te min.

alles verlend. Ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Mister vertrok in mijn kerel uit de pijn.

0: 600 Ier Sint-Antoni-Gasthuis in Ljouwert.
1: Wij waren samen, hè, ja, man en ik. Toen zei we, toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan, want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over.
0: Oud worden, sterk bluwen. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland, non-stop.
1: De best.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke ringen onder wel.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Doch mij, onder Scootsjepoel in Omroep.
2: Alle dagen tussen 12 en 1.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pool in.
0: Simmer in Friesland.

0: Engeland has a Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
0: W. Waar is die 29 juli? In Friendship.
3: Yes, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
4: Wij willen erbij.

0: deze loft weer wij. Maar ik al bis nou uit die oorlog, giet die oorlog eer uw tijd. Want van de gleister in die eigen had een vele blik het woen. En niemand zocht hoe iets was het beest. Niemand zocht hoe iets was het beest.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: De Scion binnentrint.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De Manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke huismeis in de bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenseon.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onvertelbaar. Hey, ja.

0: Ze komen alle jaar voorbij.
1: Die heerlijke simmerhits.
0: De frequentie van de vakantie.
2: 92.2 FM.
0: Onder op Friesland.
1: Simmer in Friesland.

Ik voel, ik voel, ik voel, ik voel, hier nu voor mijn hart. Soep van grote brei en ik zal die wel krijgen. Soep van grote brei en krijgen zal ik die. Soep van grote brei en ik zal die wel krijgen. Soep van grote brei en krijgen zal ik die.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa had verlaten, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet te zijn gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in Amerika last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar op opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My ear.

0: Tim Finn, wie dat in een Fraction Too Much Friction.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: De Maasparade, gisteren kampioen geworden met goud. Ze was de mooiste dag van die je kan bedenken. Een droom die uitkomt.
0: De drum- en showfanfare Advendo het Snits is nu in Kerkrade op een ei vrood kampioen worden op het Wereldmuziekconcours. En het scootje van Grauw had ze nu op het pikmar. Maar hoe mag de eerste wedstrijd van het SKS scootjesjong doen?
4: We vielen ons goed, dus we hadden zin aan. En nou hier een gelokje bij de staat. We kwamen heel mooi fut. En die wind die skifte geweldig de hele tijd. En hier hebben we een beetje op gocht. Ja, mooie groen natuurlijk net.
0: Ja, mooie omstandigheden van zijn eerste wedstrijd volgens mij. Goedemorgen en mooi dat je erbij bent bij Friesland van de Moorn. Het is Manje en ik zeg dat Jaap en Tjalkje ouderwets, zoals het mat. We wekken binnen. En ik zocht op Mariet Stuart. Goedemorgen, omroppers. Wie een kwart nachtje of ben je geen voetballiefhavers? Nou, Fijke.
5: Nou, we zitten wel uitgebreid door, hè, zo dadelijk. Maar ja, uiteindelijk, ja, wij moeten toch de televisie uitzetten natuurlijk. Hè? Wij moeten nu eens slieën pakken. Ja, dus ik heb net hier ontdals, wel een stikje.
0: We zijn toch onwijst op een soort gearvettingen dan, hè?
5: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, Maarten van mij die maakt er al een grapel in de groepsapp. Van Fijke, die zult morgen om kwartier of jou een op teletext lezen waar het nieuwe vrouw het kampioen is.
0: En het dan toch weer naar je vertellen.
1: Ja. Om het Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het bloedjoed droeg. Eerst aardig op bewolking. Iedereen van de dag heel diep meer zinnen erbij. Dat nemen ze dan Hollandsk Zimmerwaar. Njoggetje naar 20 graden wordt het. En joen klert het bename boppelon verder op. En dan zakken de wind direct weer. En dan wordt het joen een graad als 10. Nou, dat is toch lekker cool. Het is niet van muziek van Circus Custers. En dit is Louise.

0: Circus Kusters en Louise.
1: Om het nog een uur, Friesland van de Moor.
0: Drum en showfanfare Advendo uit Snit van Kerken. Ben in Kerkrade op een nij wereldkampioen worden op het Wereldmuziekconcours, het WMC. Juster Media is ook nog mij die in het onderdeel show. Een verslag jou, Jantine Akkerman, die praatte voor het tijd optreden met de voorzitter. En dat is Wiebe Kooi.

0: Wiebo, voorzitter van Advendo Snits. Ja, we zeggen de show krijgt hoorn, alle emoties komen er even uit.
1: Ja, het is allemaal ontlading. Familieleden zoeken ze op. Er is zo hard getraind de afgelopen jaren. En alles komt er nu uit. Dus tranen, emotie, noem maar op. Dus, en ze hebben het fantastisch gedaan vandaag weer.
0: Ja, want jou spelen zelf net mooi, maar jou hebben voor hun op de tribune zitten.
1: Ja, ik heb jaren mee gespeeld, maar ja, dit niveau is zo hoog dat op deze leeftijd gaan we dat niet meer doen. Maar ja, deze groep heeft het zo fantastisch gedaan en de achterban zat allemaal op de westtribune te kijken. En een en al genieten van deze show. Dus,
0: en dan mocht Jim Juster natuurlijk ook al een feestje vieren, want Jim bent eigenlijk zo vooral het kampioen.
1: Ja, gisteren de Masparade, gisteren kampioen geworden en met 93 punten, dus met goud, met onderscheiding. En ja, ook dat was fantastisch, dat was de mooiste dag van die je kan bedenken, een droom die uitkomt. Dus,
0: tot nu toe, hè?
1: Tot nu toe, ja, ja, kijk dit. We kunnen nu alleen maar aanwachten wat de jury gaat doen. Er komen nog hele goede orkesten komen er nu aan. En we zijn een beetje gerankt tussen de 7 en de 9 tot nu toe. En ja, we weten niet wat het gaat brengen. Ik hoop dat we nog wat plekjes kunnen opschuiven. Maar ja, aan de show lag het niet vandaag. Dus alles gegeven.
0: Heb je het nou juistelijk even goed viert? Of heb je dan toch die show nog wel wat in de achterhollen?
1: Nee, kijk, ze hebben gisteren wel een beetje gevierd, maar ze hadden hele duidelijke afspraken over rust pakken, naar bed gaan en niet te veel drankjes doen. Dus dat is allemaal heel duidelijk met elkaar afgesproken. En ja, het is uiteindelijk hebben ze het vanmorgen nog gerepeteerd zelfs. Dus ze waren alweer vroeg erbij. Dus alle focus weer op vandaag.
0: Alleen topfit in ieder geval voor deze show.
1: Zeker topfit en dat zag je ook weer terugkomen. Iedereen stond helemaal op scherp en ja, het is lastig om hier te staan in zo'n groot stadion en goed op elkaar letten. Maar ja, het ging echt fantastisch.
0: We hebben de speaker al heel kwaad even vertellen wat waar de show hoe gaat. Kun je dat heel kwaad eens even vertellen voor de mensen thuis? Waar gaat je show over?
1: Ja, het is de titel is Story of a Lifetime. En het is eigenlijk alle facetten van het leven vanaf de geboorte, zeg maar, tot de kindertijd, tot aan de dood. En dat is helemaal uitgebeeld eigenlijk door de club met aan het einde ook een prachtig nummer met de solo van Britt van der Vliet. En die speelde dan het nummer Sorry van Kijpman, waarbij ze ook weer terugkeken op het leven. En ja, eigenlijk was de hele rode draad het leven, Story of a Lifetime.
0: Nou, die kreeg ik wel een flink applaus onder ooit.
1: Ja, en terecht, want ga er maar eens aan staan, hè, met je bugel daar voor zoveel publiek, helemaal alleen. Helemaal die solo weerleggen en dat, ja, dat ging fantastisch. Ze heeft het zo goed gedaan.
0: En nou wachten op de uitslag.
1: Ja, nou wachten op de uitslag en we gaan het zien, we gaan het meemaken, maar... Nu is het aan de jury. Wij kunnen niks meer doen. Zij hebben alles eraan gedaan. Dus,
0: je bent in ieder geval een feestje bouwt.
1: Zeker weten, ja, absoluut.
0: Super, dank u wel. En van harte ook mensen mooi een wereldtitel die je hem al hebben.
1: Dank u wel, dank u wel.
2: De media van de morgen.
3: Ja, het is toch mooi om de weekend te beginnen met nieuws dat we gewoon weer ijsbergsla eten kennen. Ijsbergsla.
4: Ja, ja, het ken weer.
3: Ik heb het hele weekend geen ijsbergsla.
4: Nee, doe het waar. Nee. Nee. Die poetsjes mooi lezen lid.
3: Er ben er meer weekend bij, maar goed.
4: Ja, er ben weekend dat ik geen ijsbergsla eet. Wat ken weer. Ja, ja, ja, we moeten het verzels even hè, hoe de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Dat wie Jusjoen, ja, wij het deals mij kregen. Voor mij wie de al een beetje hoor, nadat ze die eerste drinkpauze. En toen klapten ze voet die dikke reclames erin. Toen ik zei, ja jongens, ik ken ook wel de televisie, ken ook wel uit.
3: Ja.
4: Dus, maar goed, het is uiteindelijk Spanje worden. 1-0 woen van Argentinië. Doelpunt in de verlenging. Ferran Torres die het hem maken. Het was een doelpunt dat voortkwam uit de steun van 47 miljoen mensen. Verwees de aanvaller naar de omvang van de Spaanse bevolking. De Spaanse middenvelder Rodri is kezend haar beste speler van het WK. En dat was gewoon in de Verenigde Canada en Mexico. En even, ja, Enzo Fernandez, die kregen in de reguliere speeltijd een rode kaart bij Argentinië. Maar hij ouderin, wie er nog een speler van de verliezend WK-finalist, die Fred Stewart waard. Dat wie Leandro Paredes, die draaide compleet terug. Nadat de scheidsrechter afluiten hier. En ja, die pakte dus twee spelers van Spanje, pakte die, nou onder oren, bij de kiel. En ja, dat kent van zelfs net. Dus ja, de wedstrijd wil dienen. Maar toch heeft hij nog een rode kaart gekregen. Een schande voor de sport, zei Kenneth Perez bij de NOS. Fjouwelenien, wij kennen die paredes. Wie je naar de uitskakeling van het Nederlands elftaltje in Argentinië spelen deze paredes ik al een kwelijke rol. Misschien wist dat nog. Hij scheerde toen die bal in de dugout van Oranje.
3: Oh ja.
4: Toen kwam Virgil van Dijk, die kwam even bij hem en die had hem even in de groen werken. Dit is net zo'n sportief mansje, kennelijk. Zullen de spelers van de vrouwenkampioen Hewitt in het centrum van Madrid huldigen worden. Er worden zo'n 1 miljoen mensen worden daar verwachten. Want ze vliegen dus vooral waarom naar huis. Dus ik al die extra beveiliging in de Spaanse haardstad. Binnen verviersmaatregelen nam op de mensen in goede baan leren te kennen. Ja, dan nog wat civicus. Een record rondal van 6,8 miljoen taskogers. Het de 104e wedstrijden van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bezocht. Dat het de World Voetbalboom FIFA witte litten. En de fans op de tribunes die zeggen 308 doelpunten vallen in de 16 stadions. Dus dat wie er aardig wat. Wat dat betreft kan de FIFA wel van een succes spreken. De FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ja, daar is ik al een heel soort hoe zijn. Zelfs waar ik een paar keer uitfluit had hij in beeld kwam. Hij ziet naast Donald Trump. Donald Trump had wel de prijs Utrecht en de beker. Onder Spaanse spelers, die heb ik alle keer een handje doen.
3: Ja.
4: Maar de Wien-spelers die zijn, ik weet net dat ik die man van Han Jaan wil. Maar het is uit respect en je verzinwerk je team en je loan. Dus ze hebben toch maar dingen. Alleen dan is het eerst voor de groepsfoto met de beker.
3: Ja.
4: En Trump die bleef aan de zijkant steen en zei van, ik wil er ik op.
3: Toen, dat is de bedoeling het
4: heel van. Infantino naar Wossa verstandig om Trump even uit het beeld heel subtiel te halen.
3: Even een orenkamer dag.
4: Even, precies. Ja. Dan is het Nederlands elftal, we hebben toch nog wel wat woen. Okay. Want we winnen de meest sportieve ploeg. Nevens de FIFA. We kregen alleen nog in de eerste wedstrijd het in Japan drie gele kaarten. En daarna in Zweden, Tunesië en Marokko. Geen straf. En Nederland, en vooral de supporters, voel vooral op toch de feesten daar in Amerika. En dat oranje legioen van links naar rechts verzeils, of van rechts naar links. Dat had die Amerikanen, die vonden dat wel mooi. Die lusten een soort onderdacht.
3: En prijs kregen omdat we niks verkeerd hier hadden.
4: Ja, precies.
3: Nou, fantastisch.
2: Zis het maar.
3: Die wil je toch gaan. Het is tijd om eens even koffie te halen naast, denk ik.
4: Ja. En dat trouwens, een beetje viewer in uitsturen.
3: Ja.
4: De wits nou zijn van, ik lees dat nou correct, van dat in die halftime show.
3: Ja.
4: Daar zie je meer viewer in als in de wedstrijd. Nee.
3: Mooi kleur, man. Ja. De koffieplaat. Welke plaat was het jaren? Welke tijd kan die weekend een beetje, de verzwaardigde weekend lekker uiteindzet? Stuur die maar even terug naar 0620 Fjouwer, Njoggen, of de Omroep app. En ik denk dat deze, ik wel een aardig koffieplaat is.
2: Omroep Friesland.

0: Kansas en Carry On My Wayward Son, wie dat?
1: Omroep Friesland, Simmer in Friesland.
2: Scootsie Siel.
0: Het Scootsie van Grauw had sneun op het pik, maar mijn oermacht de eerste wedstrijd van het SKS Scootsie Siel won. Skipper Douwe Visser is Siel de onbedriegen naar de finish daar. Het is de 10e keer dat hij op eigen wetter de overwinning pakt. De 12e plak dat hij van Jenne wordt. En de Lemmer die eindigt op het 3e plak. We beginnen even waarom naar het moment van de finish sneun en daarna de reactie van Douwe Visser.
3: Het wordt net heel lang meer en dat betekent dat we aasen het bloedje zillen. Ja, het publiek wordt al opzweept hier, het publiek op het Stadeiland. Dat applaudie Gerrit en dan jerren we het loert van het slaan op het roepke. Ja, zaak je dat, had je winnen en hier ondal had je dat toppen op het Uuswet. En Grauw wint de eerste wedstrijd van het SKS kampioenschap. En wat is hij cool, wat is hij cool, Douwe Visser. Hij bleef lekker ernstig sturen en hij shut voor. Ja, dit is mooi. Die ereronde die de Noa's komen zullen van het publiek deel, die is prachtig. En die is dik en dik vertien. Want als je de staat 4 uur erin, ja, dan ben je de terjochte winnen.
4: Ik zei, we veel is goed. Dus we hebben zin aan. En nou hier een glokje bij de staat. We kwamen heel mooi fut. En we hier in de rondte.
5: Maar wie is dat een glokje of is dat skippersmanskeunst?
4: Een glokje.
5: En we hebben hier echt een topstart.
4: Ja, we konden de zwem niet in de grond houden. En dan kwam ze precies op het goede moment op het goede plak fut. En die wind die skift ik geweldig de hele tijd qua kracht en qua richting. En hier hebben we een beetje op gokt. Ja, mooier kon natuurlijk net.
5: Nee. Nee, en dan wordt het dus eigenlijk een soort van ja, in je lange eerder ronde.
4: We ronden een heel eind uit. Dat klopt. En die horen hier nog even wat werk om er voorbij te komen natuurlijk. Dus het flatteert ik een beetje.
5: Maar is het dan echt heel relaxed om boord of totaal net?
4: Maar in het begin waren we allemachtig scherp. Dus we zien het. Maar toen zijn we dat ik maar een beetje rustig aan werd. Maar... Nee, we waren scherp.
5: Ja, want hoe vaak heeft je wel net woed op die eigen thuiswet?
4: Dat wist zo waarschijnlijk, ik weet het net. Ik weet het echt net.
5: Ja, ik weet alleen nog, de paus is katholiek en Sinterklaas had een mijter. En Douwe Visser van Grauw weet altijd op zijn eigen thuiswetter.
4: Nee, om het onder net. Maar we hier wat gelok bij de statiek. En we kwamen eruit en dan is het makkelijk zielen. Ja.
5: Maar goed, de eerste klap is een Daaldenburg, hè?
4: Ja, dit viel heerlijk, jong. Fantastisch, ja. Ja.
5: Lokwens.
4: Dank u wel.
0: Ja, net alleen de Grauw bleef met de uitslag. Ik de skippers van Jenne Woord en het dorp Huzem, die waren tegen tevreden.
5: Sieber van der Wisga, ja, een mooi twarde plakje op het wetten van Grauw. Wat is die verhaal van de wedstrijd?
6: Ik heb geen idee, we hebben heel goed inhalen. We hebben een mooi stadje eigenlijk op de deadline. Ja, we winnen mooi mee in de eerste groepje. Ja. Dan kan ze lekker fut komen.
5: Ja, wie het lastig die stad, want ja, er komt een heel soort wien bij. Dan kan we op het buien hoor.
6: Ja, er zit wel een soort schifting in hier, maar daardoor vindt het wel leuk. We hadden gewoon een plan en dat plan pakte redelijk goed uit. Dus.
5: Wat wie het plan?
6: Nou, bovenin starten. Bij het stadskip. Ja goed, dat hier grauw ik die in en die kamer er goed bij.
5: Ja, nou zeker. Maar je bloemen heel rustig en gewoon plakje voor plakje.
6: Dat weer het idee, ja. Maar ja, dat moet wel kennen, hè. Even een beetje ouwe wachtje en als je dan komt het soms krek van mijn koer.
5: Ja, hier heb ik nog het idee van, ja, want grauw lijkt wel een heel eind voort, hè. Maar hier nog heel stiekem het idee, nou misschien komen we direct nog wel dichterbij of is, ja, wishful thinking.
6: Dat, natuurlijk de hoop, maar ja, wat hij zag vier foot is, daar komt net samen bij.
5: Nee.
6: Maar goed, we kwamen volgens mij soms even wat dichterbij. Maar goed, wie zag vier foot, gewoon lekker zielen. En er zat veel skifting in, dus het kan alle kanten op. Ja. De jongens achter u ben ik samen bij huis. Dus,
5: Het is blij dat de kop er al is, want ja, het kampioenschap is nou echt los.
6: Ja, de kop is rauw en de spanning is rikkeldauw. Dat scheelt wel even, hè?
5: Ja?
6: Ja.
5: Wie is gespond van tevoren?
6: Beachy boy, ja.
5: En wie vernieuw je dat dan, hoor?
6: Ja, nou, dan ben ik wat stiller, denk ik. Ik weet het net, maar ja. We hebben van alles al goed oefend. Dus ja, in ieder geval dan kunnen ze hier goed uitkomen. En dan hoopt maar deze winstgifting en alles dat het een beetje fatsoenlijk uitpakt.
5: Het was de plak.
6: Ja, erg blij mee.
5: Lokwees.
6: Dankjewel.
5: Debutant Sander Meter. Nou, een zonder plak. Hoe is het? De spanning is nou helemaal verdwoen?
7: Ja, het is wel een beetje fut nou. Ik ben heel blij met de zonder plak. Ja. Op een nieuwe snits, die kwam hut aan. Dus het is echt wel even spannend. Maar gelukkig hebben we het plakje gewoon.
5: Ja, neem eens even mee naar het begin van de start. Hè? Want ja, dan wordt het nog en je bent al lang op het wetter. Hoe is het dan bij de zenuwen?
7: Nou, op zich voelt me alles wel mee. Want het is zo weinig rondte, dus dan moet je wel een beetje erbij blijven met de kop. Dus het weer direct wel in de focus. Dus het weer even maar de sleep, heel volle zenuwen. Maar daarna weer het wel een stukje bed.
5: Ja. En dan, ja, want ja, je volgt de koers zo goed mogelijk dan. Hoe verint dat zo'n wedstrijd?
7: Bij de start zien we een beetje mijn drachten. Die verpesten in de stad een beetje, als hier wat beter bij wist.
5: Maar ik nog de protestvlaag in.
7: Ja, om die situatie hek. Maar ja, toch om in de eerste wedstrijd die trot te zetten. Ja, ik heb even, ik praat nog alleen maar hem.
5: Maar, ja, maar dat is wel vaker zo, hè? Want wij zien ze dan vaak als boetesteerders, liet die vlagen ook gewoon hingen. Maar Jim had ze iets van, ach ja, we moeten nog 2 weken.
7: Ja, en...
5: En voort wat, hoort wat.
7: Dat is waar. Dus ik helemaal, we doen gewoon bieken, denk ik.
5: Ja. Maar goed, het zit erop. De kop is erop. Is blij dat die eerste wedstrijd er nou op zit.
7: Ja, ja, ja.
5: En waar ben je nou het meest tevreden, hoor?
7: Nou, dat we net achter ons zitten. Dat wel.
5: Ja. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hoe gaat die gamewerking met je huid hier op het achterdek?
7: Ja, allemaal goed. Er zijn wat mensen op een kant die weten nog net dat ik skipper ben, denk ik. Want dat is hier heel veel, hé, hey, Johannes. Maar dat komt bij de titel, denk ik.
5: Denk ik, vaker nog voor oneindig, dat weten ze van zeker. Sander is tegenwoordig de skipper van Huizen.
7: Ja.
5: Lok Weenske.
7: Dankjewel. Dank je wel.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Nou, fantastisch.
2: Ja, maar doodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat klopt elke keer nog wel.
2: Nou, bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroep.
2: Alle dagen tussen 12 en 1.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
3: Ik voor de Scootsjepoel.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
5: 12 minuten door Jelverson. Fijkerwouda, goedemorgen.
6: Een goedemorgen. De politie had zaterdagnacht in Drachten een zaneemd passanten onderzoek dien op het plak dat het 10 dagen lien de 22-jarige Kostiantin uit Drachten deervoen waard. In de zaak werden vier jongens vertocht van stellerij met geweld. Die zit er nog vast. Hoe de Oekraïnse man verstoren is en in het wetter van het rijdingpark bedarren is nog net duidelijk. De politie zieke daarom tjoegen dit in de nacht van 4 of 4 juli wat tjoen ha. Wordt vierder Thijs Daamstra van de politie oor hoe dat onderzoek verroen.
7: Nou, we gaan hele platte mensen sprutsen. We gaan ook een platte flyers gedeeld. Maar je ziet foto's, je ziet namen, maar informatie hoe mensen in contact met mensen opnemen kennen. We hebben een platte positieve reacties gekregen in al die gesprekken. Echt hele nieuwe informatie zit er net tussen, hè, wat we nog net wisten. Maar het kan natuurlijk echt nog komen. Hè. Mensen kunnen even nadenken, nemen hun folder mee naar huis. Misschien je oren dat wel. Hè, dus het kan echt nog een hele platte informatie opleveren.
6: Een bestuurder is juist jong de macht uit stuur verleend op de Hazenstrit in Ljouwert naar het een van de eftertjillen van de auto losrekken. De ouders kregen daar van de dik en kwamen aan de orenkant daar stilstaan. Het chill bedaren een verderop in de sleet. Naar een rekken verwoenen. De ambulance kwam wel voor de bestuurder van de auto, maar vervier in het ziekenhuis weer net nodig. Drum en showfanfare Advendo uit Snits is zaterdag in Kerkrade op een ei wereldkampioen worden op het wereldmuziekconcours. In de categorie Marsparade helden de Snitsers een score van 33,33 punten. Dat wie goed voor de gouden onderskering. Gistermiddag hebben ze boppen dat meidien aan het onderdeel show. Dat smiert Advendo nog een vijfde plak op met 91,84 punten. Voorzitter Wiebel Kooi van Advendo Snits over de vrouwtitel van zaterdag.
8: De Marsparade gisteren kampioen geworden en met 93 punten. Dus met goud, met onderscheiding. En ja, ook dat was fantastisch. Dat was de mooiste dag die je kan bedenken. Een droom die uitkomt.
6: De brandweer van IEM mag gistermiddag in actie komen van oliespoor op de Skillige Wei in Moiren. Het spoor roem van de N63 via de Boetewei naar de Skillige Wei. De brandweer had absorberende kerels op het oliespoorlijn. De gemeente zal het via de schermijtje.
5: Fijke, dank u wel. Terug naar het Waberjoch. Jetske Wiebenga, goeiemorgen.
9: Een hele goeiemorgen, Alger.
5: Jette. Bij verschillende media al de term Hollands weer, Hollands zomerweer.
9: Ja, die term heb ik zelfs. Ik broek in mijn tekst van Juwet Neversmij, de waarversissing. Dat is het. We hebben temperaturen die het eigenlijk krek wat te leeg binnen voor de tijd van het jaar. Normaal dan hebben we een maximum temperatuur van zo'n 22 graden. Nou, daar zitten we Juwet, maar ik de komende dagen eindens wel onder. Maar verder, het is eigenlijk qua waarbeeld heel dan net zo gek. Er zijn wolken veel. De zinnen let hem zeker geregeld zijn. Maar ja, we hebben wel echt te krijgen met een noordwestelijke streaming. En dat is eigenlijk wel de oorzaak van dit typische Hollandse zimmerwaar. Als we nou eens zoeken naar de temperaturen op dit stuit. Zo'n 15 graden al op Vlieland. Dwaim zit er ik al boppen. Danwaard zit op 14,7. Akkrum dan weer 13,4. 15,3 is het dan in Laaksem. En 13,4 dan weer in Bakkeveen. Nou, en qua waarbeeld, ja, wolkenvelden dus, maar ik een heel soort rondte voor de zinnen. De zinnen die is hier op Jere Vindrik heel mooi bij. En ja, het waarbeeld liek het erbij heel kalm. Nou, de wien dus noordwestelijk, zwak ontmatig boppelaan, vrij krachtig in het kustgebied. En dat zal Juwet extra bloeien. Nou, zei jij bij de wand, die verwacht ik dat de temperaturen al op zo'n zandje graden zit. En hij komt van een beetje uiteindelijk uit mij helpt van het zinnen op zo'n jochentje, misschien 20 graden in het zuiden van de provincie. Nou, daarbij zullen het eigenlijk oerel wel zo goed als droeg bloeien. Jong en vannacht eerst het kustgebied. Daar zal de bewolking wel wat oerheersje bloeien. Wielst er de opklaringen verder boppelaan tros zetten. De wien boppelaan wordt echt zwak. Komt dan uit het westen bij. Wielst er in het kustgebied echt nog wel matig bloed. En uit het noorden bij waaien bloed. Verder de minimumtemperatuur met die opklaringen en dat hele kalme waar. Boppelaan zijn 10 graden. Dus een lekkere frisse nacht. Wielst in het kustgebied het op zo'n 15, 16 graden stiekem bloed. Dus echt een typisch Hollands zimmerwaar.
5: En dan hadden we dat morgen, ik.
9: Ja, morgen dan hebben we eigenlijk wel echt de knapste dag van de weekend te pakken. Dat zet u het aan mij een heel soort rond te verzinnen. En dat had ik eigenlijk wel staan. Want jij, waar je de meetje, eind van de meetje, dan zitten we wel echt vanuit het noordwesten. Wij werden onder tannemende bewolking. Werd en ik al eens even een spatse rijn uitvallen ken. Dat is in de Junti het sowieso geval. Dan loeken er echt van die hele lichte rijnbuikers oer vanuit het noorden. Wij, nou, de wien morgen, kalm, zwak, heeg uitmatig. Maar wel weer uit die noordhoeken wij. En dat is in de meetje ik het geval. En dat levert u dan temperaturen op van 18 of 19 graden op de Waadeilanden. Want 21 graden echt in het zuiden van de provincie. Dus ja, dat is een prima simmerdij morgen.
5: Ja, dat klinkt prima. Het zal je nou redelijk cool. Tenminste, nou is het een likje maar die 30 graden die we hier
9: ja, hebben. Ja, absoluut.
5: Blut de dagen daarna om die temperatuur heen, om de 20 zweven?
9: Ja, we hebben wensje en tien of toontje hebben echt nog wel een jochentje graden als maximum temperatuur. Waarbij het op wensje, nou misschien ik nog wel eens wat koeler wijze ken. Dat komt omdat we dan onder invloed van een steuring zitten. Die levert u volle meer wolken op. Zo noem dan eens wat rijnwetter. En ik nog eens meer wien uit het noordwesten waar je matig ontkrijft. Dus wensje wordt dan weer de minste rij van de weken. Toontje zitten we nog onder een heel soort bewolking. Maar liek het meest droeg te bloemen. Wol nog heel die noordwestelijke wien die het matig want vrij krachtig is. Ek dan jochentje graden als maximum temperatuur. En dan op vreed. Dan zien we dat de wien ja, eigenlijk wat begint te twirren om het samen te zien. Het wordt echt variabel uit verskate hoeken. Zwak. En die viert eigenlijk al nou ja, op hichten al wat warmere lucht op. Dus oh, dat zullen we ik aan de maximum temperatuur. 22 graden heb ik op vreed steen. Vol is er dan een spatje rijn mogelijk. Maar de zinnen let hem dan in geregeld zijn. Dus er is wel weer warmere lucht onderwijs. Maar dat is echt onder het einde van de week. En rond die tiert hebben we gewoon een 20 of jochentje of 20 graden als maximum temperatuur, maar nou, toch ik wil geregeld te zinnen erbij.
5: Mooi, Tjitske, dank wel.
9: Ja, hey, ontazend.
5: Kom je tussen wat koffieplaten binnen, Fijke? En het wordt een moeilijke keuze, denk ik.
6: Wat nou?
5: Nou, Jelke, we nemen Jelke altijd de hofleverancier, maar Maria is toch eigenlijk wel. Nou, die had toch gast die status wel.
6: Ja, inderdaad. Ja, die begint inderdaad. Ja, Still Loving You van de Scorpions, zeg ik van Jelke.
5: Ja, Marit stelt Span and Stroll van Mink de Vil.
6: Ja, dat is ik een mooie plaat. Ja, we regen. Nou, ik ben bereid. We hebben er nog meer suggesties.
5: We moeten even in conclave.

0: de koffieplaat. Dit is het toch Mariet, Mink de Vilvidat en Spanish Troll.
1: Friesland van de Moorn.
0: De Vierdaagse van Nijmegen, die Gip Mol van start. Dus een van de deelnemers, dat is Janine Spanjer uit Dijnenwij. En voor haar is het de 8e keer dat ze mij doet. We gaan nog aan de telefoon. Heel goeiemorgen. Hallo, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen, maar Janine.
0: We hebben contact, zeg zo. Ik ben heel benijd. De 8e keer, vertel ik correct, hoe komt het dat het na 8 keer nog altijd lokt? Dat was nog altijd de tochtmakkers naar Nijmegen, toch?
2: Ja, hoe komt dat? Ja, weet ik het zelfs net zo goed. Want soms dan zeg ik van, nou ja, takken me hier en ging ik net weer. En ach, dan ben je er. En dan ben je er maar die... dan preur de sfeer een beetje. En dan denk ik van, nou ja, ach, misschien maak ik toch maar weer. En dan scroll ik het er maar op van, nou ja, eerst misschien toch vrij krijg ik in. En ja, dat is weer slagen dit hier. En toen ik zit van, nou, dan maak ik toch maar mijn mind van. Dus ja, goed.
0: En wat is nou correct die vierdaagse sfeer voor iemand? Nou, ik zelf had het bijvoorbeeld nog nooit geweest. En hoe is dat om scrollen?
2: Ja, het is aan de ene kant is het een grote gekte. Ik denk, ja, het is of je vindt het geweldig, of je vindt het totaal in klap hoor. Dus degene die het maar rennen, ik denk, het is van de ene is het één keer en oors nooit weer. En dan hoort die zo van, nou ja, goed, hé, ik moet daar mee toch weer een keer. Op zich, er is gewoon een. Het is dat dik feest overal in Nijmegen en weet ik het wat. En dan ben ik echt net iemand die constant in het feest zit. Maar het is wel de sfeer onderling tussen de renners. Het is, je bent maalkoor, iedereen die rent aan de ene kant voor zich. En aan de andere kant, je door gezaffele contacten op in de zin van gewoon, gezellig aan praat. Je hebt het over van alles en nog wat. En daarbij, je bent er gewoon ik voor elkaar. Dus op het moment dat hier het een beetje dreigt, hebt, nou ja, dan reden er even niet ook en dan maak je praatje. En ja, goed, kwaad zijn. Op het moment dat je daar in die vierdaagse rennen, dan viel ik altijd iets van, als je hier binnen, dan doe je nog te leuwen eigenlijk dat er in de taak om stoort eens een keer overal vrede wijzen kan.
0: Oh,
2: dat maakt het net uit. Maakt het net uit dat je nou wat voor kleur had je hebben, als je grut liet, wat voor geaardheid, wat dan ook. Maar het maakt het al hier net uit, maar je bent er gewoon voor elkaar. En dat is wel heel bijzonder.
0: Nou, dat klinkt inderdaad heel, heel bijzonder. Dan begrijp ik wel dat er nog alle keer die kant op is om mij te doen. Want om eens even een delta zetten. In hoeverre ben je al traint of tarret hierop? Krijgt het heel dreigstinkt of is het al een keer een stukje makkelijker? Hoe is dat voor jou?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk al zo'n keer roen, dus ik weet een beetje weer de stroekelpunten binnen uiteindelijk. Van ja, goed, weet je, misschien wat dreig krijgen. En ik ben wel in, ik zal nooit mezelf zeggen van jongens, ik ga drie keer 20 kilometer keuren en dan denk ik dat ik het wel red. Ik wil altijd zeker weten dat ik het redden kan, bereid ik me niet voor. Dus ja, goed, ik heb uiteindelijk wel weer aardig wat kilometers maken de laatste maanden. Die ene keer wat meer dan de andere keer. Eerlijk is eerlijk, ik heb dit hier net een heel soort 40 kilometer tochten maken. Maar ja, ik heb de 12 weken doet het iedere keer zo gigantisch warm weer. Toen weer gewoon ik ontkeuren en dat ik uiteindelijk wel op haast 40 kilometer uitkwam. Ik ging in de periode de vooruit, dan ben ik geregeld dat ik om 4 uur monster in ging. Want ja, dan denk ik van ja. Als ik die Nijmeester in, dan is de start ik om 4 uur. Ja. Dus ja, goed. Je ritme een beetje aanpassen. Ja, goed. Het is toch even een oor dat je in je weekend, had je nou een Jochen Oremoors op paard gaan. Of dat je zegt van jongens, ik zet de wekker maar hier beteert. En dan ging ik maar aan de show. Dat is toch een verschil. En ja, in de tariering is dat ik wel weer geweldig. Want op dat moment, ja, dan merk je gewoon, alles is mooi verstild in de natuur. Alles wordt rustig, wekker. De mooie dauw oor de gruiden. Alles wat je, de vogels, die is inderdaad, dat is alles op gong, just komen in de mooie zinsopkomsten, zo wat. Ja, dat is gewoon ik prachtig om, daar, om dat in de tariering ik mooi te krijgen. Dus ja. Dat
0: soort. Ja, het klinkt dat goed. Het nijbootsen eigenlijk, hè, van de vierdaagse, zo goed dat het mogelijk is in het voren. Zo klinkt het te missen.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: En dat gaat om hoe nachtje en zo, wat is die plan dan?
2: Nou ja, mijn plan. Ik ben vreten morgen, vreten sneun. Toen ben wij, mijn man en ik, hier de caravan naar Millingen onder Rijn bracht. Er is een lietse camping, de Rijnhof. En dan steer ik al vanaf het eerste jaar, steer ik daar op een camping. En ja, dat is een dikke 15 kilometer vanaf de start. En ja, dan, het is een rustige camping. Er zijn wel een heel soort oren vierdaagse erin, dus ik. Dus aan de ene kant bloot de sfeer van de vierdaagse er wat. Alleen nog zonder de drokte en de herrie van dit je in Nijmegen of de omjouwing hebben. En ja, dan ben ik wel speciale vierdaagse campings. Alleen nog, ja, meestal dat je daar gewoon echt caravan om caravan steen, maar je weinig romte ertussen. En je steen ik in principe op een vrij groot veld, maar vrij volle romte van mezelf. En ja, goed, ik heerlijk te rusten. Nou ja, maar ze in de rust terug de natuur richting Nijmegen. En ja.
0: Oh, dat klinkt heerlijk, inderdaad. En we bloeien die volgende deze week. Dus ik zou zeggen, op morgen. En succes in de tariering, de laatste tariering dan tenminste.
2: Ja, goed. Voor jou, het is Nijmegen gewoon wat van de feest niet hebben. Of tenminste, de drokte die daar is op het moment wat mij pikken. En ik heb vanmiddag dan nog een geerkomst, gewoon een borrel van een aantal oren deelnemers van de Nijmegen. Omdat ik dit hier weer voor Alzheimer Nederland in. En die hebben een soort borrel georganiseerd op een middag. Dus dan zeker zijn we jaren van een zien welke oren mensen er in een kanariegeel shirt voor Alzheimer in. Dus,
0: Die ben ik goed te herkennen, dus.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, een heel soort succes.
2: Dankjewel.
0: We zijn in de Spanje dus. Tot mij onder Nijmeegse Vierdaagse. En we blijven daar volgen deze week. Dankjewel. Sun.

0: project van Jack Antonoff. Fun with that and some nights.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Feike met Nijs uit Oren Media.
2: Ja, ik begin ik even met de vierdaagse van Nijmegen. De 54ste editie begint, of die is eens al begonnen. Want de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, die het hem al iepenen. Veel plezier bij de grootste gratis toegankelijke feesten van het land. Zij het er dus dat iepenen, Oudhonne Wiekijn. En ja, Janine die neemt het al even. Hè. Zij ziet het een beetje de rest op, maar haar caravan. Want ze zei ja, op die officiële campings, dus die is het hutje, mutje, maar caravan is het gewoon. En ik in de binnenstad is het heel erg drok. Oral miljoen bezoekers worden verwacht. Maar lokaal zwelt nog een beetje de kritiek op de grutskaligens om. De saamhorigheid en kneuterigheid zijn zoek.
0: Oh.
2: Ja, als je ik zorgen van de, nou, wat voor artiesten daar dan komen. De Party Squad, Jan Smit, Typhoon, Ronnie Flex, Snallebalkers, Gerard Joling, Frans Bauer, Emma Heesters en Frank Boeien. Nou, een heel soort duizend optredens in totaal op een liefst 50 podia. Nou, Orgel Joke en Lil Kleine, die wie een zaterial ont optreden. En ja, bij de laatste moesten de beveiliging al ingriepen, omdat het gewoon te droog daar. Ik zeg ik meerdere filmpjes van nou echt wel vjochterijen daar in Nijmegen. Dus ja, die sfeer is dus kennelijk toch wel een beetje onverorie. Want dat wie altijd van, ja, en het is natuurlijk van Grutpad nog heel iets. In die saamhorigheid inderdaad. Alleen nog, ja, lokaal wil ik al zijn van, het wil ik een feest voor ja, de wat riekere meesken. Want €4 voor een bierke en dan mast ik nog een euro stage yield voor een beker. Dus had je mij, nou, twee bandenstijdingen, dan ben je vermogen kwijt. Ik zet al jaren geen stap meer in het centrum. Maar
0: de band drinkt je een bier, toch?
2: Nee, maar die maakt er wel wat anders drinken. Ik bedoel, ja, nee, dat is wel een goeie niet. Nou ja, je weet je wel, maar die band, ze beginnen heel diep betieren, heb ik niet idee. Ja. Maar goed. Maar goed, ja, dus dat zei het ras Nijmegenaar Bob van der Water. Hij zei, ik kom er al niet meer in het centrum. Het is mijn feestje niet meer. En ja, hij krijgt ik stiepe van een orenstijdsgenoot. Die is jonger. Nou, die waard nog wel eens boekt. Een lokale jonger. Maar ja, hij zei, nou, op die grote podia heb ik niks meer te zieken. Het is lang geen volksfeest meer. En ja, het wordt elitair, hè, wat ik zijn. Ja, en wie heeft dat dan weer mee te krijgen? De Oudhonne 20 hier is de gemoedelijke staatsvijf uitgroeid aan megalomaan en hield jouw festijn. Het stuurt me koorlijk op, zissen deze bij de critici. De gemeente die rekent hege kosten voor veiligheidsmaatregelen via hege precariorjochten tro onder ondernemers. Die zissen, nou, dan moeten wij een grutter terras hebben, want dan kunnen we die investering weer overtjenen. Nou, en om dan, ik ben verzekerd te wijzen van een soort publiek, dan boeken ze bekende en jure artiesten. Er zijn zelfs VIP-tafels te huur bij podia.
0: Nou, dan schets wel even een oorbeeld, dus dat ik krijg die af van de vierdaagse.
2: Dit is, nou ja, het is de BMW's uit Nijmegen zelf.
0: Ja,
2: en die
0: zult
2: er misschien toch even een oors naaien als de deal neemt.
0: Dat is toch vaak zo.
2: Ja, en ja. Het bloed van een grutpaard bloedt gewoon het ouderwetse kui. En voor de kui dus en de dealnemers bloot het gewoon een mooi feest.
0: Feike, dank u wel.
3: Het is hartstikke vier. In Oren naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskes en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alven en Talven Maas en op de Tuesday jongens van 16 en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
4: PC Café. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
6: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
5: En dus was het feest in Madrid.
7: Feliz, completo, completo, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
5: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Show.
0: En dadelijk in Friesland van de Moor. Dan zien we waarom op de eerste wedstrijd in de ISKS. De SKS in Grauw. Daar zien we dadelijk op waarom. En we zijn ook bij het WMC in Kerkrade. Want daar heb je friske winst. Als het nou juist goed uitkijkt zit. Muziek komt er aan van Jamiroquai, Virtual Insanity.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Friesland van de Moor.
8: My Erie.

0: Jamiroquai en Virtual Insanity.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
2: De Maasparade, gisteren kampioen geworden met goud. Ze was de mooiste dag van die je kan bedenken. Een droom die uitkomt.
0: Drum en show van Vara Advendo van Snits is in Kerkrade op een nieuw vrouw kampioen worden op het vrouw muziekconcours. En het scootje van Grauw had sneun op het Pikmar, maar oermacht de eerste wedstrijd van het SKS scootjesjong won.
3: We vielen ons goed, dus we hadden zin aan. En nou hier een gelokje bij de start. We kwamen heel mooi vet. En die wind die schifte geweldig de hele tijd. En hier hebben we een beetje op gokt. Ja, mooier kon natuurlijk net.
0: Nee, fijn, kijk, ik zei niet, kijk, dat prongelijk de IFKS. En dat is natuurlijk...
4: Heel doos.
0: Foutenboel. Ja. Waar was het over?
4: Zorgverzekerders die hebben je creamhotels om te kwarten in de creamzorg op te vangen. En ja, laat nachtelijke dopingcontrole. Ta val van hutfietser Jonas Vingegaard, die de NI de Tour de France verlitten maast.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Aasten dan je stem meer horen, maar het is eerst iets van het wapenjocht met Tjitske Wiebenga.
5: Goedemorgen. Nou, we hebben een mix van wolken en zinnen, maar in de rin van de dag hield iets vaker de zinnen. De noordwesten wind is matig want vrij krachtig hier, maar warmen tot op naar 19 graden op de eiland, rond 20 graden in het zuiden van de provincie. Jong en vannacht boppenland brede opklaringen, een voortvallende wind en dan een graad of 10 als minimumtemperatuur. Morgen voor het grootste part van de dag mooi zinnen schijnbaar. Hier terug warmt het noffelijk op, rond 21 graden in het binnenland, maar jongens volgt wel weer een lichte bui.
1: Omroep Friesland, Scootsiesiel.
0: Ja, wat zult hebben voor de eerste wedstrijd dus in de SKS, dat wie in Grauw van zelfs. Hoe het al even rond? Nou, Skipper Douwvisser, die zielde onbedriegen naar de finish daar. En dat is de 10e keer dat hij op de eigen wedstrijd die oefening pakte. De 12e plak, dat die van Jenne Waard. En de Lemmer pakte het 3e plak. We gingen dus even waarom naar het moment van de finish, dat wie sneuwen. En daarna de reactie van Douwvisser op de winst.
6: Het wordt net heel lang meer en dat betekent dat we aasen het loertje zullen. Ja, het publiek wordt al opzweept hier, het publiek op het Staateiland. Dat applaudisseert en dan jeren we het loert van het slaan op het roefke. Ja, zaak je dat, had je winnen en hier ondal had je dat toppen op het Uzwet. En Grauw wint de eerste wedstrijd van het SKS kampioenschap. En wat is hij cool, wat is hij cool, Douwe Visser. Hij blijft lekker ernstig sturen en hij shut voor. Ja, dit is mooi. Die ereronde die er nou aan zijn komen zal van het publiek deel, die is prachtig. En die is dik en dik verdienen. Want als je de zaak 4 uur erin, ja, dan ben je de terjochte winnen.
3: Ik zei, ik film, we vielen ons goed. Dus we hebben zin aan. En nou hier een glokje bij de staat. We kwamen heel mooi fut. En we hier in de rondte.
6: Maar wie is dat een glokje of is dat skippersmanskunst?
3: Een glokje.
6: We hebben hier echt een topstart.
3: Ja, we konden de zwem niet in de grond houden. En en dan kwam ze precies op het goede moment op het goede plak fut. En die wind die schifte geweldig de hele tijd qua kracht en qua richting. En hier hebben we een beetje op gokt. Ja, mooier kon natuurlijk net.
6: Nee. Nee, en dan wordt het dus eigenlijk een soort van, ja, in je lange eerder ronde.
3: We ronden heel lang uit. Dat klopt. En die horen hier nog even wat werk om er voorbij te komen natuurlijk. Dus het flatteert ik een beetje.
6: Maar is het dan echt heel relaxed om boord of totaal net?
3: Nou, in het begin waren we allemachtig scherp. Dus we zien. Maar toen zijn we dat ik maar een beetje rustig aan deed. Maar... Nee, we waren scherp.
6: Ja, want hoe vaak heeft ook hier wel net woed om die eigen thuiswetten?
3: Dat wist zo waarschijnlijk, ik weet het net.
6: Ik weet het echt net.
3: 8 keer, joh, ik weet het echt net.
6: Ja, ik weet alleen nog, de paus is katholiek en Sinterklaas had een mijter. En Douwe Visser van Grauw wint altijd op zijn eigen thuiswetter.
3: Nee, om het onder net. Maar we hier wat gelok bij de statiek. En we kwamen eruit en dan is het makkelijk zien. Ja.
6: Maar goed, de eerste klap is in Daaldenburg, hè?
3: Ja, dit viel heerlijk, jong, fantastisch. Ja, ja.
6: Ook eens.
3: Dank u wel.
0: Nou, net alleen de Grauw wie bleef met uitslag. De skippers van Jenne Waard en het dorp Huzem, die wienen tieren tevreden.
6: Sybren van der Wisga, ja, een mooi twarde plaatje op het wedden van Grauw. Wat is die verhaal van de wedstrijd?
7: Ik heb geen idee, we hebben heel goed inhalen. We hebben een mooi startje eigenlijk op de deadline. Ja, we winnen mooi mee in de eerste groepje. Ja. Dan kan ze lekker vet komen.
6: Ja, wie het lastig die stad, want ja, er komt een heel soort wien bij. Er kwamen op het buien hoor.
7: Ja, er zit wel een soort schrifting in hier, maar daardoor werd het wel leuk. We hadden gewoon een plan en dat plan pakte redelijk goed uit. Dus.
6: Wat was het plan?
7: Nou, bovenin starten, bij het stadskip. Ja goed, dat hier grauw ik die in en die kwamen er goed bij.
6: Ja, nou zeker, maar je bloemt heel rustig en gewoon plakje voor plakje.
7: Dat was het idee, ja. Maar ja, dat moet je wel kennen, hè. Even een beetje ouwe wachtje en als je, dan komt het soms krek van mijn koer.
6: Ja, hier heb ik nog het idee van, ja, want grauw lijkt wel een heel eind voort, hè. Maar hier nog heel stiekem met het idee, nou misschien komen we direct nog wel dichterbij of is, ja, wishful thinking.
7: Natuurlijk de hoop, maar ja... Want hij zag 4 futters, daar komt net samen bij.
6: Nee.
7: Maar goed, we kwamen volgens mij soms even dichterbij. Maar goed, wie zag 4 futters, gewoon lekker zielen. En er zat veel skifting in, dus ik ken alle kanten op. Ja. De jongens achter u ben ik samen bij dus,
6: Het is blij dat de kop er al is, want ja, het kampioenschap is nou echt los.
7: Ja, de kop is rauw en de spanning is rikkeldauw. Dat scheelt wel even, hè?
6: Ja?
7: Ja.
6: Wie is het gespond van tevoren?
7: Een beetje wel, ja.
6: En wie vernieuwen je dat dan, hoor?
7: Ja, nou, dan ben ik wat stiller, denk ik. Ik weet het net. Maar ja, we hebben van alles al goed oefend. Dus ja, in ieder geval dan kunnen ze hier goed uitkomen. En dan hoeft maar deze winstgifting en alles dat het een beetje fatsoenlijk uitpakt.
6: Het tweede plak.
7: Ja, erg blij mee.
6: Lokweesk.
7: Dankjewel.
6: Debutant Sander Meter. Nou, een zonder plak. Hoe is het? De spanning is nou helemaal verdwoen?
8: Ja, het is wel een beetje fut nou. Ik ben wel blij met de zonder plak. Ja. Op mijn nieuwe snits, die kwam mijn hut aan. Dus ik ben echt wel even spannend. Maar gelukkig hebben we het plakje aan.
6: Ja, neem eens even mee naar het begin van de start. Hè? Want ja, dan wordt het nog en je bent al lang op het wetter. Hoe is het dan bij de zenuwen?
8: Nou, op zich voelt me alles wel mij. Want het is zo weinig ruimte. Dus dan moest wel een beetje erbij blijven bij mijn kop. Dus het weer direct wel in de focus. Dus het weer even maar de sleep, heel volle zenuwen. Maar daarna weer het wel een stukje beter.
6: Ja. En dan, ja, want ja, je volgt de koers zo goed mogelijk dan. Hoe verint dat zo'n wedstrijd?
8: Ja, bij de start zien we een beetje mijn drachten. Die verpesten onze stad een beetje. Als die wat beter bij wist.
6: Maar nu ik nog de protestvlaag in.
8: Ja. Om die situatie hek. Maar ja, toch om nou in de eerste wedstrijd die trot te zetten. Ja, ik heb even. Ik praat nog alleen met hem.
6: maar dat is wel vaker zo. Hè? Want wij zien ze dan vaak als boetesteerders. Lid die vlagen ook gewoon hingen. Maar Jim had ze iets van. Ach ja, we moeten nog 2 weken.
8: Ja, en.
6: En voort wat, hoort wat.
8: Dat is waar. Dus ik helemaal, we doen gewoon bieken, denk ik.
6: Ja. Maar goed, het zit erop. De kop is erop. Is blij dat die eerste wedstrijd er nou op zit.
8: Ja.
6: En waar ben je nou het meest tevreden, hoor?
8: Nou, dat we net achter ons zien. Dat wel.
6: Ja. Ik ben heel benieuwd. Hoe ging die gearworking met die huid hier op het achterdek?
8: Ja, alles goed. Er zijn wat mensen op een kant die weten nog net dat ik skipper ben, denk ik. Want dat is heel veel, hey Johannes. Maar dat komt bij de titel, denk ik.
6: Denk ik, ja. Vaker nog voor oneindigen, dat weten ze van zeker. Sander is tegenwoordig de skipper van Husum.
8: Ja.
6: Lokweesk.
8: Dankjewel.
5: De media van de morgen.
0: Fijke, door de media.
4: Ja, om de tekorten in de kreemzorg op te vangen, hebben je zorgverzekerder deze zomer 14 kreemhotels. Daar schroot het AD oer. Daar krijgen ouderen de professionele zorg voor hun krijgt binnen poppen. Kreemhotels die komen in ziekenhuizen, maar ik in gewone hotels. In Heerlen en Den Bosch biegelijks ben ze tijdelijk, maar in Den Haag en Utrecht ben ze permanent. En het is een initiatief van onder andere Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Mensis. En het kreemzorg gearworkingsverband. De kreemzorg is hier onder druk in Nederland. En de inspectie zorg en jeugd die het jeder al alarmslijn over de betterzorg. En ja, toch een tekort aan meesken op personeel. Binnen er in soort regio's lange wachtlisten. En in Nederland na je orde rjocht op minimaal 24 uur kreemzorg. In bijzondere situaties kan het oprennen rond 80 uur. En ja, met regelmaat krijg je vooral je minder kreemzorg als ijsmattenzoeken. Dus, en soms stieren zelfs heel dan net. Dus om daar nou wat om te dwaan, komen er 14 kreemhotels.
0: Ja, dus in Amerika is dat een heel ding.
4: Ja, wat...
0: Ja, daar is dat al heel gewoon.
4: Tenminste, ja, dat er een hotel komt.
0: Voor mijn zoon geboren, maar ik wat boeken lezen en samen. Die Amerikaanse boeken dan heist.
4: Ja.
0: Dan leest wat eigenlijk dan gebruikelijk is, dat ook een tv klikje. Maar daar lees ik dus hoe die hotels en hoe normaal dat er eigenlijk is.
4: En is dat dan particulier of is dat voor elke niet?
0: Nou...
4: Particulier is zwaar, want...
0: Het zult daar natuurlijk
4: wel. Het heeft een heel grote verschil.
0: Het zult daar al commercieel bij, denk ik.
4: En dan ben ik gewoon onder beurt mijn betaling.
0: Dat denk ik ook, ja. Ja.
4: Maar goed, ja, hier, ben ze dus, hier komen ze dus in Nederland. Ja, dan is de discussie ontstaan in de Tour de France. Want ja, Jonas Vingegaard, een van de favorieten. Nou ja, de favoriet voor de nummer 2, denk ik. Want ja, nummer 1, dat wordt natuurlijk Pogacar.
0: Toch, hè?
4: Ja, nou ja, die stiert Safir Bopon. En Jonas Vingegaard, wie nog degene die de tegste biem stier. Maar die is nou uitval naar een valpartij. En het een Brutsen schouderbonken het die oproen. En nou is er dus discussie van hoe kon hij onderuit gaan. Want ja, wie bij zijn punt, dan moet je of links of rechts, moet je kiezen, hè, waar ging ik langs. En ja, nou is er de nacht ervoor weer er een onverwachte nachtelijke controle. Een dopingcontrole. Oh. En om 2 uur 's nachts wat Vingegaard wekker maken voor een dopingcontrole. En Pogacar die moest er om 4 uur mazen, moest hij eruit voor een dopingcontrole. En Pogacar die zei het nou van, ja, ik dacht, misschien heeft dat je nachtrust verstoord en ben je daardoor wat minder geconcentreerd. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn. Ja, nou ja, ritwinner Remco Evenepoel, die wies die suggestie van Pogacar van de hoorn. Nee, dat kan geen invloed hebben. Het team ging gewoon snel het dorp in. Ze maakten gewoon een inschattingsfout. Het kan gebeuren, maar helaas gebeurt het nu met een van de favorieten. En dan ben ik naar Meesing, die zei ze van, ja, het wie toch wel een gevaarlijk punt. De hier in steen waren met zo'n waskogingsfluitje. En die fluiten en dan weten de renders van, oh, er komt een gevaarlijk punt hoor. Ik mag misschien even in de rem kriepen en net vol... drie. Discussie dus. Maar intussen, Vingegaard dus naar Hoers. Pogacar die zei, ja, ik ben dus wel een concurrent kwijt. Maar het is verdrietig dat hij naar huis is. De Tour is niet meer hetzelfde zonder hem. Omroep Friesland.

0: The Simple Minds en Ghost Dancing.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het WMC in Kerkrade. Daar wie je Friske Weenst. Eigenlijk net zo'n beetje. Zit wat nou hoor, Haven? Het drummershow van Show van Vader Avendo uit Snits. Die wien in Kerkrade op een nieuw vrouwkampioen worden op het vrouwmuziekconcours. Wat denk je dat om? Juster Meertje, als ik aan mij die aan het onderdeel Show. En verslagjouwer Jantine Akkerman, die praat voor het optreden met de voorzitter. En dat is Wiebe Kooi.

0: Wiebo, voorzitter van Advendo Snit. Ja, we zeggen de show krijgt hoorn, alle emoties komen er even uit.
1: Ja, het is allemaal ontlading. Familieleden zoeken ze op. Er is zo hard getraind de afgelopen jaren. En alles komt er nu uit. Dus tranen, emotie, noem maar op. Dus, en ze hebben het fantastisch gedaan vandaag weer.
0: Ja, want jou speel je zelf net mooi, maar jou hebben voor hun op de tribune zitten.
1: Ja, ik heb jaren mee gespeeld, maar ja, dit niveau is zo hoog dat op deze leeftijd gaan we dat niet meer doen. Maar ja, deze groep heeft het zo fantastisch gedaan. En de achterban zat allemaal op de westtribune te kijken. En een en al genieten van deze show. Dus,
0: en dan mocht Jim Juster natuurlijk ook al een feestje vieren, want Jim binnen eigenlijk zo vooral het kampioen.
1: Ja, gisteren de Masparade, gisteren kampioen geworden en met 93 punten. Dus met goud, met onderscheiding. En ja, ook dat was fantastisch. Dat was de mooiste dag van die je kan bedenken. Een droom die uitkomt. Dus,
0: tot nu toe. Hè?
1: Tot nu toe, ja. Ja, kijk dit. We kunnen nu alleen maar aanwachten wat de jury gaat doen. Er komen nog hele goede orkesten komen er nu aan. En we zijn een beetje gerankt tussen de 7 en de 9 tot nu toe. En ja, we weten niet wat het gaat brengen. Ik hoop dat we nog wat plekjes kunnen opschuiven. Maar ja, aan de show lag het niet vandaag. Dus alles gegeven.
0: Heb je met nou juist even goed viert? Of heb je dan toch die show nog wel wat in de achterhollen?
1: Nee, kijk, ze hebben gisteren wel een beetje gevierd, maar ze hadden hele duidelijke afspraken over rust pakken, naar bed gaan en niet te veel drankjes doen. Dus dat is allemaal heel duidelijk met elkaar afgesproken. En ja, het is uiteindelijk hebben ze het vanmorgen nog gerepeteerd zelfs. Dus ze waren alweer vroeg erbij. Dus alle focus weer op vandaag.
0: Allee, topfit in ieder geval voor deze show.
1: Zeker topfit en dat zag je ook weer terugkomen. Iedereen stond helemaal op scherp en ja, het is lastig om hier te staan in zo'n groot stadion en goed op elkaar letten, maar ja, het ging echt fantastisch.
0: En we hadden de speaker al heel kwaad even vertellen wat waar de show hoe gaat. Kun je dat heel kwaad eens even vertellen voor de mensen thuis? Waar gaat je show hoor?
1: Ja, het is, de titel is Story of a Lifetime en het is eigenlijk alle facetten van het leven vanaf de geboorte zeg maar tot de kindertijd tot aan de dood. En dat is helemaal uitgebeeld eigenlijk door de club met aan het einde ook een prachtig nummer met de solo van Britt van der Vliet. En die speelde dan het nummer Sorry van Kijpman, waarbij ze ook weer terugkeken op het leven. En ja, eigenlijk was de hele rode draad het leven, Story of a Lifetime.
0: Nou, die kreeg ik wel een flink applaus onder ogen.
1: Ja, en terecht, want ga er maar eens aan staan met je bugel daar voor zoveel publiek, helemaal alleen. Helemaal die solo weerleggen en dat, ja, dat ging fantastisch. Ze heeft het zo goed gedaan.
0: En nou wacht op de uitslag.
1: Ja, nou wacht op de uitslag en we gaan het zien, we gaan het meemaken, maar... Nu is het aan de jury. Wij kunnen niks meer doen. Zij hebben alles eraan gedaan.
2: Oh, de klapper.
3: En deze zimmer binnen ze er weer.
4: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
5: Valt er altijd wel wat te praten over Scootjesjoen?
6: Tuurlijk.
3: Bij het SKS Scootjesjoen.
7: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjaars
8: zijn
3: alle wedstrijddagen.
5: Dit is Stikje Jimgo.
3: Te vinden op Spotify.
5: Dit is Good Nice, jongens.
4: Wien favoriete podcast app.
5: Je verwacht je dat.
3: En omroepfriesland.nl.
5: Oh, de klapper.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
14: Zijn we al!
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
15: Jan Wachten. Fijkerwouda. Goedemorgen.
17: Een goedemorgen. De politie had zaterdagnacht een saneen passante onderzoek dien op het plak dat zien dagen lien. De 22-jarige Kostian Tien uit Drachten deervoenwaard. In de zaak werden vier jongens vertocht van stellerij met geweld. Die zitten nog vast. Hoe de Oekraïense man verstoren is en in het wetter van het rijdingpark bedarren is nog net duidelijk. De politie zieken daarom tjoegen dit in de nacht van 4 op 4 juli wat tjoegen ha. We vierden Thijs Damstra van de politie over hoe dat onderzoek verroen.
18: Nou, we gaan hele grote mensen sprutsen. We gaan ook een grote flyers uitdeeld. Mij zien foto's, zien namen, mij informatie hoe mensen contact met mij opnemen kennen. We hebben grote positieve reacties gekregen in al die gesprekken. Echt hele nieuwe informatie zit er net tussen, hè, wat we nog net wisten. Maar het kan natuurlijk echt nog komen. Hè. Mensen kunnen even nadenken, nemen hun folder mee naar huis. Misschien verorden dat wel. Hè, dus het kan echt nog een hele grote informatie opleveren.
17: De brandwachten van Kalm en Zoutkamp hebben juist een hinder rijden uit het kanaal langs de Waarddijk bij Oud-Waard. Het hinder kon maar krijg de holle bob het wetter horen. De brandwacht had het best voorzichtig naar de kant lutsen. Het hinder kwam mij de schrik vrij, rekken net verwoenen. Hoe het hinder in het oude dak om het jip bedarren is net bekend.
15: Een nachtmerrie.
17: Ja, dat kerst was wezen. Drum en show van Vara Advendo Utsnits is zaterdag in Kerkrade op een ei wereldkampioen worden op het wereldmuziekconcours. In de categorie Marsparade helden de Snitsers een score van 33,33 punten. Dat wie goed voor de gouden onderskiering. Juste midje gaan ze boppen dat meidien onder het onderdeel show. Dat smiert Advendo nog een vijfde plak op met 91,84 punten. Voorzitter Wiebe Kooi van Advendo Snits oer de vrouwtitel van zaterdag.
1: De Marsparade, gisteren kampioen geworden en met 93 punten, dus met goud, met onderscheiding. En ja, ook dat was fantastisch. Dat was de mooiste dag die je kan bedenken. Een droom die uitkomt.
17: Een scootje van Grauw had zaterdag op het Pik Maart met oermacht de eerste wedstrijd van het SKS Scootje Sielen woon. Skipper Douwe Visser zielde onbedriegen naar de finish. Het is de tiende keer dat hij op eigen wetter de overwinning pakt. Het tweede plak wie voor Jenne Waard en De Lemmer pakt het derde plak. Grauw hier een topstart in Grauw en joeg de voorsprong net meer voort.
19: We konden de sweat niet in de grond houden. En dan kwam ze precies op het goede moment op het goede plak voort. En die wind die skifte geweldig de hele tijd qua kracht en qua richting. En hier hebben we een beetje op gokt. Ja, mooier kon natuurlijk net.
17: Ja, bloot toch een specialisme, dat scootje ziel.
15: Zeker, dat is absoluut weer. Fijke, dank u wel. Het is tijd voor het Dwaberucht met Tjitske Wibenga. Goeiemorgen.
20: Ja, een hele goeiemorgen.
15: En het wordt ik alweer. We concludeerden het vorige uur dat een bepaald woord wel typerend is voor het waar deze dagen. Hè?
20: Ja,
15: ik ben het even kwijt.
20: Het Hollandsk simmerwaar.
15: Ja, dat weer. Ja. Dat weer.
20: Ja. Ja, het is alleen net te warm, maar als, nou ja, een beetje van de frisse kant. Zeker dat de zin er even net bij is, maar als de zin erbij is, dan is eigenlijk prima simmerwaar, echt Hollandsk simmerwaar. En ja, dat is eigenlijk het beeld voor Joert en de komende dagen. De minimumtemperatuur hekken dan nou even bijpakt. Zij had het op Skielge hast. Dus het kwikkrek even onder de 14 graden of onder de 15 graden. Scootmux is al jou het hier 13,8. Krekt even onder de 14 graden is die de pijn worden, grauw 13,7, laagste nog bij 15,1 en bakkenveen ik 13,2 graden als minimumtemperatuur. Nou, daar zitten we nou op dit stuit eigenlijk alweer een paar graden bob. In je trogsneed is het nou een graad als 13,4 en op de watereilanden al haast 16 graden. Nou, zei jij bij de mand iets verwacht ik dat het op de meeste plakken zo'n zontje graden is. Nou, we hebben het krijgen maar wat wolkenvelden het eerste pad van de dag mei. Ik wil uit een trog rond de verzinnen, maar het is al de bedoeling dat die zinnen de sargeende waar de dag hiel hield iets vaak dus er komen bredere opklaringen, zeker op het vasteland. Het kustgebied bloeit gevoelig voor wat bewolking. Dus daar in verhouding krijgt even wat minder zinnen. Maar daar dan wel weer de meeste wien. Nou, matig gewoon vrij krachtig daar, wiels het boppeland dat nog zwak is. Nou, dat verordert een liefst beetje. Boppeland wordt er matig van krijft. En in het kustgebied zil er in trogsneed vaak windkracht fjouwen wezen. soms nog even vijf in de mantiep, maar van een beetje is het eigenlijk oerwollen een matige, noordelijke wind. En daarmee hebben we dan uiteindelijk maximum temperaturen die het oprennen naar zo'n 20 graden op de Waadeiland rond 20, misschien nog 21 graden in een achtertuin in het zuidelijke part van de provincie. Nou, het kustgebied bloedgevoelig dus voor bewolking, dat is jong ik het geval. Boppelan kleert het alleen nog maar verderop en valt de wind daar eigenlijk vrijwel fut. Wielst er in het kustgebied steenbloed uit het noorden wij. En dat levert dan ook wel weer wat temperatuurverschillen op. Want ze kennen het in het binnenland ook wel rond een graad of 10. Wielst op de waterland het kwikstikje bloed op zo'n 15 à 16 graden. En het liep het eigenlijk oeren wolle zo goed als droeg te bloeien.
15: Je had dat vanmorgen, hè?
20: Morgen ik zeker. Morgen hebben we een hele mooie start van de dag. We hebben een heel soort rondte voor de zinnen. Die opklaringen die horen ik staan in de nacht. En ik in de betierde morgen hier. Dus dat levert gelijk een heel soort rondte voor de zinnen op. En dat horen we eigenlijk wel vers. Want jij wij de midden, eind van de midden, misschien wel in het zuidoosten van de provincie. Want vanuit het noordwesten wij komt zagende wij de midden wel wat bewolking opzetten. Nou, dat jet al een zwakke steuring in de Juntiet hebben daar dan ik een spatje rijnwetten van. Maar Roedijs, prachtig mooi zinneskien waar. En dat liet die temperatuur dan ik zien. Want ja, die wind bloedt wat westelijk. Dus ja, het is wat aan de frisse kant. Maar morgen een prima temperatuur van zo'n 18, 19 graden op de Waadeiland. Rond 21 graden. Jippen de buffet zien. En dan hebben we morgen ik weer een hele mooie zinmedaille te pakken.
15: En houden we dit waar nou een beetje vers? Dit wat koelere waar?
20: Nou, qua temperaturen al zitten we wel weer wat verroring aan te komen. Maar wensje hebben we dan echt wel weer een steuring te pakken. Dus Utrecht is even wat lichte rijnwetter. En de wien helpt erbij aan. Matig, ontkrachtige wien. Maar wel, nog hield hij het in wat westhoeken wij. Nou, dat smiet dan een temperatuur van 19 graden op. Dat is op tongensje ik het geval. Dan nog een heel soort bewolking. Maar wel meest droeg. En nog een matig, vrij krachtige wat westelijke wien. Temperaturen in de nacht die zitten om de over 12 graden heen. En dan van vreed af. Dan zien we dat de temperatuur weer aardig oprint. De wind die wordt wat variabel en die neigt eigenlijk wel wat meer naar het westen of het zuidwesten in erin. Of aan het einde van de week, begin van het weekend. Op vrijdag hebben we dan nog wel licht wisselvallig waarbij. Dat betekent dus dat er spatserij mogelijk is, maar dat wel vaak droeg is. Maar ik regel de zinnen erbij. En op vrijdag dus al een maximum temperatuur van 22 graden. Dus dan viel het ik al wel wat ongenamer aan. Maar die hoensdagen die zetten dus toch wel vrij fris uit aan, Joet.
15: Jitske, dank u wel.
20: Hey, graag dien. Mooi duifje.

0: Sjoerd S.H. en meer Ozien.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: De Vierdaagse van Nijmegen, die kipt mol van start. Dus een van de deelnemers, dat is Janine Spanjer uit Deinemwij. En voor haar is het de 8e keer dat ze mij doet. We gaan nog aan de telefoon. Heel goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, maar Janine.
0: We hebben contact, zeg eens hoor. Ik ben heel benijd. De 8e keer, vertel ik correct, hoe komt het dat het na 8 keer nog altijd lokt? Dat was nog altijd de tochtmakkers naar Nijmegen, toch?
3: Ja, hoe komt dat? Ja, anders weet ik het zelfs net zo goed. Want soms dan zeg ik van, nou ja, takken hier en ging ik net weer. En ach, dan ben je er. En dan ben je maar die hele sfeer, dan pleur de sfeer een beetje. En dan denk ik van, nou ja, ach, misschien maak ik toch maar weer. En dan scroll ik het er maar op van, nou ja, eerst misschien toch vrij krijg ik. En ja, dat is een slagen dit hier. En toen ik zit van, nou, dan maak ik toch maar mijn mind van. Dus ja, goed.
0: En wat is nou correct die vierdaagse sfeer voor Ian? Nou, ik zelf had het bijvoorbeeld nog nooit geweest. En hoe is dat omschreven?
3: Ja, het is aan de ene kant is het een grote gekte. Ik denk, ja, het is of je vindt het geweldig of je vindt het totaal in klap om. Dus degene die het maar rennen, ik denk het is van de ene is het één keer en oors nooit weer. En dan hoort die soort van, nou ja, goed, hey, ik moet daar mee toch weer een keer. Op zich, ja, er is gewoon een. Er is, ja, het is dat dik feest overal in Nijmegen en weet ik het wat. En dan ben ik echt net in die constant in het feest zit. Maar het is wel de sfeer onderling tussen de renners. Het is, je bent maalkoor, iedereen die rent aan de ene kant voor zich. En aan de andere kant, je door gezaffelijk contacten op in de zin van gewoon, ja, gezellig aan praatje. Je hebt het over van alles en nog wat. En daarbij, ja, je bent er gewoon niet voor elkaar. Dus op het moment dat je het een beetje dreigt hebt, nou ja, dan ren je er even niet om en dan maak je een praatje. En ja, goed, ja, kwaad zijn op het moment dat je daar in die vierdaagse rennen, dan viel ik altijd iets van, als je hier binnen, dan doe je nog te leuwen eigenlijk dat er in de taak op stoort eens een keer overal vrede wijzen kan.
0: Dat
3: maakt het net uit. Maakt het net uit dat je nou wat voor kleur had je hebben, als je grut liet, wat voor geaard hier, wat dan ook. Maar het maakt het al hier net uit, maar je bent er gewoon voor elkaar en dat is wel heel bijzonder.
0: Nou, dat klinkt inderdaad heel, heel bijzonder. Dan begrijp ik wel dat er dat nog alle keer die kant op is om mij te doen. Want om eens even een delta zetten. In hoeverre ben je traint of tarret hierop? Krijgt het heel dreigstinkt of is het al een keer een stukje makkelijker? Hoe is dat voor jou?
3: Nou ja, ik heb natuurlijk al zo'n keer rond, dus ik weet een beetje weer alle wet eventueel de stroepelpunten binnen uiteindelijk. Van ja, goed, weet je, misschien wat dreig krijgen. En ik ben wel in, ik zal nooit mezelf zeggen van jongens, ik ga drie keer 20 kilometer keuren en dan denk ik dat ik het wel red. Ik wil altijd zeker weten dat ik het red. Bereid ik niet voor. Dus ja, goed, ik heb uiteindelijk wel weer aardig wat kilometers maken de laatste maanden. Die ene keer wat meer dan de andere keer. Eerlijk is eerlijk, ik heb dit hier net een heel soort 40 kilometer tocht maken. Maar ja, ik heb de 12 weken lien doet het iedere keer zo gigantisch warm weer. Toen weer gewoon ik ontkeuren en dat ik uiteindelijk wel op als 40 kilometer uitkwam. Ik ging in de periode de verruute, dan ben ik geregeld dat ik om 4 uur een monster in ging. Want ja, dan denk ik van ja, als ik die Nijmeester in, dan is de start ik om 4 uur. Ja. Dus ja, goed, je ritme een beetje aanpassen. Ja, goed. Het is toch even een oorzaak dat je ja, in je weekend had je nou een Jochen Oremoors op paard gingen. Of dat je zegt van jongens, ik zet de wekker maar hier op het eerst en dan ging ik maar aan de show. Dat is toch een verschil. En ja, in de tarering is dat ik wel weer geweldig. Want op dat moment, ja, dan merk je gewoon, alles is mooi verstild in de natuur. Alles wordt rustig, wekker. De mooie dauw over de graden. Ja, alles wat je, de vogels, die is de, inderdaad, nee, dus alles op gong, just komen in de mooie zinsopkomsten. Zo wat, ja, dat is gewoon ik prachtig om, weer, om dat in de tarering ik mooi te krijgen. Dus ja. Dat
0: soort. Ja, dat klinkt hartstikke goed. Het nijbootsen eigenlijk hè, van de vierdaagse, zo goed dat het mogelijk is in het voor. Zo klinkt het te missen.
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja. En als het gaat om hoe nachtje is, wat is die plan dan?
3: Mijn plan, ik ben vrij.

0: Vrijdagsneun, toen ben wij, mijn man en ik, de caravan naar Millingen onder Rijn bracht. Dat is een Lietse camping, de Rijnhof. En daar steer ik al vanaf het eerste jaar, steer ik daar op een camping. En dat is een dikke 15 kilometer vanaf de start. En het is een rustige camping. Er zijn wel een heel soort oren vierdaagse erin, zie ik. Dus de, aan de ene kant bloot de sfeer van de vierdaagse er wat. Alleen nog zonder de drokte en de herrie van dit je in Nijmegen of de omjouwing hebben. En daar ben ik wel speciale vierdaagse campings. Alleen meestal dat je daar gewoon echt caravan om caravan steen, maar je weinig romte ertussen. En je steen ik in principe op een vrij groot veld, maar vrij volle romte van mezelf. En goed, ik heerlijk te rusten. In de rust terug de natuur richting Nijmegen. En
1: Maar dat klinkt heerlijk inderdaad. En we bloot die volgen deze week. Dus ik zou zeggen, op morgen en succes in de tariering, de laatste tariering dan tenminste.
0: Ja, goed. Van jou, Nijmegen gewoon ik wat van de feest niet hebben. Of tenminste de drokte die er is op het moment wat mij pikken. En ik heb vanmiddag dan nog een geerkomst. Gewoon een borrel van een aantal oren deelnemers van de Nijmegen. Omdat ik dit hier weer voor Alzheimer Nederland in. En die hebben een soort borrel georganiseerd op een medie. Dus dan zeker van een zin welke oren mensen er in een Canarie Giel shirtje voor Alzheimer in. Dus
1: Die ben ik goed te herkennen dus.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, een heel soort succes.
0: Dankjewel.
1: We zijn in de Spanje dus. Door mij onder Nijmeegse Vierdaagse. En we blijven daar volgen deze week. Dankjewel.

0: Portugal the Man en Feel It Still.
1: Friesland van de Moor.
0: Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Die hadden juist de Vrije Vermagepartij in Haaswoen. In Haaswoen ze in de finale maar 400 rijen. Zij is voor jou te sterk voor het parcours van Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Lika's horen partijen dit hier. Giet on het begin van de finale liek op. Bauma die kwam zelfs met treien twaar voor. En kreeg de indruk dat er misschien wel wat hel in wie. Maar in het verenigd van de partij waar dat idee de kop indrukt. Troch van Swieten, Minnesma en Steenstra. Van Swieten die waard uitroepen ter koning van de partij. En verslaggever Geert van Thun. Die praten mij Jesse Steenstra voort naar de wedstrijd.
2: Jesse Steenstra, 12 uur 12. En er willen weer meer records brutsen. Wat de beste 600 punten grens passeert.
3: Ja, juist ervan. Ja, maar
2: juist ervan.
3: Ja,
2: dat doen we
3: net. Maar, nee, Geert crescendo dit hier. Het is net normaal.
2: Het is ongelooflijk.
3: Ja, het is bijzonder.
2: Ja, wat mij er meer van zezen. Ja, ik kan even beginnen over die partijtje in Auke Boomsma.
3: Ja, dat...
2: Want jongens, vier weersen gelijk. Voor de eerste keer dat je vier weersen zin krijgen.
3: Ja.
2: Voor de eerste keer dat je me in dat beslissende eerst maar eens kinderen van jou erachter komen.
3: Ja, het komt steeds dichterbij, hè? Dank je, jongen. Ja, ja.
2: Ja, dat keer ze steeds, het komt steeds dichterbij. Viel je hem dat zo?
3: Wij moesten heel erg... Ja, ik heb heel erg het idee dat we op moesten starten. Want misschien een woord Steve Juster. Wie hoort Gimme Seur?
2: Wie hoort Gimme Seur?
3: Gimme Seur, joh. Claire.
2: Ja, de beste trieters passeert.
3: Die lappen me jongens altijd weer even op de snooi. Maar die weten net. Dus ja, nou ja. Nou, dan maar ritmeschitter zie ik in dat de Steven gieter weer uitkomt.
2: Ja, maar goed, het wie... Tierke Oorskind, zei ik dan maar.
3: Ja, het is zeker Oorskind. Ze keert zijn goed foutloos. En we gingen er klauwen om ze weer voorbij.
2: Ja, en dan komt dan uiteindelijk die finale. En dan... Dat gaat eerst nog redelijk gelijk op, maar ik zag een patroon. Je komt achter mijn trein om het waar. Maatje gelijk trein is een gelijk in een omzorgsthema. Vier mijn trein voor en je binnen de partij. Dat is wat ik gast alle weken zag.
3: Ja, nou ja, Claire, ik heb in het begin van de wedstrijd heb ik altijd het idee dat wij wat slow starters binnen. Sommige patroon net, maar sommige patroon ik wel. Ja. Dan begin je wat te laks en dan kom je achter en dan maar je... Van Dikke Meijer wel even omzetten.
2: Ja, maar ja, die laksigheid begreep ik wel een beetje. Want het komt eigenlijk... Ja, nee, niet eigenlijk. Het komt altijd wel weer goed.
3: Ja, nou, dat is vaak zo. Maar ja, kleren ken ik zo weer dat het dus net goed komt.
2: Nee, precies.
3: Nou, die eerste omloop dan. Dus ja, in die zin... Je maakt altijd op je hoede wijzen, want de bal is erom.
2: Nou, nog even naar dat puntenaantal. Ik kom nou op 604, nevens mij. Ja, ik moest even driftig tellen.
3: Ja,
2: er is toch wel weer een legendarisch keertje voorbij. Wist al waar?
3: Zakenporten. Ja.
2: Records binnen om verbrutsen te worden, Tjester. Daar had er weer een bij.
3: Ja, het is ongelooflijk. Ja, het geeft me trouw. En ik weet, ik heb het eindigd en ophaald. Nee.
2: Dan kom ik wel weer bij die top.
3: Ja, nou, dan doen we dat. Ja, ik hoop eerst nog net. Dus nee, we beginnen mooi met trouw.
2: Ja, voor nou ook.
3: Dank u wel.
0: Tjesse Steenstra, wie dat? Maar we winnen binnen het rek, verliezen vanzelfs.
2: Evert Pieter Tols, maar best tevreden met dit wat de prijs?
4: Van morgen wel, nou net.
2: Nee, kan ik me eens voorstellen.
4: Ja, van morgen teken je ervoor, denk ik. De man is een heel goed keertje. Alleen, ik heb jou het ervoor komen. En ik denk dat we een perk goed zijn te slaan. En dat we een partij hebben. En ja, dat wil erin zitten hier.
2: Ja, wist wat het is? Ik zag een patroon bij het patroon van Steenstra. Dat wie hoor ik weer zei. Je komt er maar draaien om het waar voor. Dan heb je hem kans om die voorsprong uit te verrijzen. Dat gebeurt net. Het draaien is een gelijk en in een omzicht steeds maar vier met draaien achter.
4: Ja, ik vind het gek hoe wij de kans om voor jou ervoor te komen. Van weer 12 minuten letter, 13 minuten letter en dan zit vier draaien.
2: Ja.
4: Dat klopt. Ik zei, we krijgen twee drie kansen. En de eerste die pakken we en dan pak ik één kans net. Want als je één kans en die toen net pakken, dan pakken ze die. En dat is wat
2: dat is eigenlijk, dan is het eten of eten worden. Hè? En dan wil je op fretten.
4: Ja, als je die net pakken, dan roeken zij het en dan fretten ze je op. En ik denk dat wij tot die slag aardig weer rondbieten. Like
2: ja, dat dien je hem zeker, want in het perk stier die van Been van de Motorros. Die heeft er uiteindelijk toch een zo'n hoe je.
4: Ja, nee, zeker. Ja, nee, absoluut. En de bal die we kregen en die sloegen wij goed van zo. En dat bied je in die partij vast. Alleen dan krijgen we wat hudden weer rondbieden.
2: Ja, precies. En dan gisteren toch nog... Ja, ik voelde het net erger om als je dit, maar een beetje roemelen is, ga je er dan toch nog al.
4: Ja, zo veel het dan wel inderdaad. Terwijl het net zo is, maar toch... Ga je er vier draaien en inderdaad wat roemloos, ja, klopt.
1: Simmer in Friesland.

0: De media van de morgen.
1: Softcel wie dat en Tainted Love en No Fake Wouda met Nijsentoren Media.
2: Ja, het zijn bijzondere klachten tegenwoordig. Vorige week hier is nog dat huis in Dongen, een villa, een nijbouwhuis.
1: Ja.
2: En dat werd gebouwd en toen had de boorman die dacht van, hey, dat huis is te heeg. Het is al je nijmeter litten, het zullen papieren wel indoken wezen. En inderdaad, het huis is 23 centimeter te heeg.
3: En ineens heb je het.
2: Precies. Maar goed, dus dat moet nou een stuk van aanhellen worden. De buurman het gelijk. Maar ik denk net dat het de sfeer in de buurt te goede komt.
1: Oh.
2: Maar nou zorg ik in het AD, ik zag een verhaal. Marielle Muit uit Krimpen aan de Lek, die hier al vier jaar had ze bij haar voor zo'n weggeefkast. Heet dat, dus komt al je badskippen komen erin. Ja. Mensen die het nodig hebben, die kennen ik wat uithelje. En nou had een buurtbewoner, die had daar een klacht toe inzinnen. En nou zei de gemeente, als er een klacht komt, dan moet een gemeente er onderzoek naar doen, dat is ze verplicht. En ja, nou zei de gemeente van ja, inderdaad, hier is een illegale situatie. Dus dat ding moet er nou elke dag een fut helpen worden. Het is toch, ja, net best. De handhavers die kregen dus een melding dat er illegaal vlechtlingen ben in huiswijzen zoen. En ze hebben mijn huis doorzocht. Nou, dat wie van haar ik wel een druppel. Marielle die is nou heel lilke verzels. Maar de boerlui die had dan toch gelijk kregen van de gemeente. En nou moet ze dus die kosten met fut helpen worden. Ja, ze zitten bij zo'n 100 gezinnen die ik je mij een plezier doe. En dat houdt nou dus op.
3: Dat is dan wel dat je dan als politiecheck
2: denken van,
3: politiegemeente, maar dat je dan niet denkt van, ja. We hebben het nou. Een kostje. Nou. En met voet.
2: Ja.
3: Dat is toch wel best wel seconde.
2: Ja, het is heel spietig.
3: Ja. Nou ja. Het is iets wat nice van de NOS, dat komt erom.
0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
4: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
0: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Doral Begens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
6: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
5: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
7: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
5: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland van de Moor.
4: Maar eer iets.

0: Gabriel en When a Woman.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Seyens.
3: Ja, een geweldig ontvangstcomité.
0: Een geweldig ontvangstcomité, want net 2 jaar lang fietsen en 10.000 kilometers is Marika van der Meer uit Warkum weer rond in Nederland. En haar verhaal gisteravond in Friesland van der Moorn. En hoe komt het juist mij het scootjesillen op de Veenhoop? Gisteravond net meer over een verslaggever Andor Faber. Feike, wat had je in de media vond?
4: Ja, het oorsluiten van de Merwedebreigen bij Gorkum, dat is een nachtmerrie voor de transportsector. En een famke krijgt een arrestatieteam hoe de vlier met ze wegen om bleerfoto's te dealen.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets voor het Waberocht in Kwad. Tjitske Wiebenga.
5: Goeiemorgen. Nou, we hebben een mix van wolken en zinnen, maar in de ring van de dag hield iets vaker de zinnen. De noordwestenwind is matig, want vrij krachtig hier, maar warmen tot op naar 19 graden op de eiland, rond 20 graden in het zuiden van de provincie. Jongen, vannacht boppenland brede opklaringen, een voortvallende wind en dan een graad of 10 als minimumtemperatuur. Morgen voor het grootste pad van de dag mooi zinnen schijnbaar. Hier terug warmt het noffelijk op, rond 21 graden in het binnenland, maar jongens, volgt wel weer een lichte bui.
0: Maar na 2 jaar lang fietsen en 10.000 kilometers is Marika van der Meer weer rond in Nederland. Haar Münstertocht bracht haar op een soort plakken de hele wereld. Maar nu is ze waarom in haar wenplak en dat is Warkum. Op de merk zit een grote groep mensen om haar te ontvangen en daar is ze tegenwijs mee.
3: Ja, een geweldig ontvangstcomité. Dus van vriend, van familie, van mensen die me volgen op Facebook, die ik net eens ken, die ben er ik. Dus het is een geweldig ontvangstcomité, ja.
0: Een groot ontvangst dat dus. En er zijn ook mensen bij die het aan goed kennen. Waaronder Hedy en Erik Luppes, die binnen fietsvriend van Marika. En haar prestaties die maken een soort indruk op ze.
6: Ja, dat is toch gewoon iets bijzonders, eigenlijk heel bijzonder. Dat doe je niet zomaar 1, 2, 3.
7: Nee, daar moet je bij zijn, hè. Dat is wel een momentje, hè. Het mooiste is natuurlijk dat we ze op hun tweede dag hebben ze een overnachting aangeboden. Hebben we ons geslapen in Hoogeveen. En nu zien we ze weer na zoveel tijd. Ja, dat is echt uniek en heel erg bijzonder. Ja.
8: Dus helemaal in het begin van de reis zijn ze ook bij jullie geweest. Hoe was dat?
6: Nou ja, we kennen Marika dan een beetje. En toen kwam op een gegeven moment de vraag van, nou ja, dan ga ik mijn reis rond. Ik zeg, nou ja, als je bij ons wil slapen, dan kan dat. Nou, zegt ze van, dan wordt dat de tweede nacht. Ik zeg, prima. Nou, en zodoende is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. En bij ons zijn ze dus de tweede dag vertrokken. Ik heb nog een stukje meegefietst. Nadat we eerst naar een fietsenmaker gegaan zijn. Want Shep had namelijk geen helm. En ik zei toen van, het is eigenlijk onverantwoord om zonder helm zo'n reis te gaan maken. Dus we zijn eerst bij de fietsenmaker langs geweest. Helm voor Tjeppe gekocht. Nou ja, en vrijdagavond zagen we elkaar nog even. En het eerste wat hij mij liet zien was, hij komt aanlopen met zijn helm op. En dat hij gewoon heel dankbaar was voor het feit dat wij hem die helm gegeven hadden. Dus dat was eigenlijk wel, vond ik wel heel bijzonder, heel speciaal.
8: Dus hij heeft die helm ook niet afgedaan?
7: Nee, die heeft het trouw gedragen. En Marieke die vertelde ook wel dat omdat hij dat zo trouw deed, is zij dat ook gaan doen. En ze is natuurlijk heel ernstig gevallen. En die helm, die ze toen dus gelukkig op had, heeft haar behoorlijk gered van meer letsel. Dus we hebben toch wel een kleine daad kunnen verrichten. Een kleine bijdrage aan deze prachtige reis kunnen leveren. Maar daar ging het natuurlijk niet om. Hè? En toen ze bij ons sliepen, weet je, dat was dag 2. Dan is het zo pril. Ze zijn nog heel fris. En ik heb toen wat foto's gemaakt van haar fiets. En nu weer. En als je dan ziet hoe dat er allemaal uitziet, is echt ongelooflijk wat die 2 jaar heeft gedaan. Ja,
8: het ziet er best afgeleefd uit, toch, die fiets?
6: Ja, het verschil tussen ruim 2 jaar fietsen en nu, ja, dat is wel te zien. Dan heeft zo'n fiets wel wat te lijden. En dat is gewoon eigenlijk wel heel leuk om te zien. En ja, als je dan ook de fietsen ziet, nou, als je tegenwoordig naar mensen op fietsen ziet, dan denk ik van, nou ja, dat is helemaal een prestatie van wat je dan daar met zo'n fiets doet.
7: Ja, maar dit zijn niet echt de nieuwste en modernste fietsen, hoor, die ze hebben gebruikt. Die van Marika, ik weet niet, daar fietst al een leven lang op, volgens mij. En die van Tjeppe, die heeft ze gewoon voor mij gekocht.
6: Ja, die heeft tweedehands
7: fietsje.
6: Ja, tweedehands gekocht. Ja.
8: Ja. Ja, er zit ook geen motortje op.
6: Er zit ook geen motortje op. Nee, ja, dat kan ook. Hè. Dat kan ook. En als je zoveel duizend kilometer fietst, je traint dan natuurlijk ook wel. Hè. En, maar ik weet ook wel dat er stukken bij geweest zijn dat je dat Tjeppe moest lopen. Of dat het gewoon te stijl was om te fietsen. Maar dat doet. Ja, nou ja, dat vertelt eigenlijk al alles over de prestatie die ze geleverd hebben. 38.000 kilometer de hele wereld rond. Petje af.
7: Ja, dan zijn wij soms trots hè, dat we een rondje van 500 kilometer doen. En dat is ook mooi. Ja, dit is echt wel bizar goed. Ja. Ik denk dat ze heel veel mensen kunnen inspireren ook hiermee. Om te laten zien wat er gewoon kan. Gewoon gaan. Ja. Super.
0: Ja, het verhaal van Marika zelfs, dat is de jaren van Midje in uw huidige programma Goeiemidje.
2: De media van de morgen.
0: Sien Fijker zeg ik nog even Goeiemorgen.
4: Ja, Goeiemorgen.
0: Trouwens, we kregen wat bericht. Nee, hoor, Lietse Bron op Jereveen.
4: In het centrum, ja.
0: Ja, er komt nou binnen dat dat in alle gedachten in een reclameboord wie bij een waterschootwinkel daar.
4: Oké. Okay. Ja, nou, en wat, zie je het net wel aan de achterkant van het pand tussen twee winkelstritten in. Ja. Dus dan is het misschien voor de brand wat dreig om daar bij te komen.
0: Ja, maar door het snelle optreden bleef de schade beperkt, staat een correspondent.
4: Zo, mooi. Mooi, dan is dat opgelost.
0: Ja.
4: Ja. De Santje-jarige Dana die kwam online in contact met een zekere Ricky. En dat liep eerst via TikTok. En het begon nog heel vriendschappelijk, maar in de game Roblox. Maar toen was ze op het chatplatform Discord, kregen ze heel vervelende versiekjes. Ik moest naaktfoto's van mezelf sturen en hun namen kreunen. Elke keer zei ik gewoon nee. En dat had ze weten, want uit wraak had dus die mensen achter, daarachter, die hebben een arrestatieteam op haar oude stuurd. Door een valse melding te dwaan.
0: Oh.
4: Ja. Dat gebeurt kennelijk vaker. Het komt uit Amerika. Het heet ik swatting. En in Amerika is een arrestatieteam heet een SWAT-team.
0: Ja.
4: En daar gebeurt het vaker. En ja, als dat daar gebeurt, dan uiteindelijk komt het Jerik voor. En zij is dus een van die slachtoffers. Ze heeft, ja, precies zeg ik, doe hast alles goed in je. Doe hast wegeren om bleedfoto's van diezelfde te sturen. Ja. Doe hast alles wegeren. Maar toch is ze dus, ja, op deze manier verompakt. Ja, hoe vaak dat swatting krijgt voorkomt in Nederland is dreig te sissen. Het is dus, we zien wel een algemene toename van valse noodmeldingen, zogeheten prank calls. Dat zei de woordvoerder van het IBM ministerie. En we kennen swatting ook als fenomeen van gewelddadige online groepen. Maar het is nog lastig te zeggen of specifiek dit nu vaker voorkomt in Nederland.
0: Maar zuster, ik zei ze dan, degene die er dan achter zit, die bent ook echt zwier de sjaak al 10 keer betrapen we erop.
4: Ja, maar dat
0: wat
4: is
0: kost het, wat kost het dan net?
4: Ja, nou ja, dat ik. Maar dat is kennelijk heel dreig om die mensen dan die erachter zitten, om die te pakken.
0: Ja, voor de politie natuurlijk een dreige afweging. Want als er echt een melding die bij voor het ingriepen nodig is.
4: Ja. Ja,
0: dan ben je voordat ik in de open staat natuurlijk. Was
4: ja, natuurlijk. Ja, dus van midden in de nacht zit er een team. Die knallen die door hier. Ze zijn onder scot houden. Dus dat maakt een enorme indruk op dat hele gezin verzeld. Dus ja. Dus dan doe je alles goed. Maar ja, denk erom aan sociale media dus. Ja, en de Merwedebrug is nachtmerrie. Dat staat voor op de Telegraaf. Ik hoor de kranten scrollen er trouwens ik hoor. Hè. Afsluiting dreun voor transportsector. Ja, de acute sluiting van de Merwedebrug bij Gorkum voor vrachtverkeer. Driegen dus Utrecht op een nachtmerrie voor de transportsector. Oranje Satrië kwam Ruud Wettersteert vrij onverwachts met het besluit om de bregen af te sluiten. Het stiel van de boogconstructie is net sterker nog om zwier verkeer veilig te dragen. Wie had er al wat slitage ontroffen toen ze wat neetgrepen dienen. En nu durft dus blikken dat de bregen net sterker nog is voor de 18.000 vrachtwagen die het gebroekmeidje van die A27 oergong. Ze moeten nou omrijden via al drukke alternatieve routes. Ja, dat zwaar voor extra reis die het oprende kosten en naar je kniepenpunten op de dikken om Gorkum heen. Dus Transport en Logistiek Nederland spreekt van een huddeklap voor de ondernemers. En die herald te krijgen hegere kosten terug de vrachtwijnheffing en ik de dieselprijzen die maar omheeg vlingen. Dus ze loeken het ik breder. Want dit is natuurlijk weer een gevolg van het achterstallige onderhoud waar we hiermee kampen. En ja, dat wordt echt het is al een probleem, maar het wordt een nog volle grutter probleem. Hier in Friesland ben zelfs ik al meerdere bregen ben dicht voor vrachtauto's. En Rijkswettersteert had ik al ongeveer. We hebben net voor GON-projecten hebben we al heel dalgien yield meer. Dus dit is echt een grut probleem en die wordt alleen maar grutter en duurder, is de verwachting.
0: Fijke, dank u wel.
2: Nijs, sport, waar.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe.
1: Omroep Friesland, Simmer in Friesland, Scootsiesiel.
0: Ja, en de Veenhoop is juist het decor van de 12e wedstrijd van het SKS Scootsiesiel van Zels. Sneun won het scootje van Grauw, maar is skipper Douwe Visser mij oermacht de eerste wedstrijd op het thuiswetter.
2: We vielen ons goed, dus we hebben zin aan. En nou hier een klokje bij de staat, we kwamen heel mooi fut. En we hier in de rondte, we konden de zwemmen in de grond houden. En dan kwam ze precies op het goede moment op het goede plak fut. En die wind die skifte geweldig de hele tijd qua kracht en qua richting. En hier hebben we een beetje op gokt. Ja, mooier kon natuurlijk net.
0: Nou, dat wist Kepa Douwe Visser van het scootje van Grauw. Het twaalfde plak dat wie van Jenne Woord en de Lemmer waard treden. Je hoort dus nieuwe kansen voor de 14 scootjes op de Veenhoop. Verslaghouder Andor Faber, die zil van de media verslag van die wedstrijd. Andor, een goeie morgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, eerst nog even vooromkomen op sneun. Het wie Grauw daar, die dwoen. Wie het nog voorbij komt, dat op het thuiswetter wel vaker gebeurt natuurlijk. Voor het hier net, de drie keer ervoor, leuk al. Mijn oermacht ik deze keer weer. Betekent dat dat er geen spanning wie bij die wedstrijd?
3: Nou, de spanning zie je hem net inderdaad in die strijd om de koppositie. Want ja, eens al vrij gauw rond Grauw de heel bot uit. Bij u op de radio doen we het verslag onder horen met Olympisch kampioen twaalfvoudig Marit Bouwmeester. En die zei ik in het ziel had ze daar een uitspraak voor. The rich get richer. Oftewel, ja, had je al heel mooi voorlezen, vier voorlezen, dan kun je voorsprong alleen nog maar uitvrijden. Omdat je lekker vrij zielen kennen, vrije wien krijgen. En dan even je sjoggen dat er strijden we tussen de orenscootjes om de oren plakken. Ja, dan had je een heerlijke positie. Dat hielde dus voor Grauw. En die strijd, die zie je het benam in plak 2. Waar eerst Drachten, maar hij had hem Hoekstra. Lang op lei, maar koe dat net volhoren. De Lemmer had nog 2 lijn. Maar uiteindelijk, wie het zoals het ook correct al zei, is de Erik Jenne Woord. Die 2 lijn, die zielde een goede wedstrijd. Want die kwam van plak 4. We zeggen ook strijd, ja, in de middenmoord. Onder oren tussen het Jereveen en Leeuwen. Snits, ex, toch scootjes die we wat meer farien verwachten hier. Die aan de voorkant van het kampioenschip ook wel als kampioenskandidaten zien waren. Maar die strijd die ziet vooral dan in plak 8, Jochen en 10. Ja, daar hingen we die scootjes dan misschien net verwachten. Ze ziet een wol, ze masten strijden voor de plakken. En ze eindigen dus ik op die plakken. Snits op 8, Jereveen op Jochen en Leeuwen op 10. De spanning ziet de wol, alleen nog net heel bot farien, maar meer, ja, daarefter op plak 2 dus. En in de minmoord.
0: En volgens mij Golden Dijn, dat ik wel een mooi op het wetten der. Hoe liep het dat Joert? Heeft er een idee hoe dat met waar komt?
3: Ja, dat wordt Joert wel een beetje lastiger. We zien het zelfs bij de Veenhoop. En ja, daar is het wetter om te beginnen smel. Daar heb je een heel soort BM'en, wat natuurlijk invloed had op de wien. En dat we naar de versissing joggen, ja, daar hebben we natuurlijk zaakkundigen voor. En als je die beruchten jerren, dan hoort het net oer bij de wien. Dan zullen het een kreft draaien wezen op een Veenhoop. En dan, ja, wordt dat wel spannend. Dan kinder in principe sealed worden met treien. Maar het mag net volle minder worden. Omdat het dus en een heel Leeds wedstrijdwetter is. En omdat er een heel soort BM onder de seatkant van de vierde ISTN. Die dus ook wien we voor het heli voor de scootjes. Dus de omstandigheden, ja, die worden juist wel een uitdaging voor de skippers.
0: Nou, dan heeft het over zo'n smelwetter bij de Veenhoop. Die staat valgorde. Dat is mijn lotting bepaald. Dat lijkt het mij niet goed. Ik wil extra wichtig in dat smelwetter.
3: Ja, absoluut. Je zorgt de les hier en ik dat de wedstrijd op de Veenhoop, dat de lotting daar cruciaal is. Als je startpositie INH, ja, dan zorgen we geregeld dat je die uiteindelijk de wedstrijd ook winnen. In dit geval is Akrum de nummer 1. We hebben op de Veenhoop een saneemde walstart. Dat betekent dat alle viertjes scootjes onder de wal liggen. Onder de kant van het terrein werd nou de orde dagen het Veenhoop Festival West had. Je hoort ik nog van zelfs. Daar liggen ze al hier onder de wal. Maar de zeilen omleeg. Als dan het startschot klinkt, dan mag ze als een gek onder lieren draaien, de zeil omheen hijsen. Het is een prachtig gezicht. Maar als je dan helemaal vooron lissen, zoals in dit geval Juwet Akrum en daarefter Langwaar en Leeuwet, ja, dan heb je wel een hele mooie positie. Want dan kun je voortendadelijk die vierde ier opdraaien. Werd dan, kijk wat meer wien is, als in dat smellere startwetten. We troeien, ja, toch wel sinds kennen dat als je vooron lissen, Juwet, dat je een hele goede kans meidje op de overwinning. Hierondal omdat skipper Pieter Meeten van Akkum ek een goeie sealer is. En ek net benauwd is om risico's te nemen. Dus ja, die had gewoon een heel goeie papieren joerd om de wedstrijd op de Veenhoop te winnen. Dat zult wat regen worden voor de scootjes die het in de Efterrein staat te matten. Dan zullen we op Tolve onder horen Jenne Voort. Orne Sneur dus nog twadde. Maar nou zullen ze in de Efterrein staat te matten. Dat zult regen worden. Datzelfde geldt voor de Jouwer. Die het ex-Sneur net een al te beste wedstrijd hier. Verliezen hier nog op het podium van het klassement. Maar ja, bungelen Orne Sneur wat in de Efterrein. Zij staat hier op tredje. Dus zullen echt een inhaalslagmeidje matten. En dat geldt hier onder voor de hele mannen. Want die staat op het laatste startpositie. Ja, dan maak je zelf wel een goed meidje. En dan lees je al Sanijn Efter. Efter al die scootjes, maar die Grutte Seilen, die dan ik een hele hoop wien dan weer van je voortnemen. Dus voor die laatste scootjes zullen het echt een hele grote uitdaging worden, Joert, om plakken naar voren te zielen.
0: Nou, dat hoeft dan ook een heel andere wedstrijd als nu en eerlijk wel.
3: Ja, absoluut, absoluut. En dat is ik weer ja, een beetje de charme natuurlijk van het SKS-kampioenschip. Maar de verskaten wetters, Joert de Veenhoop, mooie en een woord. Wordt ik weer een hele orenwedstrijd. Voordat we dan echt het gruttere wetter opgeven bij de Snitserbaanwaarsie, bij de Herne. Maar ja, dat jet ik bij een kampioenschip. Mooie wisselende omstandigheden, wisselende wedstrijdwetters. En ze krijgen hopelijk een heel mooi kampioenschip.
0: En dat is ooit het volgende hier bij Omroep Friesland van Zels. Andor, dankjewel. En het is dan om te weten, waar het wint, waar de winst van Rogeert, dan zoek ze zijn stem even op de scootjepool. Dat kind tussen Tolve en Ian Oeren in de Omroep-app. Dan maak ik het echt nog eens een keer kom eens op een mooi t-shirt en op een kaaihinger.

0: Ja, je haalt van die koffers die het mooier binden als het origineel. En het witte teaspoon.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
2: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij?
2: Wij hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin bij tijd.
1: Waar is die 29 juli? In Frentje.
2: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
2: Simmerie Friesland.
4: Wij willen erbij!
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: De haste minuut door Jelven Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
14: Een goeie morgen. De politie heeft zaterdagnacht in Drachten een zaakneemt passanten onderzoek dien op het plak dat het 10 dagen lien. De 22-jarige Kostian Tien uit Drachten deer voenwaard. In de zaak worden vier jongens vertocht van stellerij, maar geweld. Die zit er nog vast. En hoe de Oekraïense man verstoren is en in het wetter van het Rijdingpark bedarren is nog net duidelijk. De politie zieke derm tjoegen dit in de nacht van 4 op 4 juli Sjoenha. Op wat Sjoenha? Wordt weer het Thijs Daamstra van de politie oor hoe dat onderzoek verroen.
15: Nou, we gaan hele platte mensen sprutsen. We gaan ook een platte flyers gedeeld. Mij zien foto's, zien namen, mij informatie hoe mensen contact met mij opnemen kennen. We hebben platte positieve reacties gekregen in al die gesprekken. Echt hele nieuwe informatie zit er net tussen, wat we nog net wisten. Maar het kan natuurlijk ook nog komen. Hè. Mensen kunnen naar hem nadenken, nemen hun folder mee naar huis. Misschien is je oren dat wel. Dus het kan ook nog een hele platte informatie opleveren.
14: De brandwachten van Kalm in Zoutkamp hadden juist een hinder rijden uit het kanaal langs de Waarddijk bij Oudwaard. Het hinder kon nog maar krek de holle bob het wetter houden. De brandwacht had het best voorzichtig naar de kant te lutsen. Het hinder kwam met de schrik vrij, rekken net verwoenen. En hoe het hinder in het Oudak om het jip bedarren is net bekend. Het scootje van Grauw had zaterdag op het Pikmaar met oermacht de eerste wedstrijd van het SKS-scootjesiel won. Skipper Douwe Visser zielde onbedriegen naar de finish. Het is de 10e keer dat hij op eigen wetter de overwinning pakte. Het 2e plak wier voor Jenne Waard en De Lemmer pakte het 3e plak. Grauw hier een topstart en joeg die voorsprong net meer voort.
16: We konden de zwemmen in de grond houden en dan kwam ze precies op het goede moment op het goede plak voort. En die wind die skifte geweldig de hele tijd qua kracht en qua richting. En hier hebben we een beetje op gokt. Ja, mooier kon natuurlijk net.
14: Michiel Zielstra van Eerstem had zaterdag voor het 2e hier op Riegen het Keningslepen in Burgum woon. Bij de vrouwen wie de winst voor Femke Rispens. Bij afwijzigers van Germ Terpstra, wie Zielstra de grote favoriet voor de Keningstitel en hij maakte dat dus ik weer. In de finale kwam hij aan sprong van 21 meter 21. Bij de vrouwen wie tier gespand, maar de 15 meter 23 in de 2e finale sprong, wie voor Femke Rispens genoeg voor de titel.
4: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, ons gauw.
17: Hebben jouw hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
19: Touwen een nieuwe uitdaging? Bij Sigma installatie in Snits zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
20: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
19: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
0: Ja, we niet eens kijken tot Scoot Cecile, maar dadelijk kijk muziek oer Scoot Cecile. En het Waberocht mij Tietke Wiebenga. Goedemorgen.
23: Ja, een hele goede morgen.
0: En het wordt ook alweer. We concludeerden het vorige oren dat een bepaald woord wel typerend is voor het waar deze dagen. Hè?
23: Ja,
0: ik ben even kwijt.
23: Het Hollandsk simmerwaar.
0: Ja, dat wil je.
23: Ja. Ja, het is alleen net te warm, maar als, een beetje aan de frisse kant. Zeker dat de zin er even net bij is. Maar als de zin erbij is, dan is eigenlijk prima simmerwaar. Echt Hollandsk simmerwaar. En dat is eigenlijk het beeld voor Juurt en de komende dagen. De minimumtemperaturen hekken dan nou even bijpakt. Zij had het op Skielge hast. Dus het kwik-krek even onder de 14 graden. Of onder de 15 graden, Scootmux is. Jouw het hier 13,8. Krekt even onder de 14 graden is die de pijn worden, grauw 13,7, laagste nog bij 15,1 en bakkenveen ik 13,2 graden als minimumtemperatuur. Nou, daar zitten we nou op dit stuit eigenlijk al wel een paar graden bob. In je trogsneed is het nou een graad, dus 13,4 en op de watereilanden al hard 16 graden. Nou, zei jij waar de mand iets verwacht ik dat het op de meeste plakken zo'n zontje graden is. Nou, we hebben het krijgen maar wat wolkenveel in het eerste pad van de dag in mei. Ik wil uit een trog rond te voor de zinnen, maar het is al de bedoeling dat die zinnen de sargeende waar de dag in heel hield iets vaak Sjenlitterseel. Dus er komen bredere opklaringen, zeker op het Vesterland. Het kustgebied bloeit gevoelig voor wat bewolking. Dus daar in verhouding krijgt even wat minder zinnen. Maar daar dan wel weer de meeste wien. Nou, mate gewoon vrij krachtig daar, wielst Boppeland het nog zwak is. Nou, dat verordert een liefst beetje. Boppeland wordt er mate van kracht. En in het kustgebied zal er in trogsneed vaak windkracht vjouwen wezen. Soms nog even 4 in de mantiep, maar van de midden is het eigenlijk oerenwollen een matige, noordelijke wind. En daarmee hebben we dan uiteindelijk maximum temperaturen die het oprennen naar zijn jochentje graden op de waterland rond 20, misschien nog 21 graden in een achtertuin in het zuidelijke part van de provincie. Nou, het kustgebied bloedgevoelig dus voor bewolking, dat is jong ik het geval. Boppeland kleert het alleen nog maar verder op en valt de wind daar eigenlijk vrijwel fut. Wielst er in het kustgebied steenbloed uit het noorden wij. En dat levert dan ook wel weer wat temperatuurverschillen op. Want ze kennen het in het binnenland alcohol rond een graad als 10. Wielst op de waterland het kwikstikkenbloed op zo'n 15 à 16 graden. En het liek het eigenlijk oeren wollen zo goed als droeg te bloeien.
0: Je had dat gewoon, hè?
23: Ja, morgen ik zeker. Morgen hebben we een hele mooie start van de dag. We hebben een heel soort rondte voor de zinnen. Die opklaringen die horen ik staan in de nacht. En ik in de betierde morgen hier. Dus dat levert Glik een heel soort rondte voor de zinnen op. En dat horen we eigenlijk wel vers. Want jij wij de midden. Eind van de midden. Misschien wel in het zuidoosten van de provincie. Want vanuit het noordwesten wij komt zagende wij de midden wel wel wat bewolking opzetten. Nou, dat jet al ik heb een zwakke steuring in de juntie. Hebben daar dan ik een spatje rijnwetten van. Maar hoe daar is prachtig mooi zinneskien waar. En dat liet die temperatuur dan ik zien. Want ja, de wind bloedt maatwestelijk. Dus ja, het is wat aan de frisse kant. Maar morgen een prima temperatuur van zo'n 18, 19 graden op de Waadeiland. Rond 21 graden jippen de provincie. En dan hebben we morgen ik weer een hele mooie zimmerdij te pakken.
0: En houden we dit waar nou een beetje vers? Dit wat koelere waar?
23: Nou, qua temperaturen al zitten we weer wat verroring aan te komen. Op Wensje hebben we dan echt wel weer een steuring te pakken. Dus Utentrag is even wat lichter rijnwetter. En de wien helpt erbij aan. Matig, ontkrachtige wien. Maar wel, nog hield hij het in wat westhoeken wij. Nou, dat smiet dan een temperatuur van jochentje graden op. Dat is op tongetje ik het geval. Dan nog een heel soort bewolking. Maar wel meest droeg. En nog een matig, vrij krachtige wat westelijke wien. Temperaturen in de nachten die zitten om de over 12 graden heen. En dan van vreed aan. Dan zien we dat de temperatuur weer aardig oprint. De wind die wordt wat variabel en die neigt eigenlijk wel wat meer naar het westen of het zuidwesten in erin. Of aan het einde van de week, begin van het weekend. Op vrijdag hebben we dan nog wel licht wisselvallig waar bij. Dat betekent dus dat er spatserij mogelijk is. Maar dat wel vaak droeg is, maar ik regel de zinnen erbij. En nou, op vrijdag dus al een maximum temperatuur van 22 graden. Dus dan viert het ik al wel wat ongenamer aan. Maar ja, die hoensdagen die zetten dus toch wel vrij fris uit aan, Joet.
0: Jitske, dank al.
23: Hey, graag dien. Mooi duifje dan.
2: Friesland van de Moorn.
3: Wij binnen Grutskop, Frieske Loon, uw staal, uw sport, een slokje in hoorn, het schutje ziele, je erbij.

OMI en Cheerleader. Vrood en show van Vare Avendo. Het snit is sneun in Kerkrade op een nij vrood kampioen worden op het wereldmuziekconcours. Wiebe Kooi van Avendo Snit die reageren krekt nij dat ze in actie vestwien.

0: Wiebo, voorzitter van Advendo Snit. Ja, we zeggen de show krijgt hoorn, alle emoties komen er even uit.
1: Ja, het is allemaal ontlading. Familieleden zoeken ze op. Er is zo hard getraind de afgelopen jaren. En alles komt er nu uit. Dus tranen, emotie, noem maar op. Dus, en ze hebben het fantastisch gedaan vandaag weer.
0: En dan mocht Jim Justen natuurlijk ook al een feestje vieren. Want je bent eigenlijk zo vooral het kampioen.
1: Ja, gisteren de Masparade. Gisteren kampioen geworden. En met 93 punten. Dus met goud, met onderscheiding. En ja, ook dat was fantastisch. Dat was de mooiste dag die je kan bedenken. Een droom die uitkomt. Dus,
0: tot nu toe, hè?
1: Tot nu toe, ja. Ja, kijk dit. We kunnen nu alleen maar aanwachten wat de jury gaat doen. Er komen nog hele goede orkesten komen er nu aan. En we zijn een beetje gerankt tussen de 7 en de 9 tot nu toe. En ja, we weten niet wat het gaat brengen. Ik hoop dat we nog wat plekjes kunnen opschuiven. Maar ja, aan de show lag het niet vandaag. Dus alles gegeven.
2: Nee, en van Uter naar het Keertsentaal. Want Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra, die had juist de Vrije Formatiepartij in Haas woen. In Haas de winnen ze in de finale maar 403 is 6 Fjouwer te sterk voor het partoer van Remmel Bauma, Jorn Lans, Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Likos orenpartijen dit jaar, giet aan het begin van de finale Liek op. Bauma die kwam zelfs mij

0: trein om het waar voor. En kregen de indruk dat er misschien wel wat helien wie. Maar niet voorin van de partij waar dat idee de kop indrukt, toch van Swieten Middelsma en Steenstra. Van Swieten die wat uiter op een takkening van de partij. En verslaghouder Geert van Thun die praatte met Jesse Steenstra.
1: Jesse Steenstra, 12 uur 12. En er worden weer meer records brutsen, wat de beste 600 puntengrens passeert.
2: Ja, juist ervan. Ja, maar
1: juist
2: ervan.
1: Ja,
2: dat
1: doen we
2: ja.
1: Even daarnet. Maar,
2: nee, ja. Nee. Geert crescendo dit hier. Het is net normaal.
1: Het is ongelooflijk.
2: Ja, het is bijzonder.
1: Ja, wat mij er ook meer van zeggen. Ja, ik kan even beginnen over die partijtje in Auke Boomsma.
2: Ja, dat...
1: Want jongens, vier weersen gelijk. Voor de eerste keer dat je vier weersen zin krijgen.
2: Ja.
1: Voor de eerste keer dat je me in dat beslissende eerst maar skinnen voor jou erachter komen.
2: Ja, het komt steeds dichterbij, hè? Dank je, jongen. Ja, ja.
1: Ja, nee, ja dat keer ja. Steeds, het komt steeds dichterbij. Viel je hem dat zo?
2: Nou, wij moesten heel erg... Ja, ik had heel erg het idee dat we op moesten starten. Dan begin je wat te laks en dan, dan kom je achter en dan maar je... Verdikke mij wel even omzetten.
1: Ja, maar ja, die laksigheid begreep ik wel een beetje. Want het komt eigenlijk... Ja, nee, niet eigenlijk. Het komt altijd wel weer goed.
2: Ja, nou, dat is vaak zo. Maar ja, kleren ken ik zo weer dat het dus net goed komt.
1: Nee, precies.
2: Nou, die eerste omloop dan. Dus ja, in die zin... je moet altijd op je hoede wezen. Want ja, de bal is erom.
0: Ja, de bal is roes, zei ze dat.

is wat wie dat in Don't Turn Around. Ja, het zijn maar waar dat boot wat achter de zee. Kunnen ze maar voor de zelf wat bij betinken? Dan kan een beetje, nou ja, muziek die daarbij past misschien wel helpen. I've been

0: Inner Circle wie dat en Sweat.
1: De media
2: van de morgen.
0: Fijke, de orde media.
3: Ja, even zien. Ik heb hier de beide Friese krantenformules. En ik begin even met Fries Dijblad. Paspoort en ID-kaart niet in het Fries. Er komen geen Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten in het Fries. Dat is net mogelijk, omdat Fries net de officiële landstaal is. Dat meldt de provincie. Dus en identiteitspapieren maillinnig in de officiële landstaal. Dus ja, dan had het gauw op, Verzels.
0: Nou, ik liet er net wekken van, Max.
3: Ik net, nee. Dan binnen Joop en Tjitske Bos met Ruus de Veen. Santig hier trouwt, dat is net vaak meer. En ze leert me ook kennen, doet Tjitske een stikking achterlacht hier op haar fiets.
0: Oh.
3: En Joop had het makken. Nou, en dat weer voor het raak tussen beiden.
0: Oh.
3: Ja, nou, dat is dus wel, ze binnen hield iets heel gelukkig met mijn koor.
0: En ze ga je toch vaak bij elkaar. Hoe keer je elkaar? Ja, via Tinder. Of via...
3: Ja. Ja, stik nou, fietsen aan dus ik.
0: Dat is net vaak.
3: Nee, ik zou haar gewoon voor geen miljoen missen willen, zei Joop. Nou, prachtig mooi dus. Dan de kranten die het voorop staan dat de term veerbootroutes uit de wet hellen is, door Ries Wettersteert, naar het ongeluk in het Schuitengat op de Waadzee. Door die term te skrassen of uit de wet te hellen, moet er tenij netwerk gesteggel ontstaan over de snelheden in de Waadzee.
0: Dan zien ze dat er net meer een uitzondering is of zo?
3: Ja, precies. Want ja, Rijkswettersteert en Rederij Doeksen die verschillen van mening over de snelheidslimiet in het deal van dat schuiten gaat. Rijkswettersteert beschouwt het net als een officiële veerbootroute. Want ja, ze onderhouden dat stik vaargeul net. En het weer daarom weer de maximale vaarsnelheid 20 km in het oren. Maar Doeksen die zei, ja, wij broeken dat zo vaak. Wij nemen het gewoon een veerbootroute en dan is gewoon zo hut varen als het worst. Dan wordt die hele term weer eruit halen en dat maakt het tenij voorkomen dat er nog onduidelijkheid ontstiert. Ja, en die kwelders in Tenaar de Wierum, die ben stil aan weer iepen gingen. En de kranten gaat er even een verslag van maken van, dat is al een beetje nieuw gingen. Dus ik net communiceerd en ineens de boodschap weer fut.
0: Oh.
3: En dus dat is al bijzonder verroen. Maar de meesten die kennen in ieder geval waarin die kwelders erin. En maar goed ik, want het smargens wat er onspeelt, dat helpt Rijkswettersteert net fut. Dus dat door die meesten die daar zijn, dan even een kuierke meisje en geniertje van de natuur. En ik volg de tellingen door en alles. Dus goed nice voor de natuur dat er weer meesten kuieren maaien.
0: Arjen Overmaat, die zit alweer klaar voor. Nou ervoor.
4: Ja, zeker Riet.
0: Zo. Goed begin.
4: Ja, nee, na een jochen dan dat de muziek vooral het werkt. Dat is echt wel fijn. Nog een muziek voor de koffie. En we bellen mij de oorkampioen. Dat hebben we eens even betocht hier nodig voor. Toch een saffele meesten die win ergens kampioen in.
0: Ja.
4: Blomskikken, skipfok of zo. En misschien is het wel leuk om eens even maar die meesten in contact te komen. En dat ze vertellen in over hun hobby, over hun passie. Dus komende 12 weken in... voor de orenkampioen en Joert zitten we in de skiep.
0: Oh.
4: Daar ben ik echt een soort kampioen in.
0: Ja, ik denk voor het ons keren, maar dat is wel van alles wijzen.
4: Kijk, is de kampioen in wijzen, maar dit is vooral in prachtige skiep fokken.
0: Oh.
4: Kampioenskiep.
0: Nou, wat nieuwsgierig.
4: Ja.
0: Dat aasten dus in voor. Dit weer Friesland van de Morgen van Joert en binnen de Morgen van zelfs weer. Wat dan?
2: De Sion binnen trilt.
5: Daar je een tipje vaker bij, jongens.
6: De Swudden Smart.
7: Ja, dan is het gewoon een genot.
2: De manning ziet op scherp.
8: Ik zit elke huismeis in de bek.
6: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
2: En Omroep Friesland is erbij.
9: Ja, dat is echt fantastisch.
6: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
10: Nou, dit is onvoorstelbaar. Hey, ja.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
14: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
17: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van, het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
16: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Uderhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
18: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
16: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind.
4: Omroep Friesland nodig voor fijne starkest. Bakje koffie erbij, dan heb ik er noffelijke muziek bij die koffie. Lou Reed, awesome, I sing Dirty Boulevard en ik Supertramp.
19: When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical.
4: The Logical Song, over 12 minuten.
20: Wat lezen maar die docht? Dat lidiraadje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch of frieslees-offensief.frl.
21: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 50e generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
22: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
23: Bisto erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, A-Fever en meer. Zoals zon en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Nou ervoor.
3: My Arjen Overmaat.

0: Lou Reed en de Dirty Boulevard van het album New York. En ja, de Guillette Cour eigenlijk. Hoe dat contrast, het contrast tussen Erom en Riek in diezelfde stad New York. Terug de eigen van Lou Reed en daarvoor nog Supertramp. En wie Jelle dan weer blijft mij. Mooi, dank je. Nou, graag die. Jelle, een hoffelijke muziek bij de koffie voor zelfs niet nodig voor. Mayan Hits.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Jazeker. Van Rutger van Warneveld. Zwoele zomernachten.

0: Omroep Friesland, Tears for Fears, advice for the young at heart. Omroep Friesland, in de beruchte box zit even de zin, er is altijd wat kwiet, hè. En Jansje Ek, die had een vraag, zat er wat bij in song, en ze kwam maar net op de titel van het lied komen.
1: He calls your bluff. He is the age you never thought he played that much. And now it's more than all this card you want to touch. You never know his winning is could be little be enough.
0: Ja, dit klinkt wel heel bekend wat we hebben.
1: He calls your bluff. He is the age you never thought he played that much. And now it's more than all this card you want to touch. You never know his winning is could be little be enough.
0: Nou, dus een applaus voor Jontje. Het klinkt wel. Ja, hartstikke mooi. Met het mat natuurlijk Caro Emerald wezen. En een night like this. Nou ja, die komt er aan zo'n. Nee, Douw Heringa. Mathilde.
2: Oh man, nog ben wij nog net kleer. Ja toch, de Hanne maar keer. Mathilde, die is er thuis. Kastlein maait ze dien bos maar weer. Want jong versop ik min vertriet. Mathilde, die is er thuis.

0: Emerald en A Night Like This. Ja, dat is een fijne waarde, maakt frisk en ijs, maar is het al haast 4?
1: Het is haast 4. Ja, in Oren naar de 123ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sizen en Son. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
2: PC Café.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan!
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Hey, Albert Zingen is het. En het Friese Rijks, Fijke Wouda, goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. In het centrum van het Jerf en Jennis van de Moon Brandstichten, in een papiercontainer en een reclameboot, is die onder een trap in een steeg achter een winkelpan om de dracht. Bij de brand kwam een soort reek vrij. Om de brand in het centrum weer schaalde de brandwacht op naar middelbrand. Zo koel grubmaterieel liep als een heegwerker inzet worden. De brandwacht hier viel rap onder controle. De politie docht onderzoek en zeel camerabeelden in de omkrieten bezien. De Vierdaagse van Nijmegen gaat morgen van start. Een van de deelnemers is Janine Spanjer uit Deinem. Ze rent 40 kilometer. Het is voor haar de 8e keer dat ze meedocht. Ze let uit wat er zo bijzonder is om die Vierdaagse.
13: Je bent er gewoon ik vaar op oor. Dus op het moment dat hier het een beetje dreigen hebt, nou ja, dan reden hebben die ook en dan maak je een praatje. En ja, goed. Ja, kwaad zijn. Op het moment dat je daar in die Vierdaagse rennen, dan viel ik altijd iets van, als je hier binnen, dan doe je nog te leuwen eigenlijk dat er in de taak om stoort eens een keer oorlog vrede wijzen kan.
12: Janine Ek uit Elts hier voor een goed doel. Dit jaar samen ze heel team voor Alzheimer Nederland. Michiel Seilstra van Eestem had zaterdag voor het 12e jaar Brieven het Keningslepen in Burgum woon. Bij alwegers van Germ Terpstra wie Seilstra de grote favoriet voor de Keningstitel en dat maakte hij dus weer. In de finale kwam hij dan sprong van 21 meter 21. Bij de vrouwen wie het tier gespannen, maar de 15 meter 23 in de 12e finale sprong wie voor Femke Rispus genoeg voor de titel. En Nicole Steiginga van Exmara had juster in Frankrijk de hutfietswedstrijd La Picto en Nouvelle Aquitaine won. Ze won de koers 133 kilometer na de kopgroep pas in de laatste meters in Hellewaard. Ze liep 400 meter voor de finish nog op het ziende plak, maar koerde sprint inzetten en het peloton verrassen. Anneke Dijkstra van Drachten stie ik op het podium, zie wat treden. Het waar, Joet droeg mij eerst bewolking. In de rin van de dag hield hij meer zinnen. Bij de matige noordwestenwind wordt het zo'n jantje graden. Jong klert het verder op en zakken de wien oor. Je terugkollert het in de nacht oor ta een graad als tien.
0: Mooi, dankjewel, Fijke. Oer meer Fijke, maar ik meer waar en ijs. En in oude voorraad Suzanne Freek, nooit meer regen. En The Clash. En hoe heet het verske? Oh ja. Goed, 12 minuten.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.

Suzanne Freek, Nooit meer regen in de Clash. De Magnificent Seven, die ziet ervoor in nodig voor. Ja, als het goed yes, dan yes, dan ben ik gewoon Maesjong. Die hege stemkes, die ben ik van hem. In de achtergrondkoor. In het refrein van Prince. Hij weer de producer van het lied. En stiekem wiens ik wel een beetje verheerlijk. Had een setje west. Sheila E. En A Love Bizarre. Maar Prince dus echt de jern in het achtergrondkoor. En producer van A Love Bizarre Asen. Eerst naar Limburg, naar Pussycat.

0: Love Bizarre. Nou ja, en ik wil een beetje Prince, hè. Yes, the my song, vanzelf. Heb je zin? Haast de leukste kus bij de koffie. Night seeing. Kom eens op mooie prijs. Ik gaf leuk. De Omroep Friesland zinnenbril hier. UV 400. Dat is goed. Beschermt de zinnen. De Fiskus petkist winnen. We hebben de mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. En nou is het goed. Internationale dij van de mannen. Nou ben er intussen al tolve mensen geweest die op de mannen omstapt hebben. En de eerste... Ja, dat wie dit fragment.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Maar ja, waar zit er die eerste verneemde stap?
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Dat is de vraag. Is dat wist even een beetje skiednis? We hadden hier de eerste mensen op de man als dat wist. Jouw trog via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Dan door Aasten naar het zien. De leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter, maar kom eens op prachtige mooie prijzen. Ja, misschien mag het een beetje Amerikaans dreamen. Dan komt het goed. Dat is de titel van de nieuwe single van Green Tosh. Freed Wieder te gast in Goeie Midje. Hille. En hij vertelde eigenlijk dat door een maat van hem jet die heel Amerikaans, heel Fries is. Dubbel paspoort. En dit is zijn verhaal.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij?
1: Wij hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin, het BT. Hij brengt hem op de
2: TV. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
6: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
7: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
9: Sienna Spiral, a material lover. En John Anderson, die is van Yes, maar nou solo as my hold on to love. En de leukste kus bij de koffie, Yet of Letter. Dit is het kwalificatiefragment. Het is het internationale dij van de mannen. En deze man, wie er als eerste?
10: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
9: Wat is hij nou ekker weer? Als dat wist, jou terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Als een de quiz die oude morning gets, de breedste zin van het wit. Mijn mooie prijzen, de mok, de koekjes. We hebben het Simmer in Friesland pakket en al je rode leuke dingen. Dus waar je eerst hier?
10: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
9: Via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9.
11: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
13: Ja, met kwartingen ontzettend 70% op meubelen, bedden en accessoires.
4: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
14: Nou ervoor.
15: Met Arjen Overmaat.

0: Sienna Spyro en Material Lover en John Anderson ervoor Hold On To Love.
1: Jedder of letter?
0: Dus even op een lemmerschin. Intuïtie van Ko Jacobs, dat zit er weer prachtig mooi. Tuug eruit. Mooi, Ko.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, ons koffeling, Erik, van der.
2: Ja, ons koffeling en ons pitten. Dus,
0: ja, wat is het al even zwart al? Of moet er nog een
2: prut gebeuren? Nou, het is nog zwart. Ja. En met een groen op. En dan krijg je naar je tegels achterkrijgen. Dus ja, daar ben je er op dwaam dan op.
0: En daarna is de tuin helemaal simmerkleer?
2: Nog niet de simmerkleer, maar ik ben bang dat we er hier pas van genieten kunnen. Dan gebeurt het nog wel.
0: Ja, nou ja, dan probeer je het te genieten dan maar. Want dat vermeed je echt wel, want ik hou begrepen dat ze het mooi. Naar het scootersiel, denk ik dan?
2: Ja, vermeed je dan zullen we naar het scootersiel.
0: Ja, alle dagen?
2: Ja, in principe alle dagen, maar mooi net. Want ja, dan ben als je het net zeggen wel, dat die slaak mee vloer. Maar voor de rest dan geen woord lenen.
0: Ja, en ben je dan ook supporter van nou, het scootje van de Lemmer? Of,
2: Ik heb twee scootjes waar ik supporter van ben. En het is van uiteraard van Lemmer scootje. Maar nou ja, daar gaan we al 40 jaar in de bewegingsverrijking. Maar mijn zoon zit nu op het Huizenmeer scootje.
0: Ah.
2: Dus van daar, ja, dan ben je daar natuurlijk daar een beetje
0: nou,
2: van.
0: Dat is mooi. En wat doet er daar?
2: Hij bij de Fok.
0: Ja, sure. Mooi, dan kunnen we dat eens even goed in de gaten horen. En weten we, dat is de zoon van Ko Jacobs. Dus dat is mooi. Nou ben zelf ook, nou ja, even in de belangstelling, Ko. Want we hebben hier de leukste quiz bij de koffie. Jedder of letter.
2: Ja,
0: maar mooi, maar mooie prijzen. Ja, het is de internationale dij van de moine. Daar is, de mensen intussen een tolverkeer west. Ja, tolvermeesten had er omstapt. En ja, okay. Dit wie de eerste.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Nou, de vraag is, waar is het?
2: Dat is Neil Armstrong,
0: ja,
2: volgens mij.
0: Ja, zeker. En nu begint dus het jetter of letterpad voor mooie prijzen. Wij vragen hier de noden voor koffiemok. Ja, als de kien is een beetje wist, dan is dit te doen. Ik draai dus correct Hold On To Love van John Anderson. Dat komt in Jochje in 88. Maar wanneer win die eerste voortstappen van Neil Armstrong op de morgen? Jedder of letter?
2: Je win volgens mij jedder.
0: Ja, en volgens mij wist het iertal ik nog.
2: Nou, ik voel het zo net maar weten of je ouder zo'n ik weet het net.
0: Jochje 69.
2: Oh, ja, oké.
0: Ja, nou, maar dat is zeker jedder. Dus de koffiemok die hast bij deze indien bezit. Nou,
2: hartstikke mooi.
0: Spilie voor Faddy, hoe griezelijke lekkere koekjes van nou ervoor. Ze ben altijd samen op, want ze ben extra lekker.
2: Oké.
0: Maar ja, hier is nog hier, die vleert naar de moine.
4: Fly me to the moon, let me play among the stars.
0: Het is Old Blue Eyes.
4: Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
0: Frank Sinatra. Fly me to the moon. Maar nou de vraag. Wij weten dus dat Neil Armstrong in 1969 die eerste stappen daar op die moine zette. Maar wanneer zong Frank Sinatra dit liedje Fly me to the moon? Jedder of letter?
2: Nou, dat met haste jedder wezen volgens mij.
0: Het is goed. Ja, zeker. 1964. Mooi zo. Nou, voor de koffie of theelepel van Omroep Friesland en het simmerpakket. Wat bist ook koffie of thee drinker, Ko?
2: Ik ben eigenlijk voor allebei.
0: Ja, we kunnen maar één lepel sturen. Dus,
2: Door de koffielepel.
0: Door de koffielepel. En de Omroep Friesland viskerspet en de zinnebril. Die doen we direct bij.
2: Want, de viskerspet, daar ben ik wel heel goed. Ja. Want ik ben een heel goede toekvisker, maar heel graag visje.
0: Ja, nou dan kist ik ze mooi opzetten. Harkje, naar dit fragment, wat je hebt net alleen nog de meeskiet is naar de rond te gaan. Maar ik een hondje, Laika.
5: How much is that dog in the window?
0: Nou ja, en je wordt oer een hondje zong. Patty Peach, ja, dit is ook mooi oud-hout. Maar ja, is het nou jedder of letter als dat veske van Frank Sinatra uit Jotje 64?
2: Dit is een lastige. Ik ga maar voor. Sprong even.
0: Jedder. Ja, dat is voor Jedder. Ja, het Jed ook wel heel hard voor zelfs. Zo zin, goed is. Want het echt Jedder is. Ja, het is echt helemaal goed, Ko. Ja, 1952 komt dat vers, Ko. Net al heel lang. Echt hard houdt wie dat.
2: Ja, dat is zeker nog.
0: Maar dat betekent wel dat alle vragen goed binnen en dat we alle prijzen naar de Lemmertaar sturen.
2: Oh, dat is super.
0: Lokwensken en een hele mooie weekendtaarwensken met scootjes in ons succes.
2: Ja, dankjewel. Heel veel succes met de sturing.
0: Dankjewel. Mooi hoi.
2: Oké, hoi.
0: Hier is Frank.

Phil Collins, Dancing to the Light. En daarvoor het leukste quiz bij de koffie. Ko Jacobs van de Lemmer won alle prijzen. Morgen dan hebben we weer naar je varske editie. Maar ja, die volle bak met prijzen. Het is leuk dat die simmerprijzen erbij binnen. De viskespet, een zinnebril en de plaktattoo van Omroep Friesland. Morgen weer naar je ronde nieuwe kansen op al die leuke prijzen. En Ko zo aan zijn naar het koetjesiel. 12 uur start bij de Veenhoop. Wal starten, dat kan altijd wel mooi. Maaike Kampen, jong toe die mooie sport.

0: wat een klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus kerst jou, zei ze.
1: Alle wedstrijddagen.
0: Nee, stikje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Night, nice, jongens.
2: Die favoriete podcast-app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, wat een klapper.
5: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is Hartjel van Olven. Maar daar is er Fijke Wouda, maar het Friese Gedijs. Fijke, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Bij een eenzijdig ongeluk op de Rijksweg bij Jensum is van de morgen een automobilist wie verwoenen rekken. Nevers Tjulgen botste de man uit het neer in een BM. De helftverlening is manmachtig uitrukt, onder andere een traumahelikopter is oproepen. Slachtoffer ziet bekniepen in de auto en is door de brandweer bevrijd. De Rijksweg is tijdelijk dicht. In het centrum van Jereveen is van de morgen brand stichten in een papiercontainer en een reclameboord. Die stien onder een trap in een steeg achter een winkelpan onder de dracht. Bij de brand kwam een soort reek vrij. Om de brand in het centrum weer schaalde de brandwacht op naar middelbrand. Ze koel grub materieel liek als een hegewerker inzet worden. De brandwacht hield vuur rap onder controle, maar moest daarna weer omkomen om te reek in een oorbedroog kan weer. Brandwacht had dat pan ventileerd. De politie doet onderzoek, zal camerabeelden in omkritten bezien. De Vierdaagse van Nijmegen geert morgen van start. Een van de deelnemers is Janine Spanjer uit Deinem. Ze rint de 40 kilometer. Het is voor haar de 8e keer dat ze meedocht. En ze leidt uit wat er zo bijzonder is om die Vierdaagse.
16: Je bent er gewoon niet voor elkaar. Dus op het moment dat je het een beetje dreigt, hebt, nou ja, dan reden er even niet ook en dan maak je praatje. En ja, ik word ja, kwaad zijn. Op het moment dat je daar in die Vierdaagse rennen, dan viel ik altijd iets van, als je hier binnen, dan doe je nog te leuwen eigenlijk dat er in de taak om stoort eens een keer overal vrede wijzen kan.
15: Janine kuit Elsie voor een goede doel. Dit jaar samen ze yield in voor Alzheimer Nederland. Nicole Stijginga van Exmara had juster in Frankrijk de hutfietswedstrijd La Picto en Nouvelle Aquitaine won. Ze won de koers op 133 kilometer naar de kopgroep pas in de laatste meters in Hellewaard. Ze lag 400 meter voor de finish nog op het ziende plak, maar koerde sprint inzetten en het peloton verrassen. Anneke Dijkstra van Drachten stier ik op het podium, zie wat treden. Waar nog? Joegert droeg mij eerst bewolking. In de rin van de dag hield hij meer zinnen. Met de matige noordwestenwind werd het zo'n 19 graden. Jong klettert het verder op en zakken de wien over. Je droeg kwalt het in de nacht over aan graad als 10.
14: Dank u wel, Fijke. Het is net alleen Tally Winnie 16. Je zoekt erop dat mooiste skip van Nederland.
15: Ik ben helemaal onder de indruk. Ik ben er stil van.
14: Nou, aanstijgen maar de fokkerbellen. Dit is natuurlijk Grut Nijs, de orenkampioen.
15: Wat wie de namen?
14: Tally Winnie 16.
15: Okay.
14: Maar misschien was ik wel Tully Winnie 16, dat weet ik net. Maar ik zal het aanzienvreetje in nodig
15: voor.
14: Ik zie ze Heimeter en Lois Lane komt trekken hoor.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.

0: PhD, I won't let you down. Ja. Mooi, ziet ze, die stuurt is een foto. Is om het squastie regen op de orde. Bill Diek en had de Omroep Friesland een blauwe viskerspet op. En het contrasteert zo mooi. Maar de grijden daar in de beeldhoek, het zit er schitterend natuurlijk. Nou, mooi dat ze hem oppast, ziet ze.
1: Omroep Friesland.
2: Node voor.
0: Heel wat oors nou, want we hebben het hoor... De orenkampioen, zelfs het scootje Sion Keert, daar komen al hier kampioen uit. Maar wij vonden het leuk hier nodig voor om eens wat ontdekken te gaan. Om de orenkampioen. En nou heb ik hier een hele bijzondere kampioen. Ja, nou ja, de kampioen zelfs net, maar wel de fokker van de kampioen. Tully Winnie 16, Henry Meijering van Aldehold PE. Op de telefoon, goedemorgen, Henry.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hoi. Zeg ik het goed, Tully Winnie 16 of maar 16?
3: Ja, nou ja, dit is eigenlijk duidelijk sprekend of ze hier zo is, maar het is gewoon Tully Winnie 16 is het, ja, 16. Maar dat, je mag het ook een beetje van Nederlands hoor, dat is geen enkel probleem.
0: Ja, want het is vanzelfs wel een kampioen en net samen een kampioen, het mooiste ski van Nederland.
3: Ja, klopt. We hebben onze keuring, ja, we hebben elke 2 jaar hebben we een keuring in Ermelo en daar hebben we Dag van Schaap, dat doe ik altijd mee. En wij hebben nu voor de 3e keer mochten we meestrijden om de titels van mooiste schaap van Nederland. En 3 keer is Scheepsrecht. En afgelopen juni hebben we die beker mee naar huis genomen, zeg maar. Nou, dus wij hebben nu voor 2 jaar lang de titel mooiste schaap van Nederland.
0: Ja, klopt. Is toch geweldig dan. En lees even uit voor de harkers, want het is de radio vanzelfs. Waarom is Tully Winnie nou zo'n mooi skiep? En wat voor skiep is het eigenlijk?
3: Nou, het is een Suffolk. Suffolk schaap is. Suffolk komt van oorsprong uit Engeland weg. En vanuit Engeland is het, nou ja, gaat er eindelijk wel haast de hele wereld over, zeg maar. En zodoende is dat ras ook naar Nederland toegekomen. Deze ram die heb ik geïmporteerd als ramlam uit Ierland weg. Dus je probeert ook elke keer je bloedlijn te vernieuwen, zeg maar. En dan probeer je gewoon elke 2 jaar je probeert gewoon je bloed naar Nederland toe te halen. Op deze manier kun je dat doen. Dus dan koop je wel eens wat. En dan, ik had nooit verwacht dat deze zo uit zou groeien tot zo'n grote ram als wat het nu is. Hoor, ook qua grofheid, qua gewicht, beenwerk, alles. Ja, alles heeft hij wat hij moet hebben, zeg maar. Dus... Nee, super trots op deze raad.
0: Ja, dat kan ik niet. Ik denk even, Suffolk, dat ben je skiet, maar die zwarte kopjes, toch?
3: Ja, zwarte kop, zwarte poten en de rest is witte vacht. Ja,
0: maar geen Hampshire Down, die ken ik dan ook, maar dit is echt een Suffolk.
3: Ja, dit is Suffolk is een ander. Hampshire Down, dat is meer wol op de kop, maar die is ook wat... wat

0: die heeft ook niet echt een specifieke zwarte kop, niet zoals wat de Suffolk heeft. En qua massa moet je dat een beetje zien. Rammen die wij nog hebben lopen, we hebben er twee zeg maar nu lopen, die zijn er 2 jaar en die zitten rond nee, zeg maar 130, 140 zo, kilo.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Een flinke ram, ja. En waarom, ja. Wie de jury nou zo charmeert van nou, die raam vandaag, die Tolly Winnie, waarom? Wat is hier zo mooi, hoor?
0: Nou ja, dat zeggen ze ook wel. Weet je, het is ook wel een beetje alle rassen die daar gepresenteerd worden van heel Nederland. Hey, je hebt natuurlijk de Tesla stond ertussen, Blue the Man stond ertussen, meerdere rassen zeg maar. Het is ook wel een beetje appels en peren vergelijken, maar gewoon het beeld wat hij achterliet ook naar de jury, hoe hij het zelf deed met onze keuring. Hè? Want wij hebben natuurlijk ook gewoon onze nationale keuring en daar is hij reservekampioen geworden. En nou ja, eigenlijk hadden we het wel mooi, want de kampioen van onze vereniging was ook een ooit van ons. Dus we hadden de kampioen en de reservekampioen. En met de reservekampioen zijn we ook nog weer mooiste schaap van Nederland geworden. Het is wel appels en peren vergelijken natuurlijk met zo'n keuring van mooiste schaap van Nederland. Maar gewoon het totaalplaatje wat hij op zijn eigen keuring heeft laten zien, dat speelt allemaal mee, zeg maar.
1: Ja, maar hoe je dat dan? Want toen zei ze dat in Ermelo, wie dat zei, ja, hoe ja, mag ze hem dan voorbrengen of zo? Hoe je dat bij zijn keuring?
0: Nou, het is wat anders. Het is, je kunt het een klein beetje vergelijken met een koeienkeuring, zeg maar. Hè. We stappen met 8 of 10 dieren stappen erin in. Dan zetten ze allemaal, presenteren we ze op een rij. De keurmeester loopt ervoor langs, loopt er achter langs, voelt de rug, voelt de beeldpartij, pakt het gebit mee van, bekijkt hij daar nog naar, klopt alles, wat voor uiterlijk heeft hij daar, nou, is het ook een beetje het smaak van de keurmeester wat hij zoekt, want wij hebben ook elk jaar proberen wij een andere keurmeester te doen, zodat wij zo breed mogelijk de keuring kunnen houden, dus dat je niet dat elk jaar zou een ander eventueel ook kunnen winnen. Dat is wel het mooie van dit verhaal met de schapen, zeg maar. Dus, maar je is te staan op een rij. En op het moment, ja, dan krijg je nummer 1, 2 en 3. En dat zijn dan in de rubriek, kun je daar ook. Nou, en dan heb je meerdere categorieën in dezelfde rubriek. En daar komt dan een kampioen uit. En aan het einde van de middag of van de dag, dan wordt er een dagkampioen uitgekozen. En dan krijgen we ook nog een reservekampioen. Dus je kunt het een beetje vergelijken met koeienkeuring, ja, zeg maar.
1: Maar hoe wie dat verdijde, Stojeres, dat in Raam won had?
0: Nou ja, wij draaien natuurlijk al een paar jaar mee. Wij hebben zelf...
1: Oh, het gewoon. Wij maken het uit.
0: Ja, nou, nee, het is nooit gewoon. Het is altijd bijzonder en het is altijd heel mooi. Maar 2 jaar terug hadden we ook al een dagkampioen, zeg maar. En toen heb ik ook al gezegd... Nou, dit kunnen we nooit meer evenaren. Veel beter is dit kan er niet worden. En wat we nu afgelopen jaar gepresteerd hebben, ja, dat is echt wel. We hebben echt alles wat er te winnen viel, hebben we eigenlijk. Kampioen, dagkampioen, reservekampioen. En dan ook nog een keer mooie schaap van Nederland. Ja, ik zeg, we kunnen ook wel stoppen met de schapen. Want mooier is dit, wordt het niet. Echt
1: nou,
0: niet.
1: Nee. Nou, en ik vond het echt mooi om even met jij te bellen, Henry. Leuk dat u even mij nemen woest naar dit is het kampioenskip, zeg maar, van de Suffolk Raam. Tully Winnie 16. Mooi.
0: Ja, hey, super. Veel plezier nog. Bedankt, joh.
1: Dank u wel, bedankt. Hoi.
0: Oké, joh. Hoi.
1: Tijd voor de pauze. Magnetic.

Zeker een hit, hè, dit. De Bausa uit Noorwegen. En Magnetic. Ja, als de Alvin. Hij zit met de gloeien in de hoeken. De jukebox. Van Ode Voorde zit al die prachtige muziek in. En als Tono daarop drukken was. Ja, jammer loot, hè. Via de app van Omroep. App maar jukebox toch. Dan maestraas een opdrukken. Komt er leuke muziek uit. Want dat zit er zeker in. Maar Stoho, zeggen ze van ja of nee? Dus jukebox appen naar de Omroep.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij
1: hadden PC.
3: Het brengt hem achterin naar bij. Kijk, het brengt hem op de
2: PC. Waar is die 29 juli? In Friendship.
4: Ja, yes, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkerpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, waar wordt er aanstaan even op de jukebox drukken? Er zit al je prachtige muziek in. En dan is eigenlijk dus de baas over de spieklist even van nodig voor. Jouw keer maar eens drukken. Maar eens draaien is een ja of nee. En uiteindelijk komt er een prachtige mooie hit uit. En dat is helemaal in drukcapaciteiten. Dus app jukebox als het mij drukken worst. Via de app van Omroep Friesland. Of via de WhatsApp. Dat mag ik 0620-4-9-9-9-9-9. App jukebox 0620-4-9-9-9-9-9. Dan drukken we haast op de jukebox naar Cindy Lauper. En ik zoek me Sienza.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Touwen een nieuwe uitdaging? Je ziet mijn installatie in Snits, zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
10: Wat lezen maar die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen. Sjoch op frieslees-offensief.frl.
11: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren.
10: frieslees-offensief.frl.
11: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
12: No ervoor.
13: My Arjen Overmaat.

0: richting die lapper. Time after time.
1: Dan druk ze op een knopje en dan gaat ze het volgende nummer.
2: Node voor Jukebox.
3: Ja, ik zit me te bedenken, is eigenlijk wat toepasselijk. Time after time. Jacob Stolte van Snits. Goedemorgen.
4: Ja, goeien. Oh, goeiendag.
3: Ja, daar haast eigenlijk altijd de tijd in de hand.
4: Ja, dat kan je wel stellen, ja.
3: Ja, want doop is het horloge klokkenmakker.
4: Ja, klopt helemaal.
3: Ja, maar dat is, vind ik een geweldig vak, vind ik dat.
4: Ik vind ik nog steeds geweldig. Ja. Ja, daar wil ik nog heel kort met Rocky aan houden.
3: Ja, zeker. Want een horloge klokkenmakker, ja, die doet van alles vanzelfs. Maar hoe zit een werkdij er vandaag uit, Jacob?
4: Nou, dat is, in principe gewoon lekker bezig met het repareren van. En de mensen wat helpen om oplossingen vaak, hè?
3: Zoals?
4: Liets klussen. Nou, een batterij is natuurlijk een oplossing. Nou, maar je hebt wel eens wat oren klussen. Daar is dingen van, hoe zullen we dit even halen? Nou, dan moet je wat bedenken.
3: Ja, en wat vind je zelfs het leukste om te doen?
4: Alles.
3: Ja, alles. Zelfs die liets vervelende batterijkers vervangen.
4: Ja, je hebt er al hierbij. Ik vind het prachtig. Als dat dan weer in, dan ben je meestal weer blij. Nee, je bent eigenlijk bedoeld om echt blij te maken.
3: Ja, dat is exact. En wat had je nou in die handen liggen?
4: Ik ben nog maar een klok bezig, even.
3: Een grutte klok.
4: Een grutte klok, ja, een bandklok. Ja,
3: mooi. Ja, nou ja. En in de tussentijd even druk op de jukebox. Nou, daar zet ik al je radertjes en dingetjes in die draait wel.
4: Ja, de lood maakt het er in ieder geval.
3: Ja, zeker. Dat komt eruit. En ja, hokkersoorten van gloed er dan uitkomt, dat is dan die. Want ik ga hier gelukkig nog wat adequatjes lissen. Die krijg je te vergezen bij. Die gooi ik er dan in. En maar zo ja of nee, zissen.
4: Ja.
3: Vier kwartjes had ik 3 keer, maar zissen ja of nee. En de vierde, daar hebben we net zo veel meer over horen. Dat mag hem dan echt wel worden. Maar als die in de tussentijd al leuk een yes, dan is het een beetje de baas. Zelfs hoe de spier is.
4: Lekker verrassend, hè?
3: Zij is het, er zit van alles in. En dit is het eerste kwartje.
4: Oké.
3: Er zit echt van alles in de jukebox.
4: Ja, dit
3: is het. Actual in Ingrosso, Sun is Shining. De zin is misschien wel, maar ja. Jou
4: maar mij niet.
3: Nee, ik denk al. We smitten er nog maar in.
4: Ja, dan nog.
3: Ja, best. Het gaat van Sun is Shining. Now, have you ever seen the rain?
4: Ja.
3: De Creedence.
4: Hier toch wel zonder, hè? Na regen komt zonneschijn.
3: Ja, dat is weer. Maar doggen we dus ekken of gokken we nog
4: even?
3: Nee,
4: ik vind hem mooi, hè? Maar ik ben van een verrassing aan. Dus.
3: Nou, leuk. Nou ja, dan hebben we hier nog een verrassing.
4: Ja.
3: Django Wagner.
4: We gaan ook voor de laatste verrassing, ja?
3: Ja, oké. Okay. Nou. Dan Git Kali aan de kant. Ja, het is leuk. De jukebox zit echt van alles in. Nou ja, het laatste kwartje, dat wordt hem dan.
4: Even een mooi Fries nummer, ja. Dus,
3: ja dat,
4: maar dat jij dat net, dat bepaalt er net.
3: Nee, he, wat, ja, dat ding, dat, ja, ja. We drukken erop en dan shuffelen we wat eruit roegelt.
4: Ja, dat is het leuke van zo'n ding. He.
3: Nou, daarom. Dit is het laatste kwartje. Dank je wel. Het is geen Fries nummer, maar...
4: Nee, maar het zit in de buurt, no?
3: Ja,
4: dat
3: komt...
4: Het is prachtig Nederlands.
3: Ja, precies.
4: Ja, vind ik wel. Ja.
3: Nou, de Cats en Lee, voor kinderen niet het oors van mij, dit wordt hem.
4: Ik vind een prachtig nummer.
3: Nou, Jacob Stolte van Snits, tank voor het drukken en succes met de klokken daar.
4: Al goed, komen. Bedankt, Tim.
3: Doe.
4: En succes met het programma.
3: Contact helemaal goed.

Noah Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore en FR uit de jukebox drukt, The Cats, Lia, al je dingen terug, Jacob Stolte, Snits. Morgen weer een nieuwe jukebox? Ja, morgen weer een nieuwe jukebox. Frieske Rijs, inderdaad, met Fijke, ex-Cyro-lidder, maar stumbling in. Dat is de King of Pop.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar doodingsten zelfs, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke keer in de wal.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Doch mij, onder Scootsjepoel in Omroep-app.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland. Rijn in
4: Rijn. Ik voor de Scootsjepoel.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ik zie kleurrijke streken.
11: Ik zie mensen van alle tijden.
12: Ik zie deze stijl wel zitten.
13: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
14: Centraal Museum Utrecht.
15: Laat meer zien.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
20: 1 minuut voor Jelve Tolven is het. En Feike Wouda had het Friske Nijs. Mijn naam Feike, goeiemorgen.
21: Een goeiemorgen. Een arrestatieteam had van de morgen een betierse persoon uit een vakantiewenning op recreatiepark Robbenoord bij Lauwers Eeghelle. De persoon hiem zelfs opsletten in een wenning en hier mogelijk de gaskraan hier hem draait. Noem jou ook van het vakantiehuis wat afsletten. Na onderhandeling werd de man door meerdere politiemensen aanhouden. Bij een eenzijdig ongeluk op de Rijksweg bij Jensum is van de morgen een automobilist zwaar verwoond geraakt. Neffert Joegen botste de man uit het neertje in een benjem. De hulpverlening is manmachtig uitgerukt, onder andere een traumahelikopter is opgeroepen. Slachtoffer ziet beknippen in zijn auto en is door de brandwacht bevrijd. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksweg is tijdelijk dicht voor onderzoek door de politie. In het centrum van Jereveen is van de morgen brand stichten in een papiercontainer en een reclameboot. Die stien onder een trap in een steeg achter een winkelpan onder dracht. Bij de brand kwam een soort reek vrij. Om de brand in het centrum weer schaalde de brandwacht op naar middelbrand. Ze kon grupmateriaal liek als een heegwerker inzet worden. De brandwacht hield vuur rap onder controle, maar moest weer omkomen om een bedrooiende buurt vol reek stieën. De brandwacht had dat pan ventileerd. De politie docht onderzoek en zeel camerabielen in omkrieten besjen. De reddingsboot van de KNRM op Schiermonnikoog is juist de morgen uitgerukt voor een zieljacht met motorprobleem. De redders troffen op de zielboot een deerwurige bemanning aan. Vanwege de hege wegen werd besloten om het Westgat net om te dwaan, maar om het jacht naar het Duitse waterland Barkum te slepen. Een van de redders is oerstapt op het jacht om de bemanning bij te steken. Dan het waar nog. Joert droeg en zinnen. Met een matige noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. Jong klettert het verder op en zakken de wien over. Je terugkollert het in de nacht over dan graad als het zien.
22: Ik voel me een buiken trouwens. Op een fiets.
21: Een buik op, ja. Op een fiets?
22: Ja, iets buiken weer.
21: En kijk als het op een fiets is,
22: ja,
21: dan rijdt
22: het. Ja, jongen, het is net
21: dat ging bij zaterdag trouwens. Hier een buiken en krijg toen wie ja, op
22: hoor je
21: fiets.
22: Het
21: dan net? Nee.
22: Goed. Meer waar en ijs op roofriesland.nl of in de app. Aanstaans hebben we Jeroen de Vries bij het Einha en er is muziek van ontroerende Miami Sarpers. Ik draai zo 12 minuten.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
24: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
25: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
27: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Aske.
1: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Arjen, Omroep Friesland.
1: Wat haai je bij het eind?
0: Wat haai je bij het eind?

0: Dus die brutten bij afskippen.
1: Ja.
0: En dan tussentijden nog een kleinigheidje.
1: Ja, en Sjöran, ik altijd een wat er in onbieding is?
0: Ja, dat doe ik nog wel eens even. Want ja, daar boven we door, hè?
1: Nou, zo is het, ja.
0: Ja, en met de boel in de gaten houden.
1: Nou, en wat ga je nog even goedkeep grut inslaan? Nou ja, goedkeep, maar wel grut misschien. Wat het in onbieding weer?
0: Nou, we gaan net volle in aanbieding in het kast, hoor. Nee, ik ga mijn man, die zit op de stoel, die zei ik nee. Nee, geen bijzondere dingen, hoor.
1: Nee, en liet jou wel eens verlieren aan eigenlijk iets wat je helemaal net nodig had? Dat je toch denkt, het is in de onbieding, het zit er wel lekker uit, ik neem het allemaal mee.
0: Nou, nee, dat doe ik net.
1: Jouw haren, nee. Jouw strikt aan het lisje?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, had je nog wel een lisje, Fred?
0: Nou, in de hollen, hè? Ik screw niet op een briefje, want dan verveert ik alles.
1: Oh, jou screw juist niet op een briefje?
0: Nee, ik screw juist niet op een briefje. Ik ben krekkend omgekeerde.
1: Ja, nou, wat goed van jou. Ja, want ik ga vaak, dan denk ik, nou, dat kan ik wel even nu te hollen. En dan neem ik dat en dat mee. En dan ben ik thuis en ga ik toch de helte weer vierten.
0: Ja, nou, nee, het is bij mijn krekkoord doen.
1: Ja, dus geen briefje. Jou maakt alles gewoon u te hollen.
0: Ja. Uit
1: ja, het is een soort puzzeltje is het nog.
0: Ja, en helder bedoel, hè?
1: Ja, nou, dat, precies. Ja, oké. Okay. Dat ga je over die in de boodschap in de hoes.
0: Ja.
1: Ga je verder een plan?
0: Nou, nee, had Noaan net meer rijnt, want had even rijnt, dan worden we nog even te fietsen.
1: Oh.
0: Want het is de meeste warmte zoer.
1: Ja, correct.
0: Dus en dan worden we even te fietsen.
1: Ja, en vind jou dat nou noffelijk dat die warmte wel wat voort is?
0: Ja, ik vind het wel lekker, hè, want ja. Hiermee betekent weer wat te.
1: Ja, dus dit is meer jouw waar.
0: Ja, maar dat moet nog net elke dag rijden, want daar had ik een hekel.
1: Nee, dat is, maar ik ben net te vol naar je kant te vliegen. Nee, het een beetje in het midden.
0: Ja, ja, een beetje in het midden.
1: Ja, oké. Nou, ik geloof dat het wel aardig hetzelfde bloot de komende dagen. Dus,
0: ja, ik hoop het.
1: Ken jou er weer op uit en aan de andere kant de boodschappen. Ik ben al in de hoes, dus waar doe je wat? Hè?
0: Nou, ik ken er alle kanten.
1: Zo is het. Ik zou zeggen, maar lekker eten.
0: Ja, dankjewel.
1: En een hele fijne dag, Taweeske.
0: Ja, en je moet het zo bedenken.
1: Ja, ja.

0: Colby Collet en Bubbly. Als stolvoerder, laten we zeggen, bij Simone Jere, wat raast in Noord-Friesland zit. Hoi Simone.
1: Hoi.
0: Tasterin.
1: Nou, zwemster wel eens in de Waadzee?
0: Zelden.
1: Zelden? Oké.
0: Okay. Ja, nee,
1: nou, de kans is dan groot dat je een haaitje in komt.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, er binnen.
0: Bijzonder.
1: Honderden, misschien wel duizenden haaien in de Waadzee. Oh. En dat is net min ijs, dat is juist heel goed ijs. Ja. Daar heb ik het dadelijk zo, maar ik kom er zeker. Verder willen ze in Frenscher het centrum aantrekkelijker maken. Hoe ze dat doggen, dat jaren waar een stik. En keertsvereniging Eendracht in Haans, die vierde dit weekend het 124-jarige jubileum. Ze dregen hier achter de reg. We zetten nu in op de jeugd en hebben weer een florissante toekomst, zeiden we dan.
0: Nou, dat is mooi. Een paar minuten nog in Friesland, maar Simone. De hintjes binnen we voor een trog Willem, Carlos Santana, Hans Jidje Joert, Jochen is zantig hier alweer. Jim Finner, een van de oprichters van de Pokes, is hier zantig. JD, met de bekenders Robin Albers. Ja, het geweldige DJ, ik onderhoor mij de Sunclap van de Gong West. Zantig hier. Michael McNeil, toetsenist van de Simple Minds, is 68. Stone Gossard van Pearl Jam is 60. Linda Mertens, dat is de frontvrouw van Milk Incorporated, 48 hier. En Willem, zijn erbij, wisten ze wel dat ze al zo'n 30 hits scoort hadden. Dat wist ik net. En Dominique Groot, die keer was Mr. Polka, is zo'n 30 hier. En ik zeg dat Daan ik nog hebt van Arne Veenhoop. Maar je het bakje koffie noem maar wel even. Deze.

Nou, dat wie me dan. Soort willen bij de zielerij. Daar ben je de Veenhoop, Joet, wie het goedste ziel. Ja, en waar gaat dan nog meer, Hajitje? Kim Carnes, Jin 80 Ier. Ontoven is dit Better Davis Eyes. On morgen.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij?
1: Wij hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin, hij brengt hem op de
2: deze. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Noe Friesland.
1: Simone Scheffer.

0: You can say what you want van Texas. Weer de Iepener van deze No in Friesland.
1: Van Tol woont in Oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren hebben we het over haaien. Want die binnen er weer een heel soort in de Waadzee.
3: En dan hebben we het over twee soorten. Dus geflekte gladde haai. En vooral de ruwe haai. En dat is best een groot dier, die kan 2 meter worden.
0: En Frencher wil het centrum onttrekkelijker maken.
4: Nou, in ieder geval is het nodig om de binnenstad gebruiksvriendelijker te maken. En ik denk dat dat de cruciale vraag was van hoe gaan we dat doen en waar gaan we dat doen.
0: En Kidsvereniging Eendracht in Haans viert het 125-jarig jubileum. Ze zetten in op jeugd.
5: Dat is gewoon IQ's belangrijkste commissie, hè, de jeugdcommissie. Daar, die moet er toch niks ontbreken, financieel, net, materiaal, net.
0: Dat en we zullen vooruit op de wedstrijd van de SKS op de Veenhoopjoerd en vanzelfs het Mediaoersjoch. Maar nu is het waar, maar Tjitske Wiebenga. Goeiemiddje, Tjitske.
6: Ja, een goeiemiddje. Nou, zinnen, wolken, wisselen waar aan. Je bekrijgt de zinnen van een beetje heel tijd meer de ronde. De noordwestenwind is zwak ontmatig. Kin boet nu soms wat vlegerig wijzen. En is het jochtje graden in het kustgebied. Want 20 graden wat meer de provincie in. Boppelaan zetten de opklaringen jong en vannacht terug. Valt de wind wat fut en zakken het kwik daar. Want een graad als tien. Morgen voor het grootste part van de dag mooi zinnen skien waar. En maar de zwak ontmatige noordwestenwind is het noffelijk. Maar jochtje nog 21 graden. Maar in de jong, dan volgt weer een lichte bui.
0: Dadelijk zoom. Jelvien, Jerven meer vandaag, dankjewel. Tjitske.
6: Jo.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep
0: Friesland. Het is 8:08 oer tolven. Er komen heel iets meer haaien in de Waadzee. Ze docht blikken uit onderziek. En dat is good nice. En ervan schrikken, dat hoegde ik echt net. Ik praatte er vanmorgen over mijn haaienonderzieker van de Wageningen Universiteit, Niels Brevet.
3: Ik vermoed honderden, misschien een paar duizend. En dan hebben we het over twee soorten. De geflekte gladde haai en vooral de ruwe haai. En dat is best een groot dier. Die kan 2 meter worden. Heeft dat gebied ontdekt als geboortegrond.
0: En hoe kan dat?
3: Ze horen van nature thuis. Mensen hebben, denk ik, een kort geheugen. Want in de jaren 60, 70 werd er door de badden sportvissers heel gericht op gevist, op ruwe haai. Daar waren ze heel blij mee, want het was een welkome vangst. Maar de overbevissing gaat wereldwijd heel slecht met haaien en ook roggen. Zijn ze verdwenen. En nu zijn we in één keer weer blij verrast dat ze toch het gebied weer ontdekt hebben.
0: Ja, mensen zullen waarschijnlijk een beetje schrikken. Wat? Haaien in de Waddenzee? Maar hoe gevaarlijk zijn ze eigenlijk?
3: Ja, dan denken mensen vaak aan witte haaien of tijgerhaaien. Hè? Dieren van 4-5 meter met gevaarlijke tanden, met 3 rijen tanden. Deze dieren, de ruwe haai, die heeft wel tandjes. Die specialiseert zich in het eten van makrelen. En die zit vooral in de diepe geulen, dus die ga je eigenlijk nooit tegenkomen als zwemmen of als je in een haventje bent. De dieren die je wel tegen kunt komen, dat zijn de geflekte gladde haaien. Dat zijn krabbenspecialisten, die hebben hele kleine, platte, stompe tandjes. Daar hebben we in Zeeland verschrikkelijk veel van, duizenden en duizenden. In de Waddenzee duidelijk minder, nou, daar hoeven mensen helemaal niet bang voor te zijn.
0: Want die hebben geen scherpe tanden.
3: Die hebben geen scherpe tanden, die kun je vasthouden in je handen. We hebben zelfs een vinger in de bekjes gedaan om te kijken van nou, wat doet het wat? Maar ze pakken eigenlijk genaaltjes, krabbetjes, die slikken in één keer in. En ja, die zijn totaal ongevaarlijk. Ik zeg altijd van nou ja, als een witte haai een wolf is, dan is de gletslanaar, de chihuahua onder de honden, zeg maar.
0: Ja.
3: Dat is wel apart. Ja, mensen zijn er bang voor. En ik denk dat het compleet onterecht is. Het is eerder andersom. Per jaar worden 350 miljoen haaien aangeland. Voor onder andere haaienvinnensoep. Wij slaan een enorm gat in de bestanden van de dieren. En ze zijn gewoon belangrijk voor ons ecosysteem. Ze horen thuis in de Waddenzee.
0: Ja, u zegt ook. Ja, u zegt we hebben een korte termijn geheugen. Want in de jaren 60 waren er heel veel. Hoe kon het dat ze dat die populatie zo klein werd?
3: Ja, dat is overbevissing. Ze brengen 2 tot 10 jongen per jaar ter wereld. En als je een aantal vrouwtjes weg gaat vangen. Dan gaat het bestand heel snel achteruit. Wat dat betreft lijken haaien meer op zoogdieren in een voortplantingsstrategie. Als je het bijvoorbeeld over een haring of een kabeljauw hebt, die produceren duizenden eitjes. Dus kun je op blijven vissen tot je een ons weegt en dan sla je veel minder gauw een gat in het bestand. Haaien die zijn heel kwetsbaar.
0: Ja, nou hebben we ook, er is klimaatverandering. Is dat van invloed op de terugkomst van deze haaien?
3: Dat zou zomaar kunnen. Hoewel ze ook gewoon bij Helgeland voorkomen en bij Schotland en Ierland en Noorwegen. Dus ze zijn wel wat kouder klimaat gewend. We denken dat het een combinatie is van klimaatverandering. We zien uit de provincie Zeeland dat haaien echt naar het noorden opschuiven. En dat doen ze al sinds 2010. Andere reden is dus, ik noemde het al, je overvissing. En de derde reden is een hele belangrijke. Is die haaien zoeken ondiepe gebieden op om een jongen ter wereld te brengen. We zijn die jongen relatief veilig voor predatoren. En we weten van oudsher dat ze dat doen in de Waddenzee. Nu zijn ze kennelijk teruggekeerd naar de Waddenzee om dat te doen.
0: Ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat ze er weer zijn?
3: Als je een compleet biodiversiteit wil. Je wil bijvoorbeeld de bever terug en de ooievaar en de wolf. Dan moet je de haai ook niet vergeten. Die hoort onder water.
0: Die hoort onder water in het water. En we hoeven er net benauwd voor te wijzen. We matten er wies maar wijzen. Likas we ik wies maar het waard wijzen matten.
2: Nooi Friesland.
1: Media oersjoch.
0: Fijke, daar heeft van alles aanstruunt.
7: Jazeker. Heeft ook de WK-finale nog jongen Simone?
0: Ja, tot ont en mei de uitrikking van de beker. Want ik wou echt even zien hoe die beker in Spanje uitrikt waar toch de president van Amerika.
7: Ja, nou, die knaap toch? Hij bleef nog even stingen, maar hij was toch
0: Ja, hij was op subtiele wijze eerst nog de speler.
7: Ja,
0: en
7: want
0: toen
7: hebben we de jongens op een foto.
0: Ja.
7: Er is na die WK-finale ik een soort aandacht voor het onsportieve gedrag van de Argentijnse spelers. Want op het moment dat de Spanjaarden de beker kregen en omheen geholden, draaien de Argentijnen hun om.
0: Ach,
7: dus hier met de rij naar de Spanjaarden.
0: Minder verliezers.
7: Ik ben hele minder verliezers. Nou, dat wie ik al wint van de mooie.
0: Dat wien ik minder spelers trouwens.
7: Ja, nou ja.
0: Ze voetballen
7: heel
0: net.
7: Nee. Ik zei, ik heb een niet stukjes jongen. Ik zei, Messi alleen maar wat kuier in. In het middenveld. En,
0: ja.
7: Maar de wien van de mooie, ik alleen hoe die Leandro Paredes, die is dus na de wedstrijd heeft hij gereed kregen, omdat hij twee Spaanse spelers onvoel. Hij koert kennelijk net hij dat ze verlenen hier. Maar dit is geen incident. De 32-jarige oud-speler van onder andere Juventus, AS Roma en Paris Saint-Germain heeft al 124 kilo kaarten gekregen.
0: Oh.
7: En het, wat dan wel weer knap is, hij heeft maar twee keer gereed gehad. Want het is zijn kunst om krijgt het randje op te schieten en dan ja, zelden er echt hoe hen het
0: ja.
7: Juster, wie er gewoon Fabio
0: nou, ja, hij ging echt hoe. Net hier, ik in de gaten wat nou de onleiding weer.
7: Nee, inderdaad. Dus, maar binnen als Erik al hier oud spelers, of meestal die Chen hem spelen, ik wil mij spelen. Ja, en die zei ze, ik van, hij houdt nooit op mij praten en beledigen. Hm. Je ziet het al aan zijn gezicht met het kleine glimlachje. Hij maakt kleine overtredingen, deelt tikken uit om niets. En er is zelfs hier die zei van, het is een soort Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Ja, nou ja. Okay. Op het veld verandert hij in een pitbull. Hij is een bom die op elk moment kan exploderen en zijn eigen team pijn kan doen. Ja, want als je een rare kaart krijgt, dan door zijn eigen team natuurlijk.
0: Ja.
7: In de simmer van 2024 waren er meer dan 300 van die lisbeeren stellen bij een sportclub in Italië. En nou weet de duurbaters, eindelijk werd ze binnen. In Albanië.
0: Oh.
7: Ja, daar werden ze dus, toch een lokale strandtenten werden ze daar broekt. Maar wie een Italiaanse toerist en die lijf zijn bestie, die denkt van, hé, dat wapen wat je ziet, dat is van een Italiaanse sportclub. En dus die stuurde daar even een foto naar die sportclub van, hé, ben dit net je bedjes? Ja, ze zei, en die wou we graag weer om, want er ben 44.000 euro burg. Dus dan denk je van, nou, oké. Ze hadden advocaten niet schakelen. En bewijs, video's, foto's. Nou, dus we zullen die lisbeeren wel gauw weer omkrijgen. Nou, dat hingen ze tocht. Maar die lisbeeren staan nog steeds in Albanië.
0: Oh,
7: maar
0: ja.
7: Steeds broekt. Door die strandtenten. Dus nou ja, ze hebben nu toch maar de publiciteit opzocht. Via de sociale media. Ze van, ja, misschien helpt dit om wat meer vaart te krijgen in die Albanese autoriteiten.
0: Ja.
7: Dan een Santje Jerefamke uit het Franse Pas-de-Calais. Die ging naar het ziekenhuis voor een operatie aan haar enkel, maar die werd wekker met 4 tosken minder. Ja, dus eerst ik, maar de
0: moeilijk van Tosken.
7: Ja. Het is een medische fout die de familie onbegrijpelijk neemt. Dit gebeurt alleen in films.
0: Ze
7: zie dus te wachten in de wachtkamer. En toen was ze opgehaald door een chirurg, tenminste dat tocht, de mem. De dokter, die kwam even later voor om en die verontschuldigde hem. Die zei, ja, we hebben medische fout maken. Ik ben geen chirurg, ik ben Tosken-dokter.
0: Ja, zeg.
7: Dus ik heb de vrouwen verstandskies een hek lutsen. En dat famke was dus onsjoen van oren patiënt. En dat wie ik nog uitviert mijn anesthesie. Die wie afstemt op die orenpatiënt. Dus het hier ik nog gevaarlijk
0: ben. Nou ja,
7: ze. Dus ze binden er bot maar om. Dat famke, die verkeert echt in een soort van schok. En die had angstaanvallen en sleepless en nachten. En ze moet dus nog weer een keer heen, want die ankel moet nog heel tijd opereerd worden.
0: En ik neem aan dat Rick weer naar je Tosken niet matte.
7: Ja, doe kerst in principe. Ik bedoel, ik ben half jouwer verstandig.
0: Oh ja, ik ben de verstandig. Ja, het is ik zo.
7: Ja.
0: Nee, ja. Maar, nou nee, ja, het is ik zo. Sorry, ik luister net goed.
7: Nee, maakt het niks. Maar dus ze maakt het toch nog een keer. Maar ja, de mem die zei het al. Het zit wel een tiertje door die voorop mijn dochter op een ziekenhoes.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Mag lessen?
7: Zullen we dat maar doen? Ja. De Belgisch koppel is kwartlien behoorlijk schrokken. Ze heeft van zijn beveiligingscamera. En toen zeiden ze, of toen waren ze wekker maken terug die camera's. Want die directeren midden in de nacht dat er 4 wapenen meesten met capuchons door de tuin streunen. Nou, voor de politie bellen. En die centralist die zei, je moet binnenblowen. En na ongeveer 30 minuten onzekerheid, er was nog geen politie, bellen ze dat neetnummer op en hij. En toen hing ze intussen daaruit vond dat het om een militaire oefening
0: ging. Oh, lekker.
7: Dus, om 2:30 s'nachts op privéterrein, zonder enige waarschuwing. Nou ja, de Defensie had ik al excuus om binnen. Maar ja, die zei, ja, maar ik oefen je in realistische situaties. Maar ja, dan moet je natuurlijk net binnen in de tuin staan.
0: Nee, zei ze. Dankjewel, Feike. En een fijne dag verder.
7: Jemik.
0: Dadelijk joggen we in Frenscher in het centrum. Want dat willen ze daar een beetje op pimpen.

0: Met een lesje filosofie van bluf, niets dan dit. Op het Raadhuisplein in Frenscher staan tijdelijk volle meer bjemmen en bankjes. Want de gemeente is daar uiteindelijk zet maar een proef. En daarmee wil ze onderzoeken hoe inwenners, ondernemers en toeristen de nieuwe inrichting van het plein ondervinden. Daarbinnen zet je een bjem in grote plantenbakken pleert en om die bjem heen steen bankjes. Samen met het Raadhuisplein een onttrekkelijker plak worden in de binnenstad. Wethouder Adrie Weiland van de gemeente Waardhoeken oer het initiatief.
1: Het is een zomerproef, heet het dan, een pilot. Om te zien hoe bevalt het. Hoe bevalt het de inwoners, hoe bevalt het de ondernemers. Hoe bevalt het de toeristen, die we natuurlijk ik hebben. En we konden op een relatief goedkope manier om deze bakken mooi bij hem komen. Ze bleven staan tot 30 september, zodat we alle tijd hebben om in de mooiste tijd van het jaar vriendschap te promoten.
2: Hoe worden de reacties verzameld van de mensen die hier langskomen en hier iets van vinden?
1: Nou, net toch alweer onderzoeken. Dat doen we toch hier rond te rennen vanuit de gemeente waar informatie op te halen. Mensen die het aasten beleven, die op een bankje zitten, die hier op het terrassen ons komen, of gewoon die hier winkelen, planetarium bezieken. Dus mogelijkheden genoeg om die informatie op te halen.
0: Wethouder Weiland, wie dat? Om Bert Meijerink van de ondernemersvereniging in Frenscher de vraag of het wel nodig wie om dat Raadhuisplein op te knappen.
3: Nou, in ieder geval is het nodig om de binnenstad gebruiksvriendelijker te maken. En ik denk dat dat de cruciale vraag was van hoe gaan we dat doen en waar gaan we dat doen. We hebben ervoor gekozen om daar in eerste instantie nu het Raadhuisplein voor uit te kiezen. En dan gaan we met een pilot gaan we kijken van wat kan er en wat is er mogelijk en hoe wordt het ervaren. En aan de hand van uitslagen van die pilot gaan we dan een definitieve invulling geven. Waar we weer starten vanaf het Raadhuisplein. En misschien ook wel verder in de stad nog dingen gaan ontwikkelen. Waarbij we uiteraard nog wel de auto in de stad willen hebben. Met name voor de consumenten. Maar we moeten wel kijken van hoe gaan we dat doen. En hoe gaan we dat reguleren met name.
2: En ligt het initiatief van deze proef dan bij de ondernemers?
3: Nou, het initiatief van deze proef ligt in een gezamenlijkheid. Eigenlijk is dat eigenlijk een beetje mijn functie. Ik ben eigenlijk de Haarlemmer olie tussen de ontwikkelaars, de ondernemers en de gemeente eigenlijk, zeg maar. En daarin bespreken we dan dit soort dingen binnen stadsmanagement. En dan gaan we kijken naar de mogelijkheden. Toegekozen voor een werkgroep. Daar heb ik de ondernemers bij betrokken. Daar hebben we de bewoners bij betrokken. En we hebben de gemeente erbij betrokken. En we hebben met elkaar in een 3-4 sessies hebben we ideeën uitgewisseld en kansen en mogelijkheden bekeken. En aan de hand daarvan is dit het resultaat dat we hier starten nu met een pilot in deze zomer.
2: Wat hoopt u dat hier uitkomt voor de stad?
3: Een gebruiksvriendelijk klimaat. Waarbij zowel de ondernemers tevreden zijn, de bezoekers tevreden zijn. En bezoekers kunnen zijn toeristen, maar het kunnen ook consumenten zijn. En de bewoners tevreden zijn. En ik realiseer me dat we met de uitkomst van dit project nog niet klaar zijn. En zal er meer nog moeten worden gedaan. En daar staan we ook voor klaar. En daar zijn we al mee bezig. Denk aan vergroening in de binnenstad. Denk aan verlichting in de binnenstad. Dat zijn allemaal al projecten die we al zijn opgestart, maar nog niet gerealiseerd zijn. Die zien ze nog niet. Maar onder andere door nu de vergroening hier te doen, denk ik dat dat al een mooie basis is.
0: Ja, dat wie Bert Meijerink van de ondernemersvereniging in Frenscher. En de bezoekers in Frenscher binnen in alle geval duidelijk hoe de opknapbeurt van dat Raadhuisplein.
4: Dit is natuurlijk schitterend. Ja, prachtig. Een stukje voetgangersgebied erbij, waar je gewoon lekker rustig los van auto's even wat zien kunnen.
2: Nou is het tijdelijk, maar u hoopt dus dat dit blijvend is?
4: Voor mij mooi het wel blijvend worden. Ik heb een keer moeite mooi. De auto's die kunnen wel even nodig komen dan. Nooit een probleem.
5: Ja, geweldig. Echt heel mooi. Ja, ik ben er heel blij mee. Wat roering in de stad, wat meer ruimte. Ja, perfect.
2: Ik zag u net al mooie plaatjes schieten van de bomen en van de reuring. Ja. De stad kan dit wel gebruiken?
5: Oh, zeker weten. Ja, echt. Ik denk een verademing voor de stad en ook voor toeristen.
0: Ja, al je positieve loeden daar vanuit Frenscher Waai. We jaren dadelijk het nijs uit de provincie en dat wordt dan brocht terug. Jacob Stelwagen.
6: 600 jaar Sint Antoni Gasthuis in Ljouwert.
7: Wij waren samen, hè, man en ik. Toen zeiden we, toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan, want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over.
6: Oud worden, sterk bluwen. Dit weekend in Friesland ook.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Nou, het is op 30 seconden naar Jelvien Heegste Titus voor het Nijse de provincie. Maar Jacob Stelwagen, goeie met je, Jacob.
8: En goeie met je. Het aantal drugsmisdrijven in Friesland is omgegaan in vergelijking met vorig jaar, naar cijfers van de politie. In de eerste helft van 2026 binnen 166 drugsmisdrijven geregistreerd. Dat is in dezelfde periode vorig jaar nog 133. En dat is dus een stijging van haast 25%. Joris van Overheem vanuit het SCRVN voor FC Utrecht. De middenvelder had één seizoen voor JRVN spelen. Van Overheem waar dit seizoen nog uitroppen ta spelen van het jaar toch de supporters. En kwam vrienden Simmeroer van Maccabi Tel Aviv. Een arrestatieteam had van de morgen een betrieze persoon uit een vakantiewinning op recreatiepark Robbenoord in Lauwerzeeghelle. De persoon hing zelf opsletten in de winning en hier mogelijk de gaskraan iepen draait. Na onderhandeling is de man toch meerdere politiemensen aanhouden. En Michiel Zijlstra van Eerst Tim had dit weekend voor de 12e jaar op rij het Keningslab in Burgum won. Bij afwijzigers van Gerrit Terpstra was Zijlstra de grote favoriet voor de Keningstitel. En in de finale kwam er een sprong van Jim 20 meter en Jim 20 centimeter.
7: Dank je wel, Jacob. En succes aan het miljoen door wijze.
8: Ja, dank je wel.
7: Ja, oké. Aan het Nijelvien hebben, of Nij het Wabriocht, hebben we zelfs omtinken voor het Scootjesielen. Joet is de 12e wedstrijd en die is Likas altijd op de Veenhoop. En we hebben toer Keertsen in Haas.
9: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
11: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
10: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
12: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
13: Touwen een nieuwe uitdaging? Wie ziet mijn installatie in Snits, zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
14: Hebben jullie hinder van een loszittend kunstgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie wel zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
13: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
15: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
5: No in Friesland.
16: Simone Scheffer.
17: Simone in Friesland.
7: Het is een hele minuut oer Jelvien. En dat betekent dat we nou heel gauw naar Tjitske Wiebing gaan gaan. Want Tjitske, we zullen het oer waar hebben. En ja. Ik moet zeggen, ik heb een lange broek weer om.
18: Ja, ja dat kan ik me heel goed vaststellen. Want ja, zeker als het wat meer op een romte is, dan komt die noordwestelijke wind toch wel behoorlijk vlegerig oer. En ja, de temperatuur, ja, dat is ik even krijgt even wat leger als wat we wend binnen. Al met ik wil sissen, ik zie je krijgt bij mij achter in de tuin even in de zinnen en u te wien. En toen viel het eigenlijk wel weer heel noffelijk om. Dus ja, het hing er wat van af bij dat je zit je op een wien. Dan is het toch wel wat frisser gekend, wat frisser onvielen, maar die zinnen die er nou zo mooi bij komt. Hè, ik zeg ook op de satelliet, dat worden we van die hele mooie wolkenstritten, die stepelwolken. Ja, die zinnen maken het gewoon heel zoet goed. En we hebben dus ik echt wel eigenlijk een hele aardige simmerdij te pakken. De temperatuur, nou die litten dat ik wel aardig zien. Het is haast 19 graden in Isbrechtum. Boerum zit op 18,1. 20 graden is al helle in Bakkeveen. Laaksum zit op 18 een hele graad. En de Waterland, die hebben ik al 19 graden te pakken. Dus ja, het is misschien statistisch zien wat aan de frisse kant, maar in de zinnen, dan is het eigenlijk wel heel goed te dwaan. Nou, voor een beetje zilde zinnen hield dit wat vaker. Sjaan liet zeker Jipper de Perveen zien. Het kustgebied, dat bloed wat gevoelig voor wat bewolking. En dat is jong en vannacht ik het geval. We hebben dan te krijgen mij dus wat lege bewolking in het kustgebied. De wien daar, die zilde een extern bloed uit het noorden wij. Zwak ontmatig wilst er in het Jipper de Perveen zien wat meer west- en noordwestelijk wordt. En daar wat fut valt. En nou, dat levert dan ik weer wat grote temperatuurverschillen op. Jipper het laan in. Onder zijn opkleding kwalt het al mogelijk zelfs al even onder het 10 graden. Wilst in het kustgebied het kwik op zo'n 15, 16 graden stikje in bloed.
7: Oké, en dan de dag van morgen, Tjitske. Klimmen we weer wat of bloedt het dit?
18: Nee, we klimmen zeker wel wat. En die opklaringen die ik voor vannacht zien heb, daar profiteren we morgen eigenlijk ik nog voor het grootste part van de dij van. Nee, we hebben morgen echt een hele mooie simmerdij te pakken. 18 en 19 graden op de Waadeiland. Maar en in de midden, ik zijn 21 graden jippen de provincie in. Daar komt uiteindelijk, zei jij, wij de midden vanuit het noordwesten, wij wel wat bewolking bij. En staat sinds het einde van de midden en begin van de jong, dan zit er ik al eens even een licht buiken op. Nou, dat schoot dan staat voor de rest van de jong die het de rest van de provincie hinnen, maar ontiteerd hebben we morgen echt een prima dij. Maar een wat tot noordwestelijke wind die zwak ontmatig is. Dus ja, nou is het al noffelijk, maar morgen wordt het nou weer een stukje noffelijker. Alleen nog, ja, in de juntiet, dan wil er even een lichte bui.
7: Ja, nou geven we deze simmer heel heat weer van een beetje koeler naar heel heat. Ja. Zit dat er dan weer rond te komen?
18: Nou, heel heat sowieso net, maar ik zorg wel op de lange termijn, aan het einde van de week en in het weekend, dat de temperatuur noffelijk omheen gaat. Dan zitten we oer al weer boven de 20 graden. Maar ja, Safir is het nog net. Tot een wensje, dan hebben we nog wel ja, ik zou haar zeggen, ze kennen de minste dij van de wieken. Maar dan een steuring. Maar ze noemen dan eens even wat lichte rijnwetter. Het stelt al je net een heel soort voor, maar docht wel aardig zuterig aan. En dus die ik dan die noordwestelijke wien bij, matig ontkrachtig. Ja, en dat complete plaatsje liet het ik echt voor het gevoel een stuk frisser onvielen. Boeten de buikers om, ken het nog zo'n 18, 19 graden worden. Maar in zo'n bui is het echt wel een paar graden frisser. Nou, dan op tongetje dan is het eigenlijk voor grutse paard droeg. Maar het de bewolking echt nog de oerhand, dan ik een yoghurtje in graden. En dan op vreed, dan zullen we de wien eigenlijk alweer wat meer uit de zuidwestelijke hoeken wij komen. En dat smiet dus warmere lucht op. En dat zullen we dan ik gewoon die temperatuur, want die rint op vreed alweer op naar een noffelijke 22 graden. En Simone, in de nachten bloedt het ik nog lekker koel.
7: Mooi, Sa. Dan hoeven de tekens er net af, zeg maar.
18: Nee, voor eerst net.
7: Nee, oké. Okay. Dankjewel, Tjitske. En in onderwijs jaren we daar weer.
18: Jo, en dan?
19: Nijs, sport, ware muziek.
5: Dit is Omroep Friesland.
17: Simmer in Friesland.
5: No in Friesland.
17: Omroep.

0: Lekkere blues van eigen groen. Marcel Smit, maar het noemer Berenburg. Ja, het scootjesiel van de middag. Om 12 uur gaat dat weer los. Dadelijk zit het er over hem. Maar je kan zelf ook nog een voorzissing doen. Waar wint het joet? Dat kan nog rond 1 uur in de omroep-app. De poll vind je onder app-us. Rugs boppen in die omroep-app. Voor 1 uur je voorzissing doen. En maak je dan kans op de drieuw. Kai Hinger. Oh, dat is een mooi woord voor de Friese woordfeut. Maar nou even de serieuze zaken. Om 12 uur klinkt dus dat startschot voor de tweede wedstrijd om het SKS-kampioenschap. Joert wordt er zield bij de Veenhoop. Nou is dat Grutte Festivalterrein daar. Wedstrijdleider Albert de Vries vertelt hoe de uitdagings van de wedstrijdcommissie.
1: Je mag even bedenken hoe je even starten. En dat is het lastigste van deze wedstrijd. En de windrichting zat die de noos die zit is gewoon... Ja, om te starten heel slecht, maar ik op de mar is het ik een beetje wat carousel zien. Dat is wat er gebeuren gaat.
2: Ja, daar kun je hem natuurlijk ik als wedstrijdleiding net zo volle ontwan, omdat je hem ook net zo volle kennen qua orenbaan of zo wat.
1: Nee, staat hij maar erin, het leidt erin. En het is, daar kunnen we eigenlijk helemaal niks aan doen. Nee. Ik had het misschien wat lamellen in je del zetten, maar ja, dan ben we al Xavier in de toekomst, dat zal hem net worden. Nee.
2: Nee, dat komt misschien op de agenda van de ALV komen het hier. Je hem kiezen voor een sleepstad. Je matte kiezen voor een sleepstad. Waarom?
1: Nou, omdat nummer 1, de eerste drie van jou, die kent er zo uitzielen. Maar die oren die matten dan of heel skraal in de wies zielen. Of zelfs een slagmeisje matten. En dat is natuurlijk net eerlijk. Hè? Je matten met dezelfde kans net maar op gaan. En nou slepen we ze op een mar. En dat is ik net altijd, in ieder geval nooit wat wij voor kiezen. Maar ja, die winrichting die bepaalt het eigenlijk.

0: binnen, dan zitten we één keer. Als voorbereiding zijn, hè, dan weten ze, het is hartstikke vier. En dan op een willekeurig moment, en dat is net zo heel willekeurig natuurlijk, is dat iedereen goed op een rug de lijn leidt. Dan zitten we één keer en dat is de start.
1: Ja, dus het is net zo van dat er twakjes ketten wordt, dat het dan nog exact 10 minuten is. Het hing er even van wanneer de scootjes goed lezen, wanneer de start weer kennen.
0: Ja, precies. En hoe lang het wordt voor we het spul op gang gaan, dat we goed in de sleeplijn lezen. En dat kan met 3 minuten, maar het kan misschien ook wel 7 minuten worden. Dat weet ik niet. Maar dat is show van een beetje.
2: Ja, dat bleef dus opletten voor die skippers. Ik al hier. Dat weer wedstrijdleider Albert de Vries van de Moon bij de routebespreking. Dat is ik opletten voor de verslagjouwers op het wetter. Arjen de Boer is op de Veenhoop. Goedemiddag, Arjen.
3: Dag, Simone.
2: Ja, hoe liep het er? Want ik begreep uit dit partij dat het best wel drege omstandigheden binnen.
3: Ja, dat heeft dus alles te krijgen met die wierjochting. Noord-Noordwest, Krijfsfjouwer. En dan is het best wel lastig om hier wooi te komen. Uit het Grietmansrek, dat is gewoon vissen te smel eigenlijk. Voor al die viertjes koetsjes, om dan de wierde hier op te komen. En dus hebben ze besloten eerst een sleepstart. Dan ben ze daar dwongen en dan kan gewoon de wedstrijd kan dan verder gaan. Maar wat mij wel opvallend is van de morgen. Ja, er wordt toch wel maar een soort... Ja, er wordt maar een soort... Vertrouwen schoen bij Grauw en ik mijn oren sjoggen er wel een beetje tjenoen van. Grauw heeft wel een enorme dreun uitdeeld Auroene Sneun op het eigen thuiswetter. Want het zegt er echt ijzersterk uit van Douwe Visser en Simanskip en der op een pik. Maar Grauw woen Auroene Sneun, maar dat net alleen nog. Want het is echt een uppercut van je welste. Een dreun, want de oorgrutte favorieten zijn Snits, Jereveen, Jouren, Ljouwen. Die zien al je wat in de achterrein. Dus het is een dubbelijk dreun die de Grauwsters uitdeeld hebben. En als je dan sjoggen, nou, waar woender hier bij de Veenhoop vorig jaar? Dat is dan ook weer de achtvorig kampioen Douwe Visser van Grauw. Dus ja, je weet het net.
2: Maar goed, het is toch ja, die sleepstart. Het is op noemer. Pieter Meter, het noemer 1. Maar Akram, is dat dan net de gedoodverfde winnaar, Joert?
3: Nou, dat zou je eigenlijk wel zeggen. En dat is ook een beetje de verwachting. Dus je hebt verkregen van de wedstrijdleader, Albert de Vries. Het is natuurlijk Wossa dat Pieter Meter, mijn startnoemer Ian. Dat zal je bekendmaken bij de lotting. Arune Vreed bij de lotting op Grauw. Ja, als je hier startnoemer Ian hebben. Nou ja, goed, dan zie je de beste win. Dan zie je mooi voorop. En dan krijg je misschien wel carouselziel. Alleen ik denk wel dat er daarachter nog wel degelijk wat veroringen plak financiële. Ik denk dat Ljouwert, die zit op het derde plak, op het tweede startnoemer had lang waar. Nou, ik denk dat Ljouwert misschien nog wel een plakje omheen ging kind. Grauw, no, startnoemer Zoon. Zo misschien echt nog wel op het podium te lonen komen kinderen. Snits, Njoggen. Jereveen, Sien, Jennevoort, Tolve. Ja, dat zijn een beetje de favorieten. Ik denk net dat Jennevoort, mijn startnoemer Tolve, nou op het podium te lonen komt. Maar dat hij nog een paar plakjes pakt, dat zou al mooi wijzen van Sibere van Tewisga. En dan morgen op Jennevoort, dan is alles dus omgekeerd. Ja, en dan had Jennevoort natuurlijk wel een prima startnoemer, mijn startnoemer treien. Maar ik ben het maar die eens, Simone, Akram, Pieter Meter. Die had hele goede papieren.
2: Ja, en is dat festival daar ik? Hoe liep het daar? Is dat gezellig?
3: Ja, het is hier altijd gezellig, hè, op een Veenhoop. Een heel soort, kun je het boordjes nemen, wat je is er nou nog voorbij vat?
2: Ja,
3: al die vlaggen, mijn namen van een biermerk of een piratenvlaggen. Nee, er vaart hier werkelijk van alles voorbij. Het is wel duidelijk, deze boordjes hebben we haar net honen onder zeilformule.
2: Nee, nou ja, waar hoop je op spanning? Zit het er wat in, tinkst? Kan het spannend worden op dat smelle wetter?
3: Nee, ik ben heel benijd, want Pieter Meter die is als vierde eindigen op Grauw. Hij had natuurlijk een heel soort de Auroneeren investeringen die in om zijn scootje lichter te maken. Maar nu bij die nieuwe formule, ja, hij moet doek inleveren. Hij krijgt extra ballast. Hij mist zelf ook de logica daar weer achter. Hij verwacht dat het kampioenschap volle minder spannend wordt. Hij had geen nieuwe zeil en geen nieuwe fok. Hij zielt bij het orde materiaal, want zo zei Pieter Meter van Akram, het yield is op. Hij had natuurlijk volle nieuwe adviseur, want zijn broer, die is oerstapt, Johannes, die stapt oer naar Huizen, omdat de zoon van Johannes de nieuwe skipper worden is. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe hard het komt. Ik denk eerlijk zijn wel, maar dat herhaal ik mezelf. Pieter Meter van Akram, nou, ik zou die op inzetten in de scootsiepool.
2: Ja, mensen kunnen nog altijd reageren en voorzissen. En ik zou ze altijd naar Arjen de Boer lustreren. Dankjewel, Arjen. Hoi. Dan zullen we het hebben over de Oren Friese Sportkeertsvereniging Eendracht in Haans. Besteedt 126 jaar. Het jubileum van het wordt dit jaar viert met een uitstalling in het Hannemahuis en de haatklassewedstrijd van Arune Wiekijn. De vraag is, waarom doch je dat jubileum nou een jaar letter? Nou, dat had alles te krijgen met bestuurlijke problemen van

0: Arune Jern. Vlinde hier is er een nieuw bestuurkamer om de boel weer vlot te loeken. En de man die dat benam een dwaansil en mat is Johan Okkinga. En die ken je natuurlijk, want dat is een oortkeetser en vastzitter van KV Eendracht Nou. Oon Okkinga de vraag of hij weet wat er aan begoen is.
1: Nou, nee. Nee, je weet er natuurlijk net wat je aantreffen. Maar we toch eerst denk ik, nou ja, als er maar net financiële problemen binnen, nou, die winnen er gelukkig net, dus dat helpt altijd een hele hoop. Maar
2: de club blijft wel op zijn recht.
1: Ja, helemaal. Dus ik zowel bijna geen keertsers. De accommodatie is nou heel achterstallig, zeg ik maar zeggen.
2: Dat is van jezelf, hè?
1: Ja, dat is al je voor jezelf. Dat is heel mooi, maar het is ik wel wat een... Ja, een lijst soms, want het is hier heel oud. Ja.
2: Dus dat trof een organisatie, want niet geen organisatie weer. Het moest al hier van het groen weer opgebouwd worden. Hoe is dat geen in het Arune hier?
1: Nou, op zich heel goed. Want we hebben een hurde balcommissie in het leven geroepen. En er is ook een zachte balcommissie. Nou,
2: altijd Jim Grutte probleem, die zachte bal maar dat lanenkaatsen hier.
1: Ja, nou ja, dat is gewoon volle populairder dan maar de hurde bal in Haas. Ja, eerlijk is eerlijk. En, maar we hebben ze erbij belutsen. Hingen we dat net in, dan hier deze vereniging niet meer bestaan.
2: Gelukkig, dat gaat goed akkoord. Want ik ben op die vergadering geweest, waar het al hier bepraat is. Die zachte balcommissie, die woel wel mooi in dit verhaal. Hè?
1: Zeker, hè? Die keert ze natuurlijk alle weken in het Oosterpark. Op, ja. op een green stickje. En, maar ja, die hier heb ik een paar gekeerd. En toch, nou, dat is echt al wel mooi. Een kantine, en je de toiletten en de douches. En je kan nog een biertje drinken na de tijd. Of wat dan ook. Dus... Nee, dat is heel belangrijk. Ik zeg ze altijd, alle wedstrijden die zij organiseren, die leveren yield op. En alles wat wij organiseren, dat kost yield.
2: Ja, zo is het eigenlijk wel een beetje. Nou, moet er wel weer wat optuigd worden. Een bestuurder. Ik zeg hier, ik kom hier al hieren. Ik zeg die, ik zeg Arie den Breien. Je bent binnen de karre, Lucas. Krijg de boel wat mooi?
1: Jawel, ja. Op zich, die jongens en famkes van de zachte bal, die organiseren die zachte balwedstrijden. Maar die binnen nou bijvoorbeeld, ik hou je heel het ontwerp in een tent en in een kantine. En, maar de hurdebalcommissie, daar zitten vier man in. En daar zorgen we dat de hurdebalwedstrijden al je regelt worden. En we hebben drie trainers op de jeugd inmiddels tegen, dus... Daar moet het bij beginnen.
2: Want over de jeugdsprutsen, wie hier überhaupt nog jeugd die het keert ze woon bij de hurdebal?
1: Ja, we hier nog wel. Vorig jaar heb ik nog een jongenspetuur en een squaljongen. En we hebben nu ongeveer 30 bijen. En we hebben ik zien je wand nog eens kaft. Want dat is ook al een hele stap voor al die bijen. Ze van ja, dan moet ik gelijk een hele dure wand komen. Nou, dat doen ze net. Dus ze kunnen gewoon even in je lenen. Maar dat gaat op zich prima. Maar eerlijk is eerlijk, dat met wel heel vier voet komen.
2: Ja, en daar zet je hem op in, met trainers, met faciliteiten, wanten, ballen, et cetera, et cetera. Je mag ze staren gewoon weer ontkeersen te krijgen op jonge leeftijd.
1: Zeker, en we hebben dan een schoolkaatsproject. En dan hebben we het beginnenspel hier en dan hebben we een paar trainingen daarom vooral. Nou, dan moet je maar rekenen, dan ben je tussen de 80 en 100 bijen. Dus dat is op zich goed. Ja. En als nou iedere keer van die 80 of die 100 bijen eens een keer 5 of 10 in een oor zou horen, nou, dan voor mij gaat het dan de goede kant op.
2: Ja. Komt er nou wel eens een tijd, ik praat er niet schrik, maar Johnny. Ja. De bekende Johnny, zal ik maar zeggen. Die woon in jongetje in 23, de PC voor Haas.
1: Nee, de Vreule.
2: Sorry, de Vreule. Ja, komt het ooit weer zover dat Haas een Vreule-winner al heeft?
1: Nou, we hebben natuurlijk wel oud praten in het bestuur van jongens, ja, wat is nou de bedoeling? Hè? Van, worden we alleen maar zachte bal en dan dat is toch het een heel recreatief karakter. Nee, we hebben echt oud praten, we willen maar de jeugd en we willen oersaffelen hier. Met ze eigenlijk in Wommelszezen van, zo, de Harlingers die komen eraan. En die doggen we mooi om de prijs. En we hebben eigenlijk nou twee jonkies onder de welpen en die doggen het best redelijk goed. Dus daar zetten we dan maar op in. Ja,
2: want je hebt een geweldig vrienden, Marjan Hassenskuil, maar Johan Jansen, maar Johan Halbers. Maar die Johnny, twee Johnny's, Nota en Lichtat, die het hier voor de vereniging een protte dien hebben en woen hebben. Ja, die kant, de Harlingers komen eraan, die kant mooi vooruit, hè?
1: Zeker, dat willen we ook heel graag. Dat is gewoon EQ's belangrijkste commissie, hè, de jeugdcommissie. Daar, die moeten toch niks ontbreken, financieel net, materiaal net. Want als je daar niks aan doet, dan weet je zeker dat je ophoudt te besteden. Ja.
2: in zo'n haatklassepartij, ja, die mag ik blesseren blijven, toch?
1: Zeker. We praktiseren de wol oer om het meer een keer het weekend te maatsen en dan wellicht één keer in de twee hier te gaan.
2: Ja, want die kalender is ook wat in beweging. Dus.
1: Ja, en op zich dan kunnen we denk ik één keer in de twee hier misschien nog weer wat dikkere prijzen, kunnen we het wat grutser aanpakken. En dan heb ik alle categorieën hebben we nou dit weekend op field horns en de 60-plussers van de Copini-kaartjes noemen we dat. Hè. En juist de zachte bal en nou de hoofdklasse. Nou, zouden we het eigenlijk in de toekomst ieder weekend of één keer in de zaffelen hier, twee hier.
2: Hoe is dit zaak, Johan, om nog net op te gaan? Is er nog een dan zie ik er nog voor nog een onderliggend bestuurslidmaatschap hier?
1: Ja, zeker wel. Ik ben net van plan om er nog maar op te houden. Dat ken ik net, denk ik. Dat is net handig op dit moment.

0: Sweet Sunshine van Douwe Bob Widat. Het laatste nummer in deze No in Friesland.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Want Alex giet Johan verder.
2: Ja.
0: Mai, goeiemiddag Johan.
3: Hey, goeiemiddag Simone, hoi. Ja, scoots Sielen van zelfs, hè. Je had dat ik al weer het weinig gehoord van zelfs. De wedstrijd is te volgen in Goeiemiddag op de radio. Dat net alleen nog. Dadelijk dan heb ik contact met Marieke van der Meer. Ja, wat is die langste tocht geweest? Dat is de fietshalve west, denk ik, hè. De langste fietstocht is die in huis.
0: Ja, ja, op Iendai.
3: Op Iendai, ja. Ja. Maar als het nou haast door 840 dagen op een fiets, 38.000 kilometer.
0: Ja, halleluja.
3: He,
0: ja.
3: Op een oude
0: daar kom ik in mijn leven net meer ontdekt, denk ik.
3: Ongelooflijk, hè? De vrouw toertocht had ze dient. Sinds we hebben rondkwamen, juster in Warkum. Ja, hoe viel het nou?
0: Ja.
3: Daar zit ze dan in het hoes, hè?
0: Ja.
3: Ik heb vanmorgen alleen maar haar bellen. Ze zit op een hele te zitten. Ik dacht, ja, dat viel heel gek, hè?
0: Dat kan ik me voorstellen, ja.
3: We bellen haar dadelijk even. En daar platen bij betinken. Tinkelink even mij. Noem eens hoor. Fietsen vanzelfs, vrouwtreis en thuis komen heen.
0: Ja.
3: Nou, kom maar op. WhatsApp 0620.
0: Ja, ik ben al je noemers in mijn hollen, maar ik zei niks.
3: Nee. Of de omroep app, dan kan je die linkplaat niet zetten. Ik ben bereid wat er binnenkomt.
0: Oké, Johan, een soort plezier. En meestal thuis van zelfs ik. Marije Kleinster en ik wens je een hele mooie medita. Doeg.
4: In Engeland heet ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
4: Wij?
1: Wij hadden PC.
5: Hij brengt hem achterin, het bij tijd.
4: Waar is die 29 juli? In Friendship.
5: Ja,
1: Omroep Friesland is erbij.
4: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
6: Wij willen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen... die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een 3de inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de 3de ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is 1 week later. Olympiakos werd vorig jaar 2de in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
9: Goeiemiddag, daar ben we. En je wordt vanzelf de SKS-wedstrijd op de Veenhoop. Maar dadelijk hebben we eerst contact met Marika van der Meer, die haar fietstocht van 28.000 kilometer in 840 dagen online had. En waarom in Warkum is. Ja, we bellen je aanst mij. Haar platen even betinken. Tinkelink mij. Platenhoeren fietsen, roadreis en thuis komen. Leo, ik link Boudewijn de Groot. Zoveel kilometer, de masten die ik wel eens in zijn vielen.
10: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind.
9: Nou, hier is haar fietsmaatje tjeppen bij haar, maar toch, mooi betocht. Wat kan je stoppen denken? WhatsApp 0620-4-1-1-1-1-1-1-1 of de Omroep app.
11: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
12: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let & Partners Marketing en Web Development. Krutske co-sponsor SKS.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor 55 euro exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
15: Doe goeie! Wat dus doe de eerste tonsje van september?
16: Net zo volle. Wat dan?
15: Poh, dan kennen wij, Smols en Joens, naar de optocht van Sint-Nick.
17: Goeiemiddag.
18: Maar Johan Terpstra.

0: Ik ben hartstikke blij dat
1: het zo is, Ken. Jazeker, ja, om erop, hè.
2: Het verveelt nooit, echt net.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
2: Ja, we hingen de slingers op. Ja, dat in elk geval, hè. Want de mooiste tier van het jaar is de Simmer in Friesland. Mij, je hoort ik het scootje zien. Om sneeuw het eindzet. Is er al bij Westneun? Oh, wat een wedstrijd wie dat en wat een waar ik. Wat wil het joer dat juist vanzelfs? Ja, want wij brengen het scootsiesiel hier op de radio. Zie je het waan, dan zet de wedstrijd uiteind. Het wedstrijdverslag juist van Andor Faber en Marit Bouwmeester. Hartstikke een vraag hoe het scootsiesiel. Nou, dan krijg je nou de kans. Ik krijg hem terug, Jan, en dan maak ik nou eens kans op de Omroep Fries van boord vlaggen. Dat kan je die vraag stellen in de Omroep-app, Rijksbouwen, appjes, het tekstwolkje. Zet hem daar even in. Dadelijk gaan we eerst contact met Marieke van der Meer. Ze is weer rond van haar Wrocław fietstocht.
0: Tink en Link.
2: 38.000 kilometer in 840 dagen. We volgen haar al een dikke twee hier. Hè? En nou is ze weer rond. Plaat me denken. Hieroor, hoe fietsen, Wrocław reizen en thuiskomen. Arnoud zei het, Arman. Ja, mij de vraag, wat wordt de volgende reis?
3: Op de tandem naar Marokko. Oh, wat fijn.
2: Dat zou ze kennen, hè. Oene zei Home, Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Trinken, alle zwalkers komen Iris thuis. Anneke Douma en Henriette zei wat een topprestatie van Marieke en Tjeppe. Nou weer thuis, daar past Hans de Boy mooi bij.
4: Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben.
2: Tja, mooi, hè. Wat rooien binnen, kom nog een keer er even uit heilen. Hede zei Mama, I'm coming home van Ozzy Osbourne. Jan Jaap, goeie met je team, Johan. Senne Black. Jimmy in Friesk en Johannes zei Pieter Wilkens past je mooi bij.
5: Ik reis je op en down de Ierde Oer. Al die donderwijs naar je daventoe.
2: Het kende maar Ian Wurruit. Al die linkplaten binnen werd Sientan. En de Tinkerlink-computer bepaalt dat het die van Tjitske Joert wordt. Heel toepasselijk komt ze bij Iris Kroes en Thuis.

0: Ja, hier is Kroes en Thuis de linkplaatje wordt.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Nee, 38.000 kilometer, 840 dagen in vier continenten. Slim ongeluk in Panama is Marika van der Meer juist waarom kwam van haar fietstocht. En ze zit nu weer in Warkum thuis. In goeiemiddag hebben Marika en haar fietsvriend Sjeppe een liedse twaan heel hier volgen. Marika, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, hey, juist weer de grote intocht, zeg ik maar. Hey, hoe weer dat juist, Marika?
3: Ja, heel leuk. Er waren wel heel veel mensen op vakantie, maar dat weer nog steeds gezellig. Druk op de haven in Staveren kwamen we om. Maar de boot van Utenkhuizen naar Staverenboek, want daar zit het net rond. Want er weer een de polder vertrokken. Ja, dan is het wel een andere kant om er thuis komen natuurlijk. En Auschwitz, ik is nog Auschwitz niet voor fietsers, dus toen namen we de boot. En toen hadden er nog een heel veel mensen de laatste 20 kilometer maar uit mooi fiets naar de finish in Warkum.
0: Ja, nee, 38.000 kilometer. En dat laatste stukje, hoe viel dat? Hoe speciaal is dat dan voor jou, Marika?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik gisteren niet in een roes leefde. Dat beseft het al je net. Het is heel dubbel. Want natuurlijk, er was hartstikke graag naar huis en die familie zijn. En zijn hoe het met iedereen gaat en die vrienden. Maar eigenlijk is het ook zo erg dat de reis voorbij is.
0: Hmm. Ja, dat kan ik me vaststellen.
3: Ja, ja, heel dubbel.
0: Ja. Ja, maar ja, daar had ik wel eens tocht onderwijs. Hoe zou het werken om weer tussen in mijn eigen bedje te sliepen, hè?
3: Daar heb ik nooit zoveel problemen mee, eigenlijk.
0: Nee.
3: Ik sliep in een tent, ik sliep in een hotel, ik sliep overal. Ja. Dat begon in 90, dus oordappen in mijn eren. En dan sliep ik wel.
0: Hey, dan komt
3: nee, Johan, ik moet eerlijk zijn, ik heb haast nooit heimwee. Ik heb altijd heimwee nooit meer reizen. Dus de fernwee is het.
0: Oeh, ja, nou, dan zit ik haast naar vregen. Wij zijn we nu uitdenken wat de volgende reis dan wordt.
3: Ja.
0: Hey, maar dan komt thuis, hier is het hoes, hè? Haast dan verhuurd de oude periode. Hoe is dat om in je eigen hoes weer rond te komen?
3: Nou, dat verdwaalt, want alle spullen is nodig, al mijn eigen spullen zijn in een zalde kast opslijnt. En natuurlijk, dat was nodig is, dat zit helemaal achteraan. En dan kist dat met een fine en dan met eerst, oh, het is een dikke chaos, hier. Maar goed, daar doen we langzaam aan. En dan krijgen we dat wel weer op orde. Maar dat is ik het mooie. Dan landt het net zo hut, nou, dan giet het alweer wat.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, hey, we hebben
3: en nou, de tiert hem alles weer uit de zieken.
0: Ja, en we zijn op de reis. Wat weer nou het hoogtepunt van die vrouwenreis van jou? Was is neer meer vierde?
3: Ik denk toch Mongolië. In Mongolië, die het oktober, die het al best wel een beetje koud. En hier is een beetje een onbesproken regel. Maar bij iedere joert, dat zijn die grote witte tenten, maar het is gewoon een klappie. En op een gegeven moment dan waren het hut en het koud en dan konden wij bijna net buiten lunchen. Dan klopten we gewoon bij zo'n joert aan en kakten ze water voor ons en dan maken we van die noedelsoep. En ik jongens dan overnachten we in zo'n joert en dan ja, de kachel weer op koolstront opdroegen. Dat troepte ik net. En daar kakken we dan op de kachel en dan weer binnen een jaloer weer gewoon in het tropen zo warm worden in zo'n tent. Oh, dat vond ik zo'n ervaring.
0: Ja.
3: Echt, dat weer van het ene extreem in het oren. Dus, en ik de meeste en de verwachters net dat die nomaden daar zo vriendelijk binnen. Zo iepen.
0: Mooi, hè?
3: Ik kon oren wel blowen, ja.
0: Ja.
3: Echt hey, super.
0: Ja. En dan het jeptepunt, wie wil het ongeluk, hè? Wij hier in Jessa iets bij de radio bij u, want we regelmatig hier in contact. Nou, die houdt het op, die stoppen te mij. Maar dat is geen optie, hè, bij
3: nee, ik ben hier op mijn holle die daar hoe tocht het.
0: Nee. Wat
3: nee,
0: er,
3: ik heb gewoon eventjes googeld hoe lang dat er ongeveer hoe dus om ervan te herstellen. Nou, dat is ongeveer 3 maanden. Eerst 5 weken niks doen en dan weer mijn fysiotherapeut weer gewoon het internet. En een beetje fysiotherapie en oefeningen en dan ben je sterk genoeg en toen ben we nooit 3 maanden. Ik ben gewoon weer op een fiets gestapt, ja.
0: Ja, voor mensen
3: en
0: die het,
3: eerste poging natuurlijk wie al een beetje mislukt omdat ik op COVID stuitte. Dus ik hier al in een poging dienend om rond de wereld te fietsen. Ik denk, ja, een derde keer dat trek ik echt net.
0: Nee.
3: Dus ik word nou al meisje, ja.
0: Ja. Hey, en dan haast een grote deal van de reis, haast met Sjeppe fietst, hè? Wat vindt hij van Friesland?
3: Nou, Sjeppe weer degene die gisteren mooi 2 vlaggen op zijn fiets aankwam, hè? Eén van El Salvador en de orde van Friesland. Hij heeft wel meer van Friesland dan van Nederland op een of andere manier. Alleen nog, ja, hij probeerde toch wat Nederlands te leren. Net het Fries, maar hij is iemand van het platteland, eigenlijk van de bergen. Dus dat je ook zich geen volle bed is in een grote stad. Ja.
0: Ja. Nou, best al, altijd ik dwaande mij boeken. Komt je er een boek van? Brengt je een boek, Ruud? Met een braadrijd?
3: Ja, dat is de bedoeling. Ik heb mijn uitjouwer die had al vreeg om een afspraak. Dus die wil graag even, om de tafel zitten. Ik denk net dat ik het niet in een boek krijg. Want het is binnen te volle dingen die gebeuren binnen. Dus we moeten even zien hoe we dat doen. Ja, of er met een hele ingekorte versie van die hele reis meisje op het horen te draaien. Maar dat. Dat moet nog bespreken, maar de intentie is er wel, ja. Om er een boek voor te schrijven.
0: Nou ja, en de mooie foto's erbij, hè? Was er even Rob op de Facebookpagina, we hebben dat Fine kennen.
3: Ja, gewoon mijn eigen Facebookpagina, Marika van der Meer, en dan Marika is maar CA op het eind. Dus dat vinden de meesten wel op internet.
0: Nou, al het wordt maar even op het juiste plakje, en haast mij toch toe de volgende reis, Marika dan.
3: Nee, want ik roep nou de hele tijd van dit is mijn laatste fietsreis. Maar ik zie gelijk foto's van Pakistan voorbij komen. En die vindt al heel mooi. En dan moest ik eigenlijk wel fietsen om dat te kunnen fotograferen. Dus wie weet, maar dat willen dan wat kortere reizen. Ja. Dit is mijn laatste grote lange fietsreis.
0: Nou, teer dank dat we daar volgen mochten. He, op die roadreis 38.000 kilometer. Ja, fantastisch. Ik zal regelmatig nog eens even op de Facebook zien. Dus naar die mooie foto's, die mooie plaatsjes, Marika.
3: Ja. Doe dat, Johan. Dankjewel voor al die mooie interviews. En dan dus vast wel weer eens.
0: Het gaat goed. Hoi, Marika.
3: Oké. Okay.

0: Anastasia, not that kind. Dadelijk zien het nice. Komt Simone onder oren vertellen over de haaien. Dat er heel veel meer haaien in de Waardzee komen. Meer daarover, yes, dadelijk zien het nice.
1: Het is Hastwesservier. In oorin naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Seizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is jouw twaamwurden. Het is het Friesland. Simone, wat hartst voor u?
12: Nou, we hebben het in die hoor.
0: Haaien.
12: Ja, dan komen heel iets meer haaien in de Waadzee. En dat is goed nice. En de vastkrikken hoogt echt net. Niels Bervé is haaien, onderzoeker van de Wageningen Universiteit. En vertelt om hoe volle en hokker haaien het giet.
13: Ik vermoed honderden, misschien een paar duizend. En dan hebben we het over twee soorten. De gevlekte gladde haai. En vooral de ruwe haai. En dat is best een groot dier. Die kan 2 meter worden. Heeft dat gebied ontdekt als geboortegrond.
12: Nou, ze zijn net gevaarlijk, Johan. Dus ik is gewoon poortje bij je in de Waadzee. En ome Kobus, die kan daar ik gewoon komen. Zonder zijn poort te verliezen.
0: Good night.
12: Het tal drugsmisdrijven in Friesland is omhoog gegaan in vergelijking met vorig jaar. Neffens cijfers van de politie. In de eerste helft van 2026 binnen 166 drugsmisdrijven registreren. Dat wie er in dezelfde periode van 2024 nog 133. En dat is een omheegkeer van haast 24%. Op het Raadhuisplein in Frenschers stint tijdelijk volle meer bjemmen en bankjes. Het is een proef. Daarmee willen ze onderzoeken hoe de inwoners, ondernemers en toeristen de nieuwe inrichting van het plein ondervinden. Zegt je bjem, binnen in Grutte plantenbakken plaats. En daar omheen staan dan weer die bankjes. Het moet een onttrekkelijker plak worden in de binnenstad van Frenscher. Om Bert Meijering van de ondernemersvereniging in Frenscher de vraag of de opknapbeurt van het Raadhuisplein echt wel nodig is.
14: Nou, in ieder geval is het nodig om de binnenstad gebruiksvriendelijker te maken. En ik denk dat dat de cruciale vraag was van hoe gaan we dat doen en waar gaan we dat doen. We hebben ervoor gekozen om daar in eerste instantie nu het Raadhuisplein voor uit te kiezen. En dan gaan we met een pilot gaan we kijken van wat kan en wat is er mogelijk en hoe wordt het ervaren? En aan de hand van uitslagen van die pilot gaan we dan een definitieve invulling geven.
12: Oh nee, ik dacht de verkeerde, want ik heb nog een bericht, hè? Zo.
0: Ja, zet hem.
12: Zo?
0: Ja.
12: Zo. Joris van Overheem, Fruilen, het sportclub Jereveen voor FC Utrecht. Dit Nijs wil je net missen natuurlijk. De middenvelder had 1 seizoen voor Jereveen spelen. Van Overheem waard dit seizoen nog utroppen ta speler van het jaar, trog de supporters. Hij kwam vorige zomer oer van Maccabi Tel Aviv. En nou, Bibita, on het waar. Er komt van de midden heel iets meer zinnen. Het is typisch Hollands simmerwaar. Nieuwtje 20 graden, maar in noordwestenwien. Jong klettert het benammen boppelanfje erop en zakken de wien aan. Het kwollet dan aan een gratis te zien. De streaming bleeuwt moon noordwestelijk, 20, 21 graden. In de rif van de dui meer bewolking en het bleeuwt wel droog. Maar waanzie, dat liek het tenminste dui van de week te worden. Maar zij u dan trog rein en een gratis achtje nieuwtje. De nai, geven we weer een hegere temperatuur.
0: Simone, tiegetank, hoeren hoeren, dan is er weer mij het nijs uit Friesland. Ik krijg een bericht van Harry en Chris. Johan, wel is er weer op de eerste rij. Je wist wel hoe dat is. Koetsje van Huizem sneuren. Ja, dat klopt. Ik leid bij de man, die mooie oude sleepboten, bij de wedstrijd op Grauw. En daar komt het dwarp Huizem aan, bij Sander Meter. En die stuurt werkelijk weer sinds koetsje echt op 30 centimeter van mijn liefste boordje. Denk dan, komt dit goed? Ja, wat een top skipper, hè. En ze stuurt de les drie, wat ik weer, Harry en Chris, op de Veenhoop. Nou, dadelijk dan schakelen we mij het wedstrijd wetter. Rigera komt erom, vamos a la playa. Goeie Lidie. Maar Johan

0: Ik weet dat hoe medij is, wel lekker hier. En Simmerske muziek van Rigera, Famos a la Playa.
1: Wij in de slingers op.
0: Alle dagen door dat ding, je mee. Alle wat te vieren is, jaren we het graag. Want we hingen die slingers vanzelfs heel graag op. Ik ken echt van alles bij, hè. Ze bij Gelijk Stolven, heel hier trouwt. 24 hier bij de zaak, slagen voor het Ribuwiers. Of misschien is het in eerste vakantie die heet. Nou, hokkerfeestjes maar betinkerkest. Lid het nou witte, zet die felicitatie. Mijn berucht in de Omroep app, dan komt het je dadelijks voorbij.
2: Omroep Friesland, Simmerie Friesland,
3: Scotsisiel.
0: Ja, Aron Sneun, de eerste wedstrijd op Grauw, 1 Webromschen.
4: De Rijnen, komt je mijn bakken uit de hemel?
5: Ja, Lemmer is er doorheen, dat
4: zullen we zeggen. 2 seconden, daar is het startschot. De hele man had de fok naar onder.
5: Grauw en daar onder Loi Lemmer en daar onder Jereveen niet weer voet.
4: Leeuw, het gaat nul pas over de startlijnen. We zullen toch weer die dekselse douwen.
5: Terwijl we praten, zullen we dat Jereveen lucht in de winning gaat. Er moet wat miswijzen, wat is daar onder hand?
4: Ja, een groot verschil al maken, hè, door het scootje van Grauw.
5: De rich gets richer, zei ze dan. Dus Grauw is helemaal vol, maar echt de drachten Lemmer.
4: Nog even, hoe zeiden ze dat?
5: De rich gets richer.
4: In de tien, dat smelle wetten van de tien van de wind, scoot het hele Fjeldinokoor.
5: Ja, nummer 3 is Jenne Waard. En eigenlijk wel heel veel bewondering voor hoe Jenne Waard
4: het
5: doet.
4: Het lijkt dat de Lemmer staan had, maar er wordt opvalt. Ek hier efter, no, mijn onderoren snits, het Jereveen en Ljouwert.
5: Ja, Jenne Waard is dracht voorbij.
4: Het betuurt dat van wij naar de finish. We zoeken Grauw en we zoeken dan een heel eind neer.
5: Ik had nog nooit zo vol publiek zien bij een zielwedstrijd. Het is echt geweldig.
4: Zelfs bij die wedstrijd?
5: Nee, zeker net. Ik denk zelfs net bij de Olympische Spelen.
4: Het loert van het slaan op het roefke. Ja, zaak je dat. Had je winnen. En Hiondal had je dat nog op het toeswetten. Grauw wint de eerste wedstrijd van het SKS kampioenschap.
6: Maar ik zei, we vielen ons goed. Dus we hadden zin aan. En nou hier een klokje bij de start. We kwamen heel mooi fut. En we hier in de rondte.
4: Echt een topstart.
6: Ja, we konden de zwemmen niet in de grond houden. En en dan kwam ze precies op het goede moment op het goede plak fut. En die wind die skifte geweldig de hele tijd qua kracht en qua richting. En hier hebben we een beetje op gokt. Ja, mooier kon natuurlijk niet.
4: Maar goed, de eerste klap is een Daaldenburg.
6: Ja, dit voelt heerlijk, joh. Fantastisch, ja. Ja.
3: Omroep Friesland. De scootjepoel.
0: Ja, winnaar Douwe Visser van Grauw Jereste krijgt daarachter Jenne Waard, Siebre van de Wis gaan op tweede plak Lemmer Jasper Visser. 41% van de scootjepoel stemmers toch dat Grauw winnen. Zo die hen dat invult. Sneun tussen Tove en Ian. Ek Heeltje, heel veel daar, die had dat toch dat Grauw winnen. Zo en wint, je hoort het Omroep Friesland. Beste stuurle steen of wal t-shirt. Plus die mooie drielkaai hinger. Lokbeenske, Jeltje, dat komt goed, hè? Ja, moest toch ik komen als maatje? Doch dan morgen tussen Toven en Ian mei onder scootsiepool en van 6 de dijwinnaar op Jenne Waard. Zoog morgen dan Rjofsbop in nummer op app bij Appuus en van 6 de nummer 1. Ja, en dan mast echt even tussen Toven en Ian gaan, want dan staat er online. Dan kerst de stemmen, dat is ik al die van de wedstrijd van Joer. Aans pak ik de percentage er even bij. Hoe denken we de Joer Tour? En we schakelen dadelijk met het wedstrijdwetter. Haha. Zie me dit door jou wat waan is te hebben. Simmer in Friesland, goeiemiddag. Nou bij Bruce Springsteen, Hungry Heart.

0: Bruce Springsteen, Everybody's Got a Hungry Heart.
1: Omroep Friesland, Simmery Friesland,
2: Scotty Siel.
0: Ja, Frutje en op de wedstrijd vanmiddag op de Veenhoop. Andor, goeiemiddag.

0: dat het op voorhand Wos ook iets had van dat het wel eens wat een saaie middenwerk kan. Maar het Oseist krijgt al u te gek. Waar moet op vooruit zijn? Want ja, er is net zoveel hof van de midden. Waarom, hoe kan dat krijgt dat er na alle gedachten van de midden net een soort spanning wijzen zil?
1: Ja, en het is een gevaarlijke gedachte eigenlijk. Hè? Oh. Maar het is hinnenwen natuurlijk. En de wien is, wen hoort dus de hele wien hinnenwen. Eigenlijk achter kon omvaren. Maar ik denk als we denken dat het te saai wordt, dan moeten we opletten als de skippers dat denken. Want ja, er komen natuurlijk verdrukkingen bij boeien. En dan word je heel alert wijzen. Dus ik denk dat bij de boeien wel echt plakken winnen kunnen.
0: Ja, daar zit dus de spanning. Daar zullen wij naar Sjen. We hebben Joert een sleepstart in Stefan en Walstaat. Meest een tiertje bij de Veenhoop staat we ze altijd scootjes no lizen. Bij het bordje met hun noemer. Lizen ze een wal. En dan starten ze van al dat noemer. Alleen no een sleepstart. Wat is het verschil in die zin?
1: Ja, ik denk dat ze, ja, dan is het natuurlijk al op snelheid. Dus dat helpt echt wel, weer een element voor, denk ik. Dus voor de meesten die achterin starten, wordt jammer. Maar goed, ze hadden voor een sleepstart kozen. Nou ja, dan is het al op snelheid. Dan is het eerst achter corona. Maar ja, dan komen ze echt al je tukkelijk bij die boeien. En ja, hoe ga je dan positioneren? Hoe ga je daarmee om? Dus we zien wat er gaat gebeuren.
0: Ja, de wedstrijd leerde die lijf van de Moon uit dat er keersen is voor een sleepstart. Omdat als we een walstart hier, dan hien de eerste scootjes vrij makkelijk met deze wien de wierde hier opkomen kennen vanuit het Grietmansrak, maar de efterste scootjes, ja, daar zit wat minder wien. Die hien dan misschien nog een klapke meidje matten. Wieten, ja, dan in het Nijdeelwest om vlug op de wierde hier te komen. Daarom is hier verkeersen. Klinkt dat als een logische verklaring?
1: Ja, nou ik het je nou weer varen en ik zeg het dan helemaal mooi in zijn. Het liep het een beetje onder wien hier. Dus nee, dat liep het logisch.
0: We moeten eraan zo vol om tinken, want we hebben een krek wat oren startprocedure als dat we wend binnen. Gewoon, wij hebben 4 minuten scot, 4 minuten scot en dan uiteindelijk de start. Alleen omdat het nou een sleep is, betekent het dat we aan zijn wol een scot haar dat er 2 gele baltjes op het startskip de loft in gaan. Dan worden de scootjes, dan staat de sleep, dan worden de scootjes dus de vierde i opsleept. Dan zullen er nog een varbereidingsscot, een tarieringsscot wijzen, zoals dat dan officieel jit. Daarmee wordt bedoeld dat de skippers en de bemanningen opletten matten, want dat dan op elk moment de start wijzen kan. En dan jagen we nog een scot, dan is de start. En Marit, we staat er maar al het zeil naar onder, hè?
1: Ja, en dan is het zo snel mogelijk die kant op. Dus ja, het is benijd. Dus hoe dat jit. Ik weet net hoeveel erin zit. Ik bedoel, ik ben maar wend mooi in je zaal en de start. Dus ik ben benijd of er wat in zit of net. Maar nou ja, we houden het in de gaten en zetten verslag van de wan.
0: Dat doen we zeker. 12 uren dus, dan zullen we ongeveer de sleep uiteen zetten. En dan mogen we dus kijken even zien hoe let de start werd, Zil.
2: Nou, spannend, spannend, spannend. Ja, we hinten even door die wal start. Er komt ik een vraag van Griet Oebin. Dat is de vraag, de wal start. Dan hijsen de scootje de zeil bij de start. Nou lijkt het dat ze eerst de fok hijsen en dan pas het grutzeil. Waarom gebeurt dat?
0: Ja, dat kreeg ik natuurlijk alleen nog maar het wut om Marit Jan, als zielszaakkundige. Had je een idee, Marit?
1: Ja, ik weet eigenlijk net of ze het in je verdienen. Doch, ik denk natuurlijk het, maar die vak zit natuurlijk sneller. En mooi het vak kan je ook wat meer sturen. Maar ja, volgens mij had dat grutzaal gewoon meer tijd nodig. Dus die vak zit gewoon sneller.
0: Ja, ja, dat grutzaal is natuurlijk volle grutter. Dus dat kost het meer moeite om die omheen te krijgen.
1: Ja, ja, en had langer nodig, is ex-swidder. Dus dat vak zit altijd volle sneller. Dus ik neem hoor dat is. Maar ik wou dat net te zeggen als één persoon zeilen.
0: Ja, ik vind dat toch wat mij. Daar kennen we wat mij. Het is trouwens wel een prachtig gezicht. Hè, als die scootje bemanningen dan aasen, just ja, ondulerend te gekdwan om die maar zo gauw mogelijk die zeil omheen te hijsen. Ja, ja, het is een prachtig gezicht.
1: En wie had in de sportskwallen steen natuurlijk?
0: Ja, dat is de vraag. Dat kunnen we aasen dus heel goed zien.
1: Dat kunnen we even goed in de gaten houden.
2: Dat loert alleen nog al. Hartstikke mooi. Zie je het aan. Dan geven we los op de Veenhoop mij het scootje ziel. Nou, Griet, door krijgt terug die vraag te stellen. Krijgt door dat mooie Omroep Friesland boordvlagje. Dat regelen we achter de schermen. Hast ook ik een vraag die hoort het scootje ziel Griet. Dan kan je hem ik stellen in de Omroep app. WhatsApp om ik 0620 4 en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. En het kan het samen wezen dat we die vraag behandelen. En dacht ook dan ik zo'n mooie Omroep Friesland boordvlaggen op die boord in je hartstikke toekomst. Je bent Nick en Simon, lippen op de mij.

0: Van broer slagwerker Tjepke is wereldkampioen worden. Meiden van Vaar is middelstum. Hij is juster op het WMC in Kerkrade. Dat is toch prachtig nice. Jesse van Wieren, die mij uw 24 keerskes uitblazen. Dus een TikToker van zelfs. En in Ordeboorn is het uw feest. Ja, kreeg een appke. Hartstikke leuk. En ik nog insprutsen.
1: Goeie Johan, wij hebben zeker wat te vieren. Het is maar Jacob van erbij, want...
2: Fieke is vandaag 6 jaar geworden.
1: Ja, Fieke is jouw 6 jaar geworden en dat vieren we jouw.
0: Ja, nou Fieke, hartstikke mooi. Er gaat een pakket met mooie slingers naar Aldeboren. Als er weer wat te vieren is, dan kessen ophingjes. Kom maar door de Omroep Friesland slingers. En een man die ik de slingers even ophong had, dat is Albert Fokkema. De DJ, Aldo Fok.
3: Ongekend! Jongens, dit is magisch. Dit is net normaal.
4: Aldo Fok! Aldo Fok!
5: We beginnen hier naar Aldo Fok, hè? Dat ben de gekste.
6: Ik denk dat je hele tijd op een verwijt pad wil. Dat denk ik echt.
3: Het hele team heel goed wil werken. En nou om die tent zo los te zingen. Hier een kippenvel.
0: Oh, die gaat er al bij.
3: Ik heb ook je wetten voor. Ik heb echt je wetten voor. Jeetje.
0: Ja, dat wie op de Zwarte Cross. Oh, maar dat ging er nog bij. Goeiemiddag.
7: Hey, goeiemiddag. Ja, het wie in één wordt ongekend.
0: Ja, oh, jongen. Ik zeg het op de socials al, we zijn er al heel lang mee dwaande, hè? Hey.
7: Ja, we werken hier al heel lang voor. En dat het nou gebeuren mocht, dat wie natuurlijk. Het is nog steeds wat ik zei, kippenvel. Het is een ongelooflijke ervaring. Nou, echt. Ja. Ja, net normaal.
0: We hadden het kreeg wat. Ik had een filmpje gezien op social media, maar voor de beest niet de radio aan, hebben we geen beeld erbij. Ha, kerst uitlezen wat er precies barde.
7: Nou, we werken dus al heel lang daar om een keer op te treden op de Zwarte Cross. En wij zien zo van, nou, super gek wezen. Als we dan de eerste keer er komen, dat we een groot podium hebben. Nou, en we komen daar en wij winnen natuurlijk, wij winnen boekt. En die jongen die zegt, ja, we hebben tent, 4000 man. En we weten natuurlijk net hoe vol die zit, maar ga ervoor. Nou, ik moest van zon tot 8 en ik kom daar, die hele tent, die rammetje vol. Ik denk dat compleet Friesland die weer aanwezig. Ja, en dan ging je los. En dan dat euforische moment van ben je zo lang met dat werken. Hey, je droom die dan gewoon op dat moment uitkomt. En dan leef je dus gewoon in de droom. En het publiek die mooi sit-downs, handen loft in. Het wie gewoon echt een gekkenhuis. Ja, dat wil je. Dat wil je dan.
0: En Piekenvel, speciaal intro maken. Verschrikkelijk professioneel, Almer. Potverdikke.
7: Ja, zeker. Ja, je kan net mijn lege handen komen dan.
0: Nee. En hoe dorst dat dan? Ben je dan de DJ? Denk je er al week nog naar? Ja, wat voor noemers mag jij nou draaien?
7: Nou, ik zie hem heel eerlijk zeggen. De morgen voor de Zwarte Cross heb ik mijn setlijst maken. Dus toen ben ik pas eigenlijk echt, ik ging in intro en zei, oh je natuurlijk voorbereid en dat soort dingen. Wel hebben we wieken van voren ben natuurlijk, wel samen met mijn producer hebben we dat maken. Maar de echte setlijst, ik dacht, ik gewoon wat vertrouwen op mijn gevoel. En ik heb wel peer nummers voorbereid en ik dacht, oké, die volg ik net vierten. Maar de rest wie eigenlijk zoier op het moment waar ik dacht dit past. Nou. Ja, dat doen we eigenlijk heel goed.
0: Nou, dus ik echt de hoorstrepen van de bucketlist. Wat is de volgende?
7: De volgende droom stiep eigenlijk al. Maar ja, stiekem. We willen natuurlijk heel graag de megatent van de Zwarte Cross nog een keer dwan.
0: Ja.
7: Maar ook echt grut dromen mooi, dan zou Tomorrowland zo wel echt het volgende level werven.
0: Nou, dus, kom op. Zet hem op, hè. Ja.
7: We gaan ervoor.
0: Hé, hey, mooie dag, hè.
7: Ja, dankjewel, hè. Succes met de uitstelling.
0: Hoi.
7: Yo, hoi.

0: Omroep op Friesland.
1: Schimmer in Friesland.
2: Bisto op vakantie?
3: Doch de groeten op de radio, in goeiemidje.
4: Pieter en Aukje hier.
5: De groeten uit Dubrovnik.
4: Ex speciaal voor Beppetine.
3: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 en Jochen.
2: Dan komt hij voorbij, in goeiemidje.
3: De groeten op de radio.
2: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
6: Als grutske haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjezielen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de Skippers en de Bemanning, joeg het een prachtige en energieke wedstrijd.
7: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
8: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
7: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
8: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
9: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
10: Wat aan een fabriek, om een reuze rij te krijgen?
9: Het verschil is liever als dat stinkt. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
10: Vanuit Friesland?
9: Ja, vanuit Jesteren. Van Doorn.
8: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt,
7: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
11: Friesland. Van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij bij ons. Troch generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nu en voor later. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
12: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
13: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
12: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% Worsum. Voor de toekomst van Friesland.
14: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de staande platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
16: De twaalfde wedstrijd bij Juwet op de Veenhoop bij de SKS. We beginnen naar het wetter.
0: De sleepstad, die is uiteindelijk in die zin dat de sleep uiteindelijk is en dat we wachten aan op het sein dat de scootje goed lezen, dat we dan dus in je scootje en dat we dan de officiële stad krijgen zullen. We sjuggen even vlug naar die startposities. Akrum leidt op 1, Langwar op 2, Leeuwen treien, wordt zijn Fjouwer, 4 de Lemmer, 6 Huzem, Zongrauw, 8 Zuidwesthoeken, Jochen Snits, 10 Jereveen, Overdrachten, 12 Jennewoord, 13 de Jouwer en 14 de hele mannen. Lid duidelijk wijzen op dit wetten van de vierde ier. Ben je dus in het voordeel? Zal ik het als je voor ons staat te maaien? En die eer is Joerd Weinlein van Pieter Meter en Akrum. De scootjes. We rustaden gewoon uit het Grietmansrak de vierde ier opsleept. En dan is het wachtje op dat moment dat dat ier een scot klinkt. En dan komt er nog ier scot en dan ben we officieel los. Keer nooit lang met worden voordat we weer losgaan. Maar de tweede wedstrijd van het SKS-kampioenschap op de Veenhoop.
1: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Nou boeien. Wat dus doe de eerste tongetje van september?
18: Net zo volle. Wat dan?
17: Poh, we kennen wij, Smons en Joens, naar de optocht van Sint-Nick.
19: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts. Van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
20: SC Heerenveen. Een club van families. Van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen u net grote varten dwaan en stenen met beide vatten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl. Want hier doen wij de dingen op uw manier.
21: Is het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
22: Ja, mij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
21: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
23: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
24: Shoppen?
25: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
24: Oké, dit is wel next level.
25: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
6: Als Grutske haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjezillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de skippers en de bemanning joegen een prachtige en energieke wedstrijd.
25: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
26: Ajo, lekker slecht. Ben er in de boer, goed wat en het joer.
27: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
28: Goedemiddag.
29: Maar Johan Terpstra.

0: Ja, die sleep staat. Hoe liep het bij de scootjes? Lissen al hier al op de mar.
1: Hast. We jetten het schot. En dat betekent dat de bemanningen haar een kleer horen maten voor de stad. Want het volgende schot, dat is het officiële stadsschot. We sjoegen naar het efterste scootje. Dat moet ik hier op de vierde ier lezen voordat we echt staat te kennen. Dat laatste scootje in die stadvolgwaarder is de hele mannen. Nou, die draaien dan nou. Ze staan gewoon om die tonnen heen. En dan kan het nooit lang meer dwarren of het stadsschot klinkt. De sleepkabels gaan los. En de start van deze wedstrijd zal een feit. Even zien. We zorgen nu dat de hele mannen ongeveer de hichte van de bregen komt. Ja, dan kom je echt in vierde i op. En dan betekent het dat we ja, elk moment los gaan kennen. We zorgen naar de bemanningen. Ze steen kleer om die lieren te sjorren. Om die zeil omheen te hijsen. En dat is het stadsschot. We zijn los. En waar had het zeil als eerste loftien? Ik zorg dat hier in de midden dat de snits een heel lijn is. Dat ik de zuidwesthoek het er vlug voor had. En daar in vierde positie. Je wordt eindelijk vlug de fok omheen. We zorgen erachter dat de Lemmer meer moeite had. Dat wordt. Bij Akram Farin. Nou, Ekke de fok omheen. Hier Efterin is van zelfs Jenne Woord weer vlug. Ja, hoe kan het, goos? Die meesken, die bemanning, die zitten het hele hier in de sportskwallen. Zo vlug Bindi. Ze hebben, denk ik, als eerste. Ik zorg het veel toe. Ja, ze hebben als eerste het hele spul omheen.
2: Ja, Bernard, dan Grauw. Wauw, mooie start, Grauw.
1: Denk ik dat de rest nog dwanden is. Jereveenje door het laatste stik het grutzeil omheeg. De Jouwe wie ek aardig vlug. En dan betjutten dat we los binnen bij deze wedstrijd. En dat we sjuggen dat de 14 scootjes los binnen. Daar zeiden ze dan Marit. Grauw weer een goeie start. Die wie een vlug. Jenne Woord. Drachten. Hier ek voorten dadelijk het opziekje van de binnen.
2: Is nou nog bezig.
1: Ja, die ben nog dwanden. Dat dwarren lang. We sjuggen even naar de baan. Want we sjuggen de scootjes nou. Ze staan gewoon een beetje naar de midden van de vierde Iertaloek naar die Fagul. Daar is het wat jipper. Is dat het plak waar de scootjes nou de rondte ziekje matten?
2: Ja, en je zit ook wel wat meer wind, moet ik zeggen. Want het weer best wel licht toen we eruit kwamen. Dus de voorste scootjes, ja, die hadden nou winstje. Jouw had goede wind. Akram. Dus die zitten nu om te Iermanoeken. Die zijn wel geen. Je krijgt een krek wat meer wind. Het zit net heel volle wind, hoor.
1: Nee, we sjuggen hier in de midden. Ja, dan wordt er al strieten. Onder horen snits. Het Jereveen en Drachten. Ja, Drachten liek het wat meer gong te hebben, denk ik.
2: Ja. Snits en Jereveen had je net volle wind. Drachten komt er roer heen. Dus je zit nou eigenlijk best wel een gat ontsteen. En die eerste boot, ja, die had volle meer win dan Jere Snits. Had helemaal je win, Jereveen je win. En het voorhoede is gewoon fort. Er zit best wel een heel groot gat tussen de eerste, wat is het, acht schepen en de laatste peer.
1: En sjuggers, en Jenne Woord, ze winnen de eerste weer. Ja, weer, gast elk hier is dat ze niet het spul, het zeil goed omheen gingen. En ja, dan hellen ze fort nalijks hier twee treien, gast fjouwe scootjes in. En lissen ze wat dat onbelangrijk der fort nalijks goed bij. Dat is toch, ja, weet je, ik op oorrekenen burger, maar weet je dus echt het verschil met meidje kennen. Zo gauw mogelijk tuur de loft in.
2: Ja, en de Sjus zit heel weinig win aan deze kant. Dus ik denk dat het de hele wedstrijd misschien wel aanzien zijn. Dit wordt gewoon een heel lastig plakje. En het zijn alle scootjes weer in elkaar drukken. En je meer midden op het maar zit gewoon meer win. Dus ze moeten gewoon de eigen hier op me horen, Joert.
1: Ja, dat mij duidelijk werd het. Maar ik duidelijk werd het dat we los binnen. Dat de tweede wedstrijd uiteindzet is. En dat we dus nou al een soort van skifting sjuggen tussen de eerste zo'n scootjes binnen. En dan is er een gotje met de Lemmer en Jenne Woord. Duidelijk dat Grauw dus goed staat is. Dat Jenne Woord goed staat is. En dat Farin ek jou het aardig fort liek te wezen. Liek het zelfs al voorbij onlang. Waar dit toch een startpositie beter hier. Maar die komen dan nou ook weer in de uitschieten wien, denk ik, van Woord zijn te lezen, Marit.
2: Ja, Langwaar valt helemaal stil. En dan komen Grauw en de Zuidwesthoeken erover heen. Ja, dan had ik zelf volle vuile win van die scootjes. Dus deze wedstrijd is nog net voorbij. Zeker net.
1: Spanning dus. Hier op de vierde ier.
3: Het scootjesjong. De keertsen. Het vierleppen. En al die oren simmer evenementen.

0: Joris Blue en Malieve, een Edge of Desire, wie er dat. Fietjes, koetsjes, op de Veenhoop, op wij, naar die bovenste tonnen.
1: Ja, Wils, de muziek van de boord hier onderaan van het wedstrijdwetter Loert klinkt. Sjuggen wij naar de wedstrijd field. En ijs sjuggen je, ja, een soort van tweedeling in dit field. Want Marit, we zeggen scootjes die de kanten kiezen van de PM, zeg maar. En de kanten van meer de vierde I op. De keren naar de, ja, de midden te ijs. Wat is nou nevens daar de beste kaart?
2: Ja, het is best wel een moeilijke afweging. Want je wollen haast eigenlijk de boord on links had voorrang bij de boei. Maar ja,
1: dus dat binnen overhoord zijn en Ljouwert in principe.
2: Ja, maar die had je volle minder wind en de zus Ljouwert helemaal. Loeven, nou wat zijn er volle minder wind en nou had grauwe goede wind, komt hij er onder terug, komt de zuidwesthoek onder terug en dat weten we nog net. Dus er zijn best wel een hoop oude wegingen en dat zien we elk rondje was. Ja, nou krijgen ze wel wat wind. Akrem is sowieso fot. Ja, en op zich lijkt het Ljouwert het wel goed in te hebben om helemaal wat zijn te loeven. Als ze nou wind pakken, ja, dan gaan ze wel de binnenkant op grauw. Maar bijvoorbeeld bij de start hebben we een woordje, dat is helemaal onder woordgong.
1: Ja, de woord staat er op tolven, hè?
2: Op Tolve is helemaal onder iedereen langs. Kom hier, goeie win. Ja, die had een geweldig inhaalslag hier.
1: Ja, Akrum er dus wel een beetje uit. Ik had van een zaakkundige al een sneurjet. The rich get richer. Nou, dat kist hier wel weer op tap passen. Want Pieter Meter is zijn bemanning die zielen er wel aardig uit. En dan derefter zit denk ik vooral de spanning om plak 2. Want dat Ljouwert is grauw. Liek het misschien wat beter te lezen in vergelijk met de tonnen. Zo eventueel misschien lang waar derefter ik nog een rol spelen kennen. Hoe Justo naar de scootje die eigenlijk hier op drie verschillende routes liggen, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, Grauw en Ljouwert gaan het wel oplossen. De verdrukking komt aan, want er zijn aan te volle scootjes voor de hoeveelheid rondte. Dus dat je het wat zijn, Zuidwesthoeken, Jennewaard en die twee scootjes die eronder zitten. Ik stel het je een ander die eronder zitten.
1: Dat is in ieder geval lang waar en nevens mij echt de lemmer.
2: Ja, en Huzem, ja, die moeten al je rond te onderkooien aan. Dus die zullen al je een beetje ophouden. En dan zullen het drachen je ervan en de rest ook weer een beetje bijkomen. Maar het is vooral, ja, er zijn gewoon fiestevolle scootjes aan. Maar in het water of jouw vijf, die al je tegelijk bij die boeien omkomen.
1: Ja, we zorgen dat Akrum er nou omheen draait. Soeverein om kop dus, Pieter Meter. Ik wil een beetje wat je vaak zorgen bij deze wedstrijd. Dat de startpositie toch wel dusdanig bepalend is. Maar dan wordt het dus spannend derefter. We zorgen dat Langwaard de gong krijgt. We zorgen Huzem der krijgt wat van Langwaard is. We zorgen Grauw. En we zorgen dat ja, een beetje meer van Bakboord, Ekeljauwert en Woord zijn omkomen. Grauw liek het, denk ik, maar in de beste papieren te hebben.
2: Ja, Grauw King krijgt net voor jou. Voorbij. En als Ljouwert direct nog boert om binnen te komen. En ja, dan is het krek mooi wie gaat overlap mooi wie. Maar Huzem zit rond te mutten Jan om de Ljouwert.
1: Ja, dat doggen ze. Nou, zetten we de draaien om de tonnen in te keren. Grauw, ja, is in die de nummer 2. Die koer nog zat voor Ljouwert bij. En dan in
2: oh,
1: die.
2: Huzem vat hem helemaal om Ljouwert binnen.
1: Ja, ja, en die doggen dat goed, want die pakken ermee het derde plak. En dat is een verdienstelijke positie als just dat zij op 6 Udijs zet binnen. Datzelfde geldt voor Grauw. Zet nu het eind op zo'n Lizenodes op plak 2. Dan zorgen we dat Ljouwert er als vierde omheen draaien zil. Die hebben we dus in vergelijk met de staat in een plak verlen. Striet om plak 4 is er net echt wat lang. Waar draait dan als vuurde om de tonnen? Dan draait wat zijn hem voor de Zuidwesthoeken, voor de Lemmer en voor Jennewoord. Dat mij hier reglementair schoen.
2: Ja, ja, dit reglementair gaat nu alles nog goed. En het is juist eigenlijk goed, de skippen die eigenlijk best wel leeg houden. Meer in de wien gaan zitten en die komen er goed uit. Dus ja, daar kunnen ze natuurlijk nog van leren. Nu zit het tweede rondje de wing in. Maar, ja.
1: Sjurgen, in ieder geval Noek Woord.
2: Jenne Woord zit er tussen. Volgens mij moet die er net tussen bij de Zuidwesthoeken. Die met er achterlangs, volgens mij. Die met nou inhoren. Zo, ik zie ze.
1: Maar hellen ze dan de tonnen, is de vraag. Hellen ze de ton of kiezen ze er nog krek tussen terug? Nou, dit koevelen spannend worden. Dit koevelen spannend worden in die situatie daar. Ja, hel je het krek, denk ik. Maar mij dit, Marit, mij dit. Dat is de vraag.
2: Ja, ik had net helemaal goed, jongen. Volgens mij weer de Zuidwesthoeken vrij voor. En mooi is er in principe net tussen. Tenzij ze de rondte litten. Ja, de liek het rondte te wezen. Dus ik zie ook nog geen protestvlag. Dus die komen er maar bij. Ze gaan gelijk hoe stag. Komen wel in de vuile wind van wat zijn.
1: En de Zuidwesthoeken, ja, die liet je echt wat de gong te verliezen. En die wil misschien aan de boetenkant dan terug de lemmer ek inhellen, omdat de lemsters gewoon meer gong hebben.
2: Ja, en als je nou just eigenlijk dragen moest helemaal boetenom, lemmer boetenom. En nu komt eigenlijk Jereveen ertussen terug. Dus het drukt je weer een beetje in elkaar. Dus ja, bij de boeien gebeurt het echt wel.
1: Ja, en dat zoeken we nou ook, want we hebben de negen.
2: Wij moeten oppassen voor Jereveen.
1: Ja, Jereveen komt er achter de Zuidwesthoeken. Jereveen pakt dan heel toek bij deze tonnen uiteindelijk de lemmer. En daarachter ook drachten, denk ik. En dan docht Sietse Brouwer dus ook goede zaken, wat dat onbelangt. Ja, deze tonnen, geet dat goed. Geet dat goed. We zoeken hier nog even naar Snits. Snits, die ook aan de binnenkant voorbij de lemmer. En het Jereveen dan nog een geet. De hele mannen mat echter de hele vloer del. En dat zult denk ik kijken de jouwe dwarmatten. En dan binnen alle viertjes koetsjes op dit stuit om de tonnen heen. Is het aasentiert om de balans op te meidje. En hebben we dus een situatie waarin Akkermoen de leading heeft. Grauw en Husum de noemers 2 en 3 winnen.
0: Ja, ik al eerst koetsjes zien. De priesten die het altijd droog en de speeltjes in. Goeiemiddag. We moeten even bepalen wat het speeltje wordt aan de Nienke.
3: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
3: Ik zal er even omdraaien. Ja, bij jou altijd nog altijd wat fit.
0: Ja, zij is dat, hè. En wat wordt het speeltje hier van de Zeiss, hè?
3: Het wordt jouw riet, waar is dit?
0: Dat is mooi. Armuze Stijds om Robber Joms Kroot een plakje in de provincie. En als je wist waar het is, maak eens kans op de Fiskespet. De Omroep Friesland plak tattoo, de Zinnebril. En de Omroep Friesland Worsum Harman doek. Ja, en Jerem krijgt al vooral de wal, hè. Jerem is dat nu weer al voorbij komen. Pakken we de voetbal even bij, denk ik dan. Het had mij het scootje zien om te krijgen vanzelfs. Die prachtplaat van de Bounty Hunters. Scootje zien.

0: Else bij op mij. Hoe daai op het schip en jongens de weer vrij.
1: Is goed, Cecile. Maar zin is geen afrein.

0: Rolling Stones, Satisfaction, wie je dat. Ja, had Akrum nog de riante voorsprong op de vierde hier, Andor?
1: Die had ze nog. Altijd is ze nog een kop. We zullen aasen even gezien lezen hoe dat krijgt zit. Want we hebben ook nog maar een finishvolgwarder om noemen te krijgen. We zorgen ook dat de scootjes om de onderste tonnen alweer heen gaan. Mooi voor Ierzicht Del bij de Brege Del. We hebben een heel soort meesken aan de kant zitten. We zorgen dat de eerste fjouwer scootjes daar nog omheen binnen. Dat binnen dezelfde als Nies krijgt. Maar als we de balans eens opmeten, dan zorgen we dat Grauw hele goede papieren had. Omdat we dus echt zitten bij die finishvolgwarder. Marit, hoe zit dat krijgt? We hebben een startvolgwarder gehad met scootjes. Mijn noem is Ian onder mijn fietje. Hoe zit dat met finishen aasen in het Grietmansrak met die bordjes externe?
2: Ja, dus die met in omgekeerde volgorde met ze finishen. Dus eigenlijk als dat juist, had Grauw geweldige zaken hier. Want Akrum is natuurlijk als eerste start met aansteken het vierste voor het finishen. Dus in omgekeerde volgorde. En was nou eigenlijk, was het nog heel meidje? Want ik zeg eigenlijk dat Akrum nou, waarom je het leeg, maar ik get al onder al deze scootjes trot. Hij eigenlijk best wel volle vuile win. En we zeggen Grauw, je het heel bewust boven alle scootjes komen die nog de boeien ommatten. Dus ja, Grauw doet fantastische zaken. Dat is best wel heel handig, omdat ik Stammo Uthamakker, de adviseur voor plaskensieler, had hij dit plasken wel heel goed lezen, moet ik zeggen. En Grauw, die is, welke startplak is hij start?
1: Zon.
2: Ja, dus die hoed niet. Dat is natuurlijk geweldig de zaak. Die luidt nou vlak achter Akrum als het ware. Die had geweldig die.
1: Ja, die hoeven dus aan ze minder vier dat Grietmans rak in te zielen voor de finish. Goed, dat is alweer pas voor letten. Maar virtueel zoen je dus sissen kennen dat Grauw on kop leidt. Ze kiezen dus, als het al zei, is Mariter voor de koers bij de BM-del. Nou heb ik altijd geleerd als amateurwaarkundige dat bij BM vaak minder win is. Waarom liep het dan dat toch de goede slag te wijzen?
2: Nou, hij deed dat omdat ze de scootjes te zien komen die nog de boei ommatten. Dus daar word hij bovenlangs, want anders hel je letterlijk de wind uit de zaal. En ik moet zeggen, we zijn vooral het keer wel een saaie wedstrijd worden. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo saai. Het is best wel billenknijpen, want er is best wel volle leiders en vlagen. Dus de skippers moeten wel heel volle afwegingen maken. Ja, ga je voor meer wind of de kwartste afstand? Dus ja, je ziet ook om de boei heen. Het is heel weinig wind. Het droogt uit elkaar, ja, weinig wind in de zaal. Ja, dat is natuurlijk billen knijpen. En dan is het precies de oude weging. Ga je juist aan de binnenkant langs, dicht bij de BM, wil je daarvoor bestraft of net? Ja, dat is de oude weging die ze met de maatje.
1: Is het dan misschien ook wel een beetje een gelokzielerij? Omdat het dan echt te krijgen had met vlaagjes die het dan vol krijgt door de BM tjinhouden worden en net? Of gaat het nou ook wel echt omdat je zorgt dat de beste skippers boppen druwen komen?
2: Ja, ik denk dat vooral de eigen hier op hem hoor is. Waar zit de meeste druk? En hoe kun je dat zien? Donkere plakken op het wetten. Daar is meer wind. Dus was de hele tijd als adviseur eigenlijk zien, waar is de meeste druk? Waar is de donkere plakken op het wetter?
1: Wij ziekjes op die donkere plakken op het wetter. Akrum, Grauw en Jenne Wort, die doen dat dus ook goed. Die komen het beste uit de start. Wij aasen meidje weer de ballons op.
0: Dadelijk zit Nijs in Friesland. Het taal drugsmisdrogen in Friesland neemt daar dadelijk meer.
3: Oh, de klapper.
4: Ek disse simmer binnen ze de wer.
5: Arjen en Geertje maar de podcast. Oh, wat een klapper.
6: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
7: Tuurlijk.
4: Bij het SKS Scootjesjoen.
8: Net een serieuze podcast. Dus kerst jouw
6: primeur.
4: Alle wedstrijddagen.
6: Weer een stukje Jim Go.
4: Te vinden op Spotify.
6: Dit is Good Nijs, nice, jongens.
5: Mijn favoriete podcast app.
6: Je verwacht je net.
4: En omroepfriesland.nl.
3: Oh, de klapper.
5: Dit is Omroep Friesland.
4: FM.
0: Het is Jelver Trijen. Het Nijs uit Friesland en Simone praat eens bij.
9: Zeker. Het tal drugsmisdreeuwen in Friesland is omheen gekeerd in vergelijk met Vlienen hier, neffen cijfers van de politie. In de eerste helft van 2026 binnen 166 drugsmisdreeuwen registreren. Dat wien er in dezelfde periode van 2024 nog 133. En dat is een stijging van haast 24%. Er komen heel iets meer haaien weer in de Waadzee. Dat is goed nice. Schrikken hoogt ik net. Niels Brevé is haaienonderzoeker van de Wageningen Universiteit. En hij vertelt om hoeveel en hokker haaien het git.
10: Ik vermoed honderden, misschien een paar duizend. En dan hebben we het over twee soorten. De gevlekte gladde haai en vooral de ruwe haai. En dat is best een groot dier, die kan 2 meter worden. En die heeft dat gebied ontdekt als geboortegrond.
9: Bij een incident op het vakantiepark Robbenoord in Lauwerzeeg had van de morgen een grootschalige politie inzet west. Eén persoon is onhouden. De politie kreeg in eerste een melding van Loertoerlest en doet de helptjes te plak winnen. Die blikken dat de persoon mogelijk een gevaar vormde voor hemzelf en de directe omjouwing. Daarop waart de dienst speciale interventies inschakelen. Met meerdere agenten koe de persoon oemasteren worden. En die persoon is overgebracht naar het cellencomplex en zult jert worden. Op het raadhuisplein in Frentjes staan tijdelijk volle meer bjemmen en bankjes, want de gemeente is uiteindelijk zet maar een proef. Ze willen onderzoeken hoe inwoners, ondernemers en toeristen de nieuwe inrichting van het plein ondervinden. Om Bert Meijering van de ondernemersvereniging in Frentjes de vraag of die opknapbeurt van het raadhuisplein nodig is.
7: Nou, in ieder geval is het nodig om de binnenstad gebruiksvriendelijker te maken. En ik denk dat dat de cruciale vraag was van hoe gaan we dat doen en waar gaan we dat doen. We hebben ervoor gekozen om daar in eerste instantie nu het raadhuisplein voor uit te kiezen. En dan gaan we met een pilot gaan we kijken van wat kan er en wat is er mogelijk en hoe wordt het ervaren. En aan de hand van uitslagen van die pilot gaan we dan een definitieve invulling geven.
9: Nou, dan is het best wel mooi warm op een bankje ergens in een stad te zitten. Want de zin is kind regelmatig van de middag. Het is 29 graden. Jong klettert het op. Dan zakken de temperatuur naar een graad als 10. Morgen, dan horen we nog die noordwestelijke streaming. Er is aardig wat zinnen. In de rim van de dijk komen er wel wat meer wolken. Maar het bleef droog. Waanzin, dan moeten we misschien even de paraplu mooi hebben. Zou Utentrog en is er dan Rijn. En het is wat een beetje frisser. 18-19 graden. Maar goed, Nijs, de naai knapt het waar op.
0: Simone, tegen dank. Nijs uit Friesland, Oerenoeren, je werd op de radio TN. Begin naar het Westfriedwetter.
11: Akkum op Ien. Twadde plak is voor Grauw, Traaien, Huzem. Fjouwer, Leeuwet, Vier, Verlang, Waar, Zijs, Woord, Zijn. Zoon, Jennewoord, Acht, de Zuidwesthoek. Njoggen, Snits, Tien, het Jereveen. Over de Lemmer. Tolverdrachten, tretje in de jouwe en viertje in de hele mannen. Het vertekenen tussen al je wat, omdat we aasen we finishen op noemer. Dat noemer is Tjenoer stelt om het startnoemer. Dus waar als eerste starten, maar bij het laatste bordje finishen. En dat betekent dat we zien maten de scootjes die plakken woen haar in vergelijk met haar startpositie. Op basis daarvan concluderen we dat Grauw en Jennewoord hele goede zaken dienen hebben. En dat de Lemmer en Ekke Langwar er wat minder goed bij lezen. Tot hier op de vierde hier bij de Veenhoop.
12: De Wijnloods en de Ekelkeuken onder Pompmaker 5 op het Jereveen. Dit is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
13: Watersportonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, bootaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportonline.nl.
14: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
15: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
16: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischers, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel je laatste tickets op liveinwerkeer.nl.

0: bietenkamp ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Ajo, lekker slet. Bellerie de boer, goed wat en het joer.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
4: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS.
5: De Wijnloods en de Eco-keuken onder Pompakker 5 op het Jerrenveen. Des jochs de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en tris

0: Findema Energie. Vanzelfs ook jobbaarden van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Zoek op findemaenergie.nl.
1: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
2: Ja, met kwartingen ontzettend % op meubelen, bedden en accessoires.
1: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
3: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
4: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de van Elsenie.
5: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
6: We beginnen kijpen!
5: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunststofjes zien. Van KKV op het Jerevin. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
7: Kunststofjes zien van KKV. Een Friesk product. Dat is wel zo noffelijk.
8: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Maar elke reclameuitering. Kompas.frl.
9: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
8: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% Worsum, wat de toekomst van Friesland.
10: Johan Terpstra.

0: Julien Claire en Hélène wie dat. Het lijkt wel dat de wien wat onhelft er op de wier hier bij hem. Klopt dat?
1: Dat klopt zeker, dat zucht goed, Johan. Dat vernemen we hier ook op het wetten van de wieren hier. En Marit, zucht we dat ik waarom in de rangschikking? Of lijkt dat alleen wel redelijk fair, stond nota?
2: Ja, want juist als het wat hudder waait, dan gaan ze best wel wat gang op de ierpen stikken. En dan drogen ze sneller terug de plakken in maar lijten. Dus de verdrukking die we eerst zagen, ja, die is juist al wat minder. Dus eigenlijk voor u als staskouwer, jammer. Voor de skippers denk ik fijner, want anders weer het wel echt billen knijpen. En volgens mij wie echt wat waarbrug, dat het juist iets hoe taannemen. Dus ik weet ja, dan is de vraag, wat gebeurt er nou? Maar af en toe gaan ze wel plakken, zoals nou in de achterhoede. Marjenne wel uit Zuidwesthoek en Snit. Ja, dan komen ze in de lijten, komen ze stilte van. En kind dan een oorskipper hoe hinnen of roende trog. Maar dat zie je minder vaak zien als er meer wies zit.
1: Ja, we zien dus net een soort wikselingen, wol een aantal. Leeuwet is voorbij gien aan Huzum. Het zit dat Leeuwet nog op plak 3 leidt en Huzum op plak 4. En in de F-terrein het drachten, het heel nog verschieten, leiden niskrekt op plak 12. Bin staat op plak 11. Maar binnen nou de hikkensluiter, want ik de hele mannen gier voorbij aan harren scootje. On het scootje van Hattem Hoekstra, die het ex bij Grauw al 4 plakken verleer. Want hij staat er zo goed met plak 2, maar wat uiteindelijk zegde. Dus het is nog net het kampioenskip van Hattem Hoekstra, zullen we maar zeggen. Farien, dus Akrum, Grauw en op plak 3 Leeuwet, die er aardig uitlissen. Dan een gotje met plak 4 Huzum. En dan weer een gotje met onder oren Langwar, Wartsein en Jenne Wart. Maar ja, ik bleef het maar verhelien. Dit is dus net Marit, de volgorde ze altijd in de wedstrijd leidt vanwege dat finishen op noemerhaast.
2: Nee, dus degene die voor

0: om hen again. Ja, Akron komt wat stil te lezen. Grauw komt wat stil te lezen. Komen ze maar best wel heel volle snelheid on. Dus misschien dat het weer wat in elkaar schoot. En dat voor u weer de spanning opwint, Jere.
1: Nou, let wat hoop je. Zo mooi werden ze at de wien dus weer wat lissengeert. En het weer wat meer inokorskoot. In plak van het onheilje van de wien en de gatten die dan grutten worden. Dat is dus wat we nou zeggen. We maken de balans even op. Maar je Akkrum op plak 1, Grauw op 2, Ljouwert op 3, Huzem 4, Langwaar 5, 6 Woordzijn, Zoon Jennewoord, 8 de Zuidwesthoeken, Njochen Snits, ingevjocht mij, zien het Jereveen.
0: Ja,
1: ondertussen
0: liep het
1: Jereveen in die er voorbij te gaan. De Lemmer op Alve, de Jouwer op Tolve, de hele mannen op Tretjen en Drachten op Vietjen. Dat is hoe het er Nieskerk bij de Boppenste Tonnenwei lijkt. En ja, Marit zei het al, Hudderenwien. We binden dus ook weer heel vlug onder. En daar zorgen we dat Akkrum nou om die onderste tonnen heen draait. En dat die weer op wij gaan naar Boppen. Dat die ook weer die orenscootjes in komen zillen. En die advies Marit stelt door zoest adviseur wijze van Pieter Meter. Vers zoest om nou heen te sturen.
0: Tja, hij gaat elke keer best wel snel een start. Nou liek het hier boven langs te gaan. Maar aan de oorkant Grauw gaat altijd les van hem haar. Dus ik zoest hem ietsjes langer trots zetten. Want als Grauw een start gaat, is mooi juist een best wel vuile wien. En Krek gong eigenlijk Akkrum jeder als Grauw. En Gong zei onder alles koetjes terug. Ja, dat zou ik gevaarlijk vinden. Ik denk, ja, ik zou Grauwjes dwingen om mee onder die koetjes trot te gaan en zelf ietsjes via de trot te zetten.
1: Ja, dat zorgen we dat Akkrum dat dus net doet, dat de Grauw op 12 leidt, maar dat dus virtueel Sjoen Grauw. Ja, misschien wel op Weilijk het naar de tweede dijweenst. Sa, vier binnen nog net. Maar Douwe Visser, die had het skoesje weer heel goed onder praat. En die liek het juurt bij de Veenhoop. Dus weer heel goede zaken te doen.
2: Ik ga even de omroep app hinnen. Een berichtje nog van Sandra. Hoi Johan, uw Albert is uw 23 jaar geworden. En Louise zei, toen ging de slingers op voor Lisanne. Ze is een hier keer slagen van het Riebewiers. Dus hier ze net zijn dat ze aanrieden mast. Ja, knap nou. Dat is zeker zo.
3: Riet? Wat is dit?
2: Jair Harkes van Omroep Friesland, Jair. Je lustre naar het spultje Riet Wedderstiert. Denk mij, doch mij en wat blijft. Om het voorkom van argewaasje, het gaat nou net over een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
4: Het is Harmus de Sterts, een Robber van Drielst. Ja, hij beschroot dan een locatie in Friesland op het spul. Ja, als het wist, maak het kans op de Fiskerspet van Omroep Friesland. Ik de plaktatoe, de zinnenbril en de Omroep Friesland Wossem Hamman doek. Ja, best je er, Joert. Dat komt op je heftje.
2: Op een prachtig stukje vakmanskip, sting en ik. De naam Buma is hier mij verboen, lees ik. Je moet geen hichte en wettenvrees ha. Want 6 meter hichteverschil is nogal wat. Ik ken het mij hier volontierdwaan, zo zal ik dit stukje besluiten. Want om op hichte te komen, door het zomaar 20 minuten.
4: Ja, nou, hast een idee op dit dan wezen ken. Pak hem erbij, de Omroep app, hast op je telefoon, Rios Boppen, app u, de kerst het antwoord inzetten. Meistertik WhatsAppen, mij een tekstbericht. Dan mat dan naar 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Je bent Mike Oldfield en Maggie Ryan.

0: Anne Kadauma en Scootje Sielenbier dat. Ja, maar even een keer erop. Je hebt het beste het harm, Joert.
1: Riet?
2: Dat is die het.
0: Ja, de opjeften. Soort antwoorden komen al binnen. Ik let hem nog even bij je.
3: Op een prachtig stukje vakmanskip, steen ik. De naam Buma is hier mij verboen, lees ik. Je moet er geen hichten en wettenvrees ha. Want 6 meter hichtenverschil is nogal wat. Ik ken het mij hier volontiert waan, zo zal ik dit stukje besluiten. Want om op hichten te komen, door het zomaar 20 minuten.
0: De winnaar, hè, lieve Ruud, hier dadelijk snij 3 uren.
1: Omroep Friesland.
2: Scoot Cecil.
4: Omroep Friesland.
0: Hoe gaat het op het wedstrijdwetter, Andor?
5: Ik ben heel blij dat wij de ene bouwmeester inruilen haar voor de Oras-analyst. Want Marit, die broer Roelof en het Jereveen, wat lijden die daar voor deer? Krijg naar die onderste tonnen. Ja, ik zie toch een beetje pini in die het. Hoeveel plakking zij daar van het verlend
6: hadden? Oh, dit wordt zeer, dit wordt zeer. En ik zou krijg nog, als het hudden wordt, had je minder les van de leiders. Maar het liep het alsof de wind meer naar links. Want oh, de Snis en Jereveen, die had zachtvolle verlend. Die kwam helemaal voor deer. En eigenlijk, de meesten die gelijk om de boei, best wel aan de lege kant van de mar, langs Bingong hier in de wind. Dus ik jouw je dat. De Lemmer, de grote winnaar. Ja, je mist natuurlijk haar voorkeur voor Heerenveen, maar het is pijnlijk om nooit te zien. Maar Ljout, geweldig die in. De Lemmer, geweldig die in. Maar iedereen die leeg oer op mar langs Bingong, ja, die heeft gewoon volle meer wind.
5: En dan zorgen we in die dat de Lemmer voorbij geert om Snits, om het Jereveen. Dat die dus behoorlijk wat plakken pakt. Dat die goede zaken doet. Dat Jereveen uiteindelijk doet ze weer wat voorbij die Bermriegen kwam. De gong wel weer wat te pakken hier. Maar dat ik Snits daar voorbij leidt. Dus dat het Jereveen het grootste slachtoffer liekt van die situatie. Die is krijgt daar bij die onderste tonnen. Ondertussen binnen Grauw en Akkerum alweer een heel eind voort. Want de gotten die worden steeds grutter, de verschillen worden hield iets grutter. En we kunnen dus, Marit, concluderen dat Jasper Visser en de Lemmer, dat die de grutter winnen binnen van die situatie niet kijkt.
6: Ja, zeker weten. En nou, terwijl we praten, zorgen we eigenlijk dat Lemmer helemaal het loeven. Mooi ouder, mooi Jereveen. En snitje het weer de leger om. Dus dit wordt nog wel spannend hoe ze bij de onderboei omkomen.
5: Absoluut. Daar zit de spanning dus. Farin net zozeer. Want Grauw en vooral Akkerum en Jenne Woord, die zijn er al wat verder uit. Jenne Woord net, excuus, alleen nog Akkerum, Grauw en de refter Ljouwert die binnen om de tonnen heen. De spanning, die zit echt, ja, eindelijk als sneun verderop in het wedstrijdveld.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland. In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij
1: hadden PC.
7: Hij brengt hem achterin bij. Kijk, hij brengt hem op de
2: beest. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
8: Wij willen erbij.
9: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
10: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouw wiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
11: Wat aan een fabriek om een reuze rijden te krijgen?
10: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zwaargen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
11: Vanuit Friesland?
10: Ja, vanuit Jesterwolde. Van Doorn.
12: Touwen een nieuwe uitdaging? Bij Sigma installatie in Snits zie je de motiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
13: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
12: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
14: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's is de voor Elsen.
15: Ze hebben alles jongen. Us orden. Ze dragen de tiet. En het beeld is wat een minor bewaarje. Steun. Stichting Oude Friese Kerken.
8: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
16: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
8: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
16: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
17: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
16: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt,
8: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
2: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
19: We gaan het naar het wedstrijdwetter. Hoe zit het ervoor, Andor?
5: Het Jereveen de grote verliezer is op dit stuit op het ien en laatste plak. Slachtoffer krijgt van een loefduel onder oren mij de Lemmer en de Jouwer. Ja, Sietse Brouwer, de regerend kampioen. Hij waard Orne Sneun jochende, leidt nou dus tretjende. Ja, des zilver wat gebeuren, Matte, want dit is net des Jereveens. Ze liezen dus op het tretjende plak. 4-4, heel 4, efter Akrum, Grauw en Ljouwert. Dat is de topdraaien. Maar ja, ik zeg het nog maar eens een keer. We finishen Aasen op Noemer. En had je dan de balans op meidje, dan ben het vooral Jenne Voort en Grauw. Grauw dat de beste papieren had voor de Dijhoewinning. Je hoort bij de Veenhoop.
19: Dadelijks muziek van Spooky en Sue. Swinging on a Star komt eron.
20: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
21: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
22: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
23: Je boot verzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
24: Shoppen?
25: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
24: Oké, dit is al next level.
25: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
26: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
27: We beginnen kijpen!
26: Die zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je het zien. Van KKFA op het Jerreveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
1: Kunststof casinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
3: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
4: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je hem van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw zeil. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
6: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum, een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
7: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
14: De garage bij jou in de buurt, Heima, service en auto's, is er voor Elsie.
7: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
6: Izingameubelen.nl.
9: Goeiemiddag.
11: Maar Johan Terpstra.

0: Spooky as who, swinging on a star. Ja, wijst je dus arm de stijdsomroeper. Dadelijk gaan we er een winnaar uit.
1: Omroep Friesland.
2: Scoot Cecile.
3: Omroep Friesland.
0: Maar eerst, we hebben om. Nijdi, daar de viertje scootjes varen. Ja, hoe zit het ervoor? Andor.
4: Nou, we zitten aan een vermakelijk duel te zien tussen Akkrum en Grauw en in het verlengen daarvan Ljouwert. Want, Marit, welke verschillen zeggen wij niet eens kijk bij die onderste tonnen tussen deze scootjes?
1: Ja, we zeggen de koplopers gaan eigenlijk best wel leeg deel. Leeg op de Maas die het meer wien. Want bij de tonnenwijs nu omheen komen, maar het net heel volle wien. Maar de oren scootjes, ja, die horen ook al je een beetje vast. De heeg, die dreigen droeg heen en te gaan. Maar eigenlijk de toppers gaan hier al je, of de koplopers, gaan al je best wel heel leeg langs. Ja, dat liep het wel heel erg te werken. Zou ik de hele maanek alles inhellen. Dus als ze van haar leert, zoek ze goed steen voor de adviseurs. Overzicht, waar zitten vlagen. Maar dat liep het net heeg bij de bjemrij te wezen, maar juist leger op de maan.
4: Ja, want een vergezen tip om de scootje bemanningen van Dij, van de 12-voudige Olympisch kampioen. De adviseurs, die maat steen. We zullen Pieter-Jan Posma bij jou het hier nou voorbij komen. Die steert in die, daar op dat efterdek. Je maat de steen om het beste oersjog te houden om te zien waar de wie zit.
1: Ja, hoe heger je binnen, hoe beter je de wien kunnen zien. Dus ik zeg Tammo van Grauw en Pieter-Jan van Ljouwt. Ja, die steen goed de vlaagjes lezen. En je wil eigenlijk de donkere plakken onderkoor connecten. En dan naar de boeien zien, hey, hoe kom je daar het beste? En dat liep het toch echt wel leeg op de markt te wezen. Vanuit deze boeien helemaal naar de orenkant. Maar zij hebben natuurlijk ook alle rondte. Dus er is net iemand die hun bedreigt van achter. En dat maakt het zo lastig voor eigenlijk de boorden in de middenmoot. Maar goed, dus is wat nog, want de Sjist Jennewaard en Langwijs zitten heel heeg. Ha, eigenlijk je wint, terwijl hier Huzem leeg op de maan wel heel volle wint. Dus ja, als die boord en Waard zijn, je het nou echt leeg. Dus het is gewoon interessant om te zien of Waard zijn misschien nog wel zelfs om Jennewaard heen vat.
4: Ja, Dohid is natuurlijk in die tiert als zielster in de lezer radiaalklasse geen adviseur. Hoe die stoot dat? Hoe zeg je zacht de stoten wien?
1: Ja, het is vooral volle observaties, maar ik ben al vier jaar hier voordat de Olympische Spelen is binnenkomen op de locatie. Want Wien beweegt gewoon op een bepaalde manier in bepaalde wienrichtingen heen. En dat kun je, die patroon kun je herkennen. En dat is ook waarom dat de skippers hun voorbereiding doorgenomen. Hoe waait de Wien? Waar zitten de leiders? En wat als hij iets naar links draait? Wat als hij iets naar rechts draait? Wat gebeurt dat? En mooi dat hele, al die informatie probeert is eigenlijk een soort van ja, gameplan te maken.
4: Dus dat is de reden dat de scootjes van de morgen om te zien horen hier al op het wedstrijd werd van de wieren hier wie wilst je dan excessen kennen? Ja, de omstandigheden binnen dan heel los als om 12 uur aan de wedstrijd is.
1: Ja, nou, dat hoeft net per se natuurlijk, want de wien wordt uit dezelfde wierrichting. En ik is wel een beetje zien, hey, wat als hij iets meer noordwest is of noord, of misschien wordt hij noordoost, wat gebeurt er dan? De kist op patroon herkennen. En ja, de Just Snow bijvoorbeeld, ja, Jennewaard en Langwaard komen daar wel alsnog heeg in de leiders. Ja, komen ze hier dan als wat zijn er onder terug? Krekken gebeuren dat heel tijd wel. Dus dat zou samen nog een keer kunnen gebeuren.
4: Ja, we zien gewoon de orenkant dat Grauw en Akkrum en Ljouwert er dus heel vier uit binnen. Dat er dan een behoorlijk god is. Maar Huzem dan mij een aardig godje, maar onder oren Jennewaard. Wordt zijn en Langwaard. En dan derefter nou bij die onderste tonnen zorgen we dat Jereveen weer wat plakken goed maken had. Nou, dat Martijn in ieder geval goed was. Dat die broer Roelof toch weer de boel wat op de rit had. En die advies om Roelof, om het Jereveen is nou dus om die lege kant op te zitten en die wien op te zitten.
1: Ja, en dat zei nou ik net zo veel les van die achterbloos dat hij in zijn krek wil. Dus no kin het. Maar ja, we zijn ook krek iets meer wien als krek, dus ze komen iets minder stil te lezen. Maar misschien komt het omdat ze net zo dicht meer bij de BM-ronen binnen.
4: Dat is inderdaad wat Marit Bouwmeester, haar visie, haar lezing is. En we zorgen dus dat Akkrum en Grauw en Ljouwert, de kopgroep farmje, er dan een heel tiert neerkomt. En dan Huzem op plak voor jou. Maar ja, ik zie ze er maar bij. Die finishvolgorde hoort die in de gaten. En als we dat besjoggen, dan leidt Grauw er dus weer heel goed voor.
2: Riet? Wat is dit?
0: Tja, die opjefte, hè. Ja, het is wel te dwaan. Ik liep nog even hier.
5: Op een prachtig stukje vakmanskip steen ik. De naam Buma is hier mij verbond, lees ik. Je moet geen hichte en wettenvrees ha. Want 6 meter hichteverschil is nogal wat. Ik ken het mij hier wel een tiert waan, zo zal ik dit stukje besluiten. Want om op hichte te komen, door het zomaar 20 minuten.
0: Tja, wat is dit dan? Brecht, goeie met je.
6: Ja, goeie met je.
0: Vertel het maar, hé. Wat is het goeie antwoord?
6: Ja, ik denk de Friese Sluisie Lemmer.
0: Ja, het is goed, hè. Op een prachtig stukje vakmanskip steen ik. De naam is Buma, is hier mij verboen. En ja, dat is even campertje voor Lantierdwaan. Door het samen 20 minuten om die hechten te bruggen met de sloers. 6 meter hechten verschil, hè. Ik doe best lekker op wijn en verkoersje brecht, hè.
6: Ja, klopt.
0: Des zil de reis hinnen.
6: Nou, in Gulpen, in Limburg.
0: Oh, best wel eens jeder west, brecht.
6: Ja.
0: Ja, en gezellig daar, hè.
6: Ja, zeker.
0: En wist wat het grappig is? Ik ben er ook wel eens west als er op Twitter is. Derek, ja? In Valkenburg bij Gliksim, ik wil even heen gaan. Dan heerst alle Friesen om die heen. En dan denk je, hoe kan dit nou? Hey.
6: Ja.
0: Hey, de Fries komen erom. De Fiskespet voor Omroep Friesland. De plakte toezinnenbril. En de Omroep Friesland Hamandoek.
6: Ja, dankjewel.
0: Oké, ik wens je daar een hele mooie vakantie, hè. En veilige kilometers, hè.
6: Ja, dankjewel.
0: Oké, Brecht. Hoi.
6: Hoi.
0: Hier is Klaas Henstra, Jongensdroom.

0: Shepherd en Coming Home.
1: Omroep Friesland.
2: Scootsje Flits.
0: Ja, als nou naar die sleepstart sjocht, achterlijk hoor al die scootsjes bij de start vertrokken. Ja, wat voor scootsje maakt het nou de meeste progressie, Andor?
3: Nou, als we sjoggen naar de startposities vanuit die sleepstad en werd de scootjes no lizzen, dan had Jenne Ward de meeste plakken woen. Die starten op positie 12 en lizzen nu op het vijfde plak. Ek de hele mannen had de oorronde toezraak een goede zaken dien, want die starten als laatste, maar die lizzen nu op het achtste plak. Hebben dus 6 plakken woen. En Grauw staat op zo'n leid. Nu 12 had dus 4 plakken woen. Ja, dit winnen dan de scootjes die het azen bij de finish hele goede papieren hebben. Daarbij dus ook Jenne Ward. En Marit, wat valt hij op om Jenne Ward? Ek als de sneun even gesjust, waarin ze ek staan gewoon plak voor plak weer te pakken. Wat valt hij op om Sybre van ter Wisch en zijn bemanning?
4: Ja, zij waren heel gedegen. Ik ben eigenlijk ook wel fan van Jenne Ward. Nou ja, krijg je ze natuurlijk die geweldige start, die zalen weer in het summer omheeg. En zeker voor hun, want ze waren in de achterhoede start, weer minder wie, maar ze binnen onderlangs gong, gaan ze volle die. Ja, ze maakten hele degelijke afwegingen, plak voor plak, tot niks geks, geen rare loefduels, geen rare. Ze zitten net in een rare situatie. Ja, zij varen momenteel gewoon heel stabiel, dus dat is heel knap. Sjus ze eigenlijk net, maar ze doen het geweldig. De hele man had het krek heel goed in. He. Die profiteerde helemaal van dat in elkaar drukte en die loefduel. En ja, die had je in één keer heel volle boen. Dus van de laatste plak samen weer toch eens weer mooi.
3: Ja, Lizano dus op plak 8. Als we zeggen naar de grootste verliezers, dan komen we uit bij Langwar en de Lemmer. Die ten opzichte van haar startpositie 4 plakken verlem binnen. En Snits, dat mij we toch wel verrassen nemen, 4 plakken verlem. En Drachten had treien plakken verlen. Dat zijn dus scootsjes die het aasen op de finish wat meer in de zwierigheden komen te lizzen. De Lemmer dus Langwaard de grootste verliezen. En dat wil wij dus krijgen toch dat de Lemmer een hele goede slag te pakken hier. Maar leerden ze haar dan misschien toch wel wat te volle verlierde om het duel om te keren met de Jouwer en het Jereveen?
4: Nou, zij ging heel erg het duel om en zij is eigenlijk denk ik de hele mannen de ronde langs kon. Dus het is natuurlijk, je zit er soms in het duel, maar je wil altijd het totaalplaatje in de gaten houden. We hebben in de oren skippen en just één woord win. Maar wij nemen dat altijd lose the battle, win the war. Dus win the battle, lose the war. Dus het was net de battle winnen, maar vervolgens dat het rijskippen voorbij komen. Ja, dus je wil altijd wat oerzicht bewaren. En deze Lemmer misschien ook wel een beetje slachtoffer van winnen.
3: Win the battle, lose the war. Mijn vocabulaire wordt weer uitvrijden. Maar een mooi Engelse sis, wie is er? Oer dat ziel. Sneun hien we dus al. The richer get richer. En wij blijven terug schreeuwen. Ondertussen sjoggen we dat Akrum en Grauw en Ljouw het al heel en al der bij Ierzicht richting het Grietman rak binnen om die tonnen heen gaan zillen. En dat er dan dus een gotje is. Die scootjes zullen om naar boppen gaan. Als ik naar de tiert zocht, dan zocht ik dat we al een goed oren onderwijs binnen. Oren de sneur hebben we samen oorloren sealed. Ja, dan zou het samen wijzen kennen dat we nou nog één keer naar boppen gaan. En dat we dan als een onder in dat Grietmansrak finishen. Opnoemen. En dus Akrum hier het eerste startplak. Dat zil dus Azen bij Bordje Fjetje, heel even in dat Grietmansrak finishje matten. Grauw liek het daar dus goede zaak niet te dan. We zien het nog maar weer eens. Douwe Visser die had 4 plakken woen. En die docht dus goede zaken in vergelijk met zijn startpositie. Ja, het kind dus samen wezen dat Douwe Visser op Jit Vassin. Twadde die overwinning hier bij de Veenhoop. Hoe lang we nog trossielen, dat is nog even al wachten. Maar wist is dat Douwe Visser en Grauw en Sybren van ter Wisch en Jenne Ward goede zaken doorgejoerd bij de Veenhoop.
0: Het werd sinds wie is er valt even. Nou, der hoe sprutsen. Waar ga ik weer spreuken? En sinds wie is er dat we altijd in goede midje. Maar ik kom er nou net uit de provincie. Want wij gaan dan meidenscootje dagen. Een mooie spreuk van Agen Veldboom. En die had ik wat mij het scootje zien te krijgen. Die is dan het Sjen Fjouwer Roeren. Eddie Cochran. The Summertime Blues.

0: De Scion binnentrimt.
1: Kan je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De Manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke huismeis in de bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvoorstelbaar. Ja.
6: Watersportonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kantemeter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportonline.nl.
7: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
8: Venema Energy. Vanzelfsprekend jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
9: Stinstra Casino zieke Dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
10: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
11: Check ik op stinstra.nl.
12: SC Heerenveen. Een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en steunen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
13: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dadelijk grut uit met Bluff, de naaste nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
14: Ajo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
15: Voor een naaie Citroën, Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
17: Jouw of jouw nest. Het Nijs in Friesland, mij Simone, goeiemidje.
18: Goeiemidje, er komen heel iets meer haaien in de Waadzee. Dat is goed Nijs. Schrikken hoeg je er ik net van. Niels Prevé is haaienonderzieker van de Wageningen Universiteit en vertelt om hoe volle en hokker haaien het giet.
19: Ik vermoed honderden, misschien een paar duizend. En dan hebben we het over twee soorten, de geflekte gladde haai en vooral de ruwe haai. En dat is best een groot dier, die kan 2 meter worden. En die... heeft dat gebied ontdekt als geboortegrond.
18: Een auto is in Elsloots in een beam botst. Die een persoon rekken verwoenen en is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk barde on het zuid. De omstanders hopen de inzittenden voordat de helpdiensten er wienen. En de dik had een skoft dichtwest voor verkeer. Bij een incident op de vakantiepark Robbenoord in Lauwerzee gaat van de morgen een grootschalige politie inzet west. 1 persoon is onhouden. De politie kreeg in eerste een melding van Loerzoerlest en doet de helpdiensten te plak wienen. Die blikken dat de persoon mogelijk een gevaar vormikoe voor hemzelf en de directe omjouwing. Daarop waart de dienst speciale interventies inschakelen. Maar meerdere polities koer de persoon oemasteren worden. De persoon is overgebracht naar het cellencomplex en wordt jet. In Museum het Fiskershuske in Moddergat is vreed de fototentoonstelling vrijwilligers en maaiwerkers uiteindzet. De expositie is makkertrog fotograaf Henk van der Linden van Moddergat. De tentoonstelling is een orde aan de mensen die het werkzaam binnen in het museum. Van der Linden wennen een groot pad van zijn leven in Haarlem, maar na zijn pensioen verhuis hij met zijn vrouw naar Moddergat en rekken ze belutsen bij het museum het Fiskershuske. Een van de vrijwilligers die het portretteren is Terke Kooistra.
20: Je bent een grutskop. Sommigen zou ik beginnen, want de orkesten, ik kan die meesten niet je hingen. Er zijn vrijwilligers, er zijn meiwerkers, maar je werd ook waardeerd in wat je doet. En dat is het mooiste. En elke ingen die had zijn eigen verhaal.
18: Aanstien onderwijs meer hoe dat Fiskershuske. Het waren nog, er is zinnen en het is al 29 graden en een matige noordwesten wienwaaiter. Vannacht zakken de temperatuur naar 1 graad of 10, dat kolle dus aardig hoor. Morgen nog 20, 21 graden, wat meer wolken, maar het bleef wel droog. Waansie een mindere dag, 18 graden is er uit een trog rein, maar daarna krijgen we weer noffelijke simmertemperaturen.
17: Simone Tiergetank, ja, een soort appjes ik van Willem. Hij zei, het is smoordruk, Johan, bij je zicht. En zit hier alle jaren, ja, fantastisch. Nou, Derus Prutsen, hoe het zielen. Hoe gaat het op, is er al wat zicht op een finish, Andor?
3: Nou, we weten in ieder geval dat de finishvlagen er nog net in hingen. Dus ja, dat we die net op kwattetermin hoegen te verwachten. We weten dat de wien wat begint te skiften werd. We zorgen dat het ene scootje heeg bij de BM delgiet. En dan toch de wien goed in de zeilen krijgt. Zul je even daarachter bij Biegeliks Langwar. Dat die dat dan weer net krijgen op ongeveer datzelfde plak. Ja, je weet het somtijds net. Nu zorgen we dat dertro. De verschillen ik weer een beetje grutter worden, ik varien. Want ze zitten, daar krijg ik bij de Boppers de Tonnen heel dicht bij elkaar. Akrum, Grauw en Ljouwert. Maar ze hebben naar onderwijs, binnenover onderwijs, naar de Boppers de Tonnen. En dan zorg je dat de verschillen weer wat grutter worden. Dat Akrum weer wat vooruit rint. En dat het verschil, mij noemen 2 Grauw en mij noemen 3 Ljouwert, dus weer wat grutter is. Het is duidelijk dat we stadig gewoon naar de slotfase van deze wedstrijd gaan. Dat we denken, en dat had mij die finishvolgorde te maken. Dat Grauw op wij is naar de overwinning. En dat de strijd om plak 12 heel spannend weer kennen. Dat zou Akrum weer kennen. En dat zou Ljouwert weer kennen. Of misschien zelfs nog voor Jenne wordt. Dat wordt spannend dus aansten. Want we finishen in het Grietmansrak. Nog geen finishvlagen. Dus wanneer dat wijze zil, dat moeten we nog wel wachten.
4: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 70%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
5: Wat lezen met die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al, of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslees-offensief.frl.
21: De Wijnlood zijn de eco-keuken onder Pompmaker 5 op het Jerenveen. Des just de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
15: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
22: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
23: We beginnen hypen!
22: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jerenveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
24: Kunststofjes zien van KKV. Een Fries product. Dat is wel zijn offelijk.
25: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
14: Hallo, lekker slet. Bellerie de boer, goed wat en het joer.

0: Elton John en I'm Still Standing. Alfred, hoe jouw vrouwen is, we een ander hoe het bij de staan.
1: Ja, we zorgen dat Akram Grau jou het voorop is. Dat Jenne Woord weer een plak pakt had, is voorbij Gianon Huzem. Woord zijn leidt nog op Seis. Dan is hele mannen ek weer een plak omheen gong. Nee, Son. Dat je ten koste van lang naar de startposities. En dan zorgen we dat Grau en Jenne Woord er heel mooi bij lezen. Dat de grote winnaars binnen. De hele mannen, mij we daar ondertussen ook wel bij zetten. Die lieken dus Joert op een mooie eindklassering hekken in te maaien. In de F-terrein zorgen we dat Langwar een grote verliezer is. Want dat staat er van onze startpositie 12. En dat leidt nu als achtste. Ondertussen binnen wij in afwachting van de finish. We hebben het signaal nog net. We hadden finishvlagen nog net zoen. Dus dat zoeter op wie ze kennen dat we ja, in ieder geval nog weer één keer heen weer over de vierde hier gaan. Dat zullen wij dus even nog in de gaten horen. Dat gaan we voor eerst vanuit. En dan zorgen we nu dat de top treien, dat die een behoorlijk einde voorlissen op de rest van het veld. Dat Akram, Grau en Ljouwert er een aardig einde uitrinnen. En dat dan daarna een behoorlijk god is. Maar je noem of jouwer Jenne Woord. Wat gaan wij, Marit, de oronde kruisrakken schoen? Hebben we ja, eigenlijk net een heel soort verhoringen schoen. Het leidt Olly wel redelijk in de plooi.
2: Ja, dus just nou, alles is best wel uit de koor lutsen. Dus just net meer als er een leid is dat alles in een koor drukt. Want volle boten, de afstand ben best wel grutter tussen de boten. Dus we moesten het van het ene plakje hebben. Maar ja, Akram natuurlijk geweldig. Want die werd natuurlijk de hele wedstrijd al zenuwachtig. Mooi Grau en Ljouwert achter hem aan. Valt niks te winnen, maar alles te verliezen. Dus ik denk dat die blier is dat aan de finisher erbij is. En ja, Jenne Woord, wij geweldig. Maar is dat ene plakje en dat geduldig wezen. Dus ondanks dat het vooral volle in de wet is, gewoon geduld bewaren. En voor die ene meter vechten. Maar ja, de afstand is nu wel heel groot. En misschien, Akram is nu nog de boei om. En Drachten die het pas op de andere kant de boei om. Dus ja, er zit gewoon heel, heel groot afstand tussen. Er zit net heel volle meer in. Je is net meer boorten win, skippen win.
1: Dat betreft, ja, dat die verschillen dus heel groot binnen. Dat wij u zo staren gewoon. Ja, dan toch Aasen maar een finish verwacht je zullen. Als we dan Aasen dus weer bij het Grietmansrak komen, daar onderin. Goed, we wachten je voor zelfs de officiële beruchtjouwing daarover. Wacht je wel op, Pieter Meter, die zit de bibber hier dus wel. Misschien wel onder het helm houdt, met Douwe Visser achter hem. En daar achter Willem Zwager van het Ljouwerskoetsje. Jenne Woord dus op Fjouwer. Die wierden orne sneuren op Grau.

0: Ja, als het meis is te tellen en de lijsten bij Gleek zien de boord op het Veenhoop, bij het Veenhoop Festival, dan zal die meerdere keren op Janne voorbij komen. Populair Rutger van Barneveld en Soele Zomernachten.
1: Onder op Friesland, Scootsje Flits.
0: Ja, spannend, want hoe leek het dat hij al een idee dat die finish er aan komt?
2: Nee, we zitten lieke hut te wachten, Johan, als dat stodost. De SKS zelfs schreeuwt dat ze vermoeden dat de finish er aankomt. Maar we jerren vanuit het start- en finishkip dat er nog geen activiteit is met vlagen en zo wat hinnen. Dus we blijven in afwachting. We zien ondertussen wel dat Akkum alweer om de boppeste tonnen hinnen is. Dat ik Grauw daar nou haast om hinnen. Sil en Denai ik Ljouwert. Ja, dan wordt ondertussen in een dueltje dwande is met Huzem. En dat betekent dat we nu toch al haast 2 uren aan het ziel binnen. Dat er net altijd liekevolle wien is. Dat het, ja, wat dat onbelang het denk ik maar het pittige omstandigheden binnen voor de bemanning. Net omdat het continu zijn hut waait, maar omdat het zo wisselend en je ek al 2 uren aan de gang binnen.
3: Ja, zeker weten. En je hebt best wel wat de tijd. Dat is de uitdaging van de zielsport. Je hebt best wel de tijd. Je zucht je concurrenten. Voor je het weet, denk je, oh, wij doen het goed, zij doet het net goed. We staan bovenaan en wat dan. En dan gaat er holle mooi onderhaal. En voor je het weet, ga je vlaagje mist en is er een boord voorbij. En is dat precies die boord die je nodig ging aan het eind van de week. Hè? En zeker was zoals de binnen al 2 uren bezig. De hele tijd hetzelfde rondje. Maar ja, toch is het echt de kunst om gewoon te focussen op de wien. Waar zit de donkere plak? Maar hoe wil je positioneren? En ja, het is best wel uit de koor lutsen, maar toch, ja, je weet er nooit wanneer de kans komt. Dus ja, egeniepen
2: horen. Nou, dat doggen wij, hek. En ik ben namelijk naar die finishvlagen, maar die hingen er nog net in. Dus wij wachten je nog altijd op meer info. We zorgen dat de eerste treien om de boppeste tonnen in naar binnen.
0: Ja, dadelijk snijf voor jou roeren, Jacob. Die finish die valt bij de hè, in onderwijs.
4: Ja, blijk bedoel.
0: Wat haast toch in het programma dadelijk?
5: De finish van de SKS.
0: Ja, dat weer inkopen. Ik heb een bakje koffie voor jou, hè.
5: Hartstikke mooi. Cappuccino graag. Onwennis binnen heel komt de sporthal in zijn huis te vinden. De eftervanglocatie is voor opvang in Ter Apel. En die is vanwege dat feit, maar ze vinden dat ze te let op de hechten bracht binnen. En die museum met Vissershoeske in Moddergod is een uitstalling hier. En dit een oor is van de mensen die in het museum werken. Vindt het waard met je? En is de muziekjesavond van Post Malone en Morgan Wallen.
0: Ja, bloot erbij, zo ik zeg. Nou ja, en we sluiten al mijn hele mooie spreuk of zes. Wie is van Age Veldboom? Ja, van het Scootsje Museum vanzelfs, hè?
6: Het rint de spuigatten uit. Nou, nou geert het te gek. Nou moet het ophouden. Als het Scootsje saskeef geert, dan komt er een soort wetter op het dek. En dat wetter, dat rint dan door de spuigatten. In de warring rint het weer naar boeten.
0: Ja, de laatste plaat van Goeiemidje vanmidje is van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Het is Hastwesservier. In oorin naar de 123ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tiesdie 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskes en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tiesdie jongens van Seizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
3: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
4: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
5: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
4: Mattie, uw klasse meubels ha. Ga dan naar Itzinga.
3: Itzingameubelen.nl.
6: Doe goeie. Wat dus doe de eerste tongetje van september?
7: Net zo volle. Wat dan?
6: Poh, we kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint Nick.
8: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
9: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog. Wonenaanwater.nl.
11: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
12: Ja, met kwartingen ontzantig % op meubelen, bedden en accessoires.
11: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
13: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
14: Hallo, lekker slecht. Bellerie de boer, goed wat en het joer.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van drie gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk in onderwijs op Wennis binnen Lilk, omdat de sporthal in huis te vinden, de F-tevanglocatie voor de opvang in Ter Apel is. Ze vinden dat ze te let op de hichte brocht binnen. Verder verslaghouwer Ander Faber die zocht naar het SGN Scootstation op de Veenhoop. Ander, de finish, is die in zicht?
1: Ja, sterker nog, die is er in ien. Als een tongenslag bij heldere hemel begrepen wij dat de finish Wurzel in het Grietmansrak. En dat is waar het huis Akrum nou al inzielt. Die hing al in naar startpositie ien. Dus die matte bij startpositie 14, Chino gesteld dus, matte ze finishen. Dat is heel efteroon. Die matte dus nog een heel lijn. Dat hield net voor Grauw. Want Grauw die is start op positie Zoon. En dat betekent dat hij op positie 8 dan finishen matte. En dat betekent dat ze ja, dichterbij, minder 4 hoegen als Akrum. Dirk Vlek echter zit ik nog Ljouwert. Die staat op positie 3. En die mat dan dus op positie 12 finishen. Ze gaan nog maar eens 3 in het Grietmansrak in. Dit zal de top 3 wezen. Alleen nog de vraag is in hokke volgorde. Want Marit, zorg ik het nou goed dat Grauw de gong wat liek het kwieteraitje?
7: Ja, ja. En maar Ljouwert komt maar heel volle vaart door. Dus dit wordt nog wel spannend. Maar het liep het wel eens Grauw om je te pakken. En dan hing het ervan af hoe je het Ljouwert ten opzichte van Akrum.
1: Ja, we zeggen dat ja, het bordje Njoggen nou haast bij Grauw is. Dan hoegen ze nog hier. Dan zit 24 meter tussen. Dat betekent dat Grauw nou heel dichtbij is. Oh, ja. Dat Grauw, nou ja, een meter als 30 nog op reagje mat. En dan bissen er Akrum. Ja, nou, Akrum, die zit nooit bij traaien. Dus die ben ik al een heel lijn. Die liek je wat meer gong te hebben. Jongens, jongens, wat wordt dit spannend? Wat wordt dit spannend? Het zeelt tussen Grauw en Akrum geert toch, Marit?
7: En Grauw met finish op welke met
1: op 8.
7: Grauw met finish om 8.
1: Ja, de bissen nog haast. Er is nog haast.
7: Ja, ja,
1: en we zeggen dat Akrum, nou, die lijkt nou ongeveer
7: dit
1: met
7: traaien. Dit liet het Grauw te winnen.
1: Dat zil nou maar een paar seconden. Scott Klinkenmatten.
7: Ja, de foto finish bijna. Dit is spannend, hè?
1: Oh, jongens, wat wordt het spannend. Wordt het Grauw of wordt het Akrum? Wordt het Grauw of wordt het Akrum?
7: Zou je hier de sensor steen zien?
1: Zo'n no-gast Grauw versus Matten. Of nog, ja, dat klinkt het Scott.
7: Nee, oh, ze juichen tegelijk.
1: Ze juichen tegelijk. Waar is het? Ze juichen tegelijk.
7: Ze zijn bij de blier.
1: Oh, en op een groosje ik wat meer. Ja, Douwe Visser, hij weet het net. Hij zit met de hand breed. Hij weet het net. We juichen nou, ja, vreegende blikken. Wie als bij Akrum Grut feest om boord is. Ik denk dat ze in ieder geval bij Akrum tinken dat ze woon hebben. Bij Grauw juich ik vertwiefeling. Bij Grauw vertwiefeling. En bij Akrum Grut feest. Akrum is de winnaar van deze wedstrijd. Krijgen we nou terug. Pieter Meter. Hij flikt het dan dus toch. En mak het zien weest. Hel het zien weest hier in het Grietmansrak. Want Grauw, ja, Grauw lieken bij het indien van het Grietmansrak de beste papieren te hebben. Alleen nog Valère een heel soort gong in dat duel met Ljouwert. Betrof had Grauw uiteindelijk nog wat troefd. Akrum en Pieter Meter. Dorsten winnen binnen. En dit wil een grutte verrassing neemt weer aan mij. Ljouwert, dat wacht het nog op het finishkot. Maar dat zullen ze mij enkele seconden jaren. Dat is de noemer treien. En dat zul jij nog wat aarzen de noemer fjouweren. Maar Akrum, ja, dat is toch best verrassend. De winnaar van de wedstrijd bij de Veenhoop.
0: Verslaghouwer Ander Faber bij de finish van het SKS Scootjesiel op de Veenhoop dus. En wees dus voor Akrum. Ja, zijn ambitie een fotofinish. Dadelijk meer hierover in onderwijs. Daar kijk het waar mee, Tjitske. En dat zullen wij zo oren. Minuut als treien.
18: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
19: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kantemeter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
20: Stinstra Casino zie ik dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
21: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
22: Zag ik op stinstra.nl.
23: Voor een nieuwe Suzuki. Hi ma, service en auto's is er voor Elsen hier.
2: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
3: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum, een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
4: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
5: Bist u erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
4: Mattie, uw klasse meubels ha, ga dan naar Itzinga.
24: Itzingameubelen.nl.
25: Onderwijs.
26: Maar Jacob Stelwagen.

0: I had some help. Dit is de Music Your Team. Onderwijs weer van Post Malone en Morgan Wallen.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 12 minuten. Of Fjouwer, een goeie beetje en welkom in onderwijs van Mandy 20 juli. Dat er een heel soort haaien in de Waardzee binnen.
3: En dan hebben we het over twee soorten. De geflekte gladdehaai en vooral de ruwe haai. En dat is best een groot dier, die kan 2 meter worden.
0: En dat hij dat Frenchers de binnenstad klont vrolijker meisje vol.
4: Nou, in ieder geval is het nodig om de binnenstad gebruiksvriendelijker te maken. En ik denk dat dat de cruciale vraag was van hoe gaan we dat doen en waar gaan we dat doen.
0: En dat de kids in haast 124 hier weer springlimit is. En die zet op de jeugd.
5: Dat is gewoon IQ's belangrijkste commissie, hè, de jeugdcommissie. Daar, die moet er toch niks ontbreken, financieel, het materiaal.
0: En dat is er bij Biffen ermee. Onderwijs van Fjouwer Onderwijs Oeren met muziek Nijs en Eftergroen met dadelijk onder oren. Omwenders willen lopen omdat de sporthal in Sruisterveen de Eftervanglocatie voor opvang in Ter Apel is. Ze vinden dat ze te let op de hichtenbrug binnen. En in het museum Het Fiskershuske in Moddergat is een uitstalling hier dit een orde is onder meesten dit in het museum Burkje. Maar hoe is dat waarbericht in het kwad? Tjitske Wiebenga, een goeie meetje.
6: Een goeie meetje. Nou, er is een mooie mix van wolken en zin. En bij de matige noordwestenwind is het nou een graad als jochentje. Jong klert het Boppelan verder op en is het op zijn kortst aan 10 graden bij een futvallende wind. Morgen, dit is zin hem voor het grootste part van de dag Sien. Hoe dijs is het droeg, maar in de joen en nacht scoren de lichte buien oer. Verder wordt het een mooie zimmerdij, want bij de zwak ontmatige noordwestenwind warmt het noffelijk op naar jochentje rond 21 graden.
0: Er is argwaasje bij de omwenners van de sporthal, de Surfentohal in Sruisterveen. De komende vier weken wordt het als nachtneetopvang beroekt voor de opvang in Ter Apel. In de hal is plak voor maximaal 50 personen. Omwenners kregen het Nijs pas vreed via een brief getreerd. Sjoerd van der Meers in Mem die werkt vlakbij de sporthal en docht voor haar het wit.
7: De bewenners hier op de buurt waren bezonnen een ketting. Die hebben vrede met Jim Jaalbetrein een briefje in de bus gekregen. Op zondag juli. Dat je 20 juli asielzoekers komen, die anders maag te horen. Dus je weet er van niks.
8: En toen je hem had vreed te jaren kregen en Joet maakt het al gebeuren. De Vianne sliep er al mee. Wat voor gevoel roept het bij Jim op?
7: Nou ja, dat kan je zelf invullen. Hè? Je weet er van niks en het is niet één keer zo. En wordt al je maar bij beslist dat de gemeente Kaasplan, dat hebben we in het verleden volle vaker. Toen ik je zelf naar ben, hebben we dat zo vaak beleefd. Je beslissen zonder OLS. Je bedenken wat. Je veert het uit en als het niet kan en kruken is, dan worden bewenders nog een keer in de lucht van dit hier van plan en zo gaan we dingen. Dat is geen gang van zaken. Het is echt om te janken.
8: En wist je nou clear voor de bijeenkomst hier straks om 1 uur wijzen zul? Ja. Wat doe jou hier?
9: Ik ben er vlakbij. Ik ben onder ketting.
8: En wat vind jij ervan dat hier nou een nachtelijke opvang komt?
9: De manier waarop het gaat, verschrikkelijk.
8: Ja, hoe is de manier waarop ik dit? Op wat voor manier is het gang dan?
9: Ik moest van meesten jaren dat gebeurde. En dan middags kreeg ik een brief van de gemeente dat kleerde je. Die wist van niks, geen overleg, helemaal niks.
8: En wat is voor jou dan het heikelpunt? Dat de communicatie zo slecht gegaan is of dat die opvang hier komt?
9: Beide.
8: Vianne is de eerste nacht dat je meesten opvangen worden. Waar ben je dan bang voor? Wat er misging kan?
9: Een hele prat is jammer in Ter Apel. Een rare cruise is er net voor niks bij gaan.
8: Dus jou bent bang dat het direct gaat als in Sruisterveen wordt? Of?
9: Nou ja, maar afwacht je.
0: Zij, Hammy Stokers, we zijn het vlakbij de Surfentohal in Sruisterveen. Om hier nog een vermiddje wie er al van die informatie keer komt. Lokale burgemeester Harjan Bruining van de gemeente Acht-Kaspelen begrijpt de reacties van de omwenders. Vertelt er Nijhoorn in.
10: Nee, we snappen het ongemak. Hè. Het is een heel maatschappelijk effect, een heel maatschappelijk probleem op dit moment. En daar willen we de eigen nek net voor sluiten. Maar toch gaan we uw verantwoordelijkheid naam het verzoek van de minister beoordeeld en zeggen, ja, dat moeten we doen. We willen solidair wijzen met de andere gemeenten. En daarom zijn we hier nou.
8: En wat vind je hem dan van de reacties van de buurtbewoners?
10: Ja, nee, die snappen we wel. Vreten wie er natuurlijk wat onrust, omdat een politieke partij al bewust of onbewust, maar in ieder geval dat embargo naar voren heel had. Die het om 1 uur al op website zet. Toen kwam het al heel gauw op Wordnet. Dus een aantal van die buurtbewoners jaren het ook eerder van Wordnet dan dat ze het van u jaren. En dat is natuurlijk heel ongemakkelijk. En daarom in het Vreten Jonne vrede medie en vrede jongen naar contact geweest met een aantal buurtbewenders. En we gaan van medie en met een groot deel van de buurtbewenders om tafel zitten om te duiden wat hier gebeurt.
8: En had het familie dan nog wat uithellen? Is het nou een beetje wat gemoedelijker tussen de twaalf?
10: Nou ja, we hopen op begrip. Hè. We hadden duidelijkheid. Ze hadden vragen. Stel ik in die ze stellen willen. We hadden ze een 24 uur per dag telefoonnummer. Als er wat is, kun je ze bereiken. Dus we hadden alles dienen om de communicatie zo helder mogelijk te maken. We kunnen net voor zorgen dat het net trok. Dus dat is de hoop van een aantal.
8: En je maakt dit al een week op een tongetje, Jet. En nu stond je al 50 bedden. Waarom moest het al zo vlug?
10: De wie een gemeente Midden-Drenthe, Westerbork. Die wie nou kleer, die heeft de belofte kregen van de minister. Het wordt net langer dan zou volle. Er staat een gemeente kleer die aan het voorbereiden is om ook een langere opvang te regelen. In die tussentijd voelde er een gat van 4 weken. En daar wie paniek hoor van daar moest een oplossing voor vinden. Nou, dat had ze heel dringend bij ons deadline. En wij hebben gevonden dat we dat wel moesten.
8: Een soort meesing op stritten. Die wien rijk bang voor dat het langer door je zoers die fjouwer wieken. Maar jou stond er dus wel garant voor. Dit is echt een fjouwer wieken en dan is het je gebeurd?
10: Slechts in augustus is het laatste dag dat je mensen komen kennen. Daarna wordt de sport al weer voor sport daar waar het voor bedoeld is.
8: En Joet, de eerste Janne, wat verwacht je hem ervan? Rint het u de klauwen, Joet, of mat het rustig verinnen?
10: Ik hoop dat mensen hun verstand broeken en het gewoon rustig. We willen met alle plezier in gesprek met iedereen die dat graag wil. En wij hopen dat het Joet rustig voor in ons wil. Maar dat hebben we op dit moment net aan de hoorn. We proberen er wel op voorbereid te wezen.
0: Zij loco-burgemeester Harjan Bruining van de gemeente Achtkarspelen.
1: In de hoezen op het stroon.
2: Zet de radio maar aan.
1: Kom verder. Onder op Friesland.
2: Maar het scoot zich ziel.
0: En dan zeggen wij weer op de Veenhoop dat Akrum dus het SKS Koetsersiel nieuwt woon. Vraag jij over andere Fabriët, wie lang een speeltje van grauw? Nee, toch Akrum?
11: Ja, dat wie echt heel spannend. En die beslissing die voelde uiteindelijk in die laatste tiental meters van die wedstrijd. In dat Grietmans rak. Waarin Grauw dus lest hier van Ljouwert. Daarmee ter trog zafvolle snelheid verleer. Akkum koe vrij trossielen. Waardoor die justjes jeder een paar seconden jeder wie als Grauw. En dus binnen dat de noemers in en 12. Ljouwert vrij duidelijk ek als tredde. Derefter, en dit is de uitslag op basis van de track and trace. Zal dat mij een modern wordje van de SKS. Nog geen officiële uitslag, want ja, het lijkt dus alweer ietsje ingewikkelder als dat ze alweer over een finishline komen. Maar op basis van wat er nu bekend is, is Jennevoort de nummer 4, Huzem de nummer 5, op 6 Woord zijn, op Zoon heel krap de hele mannen, dan op 8 Langwaar en Jochen de Lemmer, die twee scootjes die binnen behoorlijk doorheen zakken, Joert. Op 10 dan de Zuidwesthoeken, op Olven, toch teleurstellend, de regerend kampioen het Jereveen, de Jouwer eindigen als 12e. Tretjende Snits en als viertjende Drachten. Dat is de uitslag zoals die nou bekend is. We zullen vanzelfs in de gaten horen. Als dat ik de uitslag bleut, dat zullen wij hier volgen. Maar dat is hoe het nou is. Maar dus een hele mooie en hele spannende, onverwachte ontknoping van deze 12e wedstrijd van het SKS kampioenschap.
0: Zijn verslaghouder Andor Faber van de Veenhoop. Ja, een beetje een fotofinish dus daar op het wetten bij de Veenhoop. En het goedje van Akrum Gierde met de Wees van Trog. Een spannende wedstrijd, vertelt de skipper Pieter Meter.
12: Pieter Meter, ja, dan ben je 2 uren ontzien. En dan wordt het een fotofinish.
13: Billenknijpen. Oh, we zeiden, oh, die Grauw die moet nog voor mij naar 7 en wij moesten naar 1. Ik zei, oh, de afstand is te klein, maar ze vielen wat stil daar. Ik zei, dit gaat goed. En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, door dat badje omheen. En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
12: Heerlijk, hè?
13: Ah, heerlijk, ja.
12: Wat is dit voor race? Want je wist natuurlijk, je bent hier een keuzestofnoemer. Maar ja, daar zit je alleen maar achter te zien. En daar wordt eigenlijk volle lever omvallen.
13: Ja, het is een verdedigingsrace. En dan kan je alleen maar kopiëren wat de man voor je doet. En in de gaten houden. Dus we hebben stieve nekken gekregen. En ik zie liever naar voren. Maar ja, dit, meer keus hadden we niet. En Grauw maakte een geweldig slagje de eerste loop. Hè. Die kwam van 7 meteen naar, voor mij naar 3 of naar 2. Ah, dik balen, hè. Want zie je, Andries viel er tussenuit. En Leon, we lagen een mooi rijtje. Ik denk, niks aan de hand. Maar ja, als je met je 7 naar voren komt, ja, dat wordt spannend.
12: Ja, zeker. Nou ja, goed, de eerste 2 wedstrijden zitten er nou op. Je zit er lekker bij, hè?
13: Alsjeblieft. Ja, ja, dan hebben we 1 puntje en 4 puntjes. Ja. En Grauw had 2 puntjes en 1 puntjes. Dus ik sta vlak achter Grauw. Ja.
12: Hartstikke mooi, toch?
13: Ja. Zal ik straks morgen even de bel warm maken? Nee, praten jongens. Ja, het is voor het publiek misschien niet een mooie zalerij.
12: Van Dijbel?
13: Ach, je wordt een billenknijper. We kennen niks anders. Je bent 2 uur lang overleefd en het is een beetje heen en weer zeilen. Maar ben je continu bij aan het rim en bezig vliegen. Nokje erbij, nokje eraf. Bitje opsturen, bitje verreed, switchje erbij. Het is continu mannen met spul. Nou ja, en de ene keer komen ze wat dichterbij. En dan is het wat kwaaier. En de andere keer loop je wat uit en weer wat rustiger. Ja, het is voor ons zenuwslopend, maar het resultaat, daar gaat het om.
12: Precies, 0,9 en een Steven Nekken. Lokweeske.
13: Alsjeblieft, en een zeer is te rood.
0: Verslag jou, Arjen de Boer. Ben de winnaar van het Scootje Silen bij ons. Dat wie Pieter Meters.

0: Jimmy Cliff, wie dat? Mijn sunshine in the music. Het is 4:04. In Museum Het Wisselshuske in Moddergat is vreed de uitstalling vrijwilligers en meiwerkers van Startgien. De expositie is gemaakt door fotograaf Henk van der Linden van Moddergat. De uitstalling is een oordeel naar mensen die werkzaam binnen in het museum. Fotograaf Henk van der Linden met een goed pad voor zijn leven in Haarlem, maar na zijn pensioen vroeg hij met zijn vrouw naar Moddergat en lekker staat belusten bij Museum Het Wisselshuske. Henk van der Linden hoort hoe bijzonder deze uitstalling voor hem is.
1: Dat is toch wel een trots gevoel, dat hebben we toch maar weer voor elkaar gebokst.
2: Hoe ben je erop gaan?
1: Na overleg met Hans, de voormalig directeur, kon een expositie krijgen in het museum. En toen eigenlijk heb ik gezegd van ja, maar ik vind het wel leuk als ik alle medewerkers en vrijwilligers op de foto kan zetten.
2: En Elsenien moet dan portretteerd worden. Hoe ga je zocht naar wat het onderwerp wordt, zeg maar. Ja, de vrijwilligers en de meesten met het onderwerp, maar hoe koppel je dat?
1: Elke vrijwilliger en medewerker heb ik gevraagd om een plek of een voorwerp te zoeken wat een verbond met het museum. En daar hebben we dan een foto gemaakt.
2: En hij mij die foto's ook nog ergens ontdacht? Of hij zei van ik wil dit graag of ik wil dat graag? Hij jezelf ook nog wat hij jezelf ook nog moeilijk maken, laat ik het zo vragen.
1: Ja, veel te moeilijk. Ik heb meer voor de fotograaf gezegd. Ik wil alles met één en dezelfde lens doen. In zwart-wit en met bestaand licht. Dat is in de meeste gevallen al lastig genoeg, zeker binnen.
2: En had je nou Sjogge, hij is nou weer op een ei iepenen, deze tentoonstelling. Wat voor reacties krijg je?
1: Positieve reacties. Een hoop mensen vinden het leuk om te zien het verhaaltje achter de mensen in het museum te lezen. Dat ze waarom ze dit doen en waarom ze aan het museum meewerken, wat hun motivatie is.
2: Wat? Budget dit van jou, want ja, je maakt een heel soort foto's, je bent fotograaf. Dat je dit nou zo ek fysiek weer waarom je aan kennen. Dat ik me toch ergens ek wel een beetje apart, maar misschien ook wel heel bijzonder.
1: Dat is ook heel bijzonder als je je eigen werk aan de muur ziet hangen. Kijk, je hangt er thuis wel eens wat aan de muur. Ja, dan ben je de enige die het ziet. Maar met de rest van het gezin, maar nu zien veel meer mensen het. En dat is het leuke eraan.
2: En ja, Joostien zelfs als fotograaf dan weer net op die foto's. Dat je Elsen niet in portretteren mochten. Wat was het lastigste?
1: Proberen toch een beetje van de mensen zelf erin te krijgen in de foto. En niet alleen maar mijn wil opleggen. Dat is het lastigste.
2: Nou hing het hier in het Wisselshuske. Wat kan mensen verwachten als ze hier komen?
1: Allemaal verschillende portretten. Uiteraard van verschillende mensen. Maar ook de plaatsen waar ze op staan. Dus sommigen denken, ja, wat hebben die nou met het museum te maken? Ja, maar ze hebben allemaal een verbinding met het museum.
2: Tijke Kooistra, meiwerker, vrijwilliger bij het Wisselshuske. Zelf ook, portret werd je dan zelfs onderdeel, het wichtigste onderdeel in binnen. Hoe voelt dat? Hoe is dat?
3: Nou, heel te werden, je bent een grutskop. Sommigen zou ik beginnen, want door kisten, ik kan die meesten niet je hingen. Er zijn vrijwilligers, er zijn meiwerkers, maar je werd ook waardeerd in wat je doet. En dat is het mooiste. En elke ene die had zijn eigen verhaal. En als ik al die foto's naar je gooit, elke ene gaat een oorstikje. Nou, en dit is mijn stikje. Dat is natuurlijk hoe de vrouw, dat vind ik ook iets speciaals, want die vrouw niet sfeer. Ze is al in de Fiskman in sfeer leven, dat klopt het. Maar die vrouw hier misschien nog wat verder. Dat zijn de Fisken. Ja, die is eigenlijk ook wel een beetje. We hebben wel eens van ze zijn van wie is wel nooit wetter, maar de vrouw die deed werk. Dus elke keer kreeg wat oorzaam, weet je wel. En dat is het meeste. En elke keer had zijn eigen verhaal, neem maar op. Dus had een meisje daar komen, dan denk je van die mag zoeken. Oh, die vindt dat mooi, die vindt dat mooi. Dus dat is wel iets speciaals. Dus wie wil als waarde waardeert als museummedewerker, vrijwilligers, meiwerkers, neem maar op. Ek, dat het museum echt belangrijk is voor u.
2: Hoe wie dat om zelf portretteerd te worden? Dus dat je op een foto maakt.
3: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik ben 3 keer op een foto gekomen. Misschien ook of jou een keer, maar de allereerste keer weer de beste zijn. Dus soms de eerste keer dat het altijd. Maar het is weer een wat anders natuurlijk. Hè? Meestal heb je dan haast contact met de mensen. En dan komt er een verhaal vertellen, neem maar op. Maar dan was het eigenlijk zeggen van wat het belangrijk is. Van die eigen, maar ja, die foto. Hoe mast die, neem maar op. Wat het belangrijk, neem maar op. En dat had Henk van der Linden had het heel goed in. Je zei, dan mast eigenlijk een beetje zo staan. Dan mast het even zo, weer zo. Dus, terwijl ik zei professioneel.
2: Hier staan we bij het portret van Hans Groeneweg in april van dit jaar verstommen. Een grote aderlating, net geen Friesk, maar voor het Fiskeshuiske en het museum in Dokkum. Dat hij hier nog deel van uitmaakt. Ja, hoe zorg je daar tegen aan? En eigenlijk is nog steeds een collega, denk ik.
3: Het is en bloot een collega. Hè? En hoe wollig het er net meer is, je bloot wel in onze gedachten. Samen ze het ook bezien. Je had het heel veel werk verzet, ook voor het museum. En omdat er hier hing het, nou, dat wil ik zeggen van, hier werd nog steeds trouwens belust in het museum.
0: De expositie rint nog op mijn fietje september van dit jaar.
4: In Engeland is er Wimbledon.
5: In Frankrijk de Tour de France.
4: Wij?
5: Wij hadden PC.
6: Het brengt hem achterin, het BT. Het brengt hem op de
4: WC. Waar is die 29 juli? In Frenchen.
5: Omroep Friesland is erbij.
4: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
5: Simmer in Friesland.
7: Wij willen erbij.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut na Jelve Vieven. Het regenen aan ijs in het kwad, mij Simone Scheffer, een goeiemiddje.
8: Goeiemiddje. Wetterskip Friesland begint vanwege het delslachtekwad, maar het controleren van keringen die het gevoelig binnen voor droogte. Dat doggen ze op basis van stekproeven. Er leidt 180 kilometer rond droogte gevoelige keringen in Friesland. Dat binnen Biegeliks Polderdieken en Hege Groen. Het wetterskip controleert of er terug de droogte skworen in die keringen zitten en hoe het gas erbij leidt. En dan bepalen ze of er extra monitoring of onvullende maatregels nodig binnen. Ja, de Willy. De politie en dienst speciale interventies binnen van de media uitrieden voor een incident in Ljouwert. Ik hoorde helptiensten binnen onwijzig bij een flatgebouw onder de Antillenweg in de stad. Wat de krek toen aan is, is net duidelijk. De helptiensten binnen bij een wenning op de boppenste verdieping van de flat. Het tal drugsmisdrijven in Friesland is omhoog gegaan in vergelijking met vorig jaar, neffens cijfers van de politie. In de eerste helft van 2026 binnen 166 drugsmisdrijven registreren. Dat winnen er in dezelfde periode van 2024 nog 133. Dat is een stijging van haast een kwad. En Joris van Overeem verruilt sportclub Heerenveen voor FC Utrecht. De middenvelder had 1 seizoen voor Heerenveen spelen. Van Overeem waar dit seizoen nog Utrecht speler van het jaar trocht de supporters. Hij kwam vorige zomer oer van Maccabi Tel Aviv.
0: Oké, Simone, dank u wel. Meer nijns op omroepfriesland.nl en in de Omroep app. Dadelijk het warme jitske hier in onderwijs.
9: Ajo, lekker slecht. Bellerie de Boer, goed wat en het joer.
10: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
11: Waar een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
10: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Voor de toekomst van Friesland.
12: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
13: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
14: Zag ik op stinstra.nl.
15: Wat lezen maar die docht? Het lidiraagje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest... had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch of frieslezenoffensief.frl.
16: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel je laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.

0: Bietenkamp ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties. De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transport bij Sandje op een Jouwer. No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
2: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
1: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
2: Het verschil is liever als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
1: Vanuit Friesland?
2: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
3: Touwen een uitdaging? Je ziet mijn installatie in Snits, zie je de motivierde collega's. Of jouw generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
4: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
3: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
5: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
8: Do hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. No do nog. Wonenaanwater.nl.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
9: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
10: We beginnen kijpen.
9: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jerevingen. Verdikken me, dat hier ik wel wat minder kind.
11: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
12: Onderwijs.
13: Maar Jacob Stelwagen.
14: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
15: De 4,5 uur dat het decor van de 12 wedstrijd van het SKS Koetsje Sion Sneuvel. Voor een schoetje van Grauw, mijn skipper Douwe Visser. Mijn oermacht de eerste wedstrijd op het Tuuswetter. Joert, hier de wens naar Akkerum. En mijn fotofinish waar duidelijk dat Grauw de 12 wier. Het Waarburg Nootjes, Wiebenga, moet ik zeggen, een goeie middje.
16: Ja, een hele goeie middje.
15: Ja, de hoesdagen binnen Boem. Het is net echt super warm. Ik voel het eigenlijk wel noffelijk. Er zit een beetje bij, een beetje een koeltje. Het bevoelt mij wel.
16: Ja, het is wat dat onbelangrijk echt prima simmerwaar. En inderdaad, de hoesdagen binnen je hoort uiteindelijk naar die deur je in trogsneed rond 20 augustus. Dus echt een volle mannen. En ja, die steen erom bekend dat het dan vaak warm, hè, de warmste rieten uit het van het hele jaar, maar ik de vochtigste rieten. Ja, en daarmee, hè, de hing het altijd van alles omheen om de hoesdagen. Bigelijk zie ik dat je nou ja, het iets net te lang moet de koelkast bewaren kennen en dat soort zaken. Het budget al een keer wat vlugger. Nou, dat komt vanzelfs door die hegele vochtigheid en die hegere temperaturen. Maar ja, dat weer joet net van tappassing. Nee, want we hebben, ja, wat dat onbelangrijk, echt Friesk, Hollandsk, simmerwaar gewoon. De temperaturen weer een heel ongenaam. Zeker als je even uit de wien ziet en in de zinnen. Ja, dan tikt het kweek makkelijk de 20 graden door. Nou, ik heb de maximum temperaturen op de de stations in de rondes er even bij pakt. Vlieland 20 en hele graad. Leeuwarden haast 20 graden. Samar hier 20,7. Ik Mariep dan 20,3. Laaksum, daar is het. Ik haast 20 graden worden. En Bakkeveen die schreeuwen precies 20 en een hele graad. Nou, wat we jong en vannacht verder verwachten kennen is dat de opklaringsboppelaan, ja, die vrijde hem hier en haar hield iets verder uit. Dus de zinnen bloedt er heel mooi bij. Alleen nog, ja, in het kustgebied daar bloedt de bewolking wel wat oerheersje. Of in elk geval, daar is wat meer bewolking aanwezig. Maar ja, ik verwacht je wel, maar de opklaring is ertussen terug. Ik dat we, nou, als de zinnen ondergeert, dat dan ik wel even een paar mooie kleuren te zien binnen richting het noordwesten. Nou, die wien boppelaan, die houdt hem dan ik deel staren gewoon. En dan is het eigenlijk, jong, ik nog prima waar. Nou, vannacht kwam het dan een gratis zien in het binnenland. En in de kust werd de wien wat meer steenbloed. En dus ik wat meer bewolking is. Daar zal het om de bij de 15 graden bloeien.
15: Ja, de hoesdagen zijn er onbekend. Dus nou, de vocht giet en de warmte. Maar die warmte, ja, liet het voltaat ervan. Is dat mooi niks aan?
16: Ja, eigenlijk kennen we dat wel zeggen. We hebben morgen nog, ja, gematigde simmerske temperaturen eigenlijk. Hè? 18 graden op de watereilanden en 21 graden heb ik steen als maximum temperatuur. Wat jippen de provincie in. Ja, dat komt alle keer nog hier tot die noordelijke streming waar we vol in zitten. Hè? We krijgen wat een koelere luchtsoort dus kant op. Nou, dat is ik wel te merken als je even uit de zinnen wij binnen, maar wel op een wien. Dan viel ik wel dat het een stuk frisser onviel. Nou, maar morgen prima. We hebben eigenlijk het gustepaard van de Leide Zinnen er heel mooi bij. En pas aan het einde van de meetje, dan komt vanuit het noordwesten wij een steuring opzetten. Heel stadig aan. En daar zullen in de joentiet wat lichte buiken zien zitten. Maar dan is het ik op de meeste plakken vaak wel droeg. Oedij dus een noffelijke temperatuur van 18-21 graden. De wien dat het kalm aan. Zwak ontheeguutmatig. En die komt nog heel tijd uit een noordelijke richting. Maar ja, in de joentiet dus wel een lichte bui.
15: Ja, en de dagen daarna, hoeft het dan helemaal droeg? Of ik nou dan een bui?
16: Ja, nou, het is bijna een wensje wat wel echt de minste dag van de week. Hè. Daar zit wel echt een dip in het waar. We hebben dan te krijgen maar een steuring die het oerloekt. Nou, die jouwt Utentrog is wat rijnwetter. Anderlinnig, het gaat echt om wat stoorrein en wat lichte rijn. En verder, de wien die is dan wat steviger, matig ontkrachtig. Maar komt nog heel tijd uit die koude hoeken wij dus. En daarmee zou het tussen het rijnwetter terug een gratis achtje willen kennen. Maar als het dan rijnt, ja, dan is het echt wel een paar graden frisser. En ja, dan in de wien. Nou ja, dan ja, dit is wensje echt wel de minste dag van de weken. En dan op tongen, dan zullen we dat de stadig gewoon bij wat opknapt. Het is dan wel voor Guste paard beroen, maar het lijkt het wel meer droeg te bloeien. Ik dan een gratis 18 jochentje als maximum temperatuur. En dan van vrijdag, dan zullen we dat de wien de orenhoeken opziek. Het komt wat meer uit het zuidwesten bij. Nou, dat zuidelijke component komt er dan weer in. En dat zullen we dan de glycon die temperatuur, want die giet weer omheeg naar zo'n 22 graden als maximum temperatuur. En zat dat nou lijkt het op de sneun, tik je wel weer de 24 graden aan. Dus ja, het is en dan lid de zin hem ik uit toch wel sjen. Alleen nog, ja, we hebben dus wensje, dus even de minste dij, hè, echt de dip van de of de dipte punt van de dip. Maar morgen hebben we dan weer een hele knappe dij. Dus ja, al mee al is het nevens mij prima simmer waar.
15: Ja, nou, ben ik eigenlijk wel mee die eens. Ik vond het heerlijk, joh.
16: Ja, nou, dat is mooi.
15: Dank wel, nog een middag.
16: Hey, hetzelfde.

0: A Kind of Magic, Magic van Queen, van het album A Kind of Magic.
1: In de hoes en op het stroom, zet de radio maar on. Om er op Friesland, maar het scoot zich ziel.
0: Op het neppelijke woonskipper Pieter Meter van Akkermjoerd op de VNO op de 12e wedstrijd van de SKS. Het scootje van Grauwe waard 12e. De reactie van skipper Douwe Visser.
2: Douwe Visser, ja, wat wie het toen op het einde toch nog heel erg spannend, de ingriep van zijn rek. Wist je hem gelijk van, oh jee...

0: in toch tweede of weer de eerste? Wist het gelijk?
1: Nee. Het was ontiegelijk spannend. Wij dachten eerst dat we dat orenbordje hebben moesten. Dus wij dachten dat we er winnen. Dan hier en wij eerst geweest. Maar die ging net omheen. Toen snapten we het even net.
0: Maar welk bordje wie dat?
1: Nou, dat weer 7 en 8. En wij winnen 7 en we moesten op 8 finishen. Dus, maar ik denk dat die ene schipslengte dat het verschil weer. Toen jij ik volgens mij Akkerum. En toen Us. Dus, nee, maar ja.
0: Het leek eventjes dat je hem een beetje stil kwam te lezen hier in het Griepmansrek.
1: Ja, dat wie ik zou. We zien het de hele midje eigenlijk wel binnen schootsafstand van Oude Akkerum. We zijn er één keer haast onder de trof geweest. Ja, en op het laatste hier even, zie het net bij wij bloemen lezen. Lauwert van 40 meter achter, dus die zielde zelfs naar u staan. Dus daar hier we nog een beetje last van. En Akkerum, die kreeg hem mooi. Maar mooi voor het publiek en wij zijn heel blij met ons tweede plekje.
0: Ja, dat wil ik zeggen, want je hebt hier een start noemen Zoon. En een geweldige start, maar ik neem aan dat werkt weer een beetje gelok.
1: Dat weer echt gelok.
0: Nee, natuurlijk is dat geen gelok.
1: Nou, wij kregen de vlaagjes precies goed. En die horen een peer ging naar beneden, daar kwamen de vlaagjes even net. En, maar daar moest ik gelok bij hebben. Maar moest het gelok ik gewoon, Jan.
0: Zij is het, maar de klok altijd een kans, Jan. Nou ja, op grauwe winnen, nou een prachtig tweede plak. Kist nou om, Jan, want ja, vorig jaar kreeg naast het podium. Hè, daar zit natuurlijk basters voor mijn revanche gevoelens. Wat is er nou oors als vorig jaar?
1: Nou ja, we hebben naar terug. En ik heb naar leiding. Op een bepaald plak.
0: Op een bepaalde plak, ja. Want heeft, nou ja, dat kan wel steeds toch. Maar weer eerlijk hoe wijs, er is een hartoperatie achter de recht.
1: Nou, de kranten zitten, dat ik een beetje dient van, dan heb ik het signed en dan is het geweest en dan ben ik er een klein mee. Maar ja, nee, maar dat is ze, ja.
0: Dus dan ben je nog zo scherp als een herdershoen?
1: Nog scherper.
0: Lok wees.
1: Dank u wel.
2: Het is skipper Douwe Visser van Grauw en beteert mij Arjen de Boer. Het schoetje van het Jereveen is verliende kampioen worden in de SKS. Maar nauwelijks is er mijn Jochen en Overplak dreig op gang te komen.
0: Ziet ze van het Jereveen. Ja, ouderen, natuurlijk hebben we nog maar 12 wedstrijden horen. Maar een jochende plak en een olfde plak. Ja, wat is er? Is er wat aan de hoorn?
3: Nee, er is helemaal niks aan de hoorn. Ik denk dat we beide keren wel goed shield hebben. Joe en ik, je weet dat je kansen zou wat je moeten. En dan en een beetje geluk hebben moeten, volgens mij.
0: En qua geluk, zit het nog net echt mooi?
3: Nou, Joe net, nee. Nee. Nee, we gaan wel. Eén of we los gooien. Ze gooien dus los en. We lijn onder de bosjes, dus dan lijn we redelijk stil, zeg maar. We gaan echt heel lang nodig om gang te komen. Nou ja, we gaan dat misschien zelf daarover zo, want ik heb geen idee. Maar ja, je bent, we gaan van voren praat je over van nou, er komen kansjes, dus die geven we ouderwets en die pakken we dan. Maar heb ik wel die in, alleen nog, je verliest ik wel eens weer.
0: Op een gegeven moment land je echt fietjende.
3: Ja, nou ja, dat is dan zo. Ja, wie zijn wedstrijd zit helemaal niks in. Alleen nog bij de stad, is je grauw die weer in. Die heeft hem hier om tiert bij, die heeft het hartstikke goed in daar. Dat is wel, maar dat is het dan, ik. Wie zo voor hun, ik. Er zit er niet meer in. Hoe dan ik net, maar dat is prima. Ja, wij hebben gewoon een hele oren midje shield erin. Maar dat is wat het is. Het wietje, maar dit is de winrichting hier.
0: Maar hoe is het dan nou zoiets van? Want je wil het toch zoen als de topfavoriet. En als het net zijn wordt, dan zeg ik het wel. Is het nou gewoon als skippers zijn gewoon rustig blauwen?
3: Ja, zeker rustig blauwen. Je kan niet ontkennen dat het gewoon kut is. Dat je 11 en Jochen worden. Dat is gewoon zo. Alleen nog, ja, we weten wat we kennen. Wie zal? Morgen werden daar. En dan zien we bijna wat. Zitten we wat meer voor aan? Nou, hopelijk proberen we het weer.
0: Ja. Want je weet wat je hem kent. En je hem kent sowieso volle beter als Jochen en Olven.
3: Ja, qua uitslag kunnen we zeker beter. Maar qua Sion dienen we door een hele hoop goede dingen. Dat is het verder net. Alleen je moet met dit soort wedstrijden een beetje gelukken. En dat hien we het net. En dat is wat het is. Daar kun je niks aan doen. En dan hebben we morgen een wedstrijd in.
0: Morgen heb je wedstrijd smelwetter.
3: Ja, maar dat is prima. Dat maakt niet zoveel uit. Dat komt wel goed. Daar had iedereen je les van. Ja.
0: Dus niet panikeren, zeiden ze dan in België.
3: Nee, zeker niet. Vorig jaar kwam weer ik net zo heel lekker waaien. Hè? Ik bedoel, toen werd ik net heel florissant.
0: Volgens mij is het echt typisch Jereveen, hè? Slow start.
3: Ja, zeker weten. Ja, nou ja, nogmaals, je wil gewoon graag dat je qua uitslag beter doorgaat. Alleen nog, ja, dat is even net zo. Maar ja, we hebben nog nieuw een wedstrijd. En we weten wat we kennen. Op Rombetter zijn we sowieso goed. Maar dat moet je Rick. En maar ja, dat, zoals Juwet, er zit dan niks in. Nou ja, behalve de kansjes die pakkenkist. Bij een boeirondentje of bij een leiten, ik neem maar op. Of bij het omheegdraaien van zijn zuil. Is dat, van wat het waard is. Het is wat het is. We zien nu een beetje in de hoeken weer de klappen vallen. En dat is wat het is. En meer net, verder hebben we gewoon wel goede dingen in. En de kansjes die we in, wat ik zei, die hebben we gepakt. Ja, je verliest hem, ik wil eens weer. Het is gewoon zo. Nou ja, prima. Ik ken hem.
0: Sessa, meer is er niks van zeggen. Nou, moet hier, of van die maar op zo'n uur op bed, dan is je ook die mooi weer.
3: Jelbersan. Tot morgen.
2: Verslag Arjen de Boer. Zelfs morgen inderdaad meer SKS Scootjesilm.

0: Waar en yoghurt op Waar FM.
1: Simmer in Friesland. Alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
2: Nou in Friesland.
1: Maar het nijste nijs uit Friesland.
3: Ja, dat jou wel.
1: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy henne?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
1: Omer op Friesland. Ja, ja. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
9: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
10: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
11: Zag ik op stinstra.nl.
12: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
13: Venema Energie. Vanzelfs ook jobbaarden van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergie.nl.
14: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
15: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Show.
17: Dadelijk in onderwijs. Tresor broekt ernaar een scanstudio. Archiefstekken wordt het digitaliseerd. En als je als onderzoeker zo'n stik is en wollen, wordt het mijn peer klikken naar je taalmeld. Veel het waar met Jitske. En de eerste mic is haast van Status Quo.
18: Nou bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
19: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
20: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
21: We beginnen kijpen!
20: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKFA op het Jerevien. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
22: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zinnoflijk.
4: tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
7: Friesland. Land van Dwarpen. Sterren. En van Tjerken. Sierre Buijs. Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nu en voor later. Steun Stichting Oude Friese Tjerken.
21: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
23: EasySit.nl, dan zit je goed.
24: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FB Oranje Woord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
23: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
25: Onderwijs.
26: Maar Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek in het aanhoorden van onderwijs wie van Status Quo, dat wie The Wanderer.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is nu 9 minuten over 4. Welkom bij de twaalfde uur van onderwijs. Dit is een man die 20 juli. De derde opvanglocatie in Soesterveen. In de ochtend als eftervang voor Ter Apel.
3: En als het niet kan en krukken is, dan worden bewenders nog een keer in de ochtend van dit hier gaan plannen. En zo gaan we dingen. Dat ik die ingang verzwaken. Het is echt om te jang.
0: En dat deed dat de vrijwilligers van het Fiskershoeske in Moddergat geëerd worden.
4: Dat is toch wel een trots gevoel van dat hebben we toch maar weer voor elkaar gebokst.
0: En het scootje van Akram, de SKS-wedstrijd, ziet weer te mij een fotofinish.
5: Willekenijpen, Willekenijpen, Willekenijpen. Oh, we zijn Nordic Road, die moet nog voor mij naar 7 en wij moesten naar 1. Ik zei, oh, de afstand is te klein, maar ze vielen wat stil daar. Ik zei, dit gaat goed, dit gaat goed. En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, door dat badje omheen. En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
0: En dus wij hebben er nog een uur lang met muziek, Nijs en Efter Groen. Maar dadelijk onder andere een tresorbroek te nemen, een scanstudio. Ja, liefst stikken we het digitaliseren. En dat je onderzoekers dan stik iets en wollen. Dus dat bij een pikkelijk Nijs daar mailt. En we zoeken waarom. Op die SKS-wedstrijd bij de Veenhoop. Die dus eindigen met een soort van fotofinish. Nou is het Waarburg in het kwad. Tjitske Wiebenga, een goeie meetje.
6: Een goeie meetje. Nou, er is een mooie mix van wolken en zinnen. Bij de matige noordwestenwind is het nou een graad als jochentje. Jong klert het Boppelan verderop en is het op zijn kortst aan het zien een graad bij een futvallende wien. Morgen, dit is in hem voor het grootste part van de dij Sjen. Hoe dijs is het droeg, maar in de joen en nachtskouwen de lichte buien oer. Verder wordt het een mooie zimmerdij, want bij de zwak ontmatige noordwestenwind warmt het noffelijk op naar jochentje rond 21 graden.
0: Tresor bloekt tenij een scanstudio. Archiefstukken worden digitaliseerd en als je zonder ziekenhuis een stuk in zou willen, dat worden mij peer klikken. Nee, dat mailt. Nog lang niet alles is digitaliseerd, maar er wordt al aardig gebroek van maken. Ik praat erover met Jetske de Groot, die is van Tresor. Een goeie met je. Goeie
7: met je.
0: Ja, hoe kwam je op dit idee?
7: Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk een heel soort mooi materiaal over de geschiedenis van Friesland. En dat willen we graag met zo volle mogelijk mensen delen. En dat is online is dan toch wel een hele goede mogelijkheid om dat ik varko te krijgen.
0: Ja, zeker dat je wat een soort onderzoek wil willen. En je weet niet, bijvoorbeeld net in de buurt van jou, is het hartstikke handig.
7: Zeker, want oors dan had je naar jou het komen inderdaad om een stuk on te vregen en het in te zien. En ook in het onvregen en krijg je het gewoon thuis op een computer.
0: Ja, en hoe werkt het dat dan krijgt?
7: Nou, je kan, we hebben naar je website en daar kun je bij bepaalde archieven kun je dus een scan onvregen van een bepaald inventarisnummer. Ja, dat kan een paar bladzijden wijzen, maar dat kan ik een heel stickers wat wijzen. Dus dat hing het helemaal van het archief en het inventarisnummer af. Maar dan, ja, en dan krijg je dus thuis via de e-mail krijg je een downloadlink. En dan kun je het downloaden. En letterlijk komt het dik bij ons op een website weer te zien. Natuurlijk, de scans die we maken.
0: Ja, ja, prachtig systeem. Als naar de Hollands gevraagd, maar dan gooi je, kost het dat? Ook dat toch?
7: Ja, het kost het niks. We bieden het gratis om. Ja, dus dat is hartstikke mooi dat we dat extra dwang kennen.
0: Ja. Ja, en wat staat er al online?
7: Oh, er staat al van alles online. We hebben, het is ja, vooral wat ouder spul. Het is 100 senior en ouder. Dus dan komen er geen mensen meer in voor die nog in levenwijze kennen. We hebben het Hof van Friesland hebben al een heel soort van online. Maar daar kun je ik nog steeds stikken van onvreemd. Want we hebben nog net het hele archief daarvan digitaliseerd. Bestuur. Het is vooral oer iets archief wat we nu zien netten. Ja. En wij nog scans van onvreemd.
0: Ja, ik zeg, ik bepaalde aardige families al dit archief al bouwd hebben. Zeg ik, oh, stikken al van online steen. Wordt er al een soort gebroek van maken?
7: Ja, daar wil ik wel gebruik van maken. Het is natuurlijk, we zitten midden in de simmer, maar daar heb ik wel bewust in. Want dan kunnen we het zelf, ja, voor u zit ik naar, dus een maatje ik wennen. Dus nou ja, we zullen even rustig om beginnen. Maar er is zeker wel vraag. Maar er komen elke dag wel onvragen binnen.
0: Ja, ja. Je kijkt al over die termijn voor onder hier, want dan ben je er wel vrij wist van dat die mensen net meer in je lippen binnen. Ben er extra dat je net ontsluit te kennen, omdat je het risico dat er nog lippende personen in voorkomen?
7: Ja, zeker. Dus dat doen we nou in eerste instantie. Ik nou net dat we het net zeker weten dat het net kan. Dan bieden we het nou ik nog net om. Nee, dat maakt we echt uitziek. Uiteindelijk zullen we natuurlijk meer ombieden dan dat we nou doggen. Maar ja, dat maakt het ziekje per archief weer dat verschilt.
0: Ja, en dan zocht de komende tijd eruit, want er is neem ik al nog een heel soort materiaal dat nog digitaliseerd wil ik in.
7: Ja, ja, gelukkig wel. Dus wij hebben nog wel werk.
0: Ja, dat denk ik wel.
7: Ja. Ja, dus ja, het is alleen maar hartstikke mooi dat je nou echt, nou ja, van de klant dus echt op fysiek wat digitaliseren kan. En dat de meesten dat dan ik voor het verbroken kennen, of voor hun onderziek of ja, wees ik maar douane binnen.
0: Ja, ja, ja. En dan kan je gewoon via tresor.nl, dan kan ze uitzien hoe het werkt.
7: Ja, ja, dus dit wel een ijsberucht en er zit dan wel een link naar de omjouwing met het kin. Ja.
0: Nou, mooi, fantastisch. Dank u wel voor de tijdachting.
7: Ja,
0: graag, Jan. Ja, de grootste dat van Tresor.

0: Mika en Big Girl van zijn debuutalbum Live in Cartoon Motion.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier.
1: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland.
1: Onderwijs.
0: Hij is normaal zeg je hier, maar hield als een gut talent in het vierleppen. Jorrit Bouwstra van Reduzem. Dit weekend won er weer een wedstrijd. Hij werd prins bij het trainingslab in Burgum. En prins is de titel voor de vierste sprong van een jongen ontsegineer. Bouwstra sprong 9 meter 93 en de sfeer daar als een aantal senioren van 20 plus. En dus begint de concurrentie heel wat meer te komen, zei Bouwstra.
3: Ja, nou, dat hebben we soms ook maar in de oren. Nou, dan, ja, we hebben al 4 sprongen dan, Jim. Dat vind je dan soms altijd even leuk, maar wij vinden het wel mooi als jongens dat het een beetje competitie is met mijn oren.
4: Hoe belangrijk is het feel je hebt vandaag?
3: Ja, echt, nou, het is wel echt iets wat ik echt belangrijk vind. Wat ik vind het gewoon heel erg leuk en dan moet ik er graag voor trainen. En dan vind ik het ook mooi om Safir te springen en dat er helemaal maar op zijn dag.
4: Hoe komt dat bij deze sport eigenlijk uit?
3: Nou, ooit is, well, wat is het, haast 10 in Lien, toen ben ik mijn spulwieken. En toen, toen wie dat een keer in Weens, 50 hier mijn spulwieken. En mijn neef die het ik, Jesper Demmer. En toen zou je Kessel in Weens proberen. Mooie kansen, leuk.
4: En toen dacht ik, ik probeer het eens even. En toen bleek het heel goed te wezen. Hoe ging dat?
3: Ja, nadat wie net na mijn spulwieken niet geprobeerd. Het ging wat mis. Toen greep ik mis in de stak. Dus, nou ja. Maar ik vond het wel hartstikke leuk. Dus toen ben ik het val het hier erop in proberen. En het ging vrij goed. Toen heb ik een mooi seizoen al eigenlijk bij de jeugd.
4: Wat vies is zo machtig hoor?
3: Nou, als ik gewoon krekkers van sprong heb van, nou ja, wat krek hier. Dan zit ik gewoon helemaal bovenin, die stil en kerst die uitwerper. Dat is echt geweldig. Ik krijg staan aan de reline terug.
4: En volgens mij, ik hoop dat komt de held. Eerste was door, ze draven nog een telefoon, daar wat film is. Wie filmt er eigenlijk al die vandaag?
3: Nou, heel vaak is het mijn vriendin, maar die is er nou net. Dus mijn hart die filmt ik vaak. En ik had wel een supporter maar die voor mij wil filmen. Dan kan ik het goed waarom zien.
4: Komen zij vaak naar die wedstrijden daar?
3: Ja, er is altijd iemand mooi. Dus dat is wel heel fijn. En fijn dat er zo'n support is.
4: En dan haast het er even een uur of zo, hoe gaat dat?
3: Ja, in Shen, nou ja, soms had ik ruggen of skeven, wat er dan verkeerd hier. Dus nou ja, ik spring heel constant, maar dan kan het heel gauw misgaan. Als het liet ze foutjes maken, dan moet ik daar goed op letten.
4: Hey, en het valt mij hier een ding op. Dan haast de kwadste onrin van haast elke vierlepper. Elke nien draaft naar het einde van de schans, draaft dan zo gauw als mogelijk weer om. Dan begint het heel mooi. En heeft heel wat minder stappen. Waarom kiest hij ervoor?
3: Nou, aan het begin van het seizoen dat ik me eigenlijk helemaal mis. Dus ik ging een dikke dribbel en vroeg voor een meter. En toen zou Wim eerste wedstrijd. Nou, we gingen om vandaag meter draaien met shuttle. Nou, dat ging hartstikke goed. Ik sprong 100 meter. Dacht, je hebt vertrouwen in, dit ging het aan. En nu heb ik het langzamerhand in het seizoen uitbreiden.
4: Ja, Wim Terpstra, dat is Wim Terpstra, die coach. Die zei dan, we doen het gewoon even voor de helft. Maar denk je dan net, ja, maar voor de helft heb ik minder onrin en dus ik minder afstand, minder snelheid?
3: Ja, dat is voor een soort vierlappers wel een drempel dan. En dat vond ik zelf ook wel lastig. En nou ja, op training heb ik geprobeerd. Vond ik het wel een stuk minder leuk het vierlappen. Maar als dan zo'n jongetje springt, dan denk ik van, ja, dit is eigenlijk wel mooi en ik word ze horen en het gaat goed.
4: Was het haast dan wel een stukje verder dan of zo? Hoe was dat?
3: Nou ja, ik klim nu haast elke sprong uit. Dus ik denk dat ik hem dit seizoen zou haar. En dat ik volgend jaar mooi kan uitbreiden naar een langere loop en meer snelheid.
0: Een goed talent dus in het vierlap. Nummer 16 in de oud, Jorrit Bouwstra weer dat van Reduzem.

0: Muziek van The Connells en 74-75. Het is als je al wel zei, is een dagelijks zit Simone Scheffer. Het wichtigste regionaal van deze man die 20 juli voor u op mijn lichtje.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het hart geeft.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Ja, het is zelfs een soort gebeurs, Joost. We hebben het gewoon over het WMC. We zullen daar nog wel hebben over de SKS op de Veenhoop. Dan wie het ja, hartstikke spannend. Als je dat, hey, denk ik, grauw mee de wens is het weer grauw. En op het laatste moment, ja, het is een soort van fotofinish. En Guy Akkerum toch mij de wens on de haal. En grauw en Akkerum zijn misschien bijna heel dicht bij elkaar. Boppen in het klassement naar 2 wedstrijden in de SKS. Voor wat het waardig is, verzelfs naar die 2 wedstrijden. En dan ook nog van het wichtigste regionale ijs van deze man die 20 juli 2026, Simone Scheffer. Een goeiemiddje.
11: Goeiemiddje. Nou, dan beginnen we van de morgen. Drum en show van varen Advendo uit Snits is sneun in Kerkrade op naar vrouwkampioen worden op het WMC, het Vrouwt Muziekconcours. In de categorie Marsparade hellen de Snitsers een score van 93.33. En dat wie goed voor de gouden onderscheiding. Justermiddag had ze boppen dat Maidi in on het onderdeel show. Dat smeert Advendo nog een 5e plak op. Voorzitter Wibo Kooi van Advendo Snits voor de vrouwtitel van sneun.
12: De Marsparade gisteren kampioen geworden en met 93 punten. Dus met goud, met onderscheiding. En ja, ook dat was fantastisch. Dat was de mooiste dag die je kan bedenken. Een droom die uitkomt.
11: De plicia had sneunt nachtens aan een passante onderzoek die in op het plak dat 10 dagen lien de 22-jarige Constantin uit Drachten deer voenwaar. In de zaak worden fjouwer jongens vertocht van stellerij met geweld. Die zitten nog vast. Hoe de Oekraïnse man verstoren is en in het wetter van het rijdingpark bedaren is nog net duidelijk. De plicia ziek het erom tjogen die het in de nacht van fjouwer op 4 juli wat sjoen hebben. Wordt verder Thijs Damstra van de plisje over hoe dat onderzoek verroen.
13: Nou, we gaan hele grote meesters prutsen. We gaan ook een grote flyers gedeeld. Mij zien foto's, zien namen, mij informatie hoe mensen contact met mij opnemen kennen. Je hebt een grote positieve reacties gekregen in al die gesprekken. Echt hele nieuwe informatie zit er net tussen, wat we nog net wisten. Maar het kan natuurlijk echt nog komen. Hè. Mensen kunnen even nadenken, nemen hun folder mijn hoes. Misschien je oren dat wel. Dus het kan echt nog een hele grote informatie opleveren.
11: Dan gaan we naar de volgende. De Vierdaagse van Nijmegen gaat morgen van start. Een van de deelnemers is Janine Spanjer uit Deinem. Ze rint de 40 kilometer. Het is voor haar de 8e keer dat ze meidocht. En ze leidt uit wat er zo bijzonder is om die Vierdaagse.
14: Je bent er gewoon ik vaar op oor. Dus op het moment dat hier het een beetje dreigen hebt, nou ja, dan reden hebben die ook en dan maak je praatje. En ja, goed. Ja, kwaad zijn. Op het moment dat je daar in die Vierdaagse rennen, dan viel ik altijd iets van, als je hier binnen, dan doe je nog te leuwen eigenlijk dat er in de taak op stoort eens een keer overal vrede wijzen kan.
11: Er komen heel veel meer haaien in de Waadzee. Dat is goed nijs en je hoeft er echt net van te schrikken. Niels Brevet is haaienonderzieker van de Wageningen Universiteit. Hij vertelt om hoeveel en hokkerhaaien het giet.
15: Ik vermoed honderden, misschien een paar duizend. En dan hebben we het over twee soorten, de geflekte gladde haai en vooral de ruwe haai. En dat is best een groot dier, die kan 2 meter worden. En die heeft dat gebied ontdekt als geboortegrond.
11: Op het Raadhuisplein in Frensjes staan tijdelijk volle meer bjemmen en bankjes. En dat is vanwege een proef. De gemeente wil onderzoeken hoe inwenners, ondernemers en toeristen de nieuwe inrichting van het plein ondervinden. Om Bert Meijering van de ondernemersvereniging in Frensjes de vraag of de opknapbeurt van het Raadhuisplein Einswol nodig is.
16: Nou, in ieder geval is het nodig om de binnenstad gebruiksvriendelijker te maken. En ik denk dat dat de cruciale vraag was van hoe gaan we dat doen en waar gaan we dat doen. We hebben ervoor gekozen om daar in eerste instantie nu het Raadhuisplein voor uit te kiezen. En dan gaan we met een pilot gaan we kijken van wat kan er en wat is er mogelijk en hoe wordt het ervaren. En aan de hand van uitslagen van die pilot gaan we dan een definitieve invulling geven.
11: In het museum het Fiskushuske in Moddergat is vrede fototentoonstelling vrijwilligers en maaiwerkers uit aanzet. De expositie is makkelijk fotograaf Henk van der Linden van Moddergat. De tentoonstelling is een ode om de mensen die het werkzaam binnen in het museum. Fotograaf Henk van der Linden wenne een groot pad van zijn leven in Haarlem. Maar na zijn pensioen verhuurde hij met zijn vrouw naar Moddergat en rekken op die wijze belutsen bij het museum. Een van de vrijwilligers die het portretteren is Terke Kooistra.
17: Je bent een grutskop. Sommigen zou het bezien, want door kisteren, ik had die meesten niet je hingen. Er zijn vrijwilligers, er zijn meiwerkers, maar je werd gewaardeerd in wat je doet. En dat is het mooiste. En elke ingen die had zijn eigen verhaal.
11: Er is argwaasje bij omwenners van sporthal de Surventohal in Surhusterveen. De komende 4 weken wordt dit als nacht neetopvang broekt voor de opvang in Ter Apel. In de hal is plak voor maximaal 50 personen. Omwenners kregen het nijs pas vreed via een briefke te jaren. Loco-borgemaster Harjan Bruining van de gemeente Achtkarspelen begript die onvrede vol. Maar het mat toch, zei hij.
18: Nee, we snappen het ongemak. Hè. Het is een heel maatschappelijk effect, een heel maatschappelijk probleem op dit moment. En daar willen we de eigen nek net voor sluiten. Maar toch gaan we uw verantwoordelijkheid naam het verzoek van de minister beoordeeld en zeggen, ja, dat maakt we het wel. We willen solidair wijzen met de andere gemeenten. En daarom stellen we hier nou.
11: En dat is weer het nijs van deze maandag 20 juli.
0: Zelfs met een extra piepje erbij, vergis.
11: Ja, maar ja.
0: Leuk
11: ja,
0: dag, hè?
11: Piepje is leuk.
0: Piepje drukken.
11: Beetje bad.
0: Ja, een beetje bad. Je hebt wel niet bij.
11: Altijd
0: hier,
11: leuk.
0: Nog een keer. Ja, gewoon op het krem. Nou, overdrijf me af.
19: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
20: Wat lezen met die docht? Dat lidirage zonder die te verpleetsen. Sa, hup van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind van zelfzijk. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslees-offensief.frl.
21: Shoppen?
22: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
21: Oké, dit is al next level.
23: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
24: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 5e generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
23: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
25: Hallo, lekker slecht. Verder in de boer, goed, goed en het joer.
1: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FB Oranje Woord. Grutske haatsponsors van het SKS Scootjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
2: Onderwijs.
3: Maar Jacob Stelwagen.
4: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Ja, het weer een spannende zielerij, joh. De SKS bij de Veenhoop. Sneur nog woen grauw, maar ik het de oermacht. Nou, waar het zwarte achter akker, dan wist het er toch heel lang op liggen dat grauw wordt op een nijheli zo als eerste. Maar uiteindelijk, nou, laten we het een fotofinish nemen. Kwam Akkerm als winnaar uit de bus. Het waarbrugt, mijn Tjitske Wiebenga. Een goeie met je.
5: Ja,
0: een
5: hele goeie met je.
0: Ja, de hoesdagen binnen Boen. Het is net echt, echt super warm. Maar ik voel het eigenlijk wel noffelijk. Er zit een beetje bij, een beetje een koeltje. Het bevoelt mij wel.
5: Ja, het is wat dat onbelangrijk echt prima simmerwaar. En inderdaad, de hoesdagen binnen je het uiteindelijk naar die deur in Trosneet rond 20 augustus. Dus echt een volle mannen. En die steen erom bekend dat het dan vaak warm. Hè, de warmste rieten uit het, van het hele jaar. Maar ik de vochtigste rieten. En daarmee, de het altijd van alles omheen om de hoesdagen. Big League ziek dat je het eten net te lang moet in de koelkast bewaren die kennen en dat soort zaken. Het budget al een keer wat vlugger. Nou, dat komt vanzelfs door die hege luchtvochtigheid en die hegere temperaturen. Maar ja, dat weer joet net van tappassing. Nee, want we hebben, ja, wat dat onbelangrijk, echt Friesk, Hollandsk, simmerwaar gaan. De temperaturen weer een heel ongenaam. Zeker als je even uit de wien ziet en niet naar zinnen. Ja, dan tikt het kweek makkelijk de 20 graden aan. Nou, ik heb de maximum temperaturen op de stations in de rondes er even bij pakt. Vlieland 20 en een hele graad. Leeuwen haast 20 graden. Samar hier 20,7. Ik Mariep dan 20,3. Laaksum, daar is het. Ik haast 20 graden worden. En Bakkeveen die schreeuwen precies 20 en een hele graad. Nou, wat we jong en vannacht verder verwachten kennen is dat de opklaringsboppelaan, ja, die vrijde hem hier en haar hield iets verder uit. Dus de zinnen bloedt er heel mooi bij. Alleen nog, ja, in het kustgebied daar bloedt de bewolking wel wat oerheesje. Of in elk geval, daar is wat meer bewolking aanwezig. Maar ja, ik verwacht je wel, maar de opklaring is ertussen terug. Ik dat we, nou, als de zinnen ondergeert, dat dan ik wel even een paar mooie kleuren te zien binnen richting het noordwesten. Nou, die wien Boppelan, die houdt hem dan ik deel staan gewoon. En dan is het eigenlijk, jong, ik nog prima waar. Nou, vannacht kwalt het al rond een gratis zien in het binnenland. En in de kust werd de wien wat meer steenbloed en dus ik wat meer bewolking is, daar zal het om de beide de 15 graden bloeien.
0: Ja, de hoesdagen zijn er onbekend, dat nou de vocht giet en de warmte, maar met die warmte liet het wel dat ervan. Is dat mooi niks aan?
5: Ja, eigenlijk kennen we dat wel zeggen. We hebben morgen nog gematigde simmerske temperaturen eigenlijk. Hè? 18 graden op de waterland en 21 graden heb ik steen als maximum temperatuur. Wat jippen de provincie in. Ja, dat komt alle keer nog hier te die noordelijke streming waar we vol in zitten. Hè? We krijgen wat een koelere luchtsoort dus kant op. Nou, dat is ik wel te merken als je even uit de zinnen wij binnen, maar wol op een wien. Dan viel ik wel dat het een stuk frisser onviel. Nou, maar morgen prima. We hebben eigenlijk het gustepaard van de Leiden Zinnen er heel mooi bij. En pas aan het einde van de meetje, dan komt vanuit het noordwesten wij een steuring opzetten. Heel stadig aan. En daar zullen in de joentiet wat lichte buiken zien zitten. Maar dan is het ik op de meeste plakken vaak wel droeg. Hoe daar dus een noffelijke temperatuur van 18 rond 21 graden. De wien dat het kalm aan. Zwak ontheeguutmatig. En die komt nog hield het uit een noordelijke richting. Maar ja, in de joentiet dus wel een lichte bui.
0: Ja, en de dagen daarna, hoeft het dan helemaal droeg? Of ik nou dan een bui?
5: Ja, nou, het is benamelijk wensje wat wel echt de minste dag van de week. Hè. Daar zit wel echt een dip in het waar. We hebben dan te krijgen maar een steuring die het oerloekt. Nou, die jouwt Utentrog is wat rijnwetter aan het linnen. Het giet echt om wat stoorrein en wat lichte rein. En verder, de wien die is dan wat steviger, matig ontkrachtig, maar komt nog heel tijd uit die koude hoeken wij dus. En daarmee zo het tussen het rijnwetter terug een gratis achtje willen kennen. Maar als het dan rijnt, ja, dan is het echt wel een paar graden frisser en ja, dan in de wien. Nou ja, dan ja, dit is wensje echt wel de minste dag van de weken. En dan op tongetje, dan zullen we dat stadig om, we hebben het opknapt. Het is dan wel voor het paard beroen, maar het lijkt het wel meer droeg te bloeien. Ik dan een gratis 18 jochentje als maximum temperatuur. En dan van vrijdag, dan zullen we dat de wien in de Orenhoek opziek. Het komt wat meer uit het zuidwesten. Waar, nou, dat zuidelijke component komt er dan weer in. En dat zien we dan in gelijk aan die temperatuur. Want die gaat weer omheen naar zo'n 22 graden als maximum temperatuur. En zodat het nou liek het op de sneeuw, tik je wel weer de 24 graden aan. Dus ja, het is, en dan liet de zin hem ik uit toch wel zien. Alleen nog, ja, we hebben dus wensje. Dus even de minste dij, hè, echt de dip van de, of de dipte punt van de dip. Maar morgen hebben we dan weer een hele knappe dij. Dus ja, al mee al is het nevens mij prima simmerwaar.
0: Ja, nou, ben ik eigenlijk wel mee eens. Ik vond het heerlijk, joh.
5: Ja, nou, dat is mooi.
0: Dank wel, nog een middag.
5: Hey, hetzelfde.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, het WK voetbal is nou al doen. Juist doen we de finale. Maar voor het eerst in de geschiedenis een halftime show zit er niet. Tijdens die finale van het WK voetbal in Amerika. Maar dan Justin Bieber, Shakira, Coldplay. Die winnen strikt om het publiek tijdens het schot wat op te zwepen, zullen we maar zeggen. Maar even de recensenten is dat net echt slagen. De Times, Big Leagues, ja, is toch wel een krant om mij gezag, zoen je zei ze. De traditionele pauze van 15 minuten in de rust werd verlengd tot 25 minuten. Om de status van de Super Bowl, dan gaat het door American Football, als ultieme entertainment megashow te weerspiegelen. En die er ook toe om voetbalfans over de hele wereld een belangrijk feit te laten zien. Popmuziek kan echt vreselijk zijn. Nou, dat wij het nou ook gewoon eens positief en simpel houden. Wat vind je de minst vreselijke plaat die er is? Oftewel, wat is die all-time favorite? Wat is die mooiste plaat? Laat het weten via 0620 Fjouwen Jochen, Ian Jochen of Sjoerdien. Suggestie met de app van Omroep Friesland.

0: Wijma en Simmerjitte.
1: In de hoes en op het strand.
2: Zet de radio maar on.
1: Kom verder. Onder op Friesland.
2: Maar het Scotch is heel.
0: Ja, de VNL viewt het decor van de tweede wedstrijd van het SKS Koetsjes Hield Sneuvel. Het Koetsje van Grauw, mijn skipper Douwe Visser.

0: plakken binnen oren scootjes eindigen. En dat had ermee te krijgen dat het net altijd vanaf het begin duidelijk is waar het als eerst oorsketten wordt. Omdat die scootjes finishen in het Grietmansrak. Dat is eigenlijk een hele lange veert met een bordje stenen, mijn noemers. En de scootjes die witte vooral op wat voor bordjes ze finishen matten. Alleen nog somtien gebeurt het dat op die bordjes, dat de IM Big Leagues finishen mat bij bordje 2 en de oren heel aan de achterkant bij tretje. Dan is het net altijd duidelijk te zien wat voor scootje nou jeder is of net. Maar ondertussen hebben we de officiële uitslag binnen. En dan docht blikken dat er dus nog een aantal scootjes krijgt omwikselen binnen. Waar het eerst de hele mannen op Sonjoen en waar zijn op Seis. Maar die beiden keer we omdraaien. Dat betekent dat de hele mannen dus zegde worden is en waar zijn zonde. En het jere veen tochten wij dat die oofde worden wieren en de jouwe tolfde. Maar ik dat is nog omwikselen. Dus Rienus de Jong is nog een plak heren eindigen op plak Olve. En het jere veen maar Sietse Brouwer op tolve. De rest van de uitslag is gewoon blunzen zoals die wier. Dus dat was dus Akkerm op Ian, Grauw op 2 en Leeuwen op 3.
1: Ja, we hebben de finish al helemaal aan het begin van onderwijs om jou, vlak naar jou een jerk in. Heel lang dacht ik van, nou ja, dit is voor Grauw, voor Grauw of voor Grauw. En uiteindelijk komt er een soort van, ja, wat is het, een fotofinish? Bestaat dat in de scootjes heel?
0: Ja, het was wel een hele bijzondere finish, want wij tochten hetzelfde. En ja, wij varen er natuurlijk vlakbij. Wij tochten Grauw. Komt jeder bij haar een bordje dat ze finishen moesten als Akkerm. Alleen nog toen in dat Grietmansrak, in dat smelle veertje dus dat ze finishen moesten, kwam Leeuwert aan het blikken ze hichte eens bij Grauw. Die nam dat toch de vien wat uit de zeilen bij Grauw. Dat toch minder de Douwe Visser en zijn bemanning wat snel hiet. En dat is uiteindelijk ja, de actiewest werd toch Akkerm uiteindelijk onder langs de eindlutsen had. Dus omdat Leeuwert de vien uit de zeilen nam had bij Grauw. Wie uiteindelijk Akkerm justjes jeder. Het scheelde echt niet, want het wie Scott op Scott. Maar wie uiteindelijk Akkerm dus de winnaar. En dat wil Grauw dus heel dicht bij de 12e duiloverwinning wie. Maar goed, voor het klassement toch is het natuurlijk geweldige zaken, want is ik een 12e plak hartstikke kris. Dus de blitzke wie er net minder om bij duilvissen. Maar dat het spannend wie dat wie één ding dat wist wie. Ja.
1: Ja, dat wie te vernemen ik. Onder de slag, prachtig. Maar toch even, het scootje van Jere Veen. Wat mij opvalt is het is de regerend kampioen. Ik heb ze net verongerd.
0: Nee, sterker nog, ze had nog even helemaal after online. Ha, dus daarna nog wel weer een aantal plakken woen. Maar binnen uiteindelijk als tolfde finished. Over een sneur bij Grauw eindigen ze als njogende. Ja, dat is toch net wat je verwacht je van een regerend kampioen. Sietse Brouwer liek het wat moeite te hebben met dit lietsere, smellere wetten. Vriendje ook onhinkelijk binnen van nou ja, de lotting, zoals Juwet van de startposities. Een beetje gelok, ek wol wat je Juwet en Moorn ek nog bij Jenne Woord, mij haar matten. En dat zit haar nog nota net mij. Netjes steende dus. Ja, dat zijn eigenlijk de beste transfer die in haar van de winter. Terug Roelof Bouwmeester, de voormalig coach van Marit, als adviseur binnen te helien. Ja, Soenie is ze kennen, dat had nog geen vertuten die in. Maar we hadden het, kreeg ik bij de in het programma. Dat ziet ze Brouwer hem nog geen zwaar gemaakt. Dat Vliene hier de eerste weken echt net top weer. En dat op de gruttere wetters, dat het Jere Veen dan wel weer boppen drie komt. Dus ja, van paniek nog geen sprake bij het JRVN. Maar duidelijk maar wijzen dat ze wel echt onder verwachting presteren ontnota.
1: Ja, het is natuurlijk nog betiet. Nee, het wedstrijden. Maar het klassement, waar zit het echt goed voor?
0: Ja, het is duidelijk dat Grauw de beste papieren had. Ontnota, ja, on de leading git. Maar in een 12e plak en een eerste plak. Akkerm, wat ik zeggen. Die Jord won voor zelfs. Die hebben het ek aardig van elkaar. Want die sneur ik een heel prima resultaat. Dus die staan dicht bij elkaar op de eerste 12 plakken. Maar goed, daar zei het ik al. We zijn pas 12 wedstrijden onderwijs van de Olve wedstrijden. Dus we gaan nog even te gaan. Maar duidelijk is wel dat als je Grauw sjuggen. Maar in Ian en een 2 als resultaat. En concurrenten, scootjes die we echt als titelfavorieten sjuggen als het Jere Veen, Leeuwert. Ja, dan had Douwe Visser wel hele goede papieren naar de eerste 12 wedstrijden.
1: Oké, dat ben natuurlijk wel. Verslaghouder Ander Faber, wie dat van de Veenhoop. Dat is goed, het scootje ziel wie mij Akkerm als winnaar en Grauw als nummer 2.
2: Het slotstik van onderwijs.
1: Ja, ik vreeg hier om wat positieve feedback. Want voor het eerst in de skiën is weer een halftime show. In die finale van het WK voetbal in Amerika. Madonna, Justin Bieber, Shakira, Coldplay en Neil.

0: perfect in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Jong van Kam met het NRS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en

0: Hunters nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Noorderwien.
4: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

0: Om 7 uur.
1: Non-stop muziek. Omroep Friesland.
2: Noorderwien.
3: Yo, Gabbe. Waar geleden, man? Hoe gaat het met je?
4: Ja, gaat lekker, man, Donnie. Ik ben op tour. Over de hele wereld.
3: Het duurt wel lang, man. Ik mis je. Waar blijf je? Kom terug.
4: Terug weer naar.
2: Terug naar.

0: samen horen.
1: Non-stop muziek.
0: Het muzikale dwarfplein van Friesland.
1: Omroep Friesland.
0: Noorderwien.
2: Dus was het krap. We hadden het niet breed. Maar in plaats van centen had ik vrienden bij de vleet. Soms in betere tijden zijn die moeke dat.

is, toen was toch een ander mens. Toen leek het ouder, was die oude heer. Wat we deden, was toch vergeten. Blijkbaar was het dezelfde weer.

0: denk.
1: Waarom? Waarom gist naar huis?
0: Best wacht aardig en gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Maar joh, wat het dan net. Is je volgende weken vast wel weg?
1: Ja, ik ben er wel weg, maar...
0: Volgende weken vast wel weg.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik zie je volgende weken vast wel weg.
1: Ja, hé, maar wat is die Instagram?
2: Noorderwien.
3: Vaanjoghurt.12 FM.
2: Ons zonoeren.
4: Het muzikale dwarfsfluin van Friesland.
2: Dit is Noorderwien.

Die reuzen, waar ben ze blij? Ben ze verlenging te gerne mooi trots hebben? Waar ben de helden? Zoen ze nog besteden op rechte man? Die kom uit het neer, kleren te vjochtje, onder de dag dat ze wel leef hebben kunnen.

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Neem Teresom op in je testament. Kijk op teresom.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong van Friesland.
8: Non-stop muziek.

0: woorden klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjoen?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootsjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus de
0: kerstbouwseizoen.
1: Alle wedstrijddagen.
0: Een stukje Jimgo.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Night, jongens.
2: Mijn favoriete podcast-app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, wat een klapper.

0: Het is Hastwesservier. In oorin naar de 103e zondagste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Seizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jon van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt

0: commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Het brengt hem achterin bij Kei. Het brengt hem op de
0: deze. Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.

0: De Scion binnen Trint.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het wel een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke huismeisje in de bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenstation.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onvertelbaar. Ja.

0: Minister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij. Kijk, hij brengt hem op de deze.
0: Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland. Wij willen.

0: grijf hier verlitten, een soort vreunhoorn, maar toch sneert naar litten en de Rijn sloeg zeft.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse

0: seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig, maar met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
2: De beste interviews en reportages van Joels.

0: Er is argwaasje bij de omwenners van de sporthal, de Surventohal in Zuurstoveen. De komende vijfweken wordt er als nachtneedopvang beroekt voor de opvang in Ter Apel. In de hal is plak voor maximaal 50 personen. Omwenners kregen het nijs pas vreed via een brief kriteren. Sjoerd van der Meers in Mem, die wendt vlakbij de sporthal en docht voor haar het wit.
1: De bewenners hier op de buurt waren bezonnen ketting. Die hebben vrede met die mejaalbetreiging een briefje in de bus kregen. Op zondag juli. Dat je 20 juli asielzoekers komen. Die anders een maag te horen. Dus je weet er van niks.
2: En toen je hem had vrede te jaren kregen. En Joet maakt het al gebeuren. De vijanden sliep er al mee. Wat voor gevoel roept het bij Jim op?
1: Nou ja, dat kan je zelf invullen. Hè? Je weet er van niks. En het is niet één keer zo. En het wordt al je maar bij beslist. Dat de gemeente Kaasplan. Dat hebben we in het verleden volle vaker. Toen ik hier zelf naar ben. Hebben we dat zo vaak beleefd. Je beslist zonder oorlog is. Je bedenken wat. Je veert het uit en als het niet kan en kruken is, dan worden de bewenders dan een keer in de jochten van dit hier van plan en zo gaan we dingen. Dat is geen gang van zaken. Het is echt om te janken.
2: En wist je nou clear voor de bijeenkomst hier straks om in uren wijzen zul? Wat doe jou hier?
3: Ik ben er vlakbij. Ik ben onder ketting.
2: En wat vind jij ervan dat hier nou een nachtelijke opvang komt?
3: De manier waarop het gaat, verschrikkelijk.
2: Ja, hoe is de manier waarop het gaat? Op wat voor manier is het gang dan?
3: Ik moest van mensen jaren dat gebeurde. En dan middags kreeg ik een brief van de gemeente dat vleerde je. Je wist van niks, geen overleg, helemaal niks.
2: En wat vind jou, wat is voor jou dan het heikelpunt? Dat de communicatie zo slecht gang is of dat die opvang hier komt?
3: Beide.
2: Vianne is de eerste nacht dat je mensen opvangen worden. Waar ben je dan bang voor? Wat er misging kan?
3: Een hele prat is jammer in Ter Apel. Een Rode Kruis is er net voor niks bij gaan.
2: Dus jou bent bang dat het direct gaat als in Zuurstoveen wordt? Of?
3: Nou ja, maar waar wacht je?
0: Zij, Hami Stokers, zijn het vlakbij de Surventohal in Zuurstoveen. Om hier nog een vermiddeling weer erover die informatie keer komt. Lokale burgemeester Harjan Bruining van de gemeente Acht-Kaspelen begrijpt de reacties van de omwenners. Vertelt er Nijhoor in.
4: Nee, we snappen het ongemak. Hè. Het is een heel maatschappelijk effect, een heel maatschappelijk probleem op dit moment. En daar willen we de eigen nek net voor sluiten. Maar toch gaan we uw verantwoordelijkheid naam het verzoek van de minister beoordeeld en zeggen, ja, dat moeten we doen. We willen solidair wijzen met de andere gemeenten. En daarom staan we hier nou.
2: En wat vind je hem dan van de reacties van de buurtbewenners?
4: Ja, nee, die snappen we wel. Vreten wie er natuurlijk wat onrust omdat een politieke partij al bewust of onbewust, maar in ieder geval dat embargo naar voren helaat. Die het om in uur al op website zet. Toen kwam het al heel gauw op Wordnet. Dus een aantal van die buurtbewoners jaren het ook eerder van Wordnet dan dat ze het van u jaren. En dat is natuurlijk heel ongemakkelijk. En daarom in de Vrede Jonne. Vrede Medje en Vrede Jonge naar Contactenwest met een aantal buurtbewenders. En we gaan van Medje en met een groot deel van de buurtbewenders om tafel zitten om te duiden wat hier gebeurt.
2: En had dat van Medje dan nog wat uithellen? Is het nou een beetje wat gemoedelijker tussen de twaalf?
4: Nou ja, we hopen op begrip.

0: waar we duidelijkheid, ze hadden vragen, stel ik in die ze stellen willen. En waar ze een 24 uur per dag telefoonnummer doen. Als er wat is, kun je ze bereiken. Dus we alles dienen om de communicatie zo helder mogelijk te maken. We kunnen net voor zorgen dat het net trok. Dus dat is de hoop van een aantal.
1: En je maakt dit al een week op een toontje, Jet. En nu stond je al 50 bedden. Waarom moest het al eerst zo vlug?
0: De weer gemeente met een Drenthe, Westerbork. Die wie nou clear, die heer de belofte kregen van de minister, het wordt net langer dan zou vallen. Er staat een gemeente clear die aan het voorbereiden is om ook een langere opvang te regelen. In die tussentijd voelde er een gat van 4 weken. En daar wie paniek hoor, van daar moest een oplossing voor vinden. Nou, dat had ze heel dringend bij ons deadline en wij hadden dat we dat wel moesten.
1: Een soort opmeting op stritten. Die waren direct bang voor dat het langer door je zoals die 4 weken. Maar jou zin het is wel garant voor, dit is echt een 4 weken en dan is het je gebeurd?
0: 16 augustus is de laatste dag dat je mensen komen kennen. Daarna wordt de sport alweer gebruikt voor sport, daar waar het voor bedoeld is.
1: En Joet, de 1e januari, wat verwacht je hem ervan? Rint het u de klauwen, Joet, of mag het rustig verinnen?
0: Ik hoop dat mensen hun verstand broeken en het gewoon rustig onschen. We willen met alle plezier in gesprek met iedereen die dat graag wil. En wij hopen dat het weer Joet rustig verinnen zal. Maar dat hebben we op dit moment net aan de hoorn. We proberen er wel op voorbereid te wezen.
2: Alles wat je op dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: En dan zeggen wij weer op de Veenhoop dat Aksum dus het SKS Koetsersiel nieuwt woon. Vraag jij over andere verhaal, wie lang speelt hij van grauw? Nee, toch Aksum?
5: Ja, dat was echt heel spannend. En die beslissing die voel uiteindelijk in die laatste tiental meters van die wedstrijd. In dat Grietmansrak, waarin Grauw dus lest hier van Ljouwert. Daarmee ter troch zafvolle snelheid verleer. Akkum koe vrij trossielen. En waardoor die justjes jedder een paar seconden jedder wien als Grauw. En dus binnen dat de noemers in een 12. Ljouwert vrij duidelijk ek als tredde. Derefter, en dit is de uitslag op basis van de track and trace. Zal dat mij een modern wordje van de SKS. Nog geen officiële uitslag, want ja, het lijkt dus alweer ietsje ingewikkelder als dat ze alweer over een finishline komen. Maar op basis van wat er nu bekend is, is Jennevoort de nummer 4, Huzem de nummer 5, op 6 Woord zijn, op Zoon heel krap de hele mannen, dan op 8 Langwaar en Jochen de Lemmer, die 12 koetsjes die binnen behoorlijk doorheen zakken, Joert. Op 10 dan de Zuidwesthoeken, op Olve, toch teleurstellend, de regerend kampioen het Jereveen, de Jouwer eindigen als 12e. Tretjende Snits en als viertjende Drachten. Dat is de uitslag zoals die nou bekend is. We zullen vanzelfs in de gaten horen. Als dat ik de uitslag bleef, dat zullen wij hier volgen. Maar dat is hoe het nou is. Maar dus een hele mooie en hele spannende, onverwachte ontknoping van deze 12e wedstrijd van het SKS kampioenschap.
4: Zijn verslaggever Andor Faber van de Veenhoop. Ja, een beetje een fotofinish dus daar op het wetten bij de Veenhoop. En het koetsje van Aksum Gierde met de Wees van Troch. Een spannende wedstrijd, vertelt de skipper Pieter Meter.
6: Pieter Meter, ja, dan ben je 2 uren ontzien. En dan wordt het een fotofinish.
7: Billenknijpen. Oh, we zeiden, oh, die Grauw die moet nog voor mij naar 7 en wij moesten naar 1. Ik zei, oh, de afstand is te klein, maar ze vielen wat stil daar. Ik zei, dit gaat goed. En we hebben het badje omhoog juicht. Ik zei, doe dat badje omheen. En toen ging het badje omheen. En ik, ja, geweldig.
6: Heerlijk, hè?
7: Oh, heerlijk, ja.
6: Wat is dit voor race? Want je wist natuurlijk, je bent hier een keuzestofnoemer. Maar ja, daar zit je alleen maar naar achter te zien. En daar wordt eigenlijk volle lever omvallen.
7: Ja, het is een verdedigingsrace. En dan kun je alleen maar kopiëren wat de man voor je doet. En in de gaten houden. Dus we hebben stieve nekken gekregen. En ik zie liever naar voren. Maar ja, dit, meer keus hadden we niet. En Grauw maakte een geweldig slagje de eerste loop. Hè. Die kwam van 7 meteen naar, voor mij naar 3 of naar 2. Ah, dik balen, hè. Want zie je, Andries viel er tussenuit. En Leon, we lagen een mooi in rijtje. Ik denk, niks aan de hand. Maar ja, als je met je 7 naar voren komt, ja, dat wordt spannend.
6: Ja, zeker. Nou ja, goed, de eerste 2 wedstrijden zitten er nou op. Je zit er lekker bij, hè?
7: Alsjeblieft. Ja, ja, dan hebben we 1 puntje en 4 puntjes. Ja. En Grauw had 2 puntjes en 1 puntjes. Dus ik sta vlak achter Grauw. Ja.
6: Hartstikke mooi, toch?
7: Ja. Zal ik straks morgen even de bellen warm maken? Nee, praten jongens. Ja, het is voor het publiek misschien niet een mooie zalerij.
6: Maar voor duivel?
7: Ach joh, het is bellen knijpen. Nee, we kennen niks anders. Je bent 2 uur lang overleverd en het is een beetje heen en weer zeilen. Maar ben je continu aan het trim en bezig. Vliegen, nokje erbij, nokje eraf. Bitje opsturen, bitje vereed, switchje erbij. Het is continu mannen met spul. Nou ja, en de ene keer komen ze wat dichterbij. En dan is het wat kwaaier. En de andere keer loop je wat uit en weer wat rustiger. Ja, het is voor ons zenuwslopend, maar het resultaat, daar gaat het om.
6: Precies, 0,9 en een Steven Ecke. Lokweeske.
7: Alsjeblieft, en een Seres de Rood.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven. De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Er komen heel iets meer haaien in de Waadzee. Ze docht blikken uit onderziek. En dat is good nice. En ervan schrikken, dat hoogte ik echt net. Ik praatte er vanmorgen over met haaienonderzieker van de Wageningen Universiteit, Niels Brevet.
4: Ik vermoed honderden, misschien een paar duizend. En dan hebben we het over twee soorten, de gevlekte gladde haai en vooral de ruwe haai. En dat is best een groot dier, die kan 2 meter worden. En die heeft dat gebied ontdekt als geboortegrond.
3: En hoe kan dat?
4: Nou, ze horen van nature thuis. Mensen hebben, denk ik, een kort geheugen. Want in de jaren 60, 70 werd er door de badden sportvissers heel gericht op gevist, op ruwe haai. Daar waren ze heel blij mee, want het was een welkome vangst. Maar de overbevissing, het gaat wereldwijd heel slecht met haaien en ook roggen, zijn ze verdwenen. En nu zijn we in één keer weer blij verrast dat ze toch het gebied weer ontdekt hebben.
3: Ja, mensen zullen waarschijnlijk een beetje schrikken. Wat? Haaien in de Waddenzee? Maar hoe gevaarlijk zijn ze eigenlijk?
4: Ja, dan denken mensen vaak aan witte haaien of tijgerhaaien. Dieren van 4-5 meter met gevaarlijke tanden, met 3 rijen tanden. Nou, deze dieren, de ruwe haai, die heeft wel tandjes. Die specialiseert zich in het eten van makrelen. En die zit vooral in de diepe geulen, dus die ga je eigenlijk nooit tegenkomen als zwemmen of als je in een haventje bent. De dieren die je wel tegen kunt komen, dat zijn de gevlekte gladde haaien. Dat zijn krabbenspecialisten, die hebben hele kleine, platte, stompe tandjes. Daar hebben we in Zeeland verschrikkelijk veel van, duizenden en duizenden. In de Waddenzee duidelijk minder, nou, daar hoeven mensen helemaal niet bang voor te zijn.
3: Want die hebben geen scherpe tanden.
4: Die hebben geen scherpe tanden, die kun je vasthouden in je handen. We hebben zelfs een vinger in de bekjes gedaan om te kijken van nou, wat doet het wat? Maar nee, ze pakken eigenlijk garnaaltjes, krabbetjes, die slikken er in één keer in. En ja, die zijn totaal ongevaarlijk. Ik zeg altijd van nou ja, als een witte haai een wolf is, dan is de gevlekslanaar, de chihuahua, onder de honden, zeg maar.
3: Ja.
4: Dat is wel apart. Ja, mensen zijn er bang voor. En ik denk dat het compleet onterecht is. Het is eerder andersom. Per jaar worden 350 miljoen haaien aangeland. Voor onder andere haaienvinnensoep. Wij slaan een enorm gat in de bestanden van de dieren. En nou ja, ze zijn gewoon belangrijk voor ons ecosysteem. Ze horen thuis in de Waddenzee.
3: Ja, u zegt
4: heel,
3: ook.
4: Niet bang voor te zijn.
3: Ja, u zegt we hebben een kort termijngeheugen. Want in de jaren 60 waren er heel veel. Hoe kon het dat ze dat die populatie zo klein werd?
4: Ja, dat is overbevissing. Ze brengen 2 tot 10 jongen per jaar ter wereld. En als je een aantal fruitjes weg gaat vangen, dan gaat het bestand heel snel achteruit. Wat dat betreft lijken haaien meer op zoogdieren in een voortplantingsstrategie. Als je het bijvoorbeeld over een haring of een kabeljauw hebt, die produceren duizenden eitjes. Dus kun je op blijven vissen tot je een ons weegt, en dan sla je veel minder gauw een gat in het bestand. Haaien die zijn heel kwetsbaar.
3: Ja, nou hebben we ook. Er is klimaatverandering. Is dat van invloed op de terugkomst van deze haaien?
4: Dat zou zomaar kunnen. Hoewel ze ook gewoon bij Helgoland voorkomen en bij Schotland en Ierland en Noorwegen. Dus ze zijn wel wat kouder klimaat gewend. We denken dat het een combinatie is van klimaatverandering. Dus we zien uit de provincie Zeeland dat haaien echt naar het noorden opschuiven. En dat doen ze al sinds 2010. Andere reden is dus, ik noemde het al, je overvissing. En de derde reden is een hele belangrijke. Is die haaien zoeken ondiepe gebieden op om een jongen ter wereld te brengen. Dan zijn die jongen relatief veilig voor predatoren. En we weten van oudsher dat ze dat doen in de Waddenzee. Nu zijn ze kennelijk teruggekeerd naar de Waddenzee om dat te doen.
3: Ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat ze er weer zijn?
4: Als je een compleet biodiversiteit wil. Je wil bijvoorbeeld de bever terug en de ooievaar en de wolf. Dan moet je de haai ook niet vergeten. Die hoort onderaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Op het Raadhuisplein in Frenscher staan tijdelijk volle met bjemmen en bankjes. Want de gemeente is daar uiteindelijk zet maar een proef. En daarmee wil ze onderzoeken hoe inwenners, ondernemers en toeristen de nieuwe inrichting van het plein ondervinden. Daar binnen zegt je een bjem in grutte plantenbakken pleert en om die bjem hinnen steen bankjes. Samat het Rietusplein een onttrekkelijker plak worden in de binnenstad. Wethouder Adrie Weiland van de gemeente Waardhoeken oer het initiatief.
5: Het is een zomerproef, heet het dan, een pilot, om te zien hoe bevalt het. Hoe bevalt het de inwoners, hoe bevalt het de ondernemers, hoe bevalt het de toeristen, die het weer natuurlijk ik hebben. En we konden op een relatief goedkope manier om deze bakken mooi bij hem komen. Ze bleven staan tot 30 september, zodat we alle tijd hebben om in de mooiste tijd van het jaar vriendschap te promoten.
6: Hoe worden de reacties verzameld van de mensen die hier langskomen en hier iets van vinden?
5: Nou, net toch alweer onderzoeken. Dat doen we toch hier rond erin vanuit de gemeente waar informatie op te halen. Mensen die het aasten beleven, die op een bankje zitten, die hier op het terrassen aanschouwen, of gewoon die hier winkelen, planetarium bezieken. Dus mogelijkheden genoeg om die informatie op te halen.
3: Wethouder Weiland, wie dat? Om Bert Meijerink van de ondernemersvereniging in Frensje de vraag of het wel nodig wie om dat raadhuisplein op te knappen.
7: Nou, in ieder geval is het nodig om de binnenstad gebruiksvriendelijker te maken. En ik denk dat dat de cruciale vraag was van hoe gaan we dat doen en waar gaan we dat doen. We hebben ervoor gekozen om daar in eerste instantie nu het Raadhuisplein voor uit te kiezen. En dan gaan we met een pilot gaan we kijken van wat kan er en wat is er mogelijk en hoe wordt het ervaren. En aan de hand van uitslagen van die pilot gaan we dan een definitieve invulling geven. Waar we bij weer starten vanaf het Raadhuisplein. En misschien ook wel verder in de stad nog dingen gaan ontwikkelen. Waarbij we uiteraard nog wel dus de auto in de stad willen hebben, met name voor de consumenten. Maar we moeten wel kijken van hoe gaan we dat doen en hoe gaan we dat reguleren met name.
6: En ligt het initiatief van deze proef dan bij de ondernemers?
7: Nou, het initiatief van deze proef ligt in een gezamenlijkheid. Eigenlijk is dat eigenlijk een beetje mijn functie. Ik ben eigenlijk de Haarlemmer olie tussen de ontwikkelaars, de ondernemers en de gemeente eigenlijk, zeg maar. En daarin bespreken we dan dit soort dingen binnen stadsmanagement. En dan gaan we kijken naar de mogelijkheden. Toegekozen voor een werkgroep, daar heb ik de ondernemers bij betrokken. Daar hebben we de bewoners bij betrokken. En we hebben de gemeente erbij betrokken. En we hebben met elkaar in een 3-4 sessies hebben we ideeën uitgewisseld en kansen en mogelijkheden bekeken. En aan de hand daarvan is dit het resultaat dat we hier starten nu met een pilot in deze zomer.
6: Wat hoopt u dat hier uitkomt voor de stad?
7: Een gebruiksvriendelijk klimaat. Waarbij zowel de ondernemers tevreden zijn, de bezoekers tevreden zijn. En bezoekers kunnen zijn toeristen, maar kunnen ook consumenten zijn. En de bewoners tevreden zijn. En ik realiseer me dat we met de uitkomst van dit project nog niet klaar zijn. Er zal er meer nog moeten worden gedaan. En daar staan we ook voor klaar. En daar zijn we al mee bezig. Denk aan vergroening in de binnenstad. Denk aan verlichting in de binnenstad. Dat zijn allemaal al projecten die we al zijn opgestart, maar nog niet gerealiseerd zijn. Die zien ze nog niet. Maar onder andere door nu de vergroening hier te doen, denk ik dat dat al een mooie basis is.
3: Ja, dat wie Bert Meijerink van de ondernemersvereniging in Frenscher. En de bezoekers in Frenscher binnen in alle gevallen duidelijk hoe de opknapbeurt van dat raadhuisplein.
8: Dit is natuurlijk schitterend. Ja, prachtig. Een stukje voetgangersgebied erbij, waar je gewoon lekker rustig, los van auto's, even wat zien kennen.
6: Nou is het tijdelijk, maar u hoopt dus dat dit blijvend is?
8: Voor mij mag het wel blijvend worden. Ik heb een keer moeite, maar de auto's kunnen wel even over de kont om. Nooit een probleem.
9: Ja, geweldig. Echt heel mooi. Ja, ik ben er heel blij mee. Wat roering in de stad, wat meer ruimte. Ja, perfect.
6: Ik zag u net al een mooie plaatje schieten van de bomen en van de reuring. Ja. De stad kan dit wel gebruiken?
9: Oh, zeker weten. Ja, echt. Ik denk een verademing voor de stad en ook voor toeristen.
2: Alles wat je Dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de Dij voorbij.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Dit is de dag voorbij.
3: De Vierdaagse van Nijmegen, die Gip Mol heeft van start. Dat is een van de deelnemers, dat is Janine Spanjer uit Deinemwij. En voor haar is het de 8e keer dat ze mij doet. We gaan nog aan de telefoon. Heel goeie mol.
4: Ja, goeie mol, maar Janine.
3: We hebben contact, zeg eens aan. Ik ben heel benijd. De 8e keer, vertel ik correct, hoe komt het dat het na 8 keer nog altijd lokt? Dat is nog altijd de tochtmakkers naar Nijmegen, hè?
4: Ja, hoe komt dat? Ja, weet ik het zelfs net zo goed. Want soms dan zeg ik van, nou ja, takken me hier en ging ik net weer. En ach, dan ben je er. En dan ben je er maar die hele sfeer, dan prior de sfeer een beetje. En dan denk ik van, nou ja, ach, misschien maak ik toch maar weer. En dan schouw ik het er maar op van, nou ja, eerst misschien toch vrij krijg ik in. En ja, dat is, we slagen dit hier. En toen ik zit van, nou, dan maak ik toch maar mijn mind van. Dus ja, goed.
3: En wat is nou correct die vierdaagse sfeer voor iemand? Nou, ik zelf had het bijvoorbeeld nog nooit geweest. Hoe zou dat om scrollen?
4: Ja, het is aan de ene kant is het een grote gekte. Ik denk, ja, het is of je vindt het geweldig, of je vindt het totaal in klap om. Dus degene die het maar rennen, ik denk, het is van de ene is het één keer en oors nooit weer. En dan hoort die zo van, nou ja, goed, hey, ik moet daar mee toch weer een keer. Op zich, er is gewoon een. Het is dat dik feest overal in Nijmegen en weet ik het wat. En dan ben ik echt net in die constant in het feest zit. Maar het is wel de sfeer onderling tussen de renners. Het is, je bent maalkoor, iedereen die rent aan de ene kant voor zich. En aan de andere kant, je door gezaffelijke contacten op in de zin van gewoon gezellig aan praatje. Je hebt het over van alles en nog wat. En daarbij, je bent er gewoon ik voor elkaar. Dus op het moment dat hier het een beetje dreig hebt, nou ja, dan reden hebben we niet ook en een maatje praatje. En ja, goed, kwaad zijn. Op het moment dat je daar in die vierdaagse rennen, dan viel ik altijd iets van, als je hier binnen, dan doe je nog te leuwen eigenlijk dat er in de taak om stoort eens een keer overal vrede wijzen kan.
3: Dat
4: maakt het net uit. Maakt het net uit dat je nou wat voor kleur had je hebben, als je grut liet, wat voor geaard hier, wat dan ook. Maar het maakt het al hier net uit, maar je bent er gewoon voor elkaar. En dat is wel heel bijzonder.
3: Nou, dat klinkt inderdaad heel, heel bijzonder. Dan begrijp ik wel dat er dat is nog alle keer die komt op om mij te doen. Want om eens even een delta zetten. In hoeverre ben je zo traint of tarret hierop? Krijgt het heel dreigstinkt zo? Of is het al een keer een makkelijker? Hoe is dat voor jou?
4: Nou ja, ik heb natuurlijk al zo'n keer roen, dus ik weet een beetje weer de stroekelpunten binnen uiteindelijk. Van ja, goed, weet je, misschien wat dreig krijgen. En ik ben wel in, ik zal nooit mezelf zeggen van jongens, ik ga drie keer 20 kilometer keuren en dan denk ik dat ik het wel red. Ik wil altijd zeker weten dat ik het redden kan, bereid ik niet voor. Dus ja, goed, ik heb uiteindelijk wel weer aardig wat kilometers maken de laatste maanden. Die ene keer wat meer is de andere keer. Eerlijk is eerlijk, ik heb dit hier net een heel soort 40 kilometer tochten maken. Maar ja, ik heb de 12 weken lien doet het iedere keer zo gigantisch warm weer. Toen weer gewoon ik ontkeuren en dat ik uiteindelijk wel op haast 40 kilometer uitkwam. Ik ging in de periode de verhuurder, dan ben ik geregeld dat ik om 4 uur een monster in ging. Want ja, dan denk ik van ja. Als ik die Nijmeester in, dan is de start ik om 4 woorden. Ja. Dus ja, goed. Je ritme een beetje aanpassen. Ja, goed. Het is toch even een oorzaak dat je in je weekend, had je nou een Jochen Oremoze op paard gaan. Of dat je zegt van jongens, ik zet de wekker maar hier beteert en dan ging ik maar aan de show. Dat is toch een verschil. En ja, in de tarering is dat ik wel weer geweldig. Want op dat moment, ja, dan merk je gewoon, alles is mooi verstild in de natuur. Alles wordt rustig, wekker. De mooie dauw oor de graaide. Alles wat je, de vogels, die is de, inderdaad, dus alles op gong, just komen in de mooie sinds op komsten, zoek zo wat. Ja, dat is gewoon ik prachtig om, daar, om dat in de tarering ik mooi te krijgen. Dus ja. Dat
3: soort. Ja, dat klinkt hartstikke goed. Het nijbootsen eigenlijk hè, van de vierdaagse, zo goed dat het mogelijk is in het voren. Zo klinkt het te missen.
4: Ja, inderdaad, ja.
3: En als het gaat om hoe nachtje en zo, wat is die plan dan?
4: Mijn plan. Ik ben vreten morgen. Toen ben wij, mijn man en ik, de caravan naar Millingen onder Rijn bracht. Er is een lietse camping, de Rijnhof. En de steden kan vanuit de eerste hier steden daar op een camping. En dat is een dikke 15 kilometer vanuit de start. En het is een rustige camping. Er zijn wel een heel soort oren vierdaagse erin. Dus aan de ene kant blote sfeer van de vierdaagse er wat. Alleen nog zonder de drokte en de herrie van, die je in Nijmegen of de omjouwing hebben. En daar ben ik wel speciale vierdaagse campings. Alleen nog meestal dat je daar gewoon echt caravan om caravan steen, maar je weinig romte ertussen. En je steen ik in principe op een vrij groot veld, maar vrij volle romte van mezelf. En goed, ik heerlijk te rusten. Maar ze in de rust terug de natuur richting Nijmegen. En
3: Oh, dat klinkt heerlijk inderdaad. En we bloot die volgende deze week. Dus ik zou zeggen, op morgen en succes in de tariering, de laatste tariering dan tenminste.
4: Ja, goed. Van jou, het is Nijmegen gewoon wat van de feesten die daar ben. Of tenminste de drokte die daar is op het moment wat mij pikken. En ik heb vanmiddag dan nog een geerkomst. Gewoon een borrel van een aantal oren deelnemers van de Nijmeegse. Omdat ik dit hier weer voor Alzheimer Nederland in. En die hebben een soort borrel georganiseerd op een middag. Dus dan zeggen van een zin welke oren mensen er in een Canadian Geel shirt voor Alzheimer in. Dus
3: Die ben ik goed te herkennen dus.
4: Ja, zeker. Ja.
3: Nou, een heel soort succes.
4: Dankjewel.
3: We zijn in de Spanje dus. Tot mij onder Nijmeegse Vierdaagse. En we blowen daar volgende deze week. Dankjewel.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
2: Ont overvoeren.
0: De dag voorbij.
3: Een drum en show van vader Advendo uit Snits. Ben in Kerkrade op een nij wereldkampioen worden op het Wereldmuziekconcours, het WMC. Juster Media is ook nog mij die in het onderdeel show. Een verslaggever, Jantine Akkerman, die praatte voor het optreden met de voorzitter. En dat is Wiebe Kooi.

0: Wibo, voorzitter van Advendo Snit. Ja, we zorgen de show krijgt hoorn, alle emoties komen er even uit.
1: Ja, het is allemaal ontlading. Familieleden zoeken ze op. Er is zo hard getraind de afgelopen jaren. En alles komt er nu uit. Dus tranen, emotie, noem maar op. Dus, en ze hebben het fantastisch gedaan vandaag weer.
0: Ja, want jou spelen zelf net mooi, maar jou hebben voor hun op de tribune zitten.
1: Ja, ik heb jaren mee gespeeld, maar ja, dit niveau is zo hoog dat op deze leeftijd gaan we dat niet meer doen. Maar ja, deze groep heeft het zo fantastisch gedaan. En de achterban zat allemaal op de westtribune te kijken. En een en al genieten van deze show. Dus,
0: en dan mocht Jim Juster natuurlijk ook al een feestje vieren, want Jim bent eigenlijk zo vooral het kampioen.
1: Ja, gisteren de Masparade, gisteren kampioen geworden en met 93 punten. Dus met goud, met onderscheiding. En ja, ook dat was fantastisch. Dat was de mooiste dag van die je kan bedenken. Een droom die uitkomt. Dus,
0: tot nu toe, hè?
1: Tot nu toe, ja. Ja, kijk, dit. We kunnen nu alleen maar aanwachten wat de jury gaat doen. Er komen nog hele goede orkesten komen er nu aan. En we zijn een beetje gerankt tussen de 7 en de 9 tot nu toe. En ja, we weten niet wat het gaat brengen. Ik hoop dat we nog wat plekjes kunnen opschuiven. Maar ja, aan de show lag het niet vandaag. Dus alles gegeven.
0: Heb je het nou juistelijk even goed viert? Of heb je dan toch die show nog wel wat in de achterhollen?
1: Nee, kijk, ze hebben gisteren wel een beetje gevierd, maar ze hadden hele duidelijke afspraken over rust pakken, naar bed gaan en niet te veel drankjes doen. Dus dat is allemaal heel duidelijk met elkaar afgesproken. En ja, het is uiteindelijk hebben ze het vanmorgen nog gerepeteerd zelfs. Dus ze waren alweer vroeg erbij. Dus alle focus weer op vandaag.
0: Alle je topfit in ieder geval voor deze show.
1: Zeker topfit en dat zag je ook weer terugkomen. Iedereen stond helemaal op scherp en ja, het is lastig om hier te staan in zo'n groot stadion en goed op elkaar letten, maar ja, het ging echt fantastisch.
0: Ben jij de speaker al heel kwaad even vertellen wat waar de show hoe gaat? Kun je dat heel kwaad eens even vertellen voor de mensen thuis? Waar gaat je show over?
1: Ja, het is de titel is Story of a Lifetime en het is eigenlijk alle facetten van het leven vanaf de geboorte zeg maar tot de kindertijd tot aan de dood en dat is helemaal uitgebeeld eigenlijk door de club met aan het einde ook een prachtig nummer met de solo van Britt van der Vliet. En die speelde dan het nummer Sorry van Kijpman, waarbij ze ook weer terugkeken op het leven. En ja, eigenlijk was de hele rode draad het leven, Story of a Lifetime.
0: Nou, die kreeg ik wel een flink applaus onder ogen.
1: Ja, en terecht, want ga er maar eens aan staan hè, met je bugel daar voor zoveel publiek, helemaal alleen. Helemaal die solo weerleggen en dat, ja, dat ging fantastisch. Ze heeft het zo goed gedaan.
0: En nou wacht op de uitslag.
1: Ja, nou wacht op de uitslag en we gaan het zien, we gaan het meemaken, maar... Nu is het aan de jury. Wij kunnen niks meer doen. Zij hebben alles eraan gedaan. Dus,
0: je bent in ieder geval een feestje bouwt.
1: Zeker weten, ja, absoluut.
0: Super, dank u wel. En van hetelijk meest een mooie wereldtitel die je mag hebben.
1: Dank u wel, dank u wel.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: In het museum Het Twisthuske in Moddergat is vreed de uitstalling vrijwilligers en meiwerkers van Startgien. De expositie is gemaakt door fotograaf Henk van der Linden van Moddergat. De uitstalling is een onderdeel van de mensen die werkzaam binnen in het museum. Fotograaf Henk van der Linden met een goed paard van zijn lippen in Haarlem, maar na zijn pensioen vroeg hij met zijn vrouw naar Moddergat en rekken ze belutsen bij het museum Het Twisthuske. Henk van der Linden hoort hoe bijzonder deze uitstalling voor hem is.
4: Dat is toch wel een trots gevoel van, dat hebben we toch maar weer voor elkaar gebokst.
5: Hoe ben je erop gegaan?
4: Na overleg met Hans, de voormalig directeur, kon een expositie krijgen in het museum. En toen eigenlijk heb ik gezegd van ja, maar ik vind het wel leuk als ik alle medewerkers en vrijwilligers op de foto kan zetten.
5: En Elsenien moet dan portretteerd worden. Hoe ga je zacht naar... Wat het onderwerp wordt, zeg maar. Ja, de vrijwilligers zijn de meest met het onderwerp, maar hoe koppel je dat?
4: Elke vrijwilliger en medewerker heb ik gevraagd om een plek of een voorwerp te zoeken wat een verbond met het museum. En daar hebben we dan een foto gemaakt.
5: En had je mij die foto's ook nog ergens ontdacht? Of had je zijn van ik wil dit graag of ik wil dat graag? Had je jezelf ook nog wat... hij jezelf ook nog moeilijk maken, laat ik het zo vragen.
4: Ja, veel te moeilijk. Ik heb, dat is dan meer voor de fotograaf gezegd, ik wil alles met één en dezelfde lens doen. In zwart-wit en met bestaand licht. Dat is in de meeste gevallen al lastig genoeg, zeker binnen.
5: En had je nou Sjogge, hij is nou weer op een ei iepenen, deze tentoonstelling. Wat voor reacties krijg je?
4: Positieve reacties. Een hoop mensen vinden het leuk om te zien het verhaaltje achter de mensen in het museum te lezen. Dat ze, waarom ze dit doen en waarom ze aan het museum meewerken, wat hun motivatie is.
5: Wat? Budget dit van jou, want ja, je maakt een heel soort foto's, je bent fotograaf. Dat je dit nou zo ek fysiek weer, waarom je hem kennen? Dat ik me toch ergens ek wel een beetje apart, maar misschien ook wel heel bijzonder.
4: Dat is ook heel bijzonder als je je eigen werk aan de muur ziet hangen. Kijk, je hangt er thuis wel eens wat aan de muur. Ja, dan ben je de enige die het ziet. Maar met de rest van het gezin, maar nu zien veel meer mensen het. En dat is het leuke eraan.
5: En ja, Joostien, zelfs als fotograaf dan weer net op die foto's... dat je Elsie niet in portretteren mocht. Wat was het lastigste?
4: Proberen toch een beetje van de mensen zelf erin te krijgen in de foto. En niet alleen maar mijn wil opleggen. Dat is het lastigste.
5: Nou, hing het er hier in het Fiskushuske. Wat kan mensen verwachten als ze hier komen?
4: Allemaal verschillende portretten. Uiteraard van verschillende mensen. Maar ook de plaatsen waar ze op staan. Dus sommigen denken, ja, wat hebben die nou met het museum te maken? Ja, maar ze hebben allemaal een verbinding met het museum.
5: Tijke Koistra, meiwerker, vrijwilliger bij het Fiskushuske. Zelf ook, Een portret werd je dan zelfs onderdeel, het wichtigste onderdeel in binnen. Hoe viel dat? Hoe is dat?
6: Nou, eerlijk gezegd, je bent een grutskop. Samen zou ik beginnen, want door kisten, ik kan die meest niet je hingen. Het binnen vrijwilligers, het binnen meiwerkers, maar je werd ook waardeerd in wat je doet. En dat is het mooiste. En elke ene die had zijn eigen verhaal. En als ik al die foto's naar je gooit, elke ene gaat een oorstikje. Nou, en dit is mijn stikje. Dat is natuurlijk hoe de vrouw je. Dat vind ik ook iets speciaals, want die vrouw niet echt zwier. Ze is al in de viskman in zwier leven, dat klopt het. Maar die vrouw niet misschien nog wel zwier. Dat zijn de viskleren. Die is eigenlijk ook wel een beetje. We hebben wel eens van ze zijn van wie is wel nu het wetter, maar de vrouw die deed het werk. Dus elke keer griep wat oorzaak, en dat is het meeste. En elke keer had zijn eigen verhaal, neem maar op. Dus had de meeste niet komen, dan denk je van die mag ik zoeken, die vindt dat mooi. Dus dat is wel iets speciaals. Dus wie wil als waar waardeert als museummedewerker, vrijwilligers, meiwerkers, neem maar op. Ek, dat het museum echt belangrijk is voor u.
5: Hoe wie dat om zelf portretteerd te worden, dus dat je op een foto maar.
6: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik ben 3 keer op de fotocam, misschien ook of jou een keer, maar de allereerste keer weer de beste zijn. Dus soms de eerste keer dat het altijd, maar het is weer een wat anders natuurlijk. Hè? Meestal die dan haast contact met de mensen en dan komt er een verhaal vertellen, neem maar op. Maar dan was het eigenlijk zeggen van wat het belangrijk is, van die eigen, maar ja, die foto, hoe mast die, neem maar op, wat is belangrijk, neem maar op. En dat had Henk van der Linden had het heel goed in. Je zei, dan mast eigenlijk een beetje zo staan, dan mast het even zo, dus het is wel laat ik zeggen, professioneel.
5: Hier staan we bij het portret van Hans Groeneweg in april van dit jaar verstommen. Een grote aderlating, net geen Friesk, maar voor het Fiskeshuiske en het museum in Dokkum. Dat hij hier nog deel van uitmaakt. Ja, hoe zorg je daar tegen aan? En eigenlijk is nog steeds een collega, denk ik.
6: Het is en bloot een collega. Hè? En hoe wollig het er net meer is, hij bloot wel in onze gedachten. Samen ze dat ook bezien. Hij had een heel veel werk gezet, ook voor het museum. En omdat er hier hing, het, nou, dat wil ik zeggen van, hij werd nog steeds uurzijde belusten in het museum.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Om het overvoeren,
0: de dag voorbij.
3: Tresor bloedt tenij een scanstudio. Archiefstukken worden digitaliseerd en als je zonder zieken zo'n stuk in zijn wollen, dat worden mijn peer klikken. Nee, dat mailt. Nog lang niet alles is digitaliseerd, maar er wordt al aardig gebroek van maken. Ik praat erover met Jetske de Groot, die is van Tresor. Een goeie met je.
7: Goeie met je.
3: Ja, hoe kwam je met dit idee?
7: Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk een heel soort mooi materiaal over de geschiedenis van Friesland. En dat willen we graag met zo volle mogelijk mensen delen. En dat is online is dan toch wel een hele goede mogelijkheid om dat ik varrok wil te krijgen.
3: Ja, zeker dat je wat een soort onderzoek wil willen. En je weet niet, bijvoorbeeld net in de buurt van jou, is het hartstikke handig.
7: Ja, zeker. Want ja. Oorzaam had je naar jou komen inderdaad om een stuk om te vregen en het in te zien. En ook in het onvregen en krijg je het gewoon thuis op een computer.
3: Ja, en hoe werkt het dat dan krijgt?
7: Nou, je kan, we hebben een nieuwe website. En daar kun je bij bepaalde archieven kun je dus een scan omvragen van een bepaald inventarisnummer. Ja, dat kan een paar bladzijden wijzen, maar dat kan ik een heel stickers wat wijzen. Dus dat hing het helemaal van het archief en het inventarisnummer af. Maar dan, en dan krijg je dus thuis. Via de e-mail krijg je een downloadlink en dan kun je het downloaden. En letterlijk komt het dik bij ons op de website weer te zien. Natuurlijk, de scans die we maken.
3: Ja, prachtig systeem. Als goed naar de Hollandse gevraagd, maar dan hoor je, kost het dat? Ook dat toch?
7: Ja, het kost het niks. We bieden dit gratis om. Ja, dus dat is hartstikke mooi dat we dat extra dwang kunnen.
3: Ja. Ja, en wat staat er al online?
7: Oh, dus dit al van alles online. We hebben, het is ja, vooral ik, wat ouder spul, dat 100 senior en ouder. Dus dan komen er geen mensen meer in voor die nog in levenwijze kennen. We hebben het Hof van Friesland hebben al een heel soort van online. Maar daar kun je ik nog steeds stikken van omvreemd. Want we hebben dan net het hele archief daarvan digitaliseerd. Bestuur. Het is vooral oerietsarchief wat we nou... Shitnetten. Ja. En wij nog scans van overgekeken.
3: Ja, ik zeg, ik bepaalde aardige families al dit archief al bouwd hebben. Zeg ik al een stikking al van online steen. Wordt er al een soort gebroek van maken?
7: Ja, daar wordt wel gebroek van maken. Het is natuurlijk, we zitten midden in de simmer, maar daar heb ik wel bewust in. Want dan kunnen we het zelf, ik, ja, voor u zit ik niet, dus een matje ik wennen. Dus nou ja, we zullen rustig om beginnen. Maar er is zeker wel vraag. Nou, er komen elke dag wel onvragen binnen.
3: Ja, ja. Je kijkt al over die termijn van onder die, want dan ben je er wel vrij wist van dat die mensen net meer in je lippen binnen. Ben er echt zeker dat je net ontsloot te kennen, omdat je het risico dat er nog lippende personen in voorkomen?
7: Ja, zeker. Dus dat doen we nou in eerste instantie. Ik nou net dat we het net zeker weten dat het net kan. Dan bieden we het nou ik nou net om. Nee, dat maakt we echt uitziek. Uiteindelijk zullen we natuurlijk meer aanbieden dan dat we nou doggen. Maar ja, dat maakt je uitziekje per archief weer dat verschilt.
3: Ja, en dan zorgt de komende tijd eruit. Want er is neem ik al nog een heel soort materiaal dat nog digitaliseerd wil ik in.
7: Ja. Ja, gelukkig wel. Dus wij hebben nog wel werk.
3: Ja, dat denk ik wel.
7: Ja. Ja, dus ja, het is alleen maar hartstikke mooi dat je nou echt, nou ja, voor de klant dus echt op fysiek wat digitaliseren kan. En dat de meesten dat dan ik voor het verbroken kennen of voor hun onderzoek of ja, wijs ik maar douane binnen.
3: Ja, ja. En dan kan je gewoon via tresor.nl, dan kan ze uitzien hoe het werkt.
7: Ja, ja, dus dit wel een nice berucht. En er staat dan wel een link naar de omjouwing met het kin. Ja.
3: Nou, mooi, fantastisch. Dank u wel voor de tijdachting.
7: Ja,
3: krijg je hem. Ja, de grootste dat van Tresor.
0: Alles wat je hoort mist hebben, Joost tussen 10 en 11.
1: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spieler.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij?
0: Wij hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
1: W. Waar is die 29 juli? In Frentje.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
0: Simmery Friesland.
4: Wij willen erbij.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen.

0: overwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan vandaag nadat de man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Agenten waren afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer, vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Inmiddels ben ik gewend aan die schermpjes met reclame op het spuitstuk van de brandstofslang bij het tankstation. Ik was wel weer geschokt toen ik vandaag zo'n schermpje aantrof op de bovenkant van een urinoir.

0: tot ik begreep, hier opereert een reclamegenie. Want inderdaad, de man moet het scherm wel zien. Ook hier kijkt hij altijd naar het uiteinde van de slang. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Italië is in de ban van politiegeweld. U hoorde het net in het nieuws. Na de gewelddadige dood door politiehanden van een oorspronkelijk Marokkaanse ondernemer in Bologna die verward gedrag vertoonde. En dat lijkt geen incident. Dakloosheid mag in Nederland volgens een actieplan in 2030 niet meer voorkomen, maar neemt alleen nog maar toe, straks een ervaringsdeskundige. En er komt hoog bezoek naar Haarlem. De wereldberoemde blinde organist Jean-Paul Leguet komt daar spelen op het Orgelfestival. En we gaan het hebben over de Houthis. U weet straks veel meer na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 20 juli.
0: De aankomst van Andy Burnham bij Downing Street 10. De Britten hebben weer een nieuwe premier. Dat beseft de kersverse eerste minister zelf ook.
2: The seventh prime minister since 2016.
0: Het dwingt hem tot nederige woorden. Hij weet dat de Britten de politiek behoorlijk zat zijn.
2: We have not been good enough. And we need to be better. We will be.
0: Maar de komst van Burnham lijkt tot gematigd optimisme te leiden.
3: I think he's energetic. He's got some good policies. And I'm quite optimistic.
4: I think we need to give the man a chance.
5: He sounds very good. I mean, he's saying all the right things so far, but he hasn't really taken many questions yet. So we'll have to wait and see.
0: En de oude premier Starmer zegt dat hij met opgeheven hoofd de ambtswoning verlaat.
6: I go with good grace. I go with a smile. And I go proud of everything that we have achieved.
0: De politie waarschuwt voor een nieuwe trend, swatting. Dat is een dusdanig alarmerend telefoontje plegen dat de politie het arrestatieteam inzet. RTL Nieuws sprak met een meisje dat het meemaakte.
7: We waren door 6 man onder schot gehouden en 2 politie die gingen het huis onderzoeken.
0: U hoort het goed, het 17-jarige meisje en haar moeder werden onder schot gehouden.
7: Dat moest omdat de melding dat was dat ik iemand in huis onder schot aan het houden was.
0: Dat had de melder gedaan omdat het meisje weigerde naaktfoto's van zichzelf te sturen. En de bedreigingen werden steeds erger.
7: Dat ze me zouden verkrachten en opensnijden.
0: Het meisje reageerde niet op die bedreiging en dat was de reden dat de dader overging tot swatting.
8: Voor die dader is de manier om te laten zien van ik heb die macht over die persoon, ik heb die persoon in mijn greep.
0: Sinds zaterdag is de Merwedebrug dicht voor vrachtverkeer en dat is schrikken voor ondernemers.
9: Ik was toch wel even geschokt daardoor. Veel extra kosten, onzekerheid. Hoe lang gaat dit nou weer duren?
0: De brug is in slechte staat, dus met zware vrachtwagens eroverheen rijden is een risico. Alleen, veel chauffeurs zeggen niet te weten dat de brug dicht is.
10: Nee.
0: Denk ook niet dat het verboden is om er met de truck overheen te rijden.
10: Nee.
0: En die waarschuwingsborden? Zeker niet gezien.
10: Nee.
0: Morgen start de Nijmeegse Vierdaagse, dus vandaag moesten ze zich melden. Op tijd. En dan zijn er altijd weer een paar die te laat van huis vertrekken. Dus dat werd...
11: Rennen, rennen, rennen! Rennen!
9: Je dacht wel aan last minute dit, hè?
12: Zeker, zeker.
1: Let's go! Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En dat vanmorgen, althans dat wat in de krant staat, is gelezen door Jennifer Okkeloen.
13: Het niveau van klasgenoten heeft invloed op het schooladvies van een 8e groeper. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics, waar Trouw over schrijft. Een leerling die uitblinkt in een minder presterende klas heeft vaker kans op een VWO-advies dan een leerling met diezelfde score in een beter presterende klas.
0: Twee kinderen met precies dezelfde score op de eindtoets kunnen daardoor twee heel verschillende schooladviezen krijgen. VWO in een minder presterende klas en VMBO in een beter presterende klas. Vooral leraren met veel ervaring laten zich beïnvloeden door het niveau van andere kinderen. De onderzoekers willen dat leraren zich daar bewust van worden. Dat zou helpen om kansenongelijkheid tegen te gaan.
13: Nieuwe lobbyregels voor oud-politici zorgen voor frustratie, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-bewindslieden vinden dat ze door de verplichte afkoelperiode van 2 jaar nauwelijks nog aan de slag kunnen in hun eigen vakgebied. Sommigen spreken zelfs van een beroepsverbod. In feite zit ik 2 jaar op de strafbank, zegt oud-staatssecretaris Gijs Tuinman.
0: De regels zijn bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen, maar oud-politici zeggen dat ze hierdoor worden beperkt in hun mogelijkheden. Minister Pieter Heerma houdt vast aan de regels en wijst erop dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Volgens hem is er dus geen sprake van een beroepsverbod en zijn er nog genoeg functies die wel kunnen.
13: In het Parool een verhaal over hoe Albanië dankzij influencers in korte tijd uitgroeide tot een populaire vakantiebestemming. Het land trok jarenlang weinig toeristen, maar door onder andere mooie beelden van stranden, natuurgebieden en verborgen plekjes op sociale media veranderde dat. In 2024 gingen er zo'n 11 miljoen toeristen naar Albanië. En dat is bijna 2 keer zoveel als een paar jaar eerder. Daarmee is Albanië de snelst groeiende toeristische bestemming in Europa.
0: En die groei heeft ook een keerzijde en dat is vooral te merken in natuurgebieden. Daar is de infrastructuur vaak niet voorbereid op de hordes toeristen en de ecosystemen zijn kwetsbaar. Daarbij wordt de Dalmatische pelikaan genoemd. Die is extreem gevoelig voor geluid. Onderzoekers in Albanië vragen zich daarom af of het land al het toerisme wel aan kan.
13: In het Algemeen Dagblad een portret van de eerste Nederlandse First Lady van het Verenigd Koninkrijk, Marie-France van Heel, de vrouw van de nieuwe premier Andy Burnham. Zij deed in 1992 als student mee aan de bekende datingshow Blind Date. Ze had toen al een relatie met Burnham, maar hoopte door het programma door te breken als presentatrice.
0: Van Heel bleef daarna bewust buiten de publiciteit, terwijl haar partner steeds bekender werd in de Britse politiek. Nu Burnham premier is van het Verenigd Koninkrijk, komt de Nederlandse toch in de belangstelling te staan als First Lady.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: De OJ's reden op de Love Train. Naast het opnieuw oplaaiende geweld tussen de Verenigde Staten en Iran en het opnieuw blokkeren van de Straat van Hormuz kwam vandaag ook het nieuws dat de Houthis, de rebellengroep die het grootste deel van Jemen beheerst, een andere Arabische zeestraat gaat afsluiten, de Bab el-Mandeb, aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland, aan de zuidkant van de Rode Zee. En dit om buurland Saoedi-Arabië te treffen. David Poort is NOS-correspondent in de Golfstaten, maar nu even hier in de studio. Welkom, David.
1: Dank je wel.
0: We kennen de Houthis nog van hun aanvallen in de tijd op schepen in de Rode Zee, als reactie op het geweld in Gaza. Maar waarom nu deze actie tegen Saoedi-Arabië?
1: Nou, dit begon vorige week met een vliegtuig dat uit Iran naar Jemen is gevlogen. En dat wilde landen in de hoofdstad van Jemen, in Sanaa. En dat hebben de Saoedi's hebben dat niet toegestaan. En die hebben vervolgens het vliegveld van Jemen in Sanaa hebben dat gebombardeerd. Dat is een hele rare actie geweest, want dat vliegtuig is gewoon geland in Jemen uiteindelijk. Maar de Houthis die hebben vervolgens teruggeslagen. Die zijn een vliegveld aan de andere kant van de grens in Saoedi-Arabië gaan bombarderen als reactie daarop. En vervolgens is er dus een heen en weer van vuren begonnen wederom. En uiteindelijk hebben de Houthis gezegd, nou, dan gaan wij nu weer die straat van Mandeb, de Bab el-Mandeb, de straat van verdriet in het Arabisch, blokkeren voor die Saoedi's.
0: 30 kilometer breed, het zuidpuntje van de Rode Zee. En dus de toegang tot het Suezkanaal. Een belangrijke plek, lijkt mij.
1: Een hele belangrijke plek. Ja. Nog nauwer dus dan de straat van Hormuz.
0: Ja.
1: Maar het is dus natuurlijk alleen voor het Saoedische scheepsverkeer dat daar langs wil, dat dus eigenlijk daarmee de toegang tot de Aziatische oliemarkt dichtknijpt voor Saoedi-Arabië.
0: Ja, heel even de context. In Jemen al heel erg lang een burgeroorlog aan de gang tussen de Houthis in het noorden en bondgenoten in het zuiden. Saoedi-Arabië steunt dat zuiden. Ik zeg het even heel simpel. Ja. De Houthis gelden als bondgenoten van Iran in de regio. Houdt deze timing dan ook verband met die andere escalatie van het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran?
1: Nou, kijk, het vliegtuig waar ik het net over had kwam natuurlijk uit Iran. En er is natuurlijk een hele duidelijke band tussen de Houthis en Iran. Of dit nou precies, het is mij niet duidelijk waarom dat vliegtuig nou zo'n groot bezwaar optekende, of zo'n groot bezwaar veroorzaakte voor de Saoedi-Arabië om vervolgens die actie te ondernemen. Maar kijk, de Houthis hebben zich enorm afzijdig gehouden van het conflict tussen Amerika en Iran.
0: Opvallend afzijdig.
1: Heel opvallend.
0: Ja.
1: En zitten er absoluut niet op te wachten om nu weer in zo'n conflict te raken. Er heerste al 4 jaar lang een staakt het vuren met Saoedi-Arabië. En nu worden ze dus toch weer in zo'n soort conflict gezogen. En het gaat ontzettend slecht in Jemen. Er heerst armoede. Er heerst op sommige plekken zelfs nog cholera. En er heerst eigenlijk ook nog een blokkade van bijvoorbeeld de havenstad Hodeida in Jemen door de Saoedi's.
0: Ja. Dus, dat zeggen de Houthis ook, hè? Het is oog om oog, want zij blokkeren precies ons, dus nu gaan wij hun blokkeren.
1: Eigenlijk is het oog om oog, tand om tand. Ja.
0: Ja. Niettemin, wat voor gevolgen kan die afsluiting hebben? Want ik begreep ook dat met name Saoedi-Arabië, maar ik geloof ook sommige golfstaten proberen die olie uitvoer via de Straat van Hormuz om te leggen, juist naar deze kant, met pijpleidingen dwars over het Arabisch Schiereiland. Gaat dit grote gevolgen hebben?
1: Nou, het is maar de vraag natuurlijk in hoeverre zij dit kunnen bewerkstelligen, die blokkade. Want ze hebben natuurlijk niet dezelfde militaire middelen als Iran.
0: Mm-hmm.
1: En ja, kijk, het heeft, als ze het voor elkaar krijgen, heeft het zeker hele grote gevolgen voor Saoedi-Arabië. Ze kunnen natuurlijk nu met die pijplijn die van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu ligt, wel een enorme hoeveelheid olie nog steeds naar Europa krijgen. Maar diezelfde hoeveelheid olie krijgen ze dus niet meer naar Azië. Die kant wordt dus helemaal afgesloten op dit moment door de Houthis.
0: Ja, is dit voor Saoedi-Arabië nu een reden om ook weer hard te gaan reageren? Met andere woorden, kan dit tot een verdere escalatie van het geweld in de regio leiden?
1: Absoluut, ja. Dit zullen ze zeker niet op zich laten zitten. Dit kost gewoon te veel geld. Ja, de vraag is natuurlijk, hebben ze er wel zin in allebei? Er heerst een 4 jaar lang.
0: Nou ja, je zei al, die Houthis hebben er eigenlijk helemaal geen zin in, maar voelen zich kennelijk toch gedwongen om dit nu te doen.
1: Ja, nou ja, ze willen dus een sterk antwoord geven op die escalatie over dat vliegtuig en de vervolgens de bombarderen van vliegvelden over en weer. Maar ja, het kan zeker flink uit de hand lopen, zeker, ja.
0: Ja, want het is natuurlijk vaker in dit soort oorlogssituaties zo dat er dingen gebeuren waar mensen eigenlijk geen zin in hebben, maar waar ze min of meer zich toch gedwongen voelen. Waarom hebben die Houthis zich eigenlijk tot nu toe er niet mee bemoeid? Juist omdat het betrekkelijk rustig was in Jemen en omdat ze die rust wilden bewaren?
1: Omdat het inderdaad zo verschrikkelijk slecht ging daar. Maar heel veel mensen hebben zich het hoofd gebroken over het feit dat ze dus echt heel stil zijn geweest in een periode dat eigenlijk de hele regio in brand stond op sommige momenten. Het is heel bijzonder inderdaad. Want het is in de jaren daarvoor verschrikkelijk onrustig geweest tussen Jemen en Saoedi-Arabië.
0: Ja. Even terug naar het grotere conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Hoe is er tot nu toe gereageerd in Saoedi-Arabië en de Golfstaten op deze nieuwe escalatie? Want dat is een grote bedreiging voor die landen. Met name voor bijvoorbeeld ontziltingsinstallaties aan de kust. Waar ze voor drinkwater bijna volledig van afhankelijk zijn.
1: Ja, nou, ook daar in die Golfstaten zie je heel goed dat ze er echt geen zin meer in hebben. Dat ze er vanaf willen en dat ze willen dat deze situatie gewoon zo snel mogelijk weer normaal wordt.
0: Die kant lijkt het niet op te gaan.
1: Nee, zeker niet. Het gaat de tegenovergestelde richting op, inderdaad. Maar wat we hebben gezien in de afgelopen dagen is dat die basis, die Amerikaanse basis in bijvoorbeeld Kuwait, in Bahrein, worden aangevallen door die Iraniërs na aanvallen weer op schepen en aanvallen op Iraanse havensteden door Amerika, dat gaat gewoon weer verder. Ja. Maar het zijn wel hele gerichte aanvallen op die Amerikaanse basis. Waardoor ze echt nog steeds volhouden, de Iraniërs, dat ze nog steeds Amerika aanvallen en niet die Golfstaten. En dat is eigenlijk ook wat de Golfstaten nu een beetje gebruiken. Door te zeggen, we gaan niet terugslaan, want we willen dus dat dit rustig wordt.
0: Dankjewel, David Poort. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen politiegeweld. Aanleiding is de dood van een man die door politieagenten tegen de grond werd gedrukt terwijl hij meerdere malen om hulp riep. De zaak roept herinnering op aan George Floyd, de Amerikaan die in 2020 in Amerika door politiegeweld om het leven kwam. Angelo van Schaik is correspondent in Italië. Goedenavond, Angelo.
2: Goedenavond, Chris.
0: Ja, het draait dus om een arrestatie van een 42-jarige man uit Bologna die door politieagenten wordt geboeid en daarna gaan ze bovenop die man zitten. Er zijn heftige beelden van, gefilmd door buurtgenoten. En het geluid is ook heftig. Ja, Aiuto, hij roept minutenlang om hulp. Is het eigenlijk duidelijk wat nou de aanleiding voor zijn aanhouding was?
2: Ja, deze man, Abderrahim Fakir, ik moest even over nadenken. Is een 42-jarige man van Marokkaanse van afkomst. En hij zou zich vreemd en gewelddadig hebben gedragen. Althans, dat is wat de politie roept. Hij schreeuwde op straat, was op de motorkap van een auto gesprongen. En de politie dacht dat hij dronken was of onder invloed van drugs. En besloten hem dus aan te houden. Hm. En toen hebben ze hem eerst met pepperspray in zijn gezicht gespoten. En vervolgens naar de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Nou, je hoorde dus dat hij om hulp riep. En dat was omdat er dus twee agenten bovenop hem zaten. En dat heeft ongeveer 5-6 minuten geduurd. En toen werd het stil en toen is de man dus overleden.
0: Ja, het slachtoffer zou last hebben gehad van een psychose. En je zegt al, een man van Marokkaanse afkomst. Maar hij woonde al lang in Italië. Wat weten we verder over hem?
2: Hij woonde al heel lang in Italië. Hij was 42, maar hij woonde al in Bologna vanaf zijn zevende. Hij was eigenaar van een verhuisbedrijf. En hij was in afwachting van de verlenging van zijn verblijfsvergunning. Zo schrijft zijn advocaat in een open brief in de Italiaanse media vandaag. Zij schrijft dat hij ook bang was. Hij was bang dat zijn verblijfsvergunning niet verlengd zou worden, omdat hij kleine drugsdelicten had, al meer dan 25 jaar geleden. En dat hem dat nu zou kunnen opbreken in verband ook met het veranderende klimaat in Italië. En dat hij dus eventueel terug zou moeten naar Marokko. Italië wordt als Amerika, had hij tegen de advocaat gezegd. Hmm. Waar iedereen teruggestuurd wordt. De advocaat had nog wel geprobeerd om hem gerust te stellen. Zo van, ja, Italiaanse politie die houdt zich aan de wet. En nog een week later is hij dood door toedoen van diezelfde Italiaanse politie.
0: Ja, en is die angst reëel? Gebeurt het dat mensen door de delicten van 25 jaar geleden nu opeens weggestuurd worden in Italië?
2: Nee, niet echt. Ik bedoel, de regels rondom migratie worden wel strenger. Er is ook in Italië een beweging die roept om remigratie. Maar vooralsnog is het niet zo dat je verblijfsvergunning op basis van drugsdelicten van 25 jaar geleden geweigerd zou kunnen worden. Hmm. Dus de angst is eigenlijk ongegrond. Maar misschien was de man wel bang voor het veranderende klimaat. Ik bedoel, het wordt ook in Italië harder ten opzichte van immigranten.
0: Ja.
2: Dus misschien een soort sentiment wat hij opgepikt heeft en dat hij daar dus bang voor is geworden.
0: Ja. Nu wordt er al 2 dagen, geloof ik, vrij massaal gedemonstreerd in Bologna. Ook vandaag, vanavond gaan mensen weer de straat op. Waar zit hem de verontwaardiging met name in?
2: Ik denk dat het vooral ook wel door die beelden komt. Hè? De buurtbewoners hebben dus vanaf het balkon gefilmd wat er gebeurde. En er waren niet alleen politieagenten bij betrokken, maar ook ambulancebroeders. Er stonden twee ambulancebroeders eigenlijk te kijken naar wat er gebeurde. En die grepen niet in. Hmm. En dat is misschien dus nog wel het meest schokkende van de dood van de man. Het ambulancepersoneel had gewoon in kunnen grijpen. Tegen de agenten kunnen zeggen, dit kon wel eens gevaarlijk zijn. Maar dat deden ze dus niet. En de man is zeer waarschijnlijk, dat is nu tenminste het idee, overleden aan een hartaanval. Als gevolg van de druk van de politieagenten op zijn lijf. En waarschijnlijk ook door de enorme hitte. Het is nog steeds bloedheet in Italië. Maar de schouwarts gaat morgen kijken waar die nou precies aan overleden is.
0: Ja, dit incident is een eufemisme, maar roept dus heel heftige reacties op. Maar het is niet voor het eerst dat iemand door politiegeweld om het leven komt. De afgelopen 15 jaar is het vaker gebeurd.
2: Ja, zeker. Er zijn verschillende gevallen geweest van politiegeweld waarbij doden zijn gevallen. Misschien wel het bekendste geval is de zaak van Stefano Cucchi. Die werd in 2009 in Rome opgepakt voor drugsbezit. Hij werd vastgezet in een politiecel in Rome en een week later overleed hij in het ziekenhuis in Rome, waar hij vanuit de cel met spoed naartoe was gebracht. Nou, de rechter heeft later vastgesteld dat hij door politieagenten was geslagen in de cel en vervolgens ook aan zijn lot is overgelaten. Nou, over Stefano Cucchi is ook een film gemaakt, Sulla mia pelle, in 2019. En werd daarmee een van de bekendste zaken als het gaat over politiegeweld in Italië. Nou, in 2005, dus weer 5 jaar daarvoor, werd ook in Bologna, Federico Aldrovandi aangehouden. Dat was 18. Een beetje dezelfde situatie als gisteren in Bologna. Hij zou hebben lopen schreeuwen op straat. De politie heeft hem aangehouden, heeft hem vervolgens ook geslagen. En hij is door dat geweld om het leven gekomen. Ja. En in 2014, ook nog een hele bekende zaak, gebeurde eigenlijk min of meer hetzelfde wat er nu ook weer in Bologna is gebeurd. Voormalig voetballer Riccardo Magherini was volgens de politie in een geagiteerde staat en werd door de politie naar de grond gewerkt, werd in een nekklem genomen en geboeid. En de agent ging uiteindelijk 13 minuten bovenop hem zitten, waardoor hij dus ook uiteindelijk overleed. Dus dit zijn de bekendste gevallen, maar er zijn er helaas nog veel meer.
0: Ja, die laatste zaak van Riccardo Magherini, helemaal in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens terechtgekomen uiteindelijk. De familie heeft die zaak ver doorgevoerd. Dat Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft de familie in het gelijk gesteld. En houdt de Italiaanse staat verantwoordelijk, hè, voor die dood.
2: Ja, dat is ook met Stefano Cucchi ook gebeurd. De zaak Magherini is eigenlijk een bijna typisch voorbeeld van hoe slecht soms Italiaanse justitie werkt. De agenten werden in eerste instantie veroordeeld, werden ook in hoger beroep veroordeeld. En vervolgens was het Hof van Cassatie in Rome die de hele boel annuleerde en waardoor de agenten gewoon naar huis konden. Nou, de familie van Riccardo Magherini is vervolgens naar het Europees Hof van Justitie gegaan. En uiteindelijk is in dit voorjaar heeft het Europese Hof van Justitie Italië, de Italiaanse overheid, verantwoordelijk gesteld voor de dood van de voormalige voetballer. Ja. En dat is in de zaak van Stefano Cucchi ook gebeurd. Dus Italië is al vaker op de vingers getikt door Europa vanwege dat geweld. Dan zou je dus zeggen, naar aanleiding van deze zaken, dat het in Italië veel voorkomt. Daar ben ik even gaan zoeken. En dat blijkt niet het geval. In Europa voert Frankrijk deze trieste lijst aan als het gaat om absolute aantallen. Maar Ierland is het land waar op in verhouding met de bevolking het meeste politievel geweld voorkomt, waarbij ook slachtoffers vallen. Oh. En Italië komt op dit lijstje niet voor, maar er moet wel bij gezegd worden dat het heel lastig te meten is, omdat er verschillende manieren van registreren zijn. Dus er zijn niet echt zwart op wit heel goed vergelijkingen te trekken tussen de verschillende landen.
0: Nee, je had het net over de onderzoek en het aansprakelijk stellen van agenten. Ik begrijp dat er een nieuwe wet is waardoor dat juist moeilijker is gemaakt, hè?
2: Ja, dat klopt. Sinds het voorjaar is die wet veranderd. Tot februari van dit jaar was het zo dat op het moment dat er een agent betrokken was bij geweld, als hij dus een pistool trok, als er een schot gelost werd, of als er dus inderdaad iemand overlijdt tijdens een arrestatie of in een politiecel, dat agenten automatisch tot verdachte werden aangemerkt. En dat is nu dus niet meer zo. Deze regering, de regering Meloni, heeft een wet ingevoerd die door de pers al lo scudo penale, het juridische scherm, is genoemd. Het OM doet nu wel onderzoek, kijkt wat er is voorgevallen, verzamelt ook bewijs, maar pas eventueel in een tweede stadium wordt een agent als verdachte aangemerkt. En de oppositie vindt dat niet prettig, want zij denken dat de politieagenten dan makkelijker vrij uit zouden kunnen gaan in dit soort gevallen.
0: Ja.
2: De regering Meloni beschermt de agenten, zomaar zeggen.
0: Oké, duidelijk. Dankjewel, Angelo van Schaik.

0: J.J. Cale was dat met Cajun Moon. 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat de dakloosheid in 2030 uit Nederland verbannen zou zijn, maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. Kan dat tij nog worden gekeerd in de komende 4 jaar? Daarover spreken we deze week met verschillende betrokkenen. En we beginnen vanavond met Tommy de Laat, die op zijn 23e dakloos werd. Goedenavond, Tommy.
1: Vergeet Geert ook niet, hè?
0: Nee, dat ga ik nu zeggen. Ja. En ook goedenavond, Geert Ritsema, politiek adviseur bij Dakloosheid Voorbij. Allebei in de studio hier. Ja, Tommy, op wat voor moment in je leven werd jij dakloos?
1: Ik was 23 en het, ja, het moment was dat ik thuis woonde. En bij mijn moeder en mijn stiefvader. En ja, dat de maat op een gegeven moment vol was met elk weekend weggaan, uitgaan en... ja, eigenlijk niet echt mijn leven op orde krijgen thuis. En toen had mijn moeder besloten, zeg maar, het is mooi geweest.
0: Drugsgebruik?
1: Drugsgebruik, inderdaad. Verslaving. Ik wist al heel snel dat ik verslaafd was. En ben...
0: Verslaafd aan?
1: Alcohol en cocaïne is eigenlijk wel... Het begint altijd met alcohol en dan als je gaat drinken, dan komt de harddrugs erbij.
0: Hmm. Ja. Ja. En hoe lang heb je toen letterlijk zonder een dak boven je hoofd geleefd?
1: Nou, eerst 2 dagen op straat. Omdat ik eigenlijk ervoor koos om... dat is ook niet helemaal waar. Ik kon gewoon nergens heen. Hmm. En toen ben ik bij het leger des Heils terechtgekomen. En dat was na 2 dagen was dat al was ik bij het leger des Heils. En toen vanuit daar ben ik van opvang naar opvang naar opvang gegaan. En dat heeft 2,5 jaar geduurd ongeveer.
0: Okay.
1: 6 plekken in totaal.
0: En hoe ziet dat eruit, zo'n opvang?
1: Nou,
0: kom je er allemaal tegen?
1: Ja, ja, het leger des Heils is natuurlijk heel divers.
0: Ja.
1: Daar komt letterlijk iedereen. Asielzoekers tot jongeren. Dat is zo divers. En nou, op een gegeven moment ga je dus naar een jeugdcrisisopvang. En daar kom je dan met mensen te wonen tot 23. En dan de volgende plek was ook weer een jongerenopvang. En ik had zeg maar geluk, omdat ik 23 was, ging ik niet naar de volwassenen, zeg maar. Als je boven de 23, dan kan je geen ander traject in, zeg maar.
0: En wat dus is het geluk daarin?
1: Nou, dat je dus wel sneller aan een woning komt.
0: Oké. Okay.
1: En ja, omdat je dus kwetsbaar bent als je jonger bent.
0: Ja, maar goed, je bent al hartstikke kwetsbaar. Je hebt je leven niet op orde. Je komt in die situatie terecht. Dan lijkt dat me niet een omgeving waar je veel steun aan ondervindt. Wat was jouw grootste behoefte op dat moment? Waar had je het meest behoefte aan?
1: Een huis.
0: Ja.
1: Nee, dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt, ja. Ik heb nu sinds 2 jaar mijn plekje bijna, in oktober 2 jaar. En ik merk dat eigenlijk nu pas het herstel zeg maar op gang komt. En nou, ik ben nu 27. Ik was 23, dus het heeft 4 jaar geduurd.
0: Ja.
1: En die eerste, nou, ik woon dus nu bijna 2 jaar. En de eerste 2,5 jaar was eigenlijk spek en bonen. Ik ging van woonplek naar woonplek naar woonplek. En dat herstel kwam maar niet echt op gang. Nou, echt super vaak teruggevallen ook.
0: Ja.
1: En nu ik mijn eigen plekje heb, komt het gelukkig steeds beter. Gaat steeds beter en beter.
0: Okay.
1: En het komt echt door de woning, zeg maar.
0: Zometeen verder over hoe je aan een woning komt en hoe moeilijk of makkelijk dat is. Geert Ritsema, wat voor mensen? Er worden jaarlijks tellingen uitgevoerd om te kijken hoeveel dakloze mensen er zijn. En ik zei net, het groeit. Wat wordt er geteld? Wie wordt er geteld? Wat komt eruit uit die tellingen?
2: Ja, die tellingen vinden in diverse regio's plaats. Hè, gaat per regio. En dit jaar hebben we zoveel geteld. Dat zijn heel veel verschillende instanties. Hè. Gemeentes doen mee, ook ziekenhuizen, dokters. Op allerlei plekken wordt geteld. Het beeld wat daaruit komt, is dat de groep dakloze mensen heel erg divers is.
0: Hmm.
2: Mensen denken gauw. Het publiek denkt van, ja, wat is een dakloze persoon?
0: Als iemand die op een bankje in het park
2: slaat. Precies, met een blikje bier. Ja. Het typische beeld. Maar wat uit die tellingen blijkt, is dat 20% van de dakloze mensen onder de 18 is. Dat is dus een hele grote groep die tot nu toe helemaal buiten beeld was.
0: Hmm.
2: Het CBS hield daar geen cijfers over bij. Dat weten we nu wel. Dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. 30% is vrouw. Dat is ook vaak niet wat mensen denken. Wat mij persoonlijk dan opvalt en ook treft. Hè, want het gaat niet alleen om aantallen, het gaat ook om de verhalen erachter. Ja, er zitten bijvoorbeeld vrouwen tussen met kleine kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld en die dan gewoon dakloos worden. Ja. En die man blijft in dat huis zitten. Hè? Dat, ja. En daar is dus geen oplossing voor.
0: Nee.
2: Ik ken een jongen in Rotterdam. Die werkt notabene in de GGZ zelf. Dat is gewoon een professional. Als verpleegkundige. En die moet elke avond moet hij mensen gaan bellen. Kan ik bij jou slapen?
0: Ja. Want dat is een ander aspect ervan. Je zei net, ja, mensen denken dan dakloos is letterlijk geen dak boven je hoofd hebben. Het gaat er eigenlijk om dat je geen, Tommy vertelde net al, 2 dagen maar op straat, op straat geslapen en verder in opvang gezeten. Het gaat erom dat je geen eigen dak boven je hoofd hebt. Ja. Hè? En er zijn allerlei situaties waarin mensen toch dakloos zijn.
1: Ja.
2: Nou ja, dat is dat bijvoorbeeld hè, wat je dan bankslapen noemt. Er zijn heel veel mensen die, en dat worden er steeds meer, blijkt dus uit die telling, uit die ethostellingen. Mensen die afhankelijk zijn van de goodwill van vrienden, familie, om op de bank te mogen slapen. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld een gezin hebt met kinderen en je moet ergens bij andere mensen in huis op een bank slapen, hebben die kinderen geen eigen kamer. Ze kunnen geen vriendjes uitnodigen. Ze kunnen geen huiswerk maken.
0: Nee.
2: En dat richt een gigantische maatschappelijke schade aan. En natuurlijk in de eerste plaats aan de mensen zelf,
0: ja,
2: die het betreft. Die lopen daardoor trauma's op. Hè? Maar ook gewoon maatschappelijk gezien.
0: Aan de samenleving als geheel.
2: Die mensen moeten later, ze missen hun opleiding.
0: Ja.
2: Ze moeten vaak ook behandeld worden.
0: Ja, ja. Tommy, je zei net, je hebt nu wel een woning. En dat is het allerbelangrijkste voor jou. En dat geeft jou een basis om aan jezelf te werken. Ik zeg het maar even in mijn eigen woorden. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden, hè?
1: Ja. De plekken waar ik gewoond heb en de plekken waar ik nu woon, daar zitten alle twee voorwaarden. En dat is wel natuurlijk een beetje een verschil van... De plek waar ik nu woon is een 2-jarig contract. Ja. Dat heet een 3-partijen overeenkomst. Dan heb je zeg maar met de woningbouwvereniging, de stichting waar ik gewoond heb en ikzelf. Dus dat is zeg maar de overeenkomst. Die drie partijen.
0: Ja.
1: En,
0: wat zijn die voorwaarden?
1: Nou, dat je als je dus geluidsoverlast of je hebt een keer ruzie met de buren. Of dat je eigenlijk sneller op het matje geroepen kan worden van je komt uit die achtergrond. En dat je dan eigenlijk sneller je woning kwijt kan raken weer.
0: Ja.
1: De exacte voorwaarden weet ik niet. Maar het is wel dat je ziet zeg maar, dat het nog niet jouw woning is. Zeg maar.
0: En lukt het altijd om je eraan te houden aan die voorwaarden?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ja, gelukkig mij wel. Maar er zijn zat mensen die misschien dan tussen aanhalingstekens niet zo ver zijn als mij. En die het misschien nog iets bonter maken. Die dan weer opnieuw dakloos worden.
0: Ja,
1: Wat zou jouw
0: advies zijn als het gaat om het toewijzen van een woning? Is het verstandig om dat soort voorwaarden eraan te verbinden?
1: Nee, helemaal niet. En zeg maar, ook de woonplekken die ik hiervoor had. Zorg en wonen gescheiden houden is heel belangrijk. En dat is eigenlijk nergens. Ik heb eigenlijk altijd dezelfde voorbeelden gehoord van mensen om me heen. Voor mij was het, zeg maar, ik had verslavingsproblemen, daardoor werd ik dakloos. En als je dan in van die woonplekken komt en je hebt een terugval. Nou, het eerste wat ik op mijn therapie leerde was eerlijkheid is heel belangrijk bij verslaving. Dat is eigenlijk een van de keystones om te herstellen.
0: Ja, maar nou, dat kan je hier je woning kosten.
1: Precies, wat gebeurde is, ik vertelde dus eerlijk. Het eerste wat er gebeurde is, ik kreeg een waarschuwing. Nou, die laatste terugval heb ik ook niet verteld, kan ik je vertellen.
0: Je hebt dit wel verteld aan de vorige staatssecretaris, Nicky Pauvrier. Ja, ik weet niet van die terugval, maar wel advies om woning en zorg gescheiden te houden.
1: Ja.
0: Wat was haar reactie?
1: Ik heb een heel fijn gesprek gehad met haar. En heel toevallig komt ze ook uit dezelfde stad als mij, uit IJsselstein. Het was een heel fijn gesprek. En haar reactie was eigenlijk van wow, weet je wel. Ik benoemde ook nog een heel heftig voorbeeld. Het is tegen Nicky. Het is niet alleen met verslaving. Het is ook met mensen met gedragsproblemen bijvoorbeeld. Mensen met agressieproblemen die dan worden uitgestuurd door hun ouders. Die komen op zo'n woongroep. Nou ja, die gedragsproblemen die zijn er nog.
0: Ja.
1: Die zijn niet in één keer weg. Nou, als zij dan daar agressieproblemen hebben, dan krijgen ze het eerste wat er gebeurt als je een waarschuwing krijgt. En bij de derde of vierde lig je er alweer uit.
0: Ja.
1: En dan het heftige voorbeeld wat ik bedoelde is een meisje met automutilatie ook, met wie ik gewoond heb, die ook waarschuwingen kreeg. Dus die er zelf pijn deed met snijden. En ja, die kreeg dan gewoon een waarschuwing. En als ze het eerlijk vertelde,
0: Ja.
1: Dat werd gewoon gestraft, zeg maar. Ja. Van dat soort hele kromme regels zitten er in die opvangplekken.
0: Wat is jouw ervaring, Geert? Is er in de politiek gehoor voor deze problematiek? Voor die eigenlijk rare combinatie dat je de zorg of de woning afhankelijk maakt van iemand die al gedragsproblemen heeft en zich daardoor raar gedraagt?
2: Nou, dat gehoor zou er in ieder geval wel moeten zijn. Want
0: ja, dat begrijp ik. Maar
2: we hebben het hier over het recht op wonen.
0: Ja.
2: En Tommy krijgt dat recht dus niet, want hij moet door allerlei hoepels springen om zijn woning te verdienen. Terwijl in de grondwet staat gewoon, je hebt recht op wonen. Nou, dat zal de politiek ook wel erkennen. Er is dus inderdaad dat Nationaal Actieplan Dakloosheid. Dat vinden wij een goed plan. Wij zijn overigens een dakloos het voorbij zijn vereniging met verschillende organisaties uit verschillende steden die allemaal zich inzetten voor dakloze mensen. Mm-hmm. Dus wij worden gevoed door ervaring uit ongeveer 13 verschillende steden in Nederland. En dat Nationaal Actieplan is het kernstuk. Het probleem kan worden opgelost. Politiek heeft zelf op papier gezet, we gaan dit regelen. In 2030 is dakloosheid nul.
0: Ja.
2: En ook premier Jette heeft het nog eens beaamd. Mevrouw Jezelkus heeft het nog eens beaamd. Dit is voor ons belangrijk. Maar het probleem is, het gebeurt niet. Er wordt te weinig in geïnvesteerd om het probleem echt op te lossen.
0: Oké, daarom praten wij de hele week over deze kwestie. En ze hebben niks anders te doen op het ogenblik. Dus ze luisteren mee in Den Haag. Ja. Ik dank jullie allebei heel erg, Tommy de Laat.
1: Super bedankt. En daarom is ervaringskennis ook nodig trouwens.
0: Zeker.
1: Ervaringskennis, dat wordt gewoon super belangrijk.
0: Maar daarom hebben we jou uitgenodigd.
1: Super bedankt.
0: Dankjewel. Ja. Tommy de Laat en Geert Ritsma.
1: Dankjewel.
0: Door naar muziek. Want een bijzonder moment voor organisten grijpt morgen plaats. Morgen in Haarlem. De wereldberoemde blinde Franse organist Jean-Pierre Leguet geeft daar een masterclass. De 87-jarige muzikus is voormalig organist van de Notre Dame in Parijs en is de gast op het Internationaal Orgelfestival in Haarlem, waar hij onder meer een bijzonder improvisatieconcert gaat geven. Goedenavond, Francesca Ayossa.
3: Goedenavond.
0: Jij bent winnaar van de Swelinckprijs 2026. En onze luisteraars weten allemaal dat Swelinck prachtige muziek voor orgel heeft gecomponeerd. En daarmee ben je ambassadeur van het instrument. Is dat iets om naar uit te kijken, een improvisatieconcert op het orgel?
3: Ja, zeker. Ik denk wat vooral bijzonder is dat je natuurlijk niet weet wat er precies wordt gespeeld en wat er precies gaat gebeuren. En het laat ook zien hoe het orgel eigenlijk altijd in een relatie is, in een dialoog tussen orgel, instrument, wat in het geval van Haarlem bijvoorbeeld een paar honderd jaren oud is, speler, in dit geval Jean-Pierre Leguet, dus met al zijn kennis en ook al zijn leven, contacten met hele bekende componisten zoals bijvoorbeeld Olivier Messiaen, waarvan hij direct les heeft gekregen.
0: Oh,
3: dus
0: ja.
3: Hij neemt ook al die kennis mee. En ook natuurlijk relatie met het publiek en met de omgeving en met het moment van nu. Ja. Dus je hebt een... Ja.
0: Maar improvisatie en orgel, ja, dat zou mijn dommigheid zijn. Maar ik had die combinatie niet zo gemaakt. Ik dacht, dat staat allemaal perfect uitgeschreven. Want het is best ingewikkeld. Je moet met je voeten en je handen en dan ook nog al die registers bedienen. Dat moet toch... Maar daar kan je dus mee improviseren, kennelijk.
3: Zeker. En zelfs is improvisatie een van de fundamentele bouwstenen van orgelcultuur.
0: Oh?
3: En van klassieke muziek in het algemeen. We hebben nu een beeld van muziek wat inderdaad zo geschreven is en we vertrouwen allemaal wat er staat. Maar eigenlijk is het veel meer aan de speler zelf om zijn eigen interpretatie te brengen. En dan in de extreme gevallen met improvisatie gaat het om bijvoorbeeld één thema, wat een volkslied kan zijn, een poplied of een beeld zelfs. En dan op dat moment, geïnspireerd door de ruimte of andere elementen die op dat moment leven, iets naar voren brengen en laten horen.
0: Laten we luisteren. We hebben het over muziek. Laten we even naar Jean-Pierre Leguet luisteren in de Notre Dame.

0: Ik hoor een orgel, maar jij hoort vast veel meer.
1: ja, iedereen hoort wat anders. Dat is al punt 1, denk ik. Ik denk dat dit een sortie was, een geïmproviseerde sortie. Dus het laatste stuk van een mis. En het is een bijzonder moment natuurlijk, want het is heel majesteus en heel vrolijk en zo. En het is bijna een reflectie, een contemplatie op wat er allemaal net daarvoor is gebeurd.
0: Ja, in die grote kerk, hè?
1: In die grote kerk, precies. Ja. En ook in dit geval in de mis, wat net daarvoor is gebeurd. En dus je hoort ook wel hoe bijvoorbeeld het gebruik maakt het orgel. Dus die orgels zijn gebruikt om... Ja, oorspronkelijk om voor de ere van God bijvoorbeeld om een dienst te begeleiden en de contemplatie te begeleiden van de mensen. Maar ook het orgel maakt het gebruik, want je zou niet op dezelfde manier improviseren op zo'n orgel, een cavaillé met 5 klavieren en honderden registers in Notre Dame, als op een orgel met 1 klavier en 2 registers.
0: Nee, dus het instrument
1: bepaalt ook wat je gaat doen. Er is een constant dialoog tussen instrument en muziek.
0: Wat is jouw thuisorgel?
1: Nou, ik heb een aantal. Ik heb thuis een elektronisch orgel. Aha. Dat is echt thuis. Verder speel ik vaak in het Woud. Dat is het kleinste dorpje van Nederland.
0: Aha.
1: En dan speel ik ook heel vaak in Leuven. En dat is een Conscious orgel. Dat is een replica van een orgel uit Bach's tijd. Een bouwer die Bach zelf kende.
0: Aha.
1: En we zijn heel trots op het feit dat het misschien authentieker is dan het authentieke orgel, omdat er met het originele orgel heel veel is gebeurd. Dat is uitgebreid. Mensen wilden nieuwe dingen daaraan toevoegen.
0: Terwijl hier wat lantaarnen aangebouwd.
1: Ja. Precies. Terwijl dit is eigenlijk een replica van de staat waarop het was in de tijd van Bach.
0: Oké. En op al die instrumenten speel je dus eigenlijk heel verschillend.
1: Absoluut, ja. En dus zo kom je ook dichterbij een tijdsgeest en een plaats.
0: Ja. Laten we nog even luisteren naar 2 voorbeelden. Eerst nog een keer heel kort de G in de Notre Dame. Ja, dat is heel veel, zou je kunnen zeggen. Hè? En dan de Nederlandse meester Sietse de Vries in de Martinikerk in Groningen. Ik hoor eigenlijk meteen katholieken en protestanten.
1: Absoluut, absoluut. Ook 2 beelden van de wereld misschien.
0: Ja.
1: Dus meer gestructureerd met de lasten. In een bepaalde kader. Terwijl de improvisatie van Legay is meer vrij. En het bouwt meer fluide op, zeg maar.
0: Ja, de Martinikerk is veel strakker, veel helderder, veel minder alles door elkaar heen.
1: Precies.
0: Iedere pijp hoor je apart,
1: precies,
0: bij wijze van spreken.
1: Ja. Dus opnieuw te laten zien hoe misschien mensen in de tijd waarop het orgel in de Martinikerk was gebouwd, ook wat hun klankidioom was, wat hun esthetische idioom was.
0: Ja. Nou denk ik bij improvisatie ook meteen aan jazz natuurlijk. En dan gaat het vooral om met elkaar improviseren en elkaar inspireren. Kan dat met een orgel eigenlijk ook? Kan je met andere muzikanten samenspelen?
1: Zeker. Zelfs deze week of volgende week, in ieder geval in het Orgelfestival in Haarlem, is er ook een concert met saxofoon en orgel.
0: Oh.
1: Dat is ook met improvisatie. Natuurlijk, met orgel heb je soms een logistiek probleempje. Omdat je als organist...
0: dus je neemt het niet achter op de fiets mee.
1: Precies. En soms zit je ook heel ver van het publiek vandaan en van andere muzici vandaan. Mm. Maar dat is niet altijd en er zijn oplossingen. Ik kan me herinneren de eerste keer dat ik in Haarlem was voor het Orgelfestival. En het concours was een van de rondes. Moesten mensen improviseren met een danser.
0: Aha.
1: Dus ze moesten reageren op wat ze zagen en ook ervoor zorgen dat de danser kon blijven dansen. Dus het kan allemaal, absoluut.
0: Het kan allemaal. Ja. Nou, heel erg spannend. Je zit op de eerste rij natuurlijk straks bij Jean-Pierre Legay.
1: Zeker.
0: Oké. Heel erg bedankt, Francesca Ayossa. Morgen geeft Jean-Pierre... Oh, pardon. Ik wilde nog zeggen dat Jean-Pierre Legay morgen dus een openbare masterclass geeft in Haarlem. Maar ja, het is al 11:55, dus we gaan het over de wielerbroek hebben. Want op de rustdag van de Tour de France moeten we het toch nog even over wielrennen hebben. Nieuws dat dit keer niet uit Frankrijk komt, maar uit Turkije. Waar president Erdogan, de gouverneur van de provincie Ardahan, heeft ontslagen vanwege het dragen van een wielerbroek. Stefan Bolt is maker van een wielerpodcast samen met Laurens ten Dam en eigenaar van het wielerkledingmerk Live Slow, Ride Fast. Goedenavond, Stefan.
2: Goedenavond.
0: Ja, Erdogan vond zo'n broek ongepast, want er is van alles zichtbaar wat misschien niet iedereen wil zien. Ik heb de foto's er even bij gezocht, maar het viel wel mee, toch?
2: Ja, ik vond het ook niet erg schokkend. Ja, het is maar net even waar je vandaan komt, hè?
0: Ja.
2: Ik bedoel, ik loop hier in de Tour de France rond en ik zie de hele dag niks anders. Zelfs tot witte broeken aan toe.
0: Ja.
2: Niks aan het toeval overlatend.
0: Nee, precies.
2: Maar ik heb net even gekeken hoeveel Turkse wielrenners er zijn. Dat zijn er niet zo heel veel op World Tour niveau. Dus het shock-effect is daar kennelijk wat... Wat groter, zullen we maar zeggen.
0: Ja, maar goed, je zegt al, die broeken laten weinig aan de verbeelding over. Er is esthetisch wel wat aan te merken, hè, qua prononcering van zekere lichaamsdelen.
2: Ik moet zeggen, het went. Maar als je het even uitzoekt. Kijk, als je in een speedo in de supermarkt binnenloopt, dan is dat ook gek. Maar als je in het zwembad bent, dan valt het niemand op. Hè. Zo is het ook wel weer.
0: Nee.
2: Maar ik moet zeggen, klopt. De mountainbikers hebben daar een idee bij of een oplossing voor gevonden. Als het al een probleem is hoor. Maar die hebben er gewoon een broekje overheen gedaan.
0: Oh ja.
2: Dus je bent gewoon als wielrenner ben je gebonden aan een strak broekje. Omdat je gewoon aan het fietsen bent en je benen heen en weer gaan. En je niet wil dat het schuurt. Maar ja, als je dan daarna nog eventjes de kroeg in wil. Of op een terrasje wil gaan zitten zonder dat je... Nou, half in je blote kont zit, dan dachten zij, nou, we trekken er een broekje overheen.
0: Okay, ja, dat kan ook
2: Ik vind geen pan, hoor. Ik vind geen pan.
0: Nou ja, en misschien heeft het ook wel voordelen. Misschien trekt het wel een soort aandacht die ook prettig is. Heb je dat wel eens meegemaakt?
2: Er zijn wielrenners die er... Die daar hard op gaan. Ik refereerde al even aan het witte broekje. Maar vooral, er was Mario Cipollini, de Italiaanse mastodont. In Colombia rijdt Rigoberto Urán rond. Ja, er zijn renners die gaan er heel hard op. Ja. Die houden er wel van.
0: Die
2: leggen hem nog even goed omhoog. Ja, precies. Ja.
0: Okay, ja. We hebben beeld. Dankjewel, Stefan Bolt. Dit was het Oog op Morgen van vandaag. En morgen is er weer een oog. En dan zit hier Wilfried Hiel.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Aan namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
3: Verdieping bij het nieuws.
6: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
7: Je tuimt nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
6: Sommige zijn klein en ook heel vies.
8: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
9: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
8: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
3: Elke dag een fact-check.
10: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdient.
0: Het is fictie.
11: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
11: Elke werkdag van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
12: Ster.
13: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen.

0: koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop. De best.

0: Ze komen alle jaar voorbij.
1: Die heerlijke simmerhits.
0: De frequentie van de vakantie.
2: 92.2 FM.
0: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegie zag hij maar mondjesmaat.

0: Scootjes, jong.
1: Het keertsen.
0: Het vierleppen.
1: En al die oren simmer-evenementen.
0: Alles wat er speelt, yes, hier.
2: Onder op Friesland.
0: Simmer in Friesland.

0: In een hoes.
1: Op een camping.
2: Op een boot.
1: Op het strand.
0: Oerol stiet die oor.
3: Twaanjochten.twa FM.
2: Omroep Friesland.
3: Die zin er in Friesland.
4: Max. Era Max. Io tranquillo che mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop. De beste.

0: een street. Ze zitten er dood op.
1: Nou, fantastisch.
2: Ja, maar doodingsten zelfs, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke hier nog wel.
2: Nou, bij wie is het dan?
0: Doch mij, onder scootsjepoel in Onderweb.
2: Alle dagen tussen 12 en 1.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Rijn, Rijn.
3: Ik voor de scootsjepoel.

0: De Scion binnentrint.
1: Nou, een tipje vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dit is onvertelbaar. Ja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Friesland non-stop.